0: waar hij zelf ook op het seminarie heeft gezeten, namelijk in La Crosse, Wisconsin, in de Verenigde Staten. Hij is daar bisschop geworden op een gegeven moment en heeft dus toen het plan opgepakt om met dit heiligdom eigenlijk de gelovigen te helpen om, ja, om dichter bij God te komen, dichter bij Jezus te komen, om een plek te hebben waar zij hun ziel, maar eigenlijk ook hun lichaam, hè, door werkelijk daar te zijn, dicht bij Jezus kunnen brengen. En dit heiligdom, deze shrine van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, is in de loop van de jaren steeds verder ontwikkeld. Zo rondom het jaar 2000, zeg maar, stond ook de eerste kerk al iets eerder. Gebouwd dus op aandringen van toenmalige bisschop Burke. Een kerk met heel veel prachtige ramen erin, zijaltaren die gewijd zijn aan speciale heiligen. Maar dat hele heiligdom is eigenlijk een plek waar je tot rust kunt komen. Je kunt er bidden, je kunt er binnenkort ook op retraite gaan. Er wordt een retraitehuis, of binnenkort over een paar maanden moet het retraitehuis klaar zijn. Er worden processies gelopen. Nou, heel veel in ieder geval wat daar wordt gedaan om de mensen dus dichter bij Jezus te brengen. Elke dag natuurlijk eucharistievieringen, vaste gebeden enzovoort. Nu heb ik in de loop van de afgelopen 2 maanden eigenlijk, dus tijdens de zomerprogrammering, ook mogen vertellen over de diverse apostolaten die hun thuis hebben gevonden hier bij dat heiligdom. En dat is een mooi verhaal, want die apostolaten zijn ofwel door kardinaal Burke zelf opgestart, of ze zijn door hem geadopteerd, zou je kunnen zeggen. Want een priester, een jezuïet die hij kende, dat is pater John Harden, met wie hij dus al heel lang goed bevriend was, die had ook al een aantal activiteiten ontwikkeld, apostolaten zou je ook kunnen zeggen, waar hij al jarenlang mee bezig was. En toen dit heiligdom eigenlijk eraan zat te komen, heeft deze pater gevraagd aan bisschop Burke toen: zou jij alsjeblieft ervoor willen zorgen dat mijn apostolaten hier thuis komen? Want ik voel, ik heb dat ontvangen, dat dit de plek is waar ze thuis horen. Nou, daar ijvert kardinaal Burke voor. En zoveel natuurlijk mensen die met hem werken. Sommige van de apostolaten die hebben misschien nog niet een centrale plek echt daar in La Crosse, zijn er wel heel sterk mee verbonden. En sowieso met kardinaal Burke. En ik heb dus in de diverse uitzendingen mooie gesprekken gehad, waar ik in deze uitzending korte stukjes van wil laten horen, wat ik zei als een soort compilatie. De eerste die zal gaan over een prachtig apostolaat. En dat is eigenlijk een stichting die kardinaal Burke is gestart samen met de dochter van de heilige Gianna Molla. En misschien dat de naam u iets zegt. Zij was een Italiaanse moeder. Heeft haar eigen leven opgeofferd opdat haar kind geboren zou worden. Dat is heel kort samengevat. Nou, dat kind heeft samen met kardinaal Burke dus een stichting opgericht. Nou, daar heb ik een gesprek over mogen houden met degene die stichting leidt. En dat is Mary Pat Janner. En het stuk uit dat interview wil ik u nu graag laten horen. Het zal niet alles meteen duidelijk maken, maar wel ook duidelijk maken de inspiratie die kardinaal Burke aan mensen geeft om zich dus voor iets in te zetten. We zijn bezig met het programma Dicht bij Zijn Hart. Een serie hier bij Radio Maria tijdens de zomer, waarin we in gesprek zijn met medewerkers, betrokkenen van een aantal apostolaten waar kardinaal Raymond Burke zich voor inzet, waar hij de stichter van is. En in deze eerste uitzending ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janer. Zij is de directeur van een moeder- en kindhuis in Noord-Dakota, is dat, in een plaatsje Warschau. En zij is ook betrokken bij de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting, die dus gestart is door kardinaal Burke samen met de dochter van Gianna Molla. We zijn dus zo ongeveer halverwege het gesprek en we gaan verder luisteren. Ik vertaal steeds om de zoveel minuten samenvattend wat zij vertelt. You mentioned Cardinal Burke is actually one of, or maybe the main founder of the foundation. Can you tell why do you think that he thinks that this is so important?
1: So important, you know, one of his big apostolates or mission is the Our Lady of Guadalupe Shrine in La Crosse, Wisconsin. I'm sure you'll be visiting there. And even there, he had a painting, you know, installed at one of the side altars of Saint Gianna. And I think, you know, Our Lady of Guadalupe is patron of this unborn. And who exemplifies this in modern life is Saint Gianna. You know, and that sacrifice along with Holy Pietro. And I think through his friendship, I know Gianna Emanuela regards him as a father figure, as really probably half of this country and half the world, you know, do as well. You know, he's just profoundly wise and humble at the same time, and really just inspires anytime anyone gets, you know, 2 seconds in his presence. You know, you see that. And I think he really wanted to point to this new evangelization where we need to promote the family, where we need to promote the sacredness of marriage and the dignity of all human life. And this couple exemplifies that. And I think that it was really important to him to proceed with that, along with Gianna Emanuela. They work great together. And, you know, those two together, along with others who are part of the foundation, have really begun a great work. There's much work to do left with that, but we're going to get there.
0: Yeah. Do you know if he met Gianna when she was still alive, maybe, somehow?
1: With Saint Gianna, no. He met Pietro and Gianna after, you know, once she was known.
0: Yeah. De vraag die ik stelde aan Mary Pat is waarom zij denkt dat kardinaal Burke het eigenlijk zo'n ontzettend belangrijk iets vindt en deze stichting mee heeft opgezet. En ze vertelt, ja, hij heeft natuurlijk, en dat bestaat al veel langer, het heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Nou, die naam kennen we natuurlijk van Mexico uit, Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Maar in La Crosse, dat is in de Verenigde Staten, waar kardinaal Burke zelf bisschop is geweest lange tijd, en waar hij dus een heel uitgebreid centrum heeft opgericht, waar de diverse apostolaten ook samenkomen. Ja, zij is natuurlijk de beschermheilige van het ongeboren leven. En Gianna, samen natuurlijk met haar man Pietro, zijn daar ook de modernere, zou je kunnen zeggen, heiligen van en voorbeelden van. En het past ook helemaal bij die nieuwe evangelisatie, die natuurlijk ooit door Paus Johannes Paulus II ook is aangezwengeld. Daar past dit helemaal in thuis. En kardinaal Burke, zeg maar, is, zoals Mary Pat dat dan vertelt, echt ook een vaderfiguur voor Gianna Emanuele, dus de dochter, maar ook voor zoveel meer mensen, want hij is een heel wijs man. Hij is een heel bescheiden man. En eigenlijk, zegt ze, hij inspireert iedereen. Als je maar 2 seconden bij hem in de buurt bent, dan word je al eigenlijk gegrepen. Maar deze stichting is juist ook in deze tijd zo belangrijk, zegt zij. Dus vindt dus ook kardinaal Burke, en daarom ook dat hij zich daarvoor inzet, om de heiligheid van het menselijk leven, de waardigheid van het huwelijk en het leven, om die kracht bij te zetten. Mensen weer opnieuw daarmee kennis te laten maken, te verdiepen enzovoort. En op het laatst vroeg ik van, ja, heeft hij zelf eigenlijk, voordat ze bekend was, misschien Jana ooit ontmoet? Nou, dat is niet zo. Hij is ook pas nadat haar verhaal een beetje bekend werd, in contact gekomen dus met de familie. En dit fragment kwam dus uit het interview. Dat is uitgezonden op 30 juni. Als eerste in de serie over de apostolaten van kardinaal Burke. Als je het hele interview zou willen horen, dan kunt u dat dus terugvinden in de audiotheek op onze website van Radio Maria. Nogmaals, het programma heet Dicht bij Zijn Hart. We mochten daarna twee keer spreken met een van de diakens die actief is bij dat heiligdom. Datzelfde heiligdom in La Crosse dus, op het het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. En dat waren twee zeer aangename gesprekken. En in die gesprekken heeft diaken Patrick Breugen uitgelegd wat het apostolaat is van de Marian Cat.

0: maybe consecrated catechists already?
1: Yeah, so we've had thousands of people take the basic course. Many have gone on to the advanced. We probably have 500 to maybe 600, 700 consecrated catechists out there.
0: Mm-hmm.
1: But my whole goal, and I always, I sort of promised Cardinal Burke. Well, I did. I say, Cardinal, I'm going to try to make those legions of Marian catechists that Father John always wanted.
0: Mm-hmm.
1: And he said, well, we'll be praying for that, right? And so legions are uncountable, right? But we need them all over the world.
0: Yeah.
1: You know, our program is also down in Nigeria. Nigeria is like fruitful ground for catechesis. We're down in Australia. I'm hoping to get over to the Netherlands, you know? But it takes one good soul like yourself to say, hey, we want to talk about this. We want to begin to expose this.
0: Yeah.
1: To a greater audience.
0: Yeah, yeah.
1: And it is so, so doable by all. And so then, you know, once people complete the basic, now they're ready for what Father John calls the advanced course, right? And that is going to be 36 lessons.
0: Okay.
1: Right? That's 36 lessons. And it just takes the basic and goes a little bit deeper.
0: Yeah.
1: You know, and but it's still very palatable for all people to be able to do.
0: Yeah, yeah.
1: If you're hearing this by listening to the radio today, know that you can do this. I don't care how old you are. I have people in their 80s taking this. I have youth in the 8th, 9th, 10th grade taking this. All are doing well. All are gaining graces by this.
0: Diaken Patrick geeft inderdaad antwoord op de vraag of die cursus dan ja, bedoeld is voor mensen in Amerika. Want dat, ja, daar zit ook dat heiligdom. Hij zegt, ik ben zo blij dat je het vraagt, want nu krijg je het totale antwoord. En hij zegt, ja, het is eigenlijk een cursus die je thuis kunt doen. En het maakt niet uit of je nou een vader, een werkende vader, een werkende moeder bent. Het maakt niet uit. Iedereen kan sowieso die basiscursus eigenlijk volgen. En op de website, ik zal hem aan het einde van het programma ook noemen, daar kun je alles vinden. En als je je dus opgeeft, dan ontvang je oefenmateriaal, een handleiding, oefenbladen, een woordenboek, de catechismus van de Katholieke Kerk en ook testvragen dus. Je kunt het ook als groep doen, maar dan moet er dus iemand zijn die zelf al zo'n toegewijde catechist is om de groep te leiden. Of ja, een priester of een diaken. En anders dan mail je gewoon je antwoorden en dan krijg je daar natuurlijk ook weer antwoord op. Nou, gemiddeld bestaat een les uit iets van 45 vragen. Alleen bij de eucharistie zijn het er 120. Ja, het is natuurlijk ook wel het allerbelangrijkste. En hij zegt, het is zo goed geschreven. En je doet het gewoon vraag voor vraag. En het belangrijkste is ook dat je het in gebed doet. En je eigenlijk begint met Maria. Je vraagt aan haar of zij je wil helpen. En het is ook niet voor niks natuurlijk dat het Mariale Catechese Apostolaat heet. Want Pater Harden, die het allemaal heeft geschreven, die wilde echt dat je over de vragen zou peinzen, zou nadenken, het zou overwegen. En dat het niet zomaar een vraag is van, oh, dit is een vraag, nou, en dit is het antwoord. Nee, hij vraagt je dezelfde vraag wel op minstens 5 verschillende manieren. En als je dan die vraag ooit ergens krijgt, nou, dan weet je wat het antwoord is. Dan weet je wat de kerk erover zegt. Je weet wat de heiligen erover hebben geleerd. Je weet wat het hart van Jezus voor zijn kinderen wil dat ze hierover weten. Hij zegt, er zijn echt duizenden die de basiscursus hebben gedaan. Sommigen gaan door. En er zijn waarschijnlijk nu zoiets van 600 gewijde, toegewijde catechisten. En hij zegt, ja, mijn doel is om die visie van Pater Harden ooit werkelijkheid te maken. Om hele legioenen van catechisten te hebben opgeleid. En kardinaal Burke die zegt dan heel nuchter, nou, daar zullen we dan maar voor bidden. Het programma draait ook wel al op sommige plekken in Nigeria en Australië. En hij zegt, ik hoop dat er ook in Nederland iemand opstaat die zegt, ja, dit ga ik oppakken. En dan Als je dan eenmaal aan die gevorderde cursus toekomt, dat zijn dan 36 lessen. Maar iedereen kan het doen, zegt hij. Ik heb mensen gehad die in hun 80 waren, dus, maar ook tieners. En als je dat gaat doen, ja, dan ontvang je er ook de genade voor om het te kunnen. Dat was het fragment uit het interview dat ik dus heb gehouden met Patrick Bruggen, de diaken Patrick Bruggen, over het Marian Catechist Apostolate. Een van de apostolaten dus, dat is geconcentreerd, wat in La Crosse zijn basis heeft. En daar bevindt zich ook al het materiaal wat van die pater John Harden afkomstig is. En in het gesprek zelf, dan kunt u ook horen hoe dat allemaal is gegaan en hoe dat begonnen is. Nou, erg leuk en interessant om naar te luisteren. Op de website, ik noem het ook in dat fragment van het heiligdom zelf. Nou, ik zal het nu alvast een keertje noemen, maar ik zal het ook straks nog een keer herhalen hoor. Maar dat is Guadalupe Shrine. Dus Guadalupe Shrine. S-H-R-I-N-E is dan de Engelse manier. Shrine.org. Daar onder het kopje About Us, over ons, daar staan de apostolaten die daar dus ook allemaal, wat ik zeg, hun huis, hun thuis eigenlijk hebben gevonden. En bij die apostolaten hoort dus dat Marian Catechist Apostolate, het Mariale Catechistenprogramma. Dus kom je steeds een stukje verder met uitleg over wat het is, hoe je je kan aanmelden eventueel enzovoort. Nou, het volgende fragment, dat komt dus uit het andere gesprek dat ik met de diaken Brugge heb mogen houden. En dat gaat over de Real Presence Apostolate, dus over de werkelijke aanwezigheid. En ook dit is dan weer een fragment uit dat grotere interview. Kunt u ook dezezelfde diaken weer enthousiast horen vertellen over dit specifieke apostolaat.
1: The real presence of Jesus within the Eucharist. Because this is the number one ailment, I think, of the world. The lack of understanding, the lack of faith, the lack of belief in the real presence of the Eucharist.
0: Diaken Patrick vertelt dat, even terugkijkend op zijn eigen leven, dat hij altijd erg veel met jeugd heeft gedaan. Dus hij heeft 24 jaar in de parochie gestaan als jongerenwerker, als catechist, als vrijwilliger. En hij vond het ook altijd heel fijn om met jeugd te werken, omdat zij allerlei vragen stelden. Hij zegt, ja, en als ik terugkijk hoe ik zelf opgegroeid ben, het was gewoon in een heel fijn katholiek gezin op een grote boerderij met allemaal melkkoeien. En God heeft mij al vanaf het begin eigenlijk gevormd in dit gezin. Hij heeft God mogen leren kennen in een, hij zegt, ja, een beetje een Duitse stijl kerk, waar ook veel immigranten kwamen die ontzettend hun best deden en met hart en ziel zich ook inzetten voor de gemeenschap. Hij zegt, ja, en daar mocht ik mij ook invoegen om te bidden en om ons lieve Heer te ontvangen. En dat is, zegt hij, ook het liefste wat ik eigenlijk doe. Praten over de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. En hij noemt het zelf de voorzienigheid dat de eerste eucharistieviering die hij mocht vieren als diaken, want toen ik hem sprak was hij nog maar net diaken gewijd, was dus een late roeping, mocht hij van zijn pastoor ook de preek verzorgen. En dat was dus op het feest van Corpus Christi, het lichaam van Christus. Nou, hij zegt, ja, ik vond dat echt providentieel, want dat is, zegt hij, denk ik, waar het echt de wereld het meest aan ontbreekt. Wat gewoon de mensen ontberen, namelijk het geloof en het vertrouwen in de daadwerkelijke aanwezigheid, de werkelijke aanwezigheid inderdaad, van Christus in de Eucharistie. Hij vertelt dan vervolgens verder over dat Real Presence Apostolate.
1: So, Cardinal Burke first hired me to manage the Marian Catechist Apostolate. About a month or so after being in that role, he comes to my office one day and he has these couple of boxes files and papers and different things. And he goes, well, here's another apostolate that I want you to manage for me. It's called The Real Presence. And I knew a little bit about it, but I didn't know a lot about it. I was more focused on the Marian Catechist. But he goes, I don't think this will be too big. Well, when I started to dive into it, you know, I go, well, besides just the writings of servant of God, Father John Hardin, he's got extensive writings on the real presence of our Lord. So Cardinal calls Father John Hardin the Johnny Appleseed of apostolates, because he would start like the Marian Catechist, and then he would assign people to start managing it for him. Then he would start the real presence apostolate, and then he would assign people to manage it for him. Then he would start a writer's guild. He would start the Intermorifica, which was a media centered. He started the Institute of Religious Life, and there's all of these apostolates that he started, and he would just assign people to begin to work in it. Well, eventually the people, the three ladies that were managing the Real Presence apostolate for him, who knew Father John personally, well, they began to get older. And one had cancer. God bless her soul. She has passed away. And the other two are in their 90s now, right? And so they went to Cardinal, because in 2000, before Father John Hardin passed away, he asked Cardinal to take over his work, which wasn't just the Marian Catechism, but it also included the Real Presence. And that's how Cardinal Burke became kind of associated with all of these different apostolates. And so he saw the need that these three ladies who couldn't manage it anymore. And so he said, I'm going to bring it back, because Father John Hardin asked me to bring these apostles back to the shrine as its home base. And so that's how they wound up on my desk that day.
0: Ja, diaken Patrick vertelt ook heel levendig en met enthousiasme, zoals u hoort, hoe dat is gekomen. Dus dat hij kende namelijk kardinaal Burke al vanaf ongeveer halverwege de jaren 90, toen bisschop Burke dus de bisschop werd van La Crosse, had hem intussen gevraagd of hij de coördinator wilde worden, of in ieder geval wilde meehelpen met dat catechistenprogramma. En dat kende ook deze diaken heel goed. Maar toen kwam dus op een gegeven moment kardinaal Burke binnen met nog een aantal dozen. En hij zette dat dus neer op het bureau van Patrick. Ja, zegt hij, ik heb hier nog een apostolaat voor je. En dat moet je ook maar eventjes erbij doen. Nou, hij kende het eigenlijk niet. Het was dus het Real Presence, dus het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus. Nou, hij is daar ingedoken. Hij zegt, ja, die pater John Hardin had heel veel ook geschreven over de werkelijke aanwezigheid. En dan een korte toelichting. Pater John Hardin, ook in het vorige interview is deze naam veel genoemd. Een jezuïet was dat. Hij is in 2000 overleden, in het jaar 2000. Hij had allerlei apostolaten opgezet. En hij heeft aan kardinaal Burke gevraagd, vlak voor zijn overlijden, of kardinaal Burke degene wil zijn die zijn apostolaten verder zet en ook eigenlijk een thuis geeft. En dat gebeurt dus, en is gebeurd en gebeurt, in dat heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, dat toenmalig bisschop Burke heeft opgezet in La Crosse. Nou, deze diaken Patrick vertelt over pater John Hardin dat hij zo iemand is als John Appleseed. Nou, dat heb ik ook even voor u opgezocht. Dat is een heel bekend verhaal eigenlijk in Amerika. Dus Johnny Appelzaad. En dat is een man geweest die zeer gelovig was. Als een soort missionaris eigenlijk door heel Amerika is getrokken. Hij leefde van 1775, toen is hij geboren. Hij is iemand die ontzettend veel ook van de natuur hield. Hij is heel Amerika doorgetrokken om appelboomgaarden te planten. En dat deed hij dus overal. En de kardinaal heeft dus de priester John Harden wel eens vergeleken met deze Johnny Appleseed. Omdat ook deze priester, deze pater John Harden, allerlei apostolaten heeft opgericht. En dat waren apostolaten zoals dat catechistenproject over dus de werkelijke aanwezigheid van Christus, maar ook voor gebed, voor religieuze, nou noem maar op. En dat apostolaat, dat specifieke apostolaat voor de werkelijke aanwezigheid van Christus, dat werd eigenlijk door drie oudere dames beheerd. En kardinaal Burke zag dat het voor hen gewoon te veel werd. Dus hij heeft het overgedragen aan diaken Patrick. En ook dus dat het een thuis kreeg in La Crosse. Bij dat heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadeloupe. En dit fragment kwam dus inderdaad uit het interview dat ik heb mogen houden over dat Real Presence apostolaat. Nou, in het heiligdom van Guadeloupe in La Crosse, ja, daar is sowieso het gewone programma heel erg gericht ook op natuurlijk de aanbidding, op gebed, op de eucharistievering. En dat apostolaat, ja, dat is als het ware een rode lijn door alles wat daar ook gebeurt. En u kunt daar ook weer op diezelfde website veel informatie over vinden. En ook in het gesprek dat ik heb gehouden. En dat is uitgezonden op 4 augustus. Dat kunt u ook beluisteren in onze audiotheek. Ja, we hebben dan nog een uitzending gehad 2 weken geleden. En dat ging niet zozeer over een specifiek apostolaat, maar dat ging over ook wat heel belangrijk gevonden wordt, namelijk op dat heiligdom is de verering van heiligen. Er zijn heel wat relieken aanwezig op dat heiligdom van een aantal heiligen. In de kerk die daar speciaal gebouwd is, zijn een aantal zijaltaren die gewijd zijn aan speciale heiligen. Onder andere aan Gianna Molla, waar we het eerste stuk over hebben gehoord. Maar ook aan de heilige Peregrinus. En in het programma van afgelopen keer heb ik naast dat ik verteld heb over het heiligdom zelf ook over de heilige Peregrinus verteld. En dat stuk wil ik u nu graag ook laten horen. Het is een hele lange inleiding om uiteindelijk aan te komen bij de heilige Peregrinus. Want zoals gezegd, een van de zijaltaren in de pelgrimskerk daar op het heiligdom is dus gewijd aan de heilige Peregrinus. En de heilige Peregrinus is patroonheilige, en dat zal ik er maar meteen bij zeggen, en dat is ook heel belangrijk, de patroonheilige van mensen die lijden aan kanker, dat vooral, maar ook aan mensen die lijden aan ernstige, langdurige ziektes. En die ziekte die kan fysiek zijn of mentaal. En misschien dat u het heeft opgevangen in het filmpje van kardinaal Burke. Ik hoop dat ik het net ook goed heb gezegd. Op de zondag 6 september, wanneer hij dus de eucharistieviering viert in de Sint-Bavo-kathedraal, zal er daarna eerst gelegenheid zijn om te luisteren naar een korte lezing van hem. Vraag en antwoord is ook ruimte voor. Maar dan is er op een gegeven moment een moment om ook de reliek van de heilige Peregrinus, die kardinaal Burke dus meeneemt vanuit het heiligdom in Amerika naar Nederland, om die reliek te vereren. En om je te laten zegenen met deze reliek van de heilige Peregrinus, de eerste klas reliek. Nou, die heilige Peregrinus, ja, wie was dat eigenlijk? Het was Italiaan. Hij is geboren waarschijnlijk in het jaar 1260. Kan ook ergens rond 1265 zijn, maar in ieder geval rondom die jaren in Forlì in Italië. In een zeer welgestelde familie. Hij was ook actief, net eigenlijk zoals zijn familie, in een heel politiek getinte beweging die zich juist verzette tegen de Heilige Stoel. En tijdens een oproer, en dat moet geweest zijn in 1283... tegen dus de aanwezigheid van de servieten, die natuurlijk een orde die in de lijnen van Rome zat. Toen deed deze Peregrinus, Laciosi, moet ik er even bij zeggen. Deze Peregrinus deed dus mee aan die oproep. En toen ontmoette hij daar Philippus Benizi. En dat is de generaal, was toen natuurlijk de generaal-overste van de servieten. Nou, in een van de verhalen wordt gezegd dat Peregrinus deze heilige ook geslagen heeft. En ja, eigenlijk heeft aangevallen, want ja, hij was tegen de Heilige Stoel. Maar deze Philippus Benizi, die bleef kalm en hij bad juist voor zijn belagers. Nou, dat raakte Peregrinus zo diep dat hij is gaan nadenken. En eigenlijk meteen vanaf dat moment is de Heilige Geest in hem werkzaam geweest en heeft hij zich bekeerd. Hij is ook toegetreden tot diezelfde orde, tot de servieten. En hij heeft een leven lang van strenge boetedoening en gebed geleid. Hij is ook teruggekeerd naar Forlì. Hij zou daar ook een klooster hebben gesticht. En hij stond ook bekend als een vurig prediker en ook een goede biechtvader. Hij blijft dus als de servietenorde, die waren dienstbaar aan de mensen om hen heen. Dat heeft hij dus ook gedaan. Hij heeft zijn leven eigenlijk gegeven. En op een gegeven moment, dat moet geweest zijn toen hij zelf ongeveer 60 jaar was, bleek dat hij een kwaadaardige tumor, kanker, in zijn been had. De artsen wilden eigenlijk het been amputeren, want ze wisten, er was eigenlijk geen andere oplossing. In de nacht van de operatie heeft hij vurig gebeden voor het kruisbeeld en toen een visioen, een wonder meegemaakt. Want Christus is van het kruis gekomen en heeft zijn been aangeraakt. En de volgende dag, de volgende ochtend, was zijn been helemaal genezen. Nou, dat wonder heeft hem eigenlijk meteen zou je kunnen zeggen beroemd gemaakt. En al snel zijn de mensen hem gaan vereren na zijn overlijden als een voorspreker voor mensen die kanker hebben en andere ernstige ziekten. Hij is begraven, of zijn stoffelijke resten worden bewaard in de basiliek die ook aan hem is opgedragen in dus Forlì, zijn geboorteplaats. Wat inmiddels een bedevaartsoord is geworden voor mensen. Met name natuurlijk voor die mensen die lijden aan kanker, maar ook andere ernstige of ongeneeslijke ziekten. En überhaupt ook wanneer het gaat om beenklachten wordt hij aangeroepen. Hij wordt vaak afgebeeld inderdaad in een zwart harbijt van de servietenorde. En dan zie je eigenlijk meestal ook wel zijn been wat opgezwollen is. Waar duidelijk iets ernstigs aan de hand is. En hij zit biddend, of hij staat half biddend voor het kruisbeeld met de rozenkrans in zijn hand. Ongetwijfeld ook in zijn hart, maar op de afbeelding heeft hij hem natuurlijk in zijn hand. Wat ik zei, hij is na zijn overlijden, maar zelfs ook toen hij leefde, was hij echt een voorbeeld van nederigheid. Mensen kwamen dus graag ook bij hem biechten. En vooral voor de armen en de zieken was hij dus een echt voorbeeld. Nou, deze heilige Peregrinus, zoals gezegd, heeft zijn eigen altaar in La Crosse, in een van de zijaltaren, waar heel veel mensen inderdaad komen bidden. En misschien weet u zich te herinneren dat in een van de eerste uitzendingen over in deze serie, daar vertelde diaken Patrick, over inderdaad een vrouw die in een, ja, dat is een plaats in Amerika wat niet ver weg ligt van dit heiligdom, waar een heel belangrijk instituut en ziekenhuis is, waar mensen met kanker worden behandeld, waar ze van het hele land vandaan komen, omdat dat echt het top ziekenhuis is voor kankerbehandeling. En vaak komen mensen, ja, als ze dat weten, ook even naar het heiligdom. En deze mevrouw had ervan gehoord. Die had een dag tussen de behandelingen, of eigenlijk nadat er eerst tests waren afgenomen, nog een keer om goed te kijken wat er dan aan de hand was, had ze een dag vrij. Ze was met haar man naar het heiligdom gekomen. Is gaan bidden. Haar man was aan het biechten. En hij komt uit de biecht. Zij heeft dus gebeden bij dat heilig, in dat zijaltaar, bij het reliek van de heilige Peregrinus. En ze zegt tegen haar man, ja, ik weet niet wat, maar er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd. Terug weer bij het ziekenhuis heeft zij gevraagd of er alsjeblieft opnieuw een scan of een foto gemaakt kon worden. Nou, eerst wilden de artsen daar niet aan van ja, dat hadden ze net gedaan. Maar op aandringen hebben ze dat toch gedaan. En de artsen komen terug met dus die, ja, de uitslag daarvan. En ze snappen er niks van. Het is weg. De tumor die zij had, was weg. Nou, grote verbazing alom natuurlijk. En toen vroegen ze haar van, bent u misschien bij het heiligdom geweest? Het heiligdom van Guadeloupe in La Crosse. Ja, zegt ze, ja, daar ben ik geweest. En heeft u daar dan ook gebeden bij de heilige Peregrinus? Ja, dat had ze zeker. Nou ja, dat was natuurlijk al een wonder. En toen vertrouwde die artsen haar toe, u bent niet de eerste. Nou, dit soort verhalen komen dus uit dat heiligdom. En deze Peregrinus, dat reliek, dat wordt dus meegenomen door kardinaal Burke om inderdaad op 6 september, zondag 6 september, na de Eucharistieviering in de Sint-Bavo-kathedraal al daar. En ook de lezing en het moment van vraag en antwoord om dus die reliek te vereren en daarmee de zegen te ontvangen. U hoorde het de vorige uitzending was dat dus het fragment over de heilige Peregrinus en alles daaromheen. Nogmaals, ik noemde het net dus ook op. Het reliek wordt meegenomen door kardinaal Burke en zal op 6 september, dus de zondag is dat, na de Eucharistieviering in de Bavo-kathedraal in Haarlem te vereren zijn ook. En u kunt daarmee worden gezegend. Het is een compilatie van inderdaad de gesprekken die we hebben mogen voeren met de diverse mensen of de informatie die we zelf ook hadden gevonden. En één apostolaat wat dan nog niet aan bod is gekomen, maar wat natuurlijk ook terug te vinden is, dat gaat over het gebed. Nou, ik denk dat uit alle fragmenten en uit alles wat we vertellen over kardinaal Burke ook wel heel duidelijk is dat het gebed een zo belangrijke pijler is onder alles wat hij doet. En de belangrijkste, zou je kunnen zeggen. En er is dus een organisatie waar hij ook weer aan verbonden is, de Catholic Action for Faith and Family, de katholieke actie voor geloof en gezin. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit de grote inspirator is om mensen te verbinden in gebed. Het bestaat al lang, ze hebben diverse activiteiten gehad. Maar wat je vooral nu terugziet is dat het, nogmaals, het gebed wordt gepromoot. Mensen worden uitgenodigd om deel te nemen aan bijvoorbeeld een van de activiteiten, zou je het kunnen noemen. En dat heet dan Storm Heaven, oftewel Bestorm de Hemel. En daarin worden mensen uitgenodigd om samen met al die anderen die zich al hebben aangemeld op elke eerste zaterdag ook de rozenkrans te bidden. En op die manier je eigenlijk aan te sluiten bij een leger dat de hemel bestormt. En dat is dan niet voor onszelf, maar dat is om te bidden voor de zielen die het meeste nodig hebben. De zielen die verloren dreigen te gaan. Voor eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Voor geestelijke ondersteuning voor al degenen die met verleidingen en ontmoediging te maken hebben. Of daarmee eigenlijk worstelen om gezinnen te beschermen en het geloof in de gezinnen dat het behouden mag blijven, om het kwaad in onze samenleving te stoppen en om zielen te laten opnemen of te laten overweldigen, zou je haast kunnen zeggen, met genade en licht en waarheid. Dus deze operatie, zoals ze het noemen, operatie Bestormhemel, is iets waar je je bij kan aansluiten. Ook wordt er vaak op deze plek, dat is een aparte website, catholicaction.org, wordt er opgeroepen om intenties door te geven. Want op die eerste zaterdag, daar kunnen mensen dus ook hun intentie opgeven. En die neemt kardinaal Burke dan mee in de eucharistieviering die hij dan opdraagt. Dus het balt zich allemaal samen rondom Christus, rondom Maria, om in gebed te zijn, om dicht bij hem te zijn in de eucharistie, om samen dat leger te zijn van gebed, om dus voor al die intenties te bidden. En dat is eigenlijk ook niet alleen voor de intenties zoals genoemd, maar ook speciaal voor priesters. Die zelf natuurlijk ook lid kunnen worden, zeg maar, van die operatie Bestorm de Hemel. Je kunt het ook zelf opzoeken, wat ik net zei, op de website www.catholicaction.org. Ja, dit is dus het laatste apostolaat wat we graag nog onder uw aandacht wilden brengen. En ik heb het net eigenlijk al gezegd, het balt zich allemaal samen. Het komt samen rondom natuurlijk de heilige harten van Jezus en het onbevlekt hart. Of de heilige harten van Jezus en Maria. Met het heilige hart van Jezus. Het onbevlekt hart van Maria. En dat is ook iets wat aanstaande zaterdag bij de Rosary Rally in Amsterdam. Het is het eerherstel inderdaad aan het onbevlekt hart van Maria. Het is op de eerste zaterdag. Dus die devotie van de eerste zaterdag. Die staat centraal. Daarover zal ook kardinaal Burke vertellen in zijn lezing in het Vondelpark, nadat we de rozenkrans daar hebben gebeden. De tijden en dergelijke vindt u allemaal op de website. En u kunt dat natuurlijk ook informeren door te bellen hier naar de receptie. Tussen 10 en 12 is dat altijd door de week. Hiermee sluiten we deze speciale serie rondom kardinaal Burke, of met name de apostolaten waar hij zich voor inzet, sluiten we af. Allemaal ter voorbereiding op die Rosary Rally van zaterdag 5 september. Ik hoop dat u erbij kunt zijn natuurlijk. We zullen het rozenkransgebed in ieder geval uitzenden op de radio en ook de lezing van kardinaal Burke. De eucharistieviering voorafgaand aan de Rosary Rally zenden we niet uit op de radio. Wel is op de eerste zaterdag natuurlijk de eucharistieviering vanuit Heilo, speciaal altijd op die eerste zaterdag om 12 uur. Die kunt u wel natuurlijk op de radio ook mee vieren. Nogmaals heel veel dank voor het luisteren en heel veel devotie gewenst alvast.
2: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie Dichtbij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Uwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartige heilige God,
1: heilige
0: sterke,
1: heilige onsterfelijke,
0: ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons
1: en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging van de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid grootste eigenschap van God?
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onbegrijpelijk mysterie?
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden.

0: rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heilige.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? O hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, goedemorgen beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, ik ben vereerd om deze ochtend twee bijzondere gasten hier in de studio te hebben. Ze zitten hier links en rechts van mij. En ik denk dat u ze misschien wel kunt kennen, want ze waren vorig jaar ook bij de Rosary Rally. En ze hebben prachtige gewaden aan, dus daarin zijn ze makkelijk te herkennen. Maar ik heb hier twee herauten van het evangelie in de studio, namelijk Father Michael Carlson. Welcome, Father.
1: I'm very joyful to be here with everyone, with Father Zimmerman. And it's we'll put this all in the hands of the Blessed Virgin Mary.
0: Absolutely. Ja, zoals u kunt horen, Father Michael spreekt Engels. Ik zal het zo gaandeweg wel vertalen. Hier naast mij zit ook broeder Edward Welling. En broeder Edward die spreekt wel het Nederlands.
2: Goedemorgen, inderdaad. Ik kom uit Nijmegen.
0: Dat is iets dichter bij huis.
2: Ja. Inderdaad.
0: Want de priester komt uit Amerika helemaal, hè? Minnesota. You are from Minnesota, right?
1: Yes, ja. Yes.
0: Ja. Ik zal, zoals ik net al zei, het een en ander vertalen als het nodig mocht zijn. Ik zal met broeder Edward gewoon in het Nederlands spreken en met Father Michael zal ik in het Engels spreken. To start with you, Father, you are here now in the Netherlands. You are not situated here. Hey? You are on a visit.
1: Yes.
0: Can you tell a bit for the listeners who have no clue who the heralds of the gospel are? What kind of congregation this is?
1: Yes, it's a Catholic congregation, of course, that was born in Brazil as a lay association. And little by little, helping with the parishes, helping with the bishops, it became necessary to grow into, well, it was always the desire of our founder, Monsignor João Cladias, a Brazilian, but with parents from Italy and Spain. It was always his desire to have a religious order that would help the church to grow in the devotion to the Blessed Virgin Mary, in a special way based on Our Lady of Fatima, our devotion to Lady of Fatima. But it was necessary to grow not only from a lay association, which began in 2001. It became that later it branched off also into a priestly association called Virgo Flos Carmeli. And then we also have a second order for women. They have vows, but they're private vows. And so, but they live all in community, the women religious of the Heralds of the Gospel.
0: Oké, dus ik vraag aan Father Michael, wie zijn nou echt die herauten van het evangelie? Hij zegt nou, hij is zelf priester, maar het is eigenlijk gestart als lekenorganisatie in Brazilië in 2001. En de toenmalige stichter, Monsieur João Cladias.
1: It's difficult, a little bit difficult to pronounce, but since he's Brazilian, João means John.
0: John, ja, oké. Ja, dus de stichter die had voor ogen dat hij een lekenorganisatie wilde stichten. Maar wel helemaal gericht op de devotie tot Onze Lieve Vrouw. En dan heel specifiek Onze Lieve Vrouw van Fatima. Dus de organisatie was er eigenlijk op gericht en is er nog op gericht om de devotie tot Maria van Fatima te verdiepen. Maar later, ja, het groeide vrij snel, is daar ook een tak uit voortgekomen speciaal voor priesters en ook een tweede orde voor vrouwen. Hè. Dus het is ook echt een religieuze organisatie geworden. Dus er zijn eigenlijk twee takken, hè, two branches.
1: Yes.
0: One for lay people and one for clergy and religious people.
1: Yes.
0: Yeah. Yeah.
1: And the apostolate of the heralds is very, very varied. Let's say. So there's many types of activities. So there's we have this home statue visits with the pilgrim statue of Our Lady of Fatima of the Immaculate Heart of Mary. But not only to homes, but to churches, parishes, hospitals, schools, all over the place, bringing the love of the Blessed Virgin Mary to the people, to the faithful, because many times in our society today, there's very little understanding of the love that the Blessed Virgin Mary has for each and every one. And in these statue visits, many times the Blessed Virgin Mary transmits her love and her graces that many times transform the people and their homes and everything. It's something very filled with graces. But yeah. Then there's also the choir. We all have special masses in places, ceremonies, all sorts of activities to spread the devotion to the Blessed Virgin Mary and the love for the desire of perfection and ceremonial in the ceremonies of the Catholic Church.
0: Yeah. Dus Vader Michael zegt van het is een heel gevarieerd apostolaat. Waar ze druk mee zijn is onder andere het bijzondere pelgrimsbeeld van Maria van Fatima. Om dat overal naartoe te dragen. Ze komen bij gezinnen thuis en die gezinnen die kunnen zich dan toewijden aan Maria. Maar ze komen bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen, ze komen in scholen. En dat is allemaal om die opdracht van Fatima, om daaraan te voldoen. Om inderdaad die liefde tot dat onbevlekte hart van Maria te verdiepen. En Vader Michael zegt ook van ja, ons lieve vrouw heeft een enorme liefde voor ons, maar die is nog lang niet bij iedereen bekend. Dus het is echt die devotie tot Maria die de congregatie inspireert om het werk te doen wat ze doen. Daarbuiten hebben ze ook nog prachtige koren. Hè? Jullie kunnen ontzettend mooi zingen. You sing beautifully. Hè? This is also one of the part of the apostolate.
1: Well, some of the heralds sing
0: some
1: beautifully.
0: Of them. Okay, not all.
1: Not
0: okay.
1: All of them.
0: Yeah, we were discussing this before the broadcast started. Will you sing live? But then Broeder Edward started coughing. No,
1: yes, actually, Brother Edward does sing very well.
0: Yeah.
1: But unfortunately today
0: doesn't
1: we're not
0: have his best,
1: with our
0: best
1: choir.
0: Yeah, yeah, okay.
1: But
0: yeah.
1: Yes, some sing very, very well, and that is one of the main apostolates of the Heralds of the Gospel in many places, because our founder always wanted us to, through music, which is gets to the heart. It's not necessary. It's a language that's universal.
0: Yeah.
1: So through music, Gregorian chant, singing, but also through musical instruments like trumpets, trombones, the French horn, clarinets. We have our band and choir that help out in masses and ceremonies all over.
0: Ja, dus Vader Michael zegt van het is ook echt een hele bewuste keuze om goede koren te hebben. Met vaak ook begeleid met instrumenten zoals trombone, trompetten of andere instrumenten. Omdat het ook het verlangen was van de stichter om ook het evangelie te verkondigen door de schoonheid te tonen. Hè? Dus door mensen te raken met de taal van muziek. Gregoriaanse gezangen bijvoorbeeld, begeleid met instrumenten. Om op die manier ook echt de harten te raken. Dus niet alleen maar theoretische kennis overbrengen, maar ook echt met die schone gezangen de mensen te raken. Ja, broeder Edward, ik schakel even over naar het Nederlands. Ja, jij bent een van de jongere telgen, denk ik, hè, van de familie van de heer Houten, klopt dat?
2: Godzijdank hebben we veel roepingen over de hele wereld. Dus ik ben niet de jongste, maar goed, er zijn heel groot aantal jongeren
0: die nog
2: jonger zijn dan ik.
0: Ja. Uh-huh. Ja, want hoe oud ben je?
2: Ik ben 29.
0: 29, oh ja, dat is niet meer piepjong. Nee, dat klopt. Nee. En jij bent broeder. Wat is het verschil precies voor de mensen die dat niet weten? Priester, hè? De vader, dat begrijpen de mensen wel. Maar wat doet een broeder precies?
2: Dus eigenlijk bij de herauten, wij treden in bij de herauten, om het zo te zeggen, om heraut van het evangelie te worden. Om een religieus te worden. Het is heel anders dan bijvoorbeeld seminarist te worden. Als iemand seminarist wordt, gaat hij het seminarie in om priester te worden. En als hij uiteindelijk geen priester wordt, dan is het natuurlijk iets aan de hand, om het zo te zeggen. Heeft zijn doel niet bereikt. Bij het religieuze leven, niet alleen bij de herauten, maar ook bij de andere congregaties, men treedt in tot het religieuze leven om lid te worden van die religieuze organisatie, die orde, die congregatie. Om zijn leven aan God te wijden binnen dat charisma wat door de Heilige Geest aan die specifieke congregatie is gegeven.
0: Ja.
2: En daar binnen die congregatie kan men uiteindelijk priester worden of niet. Maar dat is meer, om het zo te zeggen, bijna iets, iets bijkomends, om het zo te zeggen. Op een andere of een betere of een diepere manier de orde en zo dus ook de kerk te kunnen dienen.
0: Ja, helder. Dus je wordt allereerst heraut en dan binnen het feit dat je heraut bent, kan de congregatie of God in feite door de congregatie inderdaad ervoor kiezen om jou wel of niet priester te wijden. Maar het gaat allereerst om de spiritualiteit van de congregatie.
2: Inderdaad.
0: Wat heeft jou zo getrokken aan de herauten? Dat jij daar je hele leven voor in het teken hebt willen stellen? Van in het teken hebt willen stellen?
2: Het eerste eigenlijk liefde op het eerste gezicht was hè, het habit. Want het habit spreekt heel, heel erg, hè. Alles in het habit heeft zo zijn symbool. En de verschillende symbolen die ik in het habit zag, waren precies eigenlijk de dingen waarvan ik zag, nee, dit is echt het meest katholiek habit wat ik heb gezien. Deze organisatie, deze congregatie past helemaal bij mij. Want ik zie die diepe spiritualiteit en ook de hele mariale spiritualiteit, hè, heel erg duidelijk in het habit. En eigenlijk, je ziet eigenlijk ook wel iets in het habit wat niet in woorden uit te drukken is, maar waar je van je direct denkt van, oké, dit is helemaal goed.
0: Het trekt echt de aandacht, hè? Als jullie ergens komen, dan zien, je kunt niet om jullie heen, om het zo te noemen. Hè? Het is niet net als bijvoorbeeld de minderbroeder Franciscanen, dat ze wat verdekter staan opgesteld, zeg maar.
2: Nee, dit is echt iets voor tegenwoordig, waarin alles wat katholiek geloof is en zo probeert te worden verstopt en zo. Ja. Juist om te laten zien, het katholiek geloof is levend, is mooi, is de moeite waard om trots op te zijn.
0: Omschrijf het habit eens, want we spreken voor de radio nu, dus mensen kunnen niet zien wat jullie aan hebben. Wat maakt dat habit zo bijzonder?
2: Het habit is een witte tuniek. Voor de priesters is het een bruine tuniek. Met een bruin scapulier. Het scapulier is dus een mantel, een schoudermantel om het zo te zeggen. Dat eigenlijk elke religieuze organisatie, elke religieuze congregatie heeft die. De bijzondere van onze is dat het Carmelite scapulier is. Wat in de 13e eeuw door Maria in een verschijning in Engeland aan de heilige Simon Stok is gegeven. Als het kleed van haar bescherming. Met een belofte om alle die dat kleed dus dragen bijzonder te beschermen. En dat is dus het scapulier wat we hebben, omdat onze stichter eerst bij de derde orde van de Carmelieten hoorde. Op dat bruine scapulier wat wij dus dragen, staat een groot kruis. Een kruis met aan de uiteinde van het kruis een soort bloemachtige lelies, om het zo te zeggen. Dat geeft aan het kruis natuurlijk een zekere elegantie, maar ook een zekere vreugde. Hè? Het kruis is Christus die aan het kruis voor ons is gestorven. Maar is toch ook die vreugde van de verrijzenis die je aan die bloemachtige uiteinde van het kruis dus ziet. Het is een kruis gebaseerd op het kruis van de heilige Jacobus. Van de middeleeuwse Spaanse ridderorde van de heilige Jacobus. En het origineel, het middeleeuwse origineel is geheel rood. Die van ons is half rood. In het midden een gouden koord. En aan de andere kant is het wit. Ook die kleuren symboliseren natuurlijk. Doet direct denken aan de kleuren van de goddelijke barmhartigheid. Het wit en het rood. Maar symboliseert ook het wit, de zuiverheid van Maria. Wat ook ons ideaal van zuiverheid is. Het rood, het bloed wat Jezus voor ons aan het kruis heeft vergoten. En wat ook het bloed is wat elke katholiek in zijn leven voor God bereid moet zijn om dat voor hem te vergieten. Mocht dat uiteindelijk fysiek nodig zijn, maar ook met het lijden van elke dag. Bereid zijn om voor God te lijden natuurlijk. En het gouden koord wat het kruis dus door de helft verdeelt, verticaal. Dat is dus eigenlijk symboliseert de waarde van het katholieke geloof. De gouden kleur, maar ook het is een dunne draad. Het geloof, moeten we goed voor zorgen om het zo te zeggen. Want ja, je moet groeien in het geloof, niet verliezen. Zo dun als een draad, om het zo te zeggen. Het is iets heel kostbaars waar we voor moeten zorgen.
0: En het ziet er inderdaad prachtig uit. We hebben wel wat foto's gemaakt net aan het begin van de uitzending. Die zullen we op de website delen. Als jullie dat goed vinden, dan kunnen mensen ook zien wat jij nu vertelt. Hè?
2: Prima.
0: Ja. Ja, ik zie nog meer. Ik zie ook tekenen op jouw kraag of boord, om het zo te noemen. Wat zijn dat?
2: Op het kraag of het boord zijn twee symbolen van het Vaticaan eigenlijk. Zijn de pauselijke sleutels met de tiara. Dat is het typische symbool van het pausschap. En dat symboliseert ook zeker. Normaal gesproken militaire uniformen hebben op de kraag eigenlijk een kroontje of zo. Om te laten zien, wij strijden voor de koning of Hè, en om te laten zien dat wij eigenlijk strijden voor de katholieke kerk. Dat is ons ideaal, waar wij ons leven voor geven.
0: Ja. Jullie dragen ook laarzen, want je hebt het nu over soldaten, hè, in het leger van de Heer. Heeft dat ook die betekenis of niet?
2: Het heeft aan de ene kant natuurlijk, roept natuurlijk direct die betekenis op van laarzen. Dat hè, is toch een leger van hè, in zekere zin. En hè, de geestelijke strijd die we moeten voeren natuurlijk in ons persoonlijk geestelijk leven. Maar ook in de geestelijke strijd die we zien in de samenleving. Hè. Dat is iets wat natuurlijk heel erg onderschat is in de zekere zin. Hè. Het katholieke geloof heeft dat aspect van die strijd natuurlijk heel duidelijk. Maar in sommige tijden en tegenwoordig ook heel vaak wordt het een beetje aan de kant geschoven. En wordt het meer gezien als vrede, vergeving en zo. Dat wat natuurlijk ook aspecten zijn van het katholieke geloof. Maar goed, hè, het geheel van het katholieke geloof moet natuurlijk soms moet men wat meer laten zien... Ja. Wat een beetje vergeten wordt, om het zo te zeggen.
0: We zijn hier op aarde ook de strijdende kerk. Dat is wat je daarmee wil aangeven.
2: Inderdaad.
0: Ja,
2: inderdaad.
0: De strijd tegen de duivel, tegen het vlees, tegen de wereld, tegen
2: zo
0: de zonde.
2: Is dat.
0: Ja.
2: Zo is dat.
0: Ja. Ja. Ik zie ook nog een, ik weet niet hoe je het moet noemen, een soort grote medaille of embleem.
2: Ja, dat zit dus op het hart eigenlijk, om het zo te zeggen. En dat is eigenlijk iets wat in ons hart zit, maar zeker ook in het hart van alle luisteraars. Dat is namelijk in het centrum een kleine symbool van een monstrans. Hè, onze liefde tot het Heilige Sacrament, hè, wat eigenlijk het centrum van ons leven is. Daarboven een klein beeldje, relief van Onze Lieve Vrouw van Fatima, hè, om onze liefde tot Maria te tonen. En onderaan weer de pauselijke sleutels. Dat zijn eigenlijk de drie witte liefdes, zoals dat wordt genoemd. Ja. Hè? Christus in het Heilige Sacrament, de Heilige Hostie, is wit. Maria van Fatima, haar kleed is wit. En de paus is natuurlijk altijd in het wit gekleed.
0: Dus de drie dat zijn witte gedaante.
2: Inderdaad, ja. De drie witte liefdes.
0: Heel mooi, ja. Dankjewel, broeder Edward. Ja, we gaan zo nog even terug naar Father Michael. Maar ik wil eigenlijk eerst even gaan luisteren naar een van de liederen die jullie zelf zingen. Hè? Dus zoals ik net begreep, niet iedereen van de herauten zingt. Hè? De ene heeft weer een ander talent natuurlijk. Maar zingen is belangrijk binnen jullie apostolaat. Ik ga even kijken of er al iets is klaargezet door onze redactie. Want dat zou gebeuren. Ik ga het even zoeken. Ik zie het nog niet staan. Nou, dan moet ik het eerst even opzoeken. Dan komen we daar zo even op. Voordat we zo naar de muziek gaan luisteren. Father Michael, I know that the heart of your mission, so to say, is promoting the devotion to the Immaculate Heart of Mary.
1: Absolutely.
0: Yeah, and the most profound way, so to say, to do this is the consecration to the Heart of Mary.
1: The consecration
0: right?
1: to the Heart of the Blessed Virgin Mary. Of course, every consecration to the Blessed Virgin Mary is to our Lord, but through her hands, because she has the best hands, and she's the Mother of God, and she's the one who takes us to the true devotion to our Lord Jesus Christ, as St. Louis de Montfort tells us. Yes, ja, very
0: dus,
1: important.
0: Ja. Ik vraag aan de Father Michael van, dus het is duidelijk, hè, het hart van alles wat de spiritualiteit van de herauten uitmaakt, is de devotie tot het onbevlekt hart van Maria. En dan nog iets specifieker, de toewijding aan het hart. En Father Michael zegt inderdaad, dat klopt. En elke toewijding aan het onbevlekt hart van Maria is natuurlijk ook altijd een toewijding aan het heilig hart van Jezus. Hè? Dus je kunt je niet toewijden aan Maria zonder dat je automatisch ook bij Jezus wordt gebracht. I know an important part of your apostolate is also you go to homes and also to schools, you just told me, so that people or families, an entire family, can also consecrate themselves to the Immaculate Heart,
1: yes.
0: through the heart of Mary to the heart of Jesus. How does this work?
1: Well, originally our founder, he found a book, which is St. Louis de Montfort, The Consecration to the Blessed Virgin Mary, which is at that time it was Blessed Louis de Montfort. And he made his consecration to the Blessed Virgin Mary. And having made his consecration to the Blessed Virgin Mary, he perceived how that completely changed his life and put his life in the perspective of truly loving our Lord Jesus Christ. And through the Blessed Virgin Mary, he perceived, as St. John Paul II also made this consecration, he perceived that this was something very, very important in his life. and that it was central to the devotion to the church. And so he wanted this to grow within the Heralds of the Gospel. And from there, he dreamt of everyone, making every possibility that everyone that might be able to consecrate themselves to Our Lady, that happened. First, it was in little groups, in families, in churches, but then with the internet, and especially with COVID, we weren't able to go out to so many places. So it grew in on the internet, especially, well, right now we only have in Portuguese, the consecration in Portuguese, in Spanish, and in English.
0: Okay, and the preparation is also on internet then?
1: Yes, yeah, okay. There's the preparation, 30-day preparation, as 33 days, as St. Louis de Montfort wanted. And this one can sign up for, it's for free, of course, on our website in English and the YouTube in English. And we hope to have in the Dutch language, hopefully soon, French, we have plans. We also have plans for German. But little by little, it's growing very, very much. St. Louis de Montfort said that when this devotion, when this consecration to Mary had grown in big proportions, that would be a sign of the intervention of God in society in that day. And we see how much this is very, very important, because through devotion to Our Lady, the person really loves God as they should. That's what St. Louis de Montfort says. He says that since God wanted to come to this world through the Blessed Virgin Mary, he also wants us to arrive at him, at his love, through the devotion to the Blessed Virgin Mary. Because it wasn't absolutely necessary. It wasn't something absolute. But since God wanted this, because he has his mysterious ways, that must be the most perfect. Yeah. That's what he says. And yeah. So...
0: Sorry to interrupt. I will give a short translation because otherwise some listeners won't understand anymore.
1: I'm sorry.
0: Dus ik vroeg net aan Vader Michael van... dus die toewijding aan het hart van Maria... Hè? Dus de toewijding aan het hart van Jezus door het hart van Maria. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan en waarom is dat zo belangrijk? Nou, hij zegt dat gaat primair terug naar de heilige Louis-Marie Grillon de Montfort. Ja, dat was natuurlijk een bekende Franse heilige die deze toewijding aan Maria overal promootte. Hij heeft daar een belangrijk boekje ook over geschreven. In het Nederlands heet dat De Ware Godsvrucht. Het wordt ook wel het Gouden Boekje, hè? The Little Golden Booklet, yes. Is het called of zo. Dus het Gouden Boekje van Grillon de Montfort. En daarin spreekt hij heel duidelijk over die toewijding aan Maria. En dan zegt hij ook zoiets van dat is eigenlijk de zekerste en eenvoudigste weg naar de hemel. Hè? The most certain and fast way to heaven, hè? Is this consecration. Ja, wat is die toewijding? Dus die toewijding is dat je inderdaad volledig aan Maria toebehoort. En de heilige Grillon de Montfort die zei al van als deze toewijding zal toenemen in de wereld, dan zal uiteindelijk God ingrijpen. Hè? Dus God die laat zich ook als het ware bewegen op het moment dat veel mensen echt toegewijde zielen aan het hart van Maria zijn, dan laat God zich ook bewegen. Dan zal hij ook ingrijpen ten goede. Hè? Dan zal hij de samenleving ook de goede kant omvormen. En het is ook een keuze geweest van God om mens te worden door Maria. He, dat is niet een soort toevalligheid. He, dat had ook op een andere manier gekund als God het had gewild. He, want God is tot alles in staat. Maar hij heeft er heel bewust voor gekozen om door de heilige maagd Maria mens te worden. En daarom, zegt Vader Michael net, verlangt God ook dat we door diezelfde Maria tot God komen. He, dus dat is niet alleen God komt tot ons door Maria, maar ook wij komen door Maria tot God. En dat is natuurlijk wel een hele, hele mooie gedachte. Hij voegde er ook nog aan toe net van de heilige paus Johannes Paulus II. Had natuurlijk ook zijn hele pontificaat in het teken gesteld van deze toewijding. Hè? Totus tuus was zijn wapenspreuk. En geheel de uwe. En dat was natuurlijk geheel de uwe Maria. Hè? Dus volledig toegewijd aan Maria. We are going to listen to one of your songs. I found Salve Regina Gregorian chant from the Heralds. Is this a good song to listen to?
1: Yes, yeah? Of course.
0: Okay. We gaan luisteren naar het Salve Regina gezongen door de herauten van het Evangelie.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. We hebben net gehoord het prachtige Salve Regina gezongen door de herauten zelf. Hè. Weliswaar niet live hier in de studio. Nou, dat kan misschien een volgende keer nog een keer gebeuren. Maar toch een hele mooie weergave op YouTube. Ja, heel gedragen. Hè. Ik hoorde net al, jullie vertelden dat dit ook een belangrijk deel van het apostolaat is. Dus de harten raken met muziek. Ja, aanstaande zaterdag hebben wij weer een belangrijke dag. Hè. Dan zullen we met flink wat mensen in Amsterdam samenkomen. En dat heeft ook alles te maken met die devotie tot het onbevlekt hart van Maria. Ja, niet alleen spreekt Grion de Montfort natuurlijk over die toewijding aan Maria, maar ook de opdracht van Maria van Fatima, waar jullie net zelf al over spraken, is ook belangrijk, hè? Die eerste zaterdagdevotie. Broeder Edward, kun jij daar iets over vertellen? Heeft dat ook een plek in jullie spiritualiteit, de eerste zaterdagdevotie?
1: Zeker.
0: Is belangrijk, ja?
1: Eigenlijk alle landen waar de herauten van het evangelie dus kloosters hebben en hun apostolaat dus uitoefenen, hebben we dus promoten wij dus die eerste zaterdagdevotie. Omdat het nou een van de belangrijke opdrachten, zoals u dat zegt, van onze lieve vrouw van Fatima was. Zij is dus in Fatima, in Covadiria, is ze 6 maal verschenen. Hè, nadat eerst de engel van Portugal aan de 3 herderskindertjes verscheen. Verscheen in 1917, onze lieve vrouw, 6 maal. En ze zei, ik zal nog terugkomen om de devotie tot mijn onbevlekt hart, om daarom te vragen. En zij is inderdaad dus teruggekomen in Pontevedra. Toen zuster Lucia, die woonde daar dus. Omdat haar neefje en haar nichtje, Jacinta en Francisco, die waren aan de Spaanse griep overleden. Kort na de verschijningen. En zij was de enige die dus overbleef. Dat was haar ook al door Maria gezegd tijdens de verschijning in Fatima. Ze zei van, Francisco en Jacinta, die zal ik binnenkort naar mij toe roepen. Maar jij moet nog hier blijven. Om de devotie tot mijn onbevlekt hart in de wereld te vestigen. Hè? En dan zegt zuster Lucia, moet ik dan helemaal alleen blijven? Ja, natuurlijk, klein meisje ziet, degene met wie ik nu Maria zie, ik blijf dan helemaal alleen. Hè? En dan zegt Maria, zegt haar dan, hè? Maar ik ben altijd met jou. Hè? En inderdaad, onze lieve vrouw die komt dus in 1925, verschijnt ze in Pontevedra, in het klooster waar zuster Lucia dan woont. En ze verschijnt samen met het kindje Jezus. En zij verschijnt dan dus met haar onbevlekt hart. Een hart met vlammen die daaruit komen. En omcirkeld door met een doornenkroon. En dat is dus haar onbevlekt hart. En de eerste zaterdag is bijzonder om eerherstel te brengen aan dat onbevlekt hart. Dat zo beledigd wordt en zoveel lijdt onder de zonde van de mensen. Dat wordt dus gesymboliseerd door die doornenkroon die om dat hart heen staat. En dus de eerste zaterdag is dus eigenlijk bedoeld om als eerherstel, door het eerherstel, doornen uit het hart van Maria te halen, om Maria te troosten. En ze vraagt dan dus ook om 5 zaterdagen. Vijf is echt een typisch Mariaal nummer, om het zo te zeggen. Sinds de middeleeuwen al. De naam Maria heeft 5 letters. In het Latijn is ook mater, moeder, heeft 5 letters. Virgo, maagd, heeft ook 5 letters. De rozenkrans heeft 5 tientjes. Dus 5 is echt een heel, heel mariaal nummer. Om 5 zaterdagen, 5 achtereenvolgende zaterdagen, de communie te ontvangen, te biechten, de rozenkrans te bidden en 15 minuten over de geheimen van de rozenkrans na te denken. Hè? Maria zegt dan om mij gezelschap te houden gedurende 15 minuten. Mediterend over de geheimen van de rozenkrans. Omdat de mensen het dus een beetje gemakkelijker te maken, organiseren wij dus eigenlijk in alle landen waar we dus kloosters en kapellen hebben en apostolaat doen. Elke eerste zaterdag een plechtige mis. Met het beeld van onze lieve vrouw van Fatima. Met gezang, met muziek, met een plechtige liturgie. Heilige mis, priesters om de biecht te horen. De rozenkrans, een 15 minuten meditatie. Om dus het zo makkelijk mogelijk voor de mensen te maken. Om aan deze smeking, om het zo te zeggen, van Maria eigenlijk te voldoen.
0: Ja. Dus het is echt om Maria te troosten en die doornen uit haar hart te trekken, als het ware.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja. Ja, ze voegt er ook hele mooie beloften aan toe, hè, voor degene die die devotie trouw zullen vervullen. Hè, uh-huh. Persoonlijke beloften. Dus we uh-huh. krijgen dan de garantie, om het zo te noemen, dat we niet in ongenade zomaar zullen sterven. Uh-huh. Dus dat we nog voordat we sterven in ieder geval de mogelijkheid ontvangen om de sacramenten te ontvangen.
1: Zegt, ik zal alle genade die nodig zijn voor de redding van de ziel van deze persoon, zal ik op het moment van de dood aan die persoon geven.
0: Precies, ja. Dan word je nog niet automatisch gered, hè, want je kunt altijd nog de hemel afwijzen.
1: Maar hier zegt het heel duidelijk, ik zal alle genade geven.
0: Ja,
1: het is dan licht aan ons om die genade daar gebruik dan van te maken.
0: Precies.
1: Maar dat ons aan genade op dat moment niet zal ontbreken, dat is zeer zeker.
0: Ja. En ook voor de wereld. Hè? Dus je had het net over Ponte Vedra. En Maria zou ook niet lang daarna verschijnen, ook in Tui, hè? Ook in Noord-Spanje. En daar is natuurlijk die fameuze uitspraak gedaan van de toewijding van Rusland aan haar onbevlekt hart. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk vooral een opdracht aan de paus en de bisschoppen. Maar die verborgen kant van datgene wat Sint Fatima is komen zeggen, is toch die eerste zaterdag.
1: Inderdaad, is iets waar eigenlijk bijna niks, wat eigenlijk een beetje verdekt is, om het zo te zeggen. Wat men niet eigenlijk weet. Maar wat wel, er zit een prachtige belofte aan. En het mooiste is natuurlijk ook nog, er zit eigenlijk iets wat we aan Maria kunnen geven, wat zij graag wil. Want zij is onze moeder. We zien hoezeer zij leidt aan al de ontrouwe kinderen die ze tegenwoordig heeft. Alles wat er op aarde gebeurt. Alles wat er in de kerk gebeurt. En we zeiden dus van onze moeder, we moeten haar troosten. Hoe kunnen we dat nou doen? En zij geeft ons zelf eigenlijk de manier aan hoe zij graag getroost wil worden. Ze zegt zelf inderdaad ook. Het is natuurlijk mooi dat de mensen het willen doen, die eerste zaterdag devotie, omwille van die belofte. Maar het mooiste is nog, als men dat dus wil doen, eigenlijk gewoon om haar te troosten.
0: Ja, omwille van de liefde. Ja. De troost die we haar brengen. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ze doet ook een prachtige uitspraak dan van, je zei net dat op het moment dat Maria aan zuster Lucia verschijnt, dat ze ook spreekt over, moet ik dan alleen blijven hier op aarde? Hè? Want haar neefje en nichtje zijn inmiddels al naar de hemel. Dan zegt ze ook van, maar mijn onbevlekt hart zal je toevlucht zijn.
1: Inderdaad.
0: En de weg die je naar God zal leiden. Hè? Dat is ook een prachtige uitspraak, niet alleen voor haar natuurlijk, maar voor iedereen die de toevlucht neemt tot Maria.
1: Ja.
0: Ken je ook het verhaal van, vind ik zelf zo'n prachtig detail van dit hele verhaal, dat ze de opdracht krijgt om die devotie te verspreiden, maar dat ze er nog een beetje in aan het talmen is eigenlijk. Ze treuzelt en ze heeft er nog niet snel genoeg gehoor aan gegeven. En dan komt ze op een gegeven moment een klein jongetje tegen en die wijst ze dan naar de kapel. En later komt ze dat jongetje weer tegen. En dan zegt ze van, heb je gedaan wat ik jou vroeg? Ben je naar de kapel gegaan om daar te gaan bidden? En dan ineens verandert dat jongetje in een kleine koning. En dan blijkt het Jezus Christus zelf te zijn. En die zegt, hebt u gedaan, zuster, wat ik u heb opgedragen? Namelijk om die devotie te verspreiden. Hè? Dus dat ging nog niet helemaal zonder slag of stoot.
1: Nee, inderdaad. Ze zegt dan, mijn biechtvader en zit daar met mijn superieur en weet ik niet wat. En zegt dan ook, en sommige mensen hebben ook de moeilijkheid om dan precies op die eerste zaterdag te biechten en zo. Hè? En dan is het op zijn minst mooi dat zij, dat maakt het voor ons natuurlijk een stuk makkelijker, die de eerste zaterdag devotie zouden willen doen in ons leven. Omdat ze namelijk de moeilijkheden aan Jezus, aan het kindje Jezus dus, voorstelt. En ze krijgt dan dus ook van hem het antwoord om het een beetje wat makkelijker te maken. Ze zegt bijvoorbeeld van, sommige mensen kunnen niet op de eerste zaterdag biechten. Mogen ze ook van tevoren biechten? En Jezus zegt dan, ze mogen natuurlijk ook ze vraagt om 8 dagen van tevoren. En Jezus zegt, ze mogen ook van tevoren biechten. Het mag zelfs nog langer van tevoren zijn.
0: Ja.
1: Als ze me maar in staat van genade ontvangen.
0: Ja,
1: als ze de communie ontvangen
0: zelf,
1: op de dag zelf.
0: Ja.
1: Maar en dat ze dus de biecht doen met de intentie om om mijn hart te eerhersteld te brengen. Maar als ze dan die intentie zijn vergeten, dan mogen ze ook daarna nog biechten, zegt Jezus dan.
0: Ja. Kan niet coulanter zijn eigenlijk.
1: Inderdaad.
0: Dat maakt het zo eenvoudig mogelijk. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Het is altijd prachtig als de hemel ook zo naar ons toe komt om het ons zo eenvoudig mogelijk te maken. We hebben voor aanstaande zaterdag, wanneer we dan ook dus weer die eerste zaterdag devotie in Amsterdam zullen gaan volbrengen, hebben we ook mooie kaartjes uitgebracht. Dat noemen we dan de ladder naar de hemel. En dan kunnen mensen die 4 opdrachten van Maria, dus wat u net al zei, van de communie ontvangen, de biecht, De Heilige Rozenkrans bidden, minstens 15 minuten mediteren over de Rozenkrans. Kunnen ze afvinken op het plaatje. En dan moet ze er ook steeds bij zeggen van de intentie waarmee ik dit doe, is ook om eerherstel te brengen. Dus dat is wel iets wat ook expliciet moet worden gemaakt. Ja. En dan kunnen ze dat 5 eerste zaterdagen op een blaadje invullen. En dan weet je zeker dat je het ook nooit vergeet of overstaat. Hè? Dus dat is dus iedereen die zaterdag komt, die krijgt zo'n kaartje als daar behoefte aan is. Father Michael, yeah, it's always a problem here in this broadcast that time flies because it's only 1 hour and normally we have way more to discuss than
2: the inflexible second and the minute hands going by.
0: Yeah, exactly.
2: But
0: exactly, yeah.
2: When it's well taken care of the time, it always has good results in eternity.
0: Yeah, absolutely, absolutely. Yeah, so 1 hour important. Can be really packed with many graces, of course.
2: Yes. Yeah.
0: So you are in Holland right now. Are you on a special mission now here in Holland?
2: Yes. Yeah? We live, both brother Edward, who's, even though he's Dutch, he lives in Spain with me. We have a house there, a center of community. We, for example, the Gregorian chant that everyone heard just before. Every day we have this in our daily lives. We have a program, an internal program that's very strong, intense, with a lot of prayer life, ceremony, and singing, especially Gregorian chant, or practicing polyphonic, or practicing other types of music, also studies. We have continued studies all the time. But our center, we have mostly in Europe. We have in Spain, Portugal, Italy. And then we come for missions because we have several families here in the Netherlands who participate in our spirituality. I think, you know, Diana and others.
0: Yeah. They have been in this broadcast as well last year.
2: Yes. Yeah. Uh-huh. And we have, since we have a couple of our members are from here, from the Netherlands, it's a very lovely place to come. And it's very joyful for us to help the people that we have, that we know here in the Netherlands. For example, through the consecration courses online, many people have made the consecration either in Spanish or in English. And so we also visit some of them that we're able to, taking the Blessed Virgin Mary. And so it's once in a while that we're able to come to the Netherlands. And it's always very joyful to see the faith and the joy of everyone here.
0: I believe there was a Holy Mass yesterday or maybe two
2: days
0: ago.
2: Yes, we had on Sunday. In Spanish. We had the other time in English. We hope to have another one in English, and maybe in Dutch when we have someone that is able to master the language, or maybe a Dutch, maybe who knows?
0: Are there many Dutch brothers and fathers
2: Just a couple.
0: Okay.
2: Because we haven't had very much. We had one brother that was here for a while, but we haven't had very much action. But we hope to have more in the future.
0: Yeah, the son of Anton and Diana, of course.
2: Anton and Diana. Yeah. Then we have Brother Edward. Yeah. And then we have just people that have Dutch ascendant, descendancy. Mm,
0: okay.
2: But from other countries.
0: Ah, oh, yeah. Even vertalen. Dus Father Michael zegt van, we leven in Spanje. Hè? Dus hij leeft, de broeder Edward leeft ook in hetzelfde huis. En met meerdere broeders en paters daar. Maar er zijn meerdere huizen. Er zijn ook huizen in Italië en in Portugal. Een moederhuis zit dus in Brazilië. Maar ze gaan wel vaker ook op reis, zoals ze nu ook op reis zijn in Nederland, om daar bevriende families te bezoeken. En om daar ook bij die families dus die devotie tot het onbevlekte hart te vergroten. Ze hebben ook met regelmaat heilige missen, waarin ook die toewijding kan worden uitgesproken. Dus na de mis, denk ik dat het is.
1: Ja, tijdens de dankzegging, tijdens de communie.
0: Oké, tijdens de dankzegging, tijdens de communie. Ja, oké, een mooi moment. Ja. Dus het is niet zo dat ze altijd alleen maar in het huis blijven waar ze wonen, maar ze trekken ook rond om overal die devotie te verspreiden. I think some of you were also present 2 years ago when we had the consecration of our country to the Immaculate Heart of Mary, right?
2: Yes. What
0: is the importance of this? If people don't understand what this means, what does it mean?
2: I was here. I don't know. I think Brother Edward was here. No, it was Brother Michael, Luis Miguel from Portugal and a couple others. It was a very beautiful ceremony, but it not only is the visual side, not even so much, but when we give ourselves to Our Lady in a special way individually, that has a strong influence on our spiritual life because it's very symbolic. Everything that's symbolic has really touches the heart, the Sacred Heart of Jesus, because we are made of soul and body. And our body relates very much to what we see, what we feel, what we hear, and we take part of every day. It's very reminds us, reminiscent of what we're going to have in heaven with our Lord, with the Blessed Virgin Mary, with the saints, with the angels. And so when we do a consecration, the cardinal was there. He's the representative of the people of God, of the Catholic Church, before God here in the Netherlands. And also, of course, several priests, of course, the people, all in the same desire to consecrate this nation, but ourselves, to the Blessed Virgin Mary. That has a very great strength because of its symbolic nature. Mm. And everything, doing things together with the same desire, with the same love, with the same confidence in the Blessed Virgin Mary, this touches in a special way the heart of God. God, as he became man, he has a physical heart, but he has a spiritual heart, as if to say, because he's the father of each and every one of us. And so when we do this as his children in a loving way,

0: in a loving way. He, of course, we already know that he's always protecting us. He's loving us. The Blessed Virgin loves us. But when we do this in an official manner, this shows that we are very intent on fulfilling this, to make it official, as if to say, our love for the Blessed Virgin Mary, our desire to be her children, to be obedient to her, to love her in every which way, and that this love is not something that we just keep within our hearts. It's something that we manifest to other people. We want people to know that she's our mother.
1: You even write it down, I believe, right? With the written consecration.
0: Yes.
1: And then you put your signature.
0: And we put our signature, yeah, to make sure that we
1: concrete.
0: Know that, yeah, it's something
1: it's
0: that doesn't, we don't go back on
1: feeling.
0: It.
1: Yeah.
0: Because when we sign something, we know that it's for all time.
1: Yeah. It's really an act of the will also, not only your thoughts.
0: It's not just that we woke up this morning, we feel a lot better, and so we're going to consecrate. No.
1: No.
0: It's something that we thought about, we prepared ourselves about. And even though it might be a quick preparation, one could say, no, well, what about a preparation of 1 year, 5 years, 10 years? No, it can't be so long that we might put it off afterwards.
1: Yeah, so it's 33 days, right?
0: Yes.
1: Yeah, exactly, yeah. I will translate again. Nou, dus Vader Michael zegt van dat die toewijding, het grote belang daarvan. Hij was zelf ook aanwezig bij de toewijding van Nederland 2 jaar geleden. En hij zegt ook van zo'n toewijding is natuurlijk iets van de zichtbare kant. Hè? Dus je doet echt iets, je spreekt iets uit. Je zet je handtekening onder een blaadje. Maar tegelijkertijd heeft het ook een, als het ware, een soort onzichtbare component. En in die toewijding geef je alles. Hè? Dus je geeft ziel en lichaam. Je houdt eigenlijk niks achter voor de hemel. Je houdt niks achter voor Maria. En hij zegt van zo'n individuele toewijding heeft een enorme consequentie voor je persoonlijke leven. Maar op het moment dat je je gezamenlijk toewijdt, dan heeft dat nog iets extra krachtigs, zou je kunnen zeggen. Want het is God natuurlijk heel welgevallig als ook een groep mensen, en zeker als het een hele natie of een heel land is, die in gezamenlijkheid ervoor kiest om zich toe te wijden aan de Heilige Maagd Maria. Dan betekent dat dus dat je ook als land op dat moment heel bijzonder onder die bescherming van Maria valt. En dat je er ook dus inderdaad niet alleen maar als losse individuen, maar ook als groep, als deel van dat lichaam van Christus wordt toegewijd aan de Heer door het hart van Maria. Like I said before, unfortunately, we almost have to conclude. Could you tell, to conclude, some really practical things? Do you have a website where people can find some more information? Could they come to one of the Holy Masses you are organizing here in Holland still? Or
0: Yes. On this day, unfortunately, the two of us are already going back to Spain tonight.
1: Okay.
0: There are two other brothers that are going to continue for a few weeks, for a couple weeks, several visits. But I think their agenda is quite filled.
1: Okay.
0: Maybe if someone really is able
1: to. Right?
0: Yes.
1: Yeah.
0: And so we won't have any special message this time. But we will periodically have some mass. We will send. How do we send out the invitations? First of all, normally we through the website. We have a YouTube in English. We actually have two YouTubes in English. One is just kind of more a practical one, and the one that has a lot. Well, I should say three because we have one in Canada, based in Canada, that where they have podcasts and things like that. We have catechism, several types of Catholic teachings and whatnot. In there, you can find it at Heralds of the Gospel YouTube Canada or Heralds of the Gospel YouTube Official. and then from there, we have the possibility to make the

0: consecration to the Blessed Virgin Mary. That's how most of the people here in the Netherlands are able to know about the Mass.
1: So the catechesis is online then?
0: Yes, the catechesis is online, and then the person puts their some type of a contact.
1: Okay.
0: And is whereby they can be invited to a Mass here or invited.
1: So it starts on the internet, but then it becomes more personally.
0: Yes. Or if the person meets one of our members while we're here in the Netherlands, then, can I? It's kind of almost family based little by little.
1: Yeah. We are in good contact with Antoine and Diana also. So
0: exactly.
1: Sometimes there come questions of the listeners. They start sending WhatsApps to our studio, and then we can say, Antoine or Diana.
0: Exactly. Yeah. Or even the website.
1: Yeah. En de website
0: YouTube channel.
1: Oh, de YouTube channel.
0: More
1: okay.
0: than anything.
1: Ja. Nou, ik vroeg tot slot, want we moeten zo gaan afronden. Of vader Michael en broeder Edward nog lang in Nederland zijn. Nou nee, vanavond vliegen jullie weer terug naar Spanje. Dus dat is heel kort. Maar als jullie, als de luisteraars thuis op de hoogte willen blijven van alle activiteiten en al het mooie werk dat ze doen. Er zijn verschillende YouTube-kanalen. Dus er is een YouTube-kanaal officieel, heet dat. En een YouTube-kanaal van Canada. Nou, daar kun je in ieder geval ook alle mooie gezangen vinden. Maar ook overige activiteiten. Dus via YouTube, via de website, kun je van alles achterhalen. En vader Michael zegt net, het werkt een beetje als een familie. Hè? Dus op het moment dat je geïnteresseerd bent en je wil wat meer weten over die toewijding. Je kunt online ook je voorbereiden. Hè? Die 33-daagse voorbereiding kan online. Maar dat wordt dan wel gaandeweg ook persoonlijk gemaakt. Dat je weet dat er een contactpersoon is in het land waar je zelf die toewijding aan het doen bent. Waar je contact mee kunt hebben. En dan kan het ook zijn dat daar in de nabijheid ook een heilige mis wordt gevierd. Waar je dus ook die toewijding kunt uitspreken. Oké, we zullen gaan afsluiten met het lied A Trece de Mayo. Father, why this song?
0: Well, it has become basically the hymn of Our Lady of Fatima. And when it's sung, everyone is reminded of this so important devotion to the Blessed Virgin Mary of Fatima. And even though it was sung in Portuguese, which is where Our Lady appeared, Portugal, it's through the music, everyone can come into the same spirit of childlike love for the Blessed Virgin Mary. And I imagine that here in the Netherlands also the hymn is known.
1: Yeah.
0: So
1: at least here on the radio.
0: Well, but since it's so well known, it kind of brings together her children from so many nations and so many places in the same spirit.
1: Goed, we gaan luisteren naar A Trece de Mayo, hè, dus de 13e mei, de eerste keer dat Maria natuurlijk verscheen in Fatima. Gekozen door de herauten die hier vandaag bij mij aan tafel zaten. Ontzettend bedankt. Thank you so much, Father Michael.
0: Thank you bedankt, so much also, Father Zimmerman. And everyone who's listening, because they've had the patience to be learning
1: Father Michael,
0: all this. But it's also something very important for us and for everyone to grow in the devotion to the Blessed Virgin Mary.
1: Dus Father Michael, bedankt ook u alle thuis. Onder andere voor uw geduld, maar ook omdat het natuurlijk gewoon een heel belangrijk onderwerp is om over te spreken. Broeder Edward, ook dank en heel veel zegen over jullie prachtige apostolaat.
2: Dank u wel.
1: We gaan luisteren naar A Trece de Mayo.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Arnold Huygen. En voor me ligt een boek wat hij geschreven heeft, Inferno, de ontdekking van de hel. Het is trouwens een boek uitgegeven bij Koek, Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Het is een pittig werk, ik heb het helemaal gelezen, moet ik zeggen. En wat mij verbaast in het... Ik ga je maar een voorzet geven. Wat me wel eens verbaast als het over de hel gaat, is het volgende. Ik kom mensen tegen die zeggen dan van... Als je niet in Jezus gelooft, ga je naar de hel. Ik kom teksten tegen als... Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door één mens is rechtvaardigheid in de wereld gekomen voor allen. Je kunt een aantal kanten op en dat maakt het zo verwarrend. Terwijl er ook hele expliciete teksten staan waar je denkt van nou, liever niet.
1: Nou ja, dat is precies de reden waarom ik ooit aan dit project begonnen ben. Omdat je dus Bijbelse teksten ziet waar mensen zich op beroepen. Zowel nou ja, wat je noemt, hè, de universalistische kant. Dat wil zeggen, iedereen wordt uiteindelijk gered. Want ja, iedereen gezondigd in Adam, iedereen gered in Christus. Maar je hebt ook teksten die heel duidelijk gaan over scheiding. Hè, dus de schapen en de bokken die van elkaar worden gescheiden. En dan de schapen wachten het eeuwige leven. En de bokken de eeuwige bestraffing. Nou, dat is precies de reden waarom ik aan dit boek ben begonnen. En ja, het is niet heel dun uitgevallen. Dat komt omdat ik eigenlijk die... drie belangrijkste tradities die erover zijn, echt wilde recht doen. Dus ik heb gekeken op welke bijbelteksten beroepen ze zich. Met welk recht doen ze dat? Hoe zit dat in de traditie? En eigenlijk vind ik elk van die tradities uiteindelijk tekortschieten. Nou ja, het is een heel werk om doorheen te komen. Maar goed, ik heb er wel een kleine aanwijzing bij gedaan. Hè? Van nou, als je nou zegt, ik geloof dat wel dat die tradities het niet zijn. Dan kun je naar hoofdstuk 5 springen en dan ben je al op 2/3 van het boek.
0: Wat vind ik daar dan op hoofdstuk 5? Is dat de nederdaling ter helle?
1: Ja, dat is inderdaad de nederdaling ter hel. Eigenlijk, nadat ik dus die drie tradities... Misschien moet ik iets over die drie tradities zeggen. Heb afgewezen, denk ik moet opnieuw beginnen. Nou, die drie tradities, dat is de Augustiniaanse, zoals ik hem noem. Dat is eigenlijk de lijn van de kerkvader Augustinus. Dat is denk ik de lijn waarmee de meeste hoorders zijn groot geworden. Namelijk, je hebt twee wegen. De ene weg leidt tot het eeuwige leven en de andere tot een eeuwige pijniging. En Augustinus beroept zich daarvoor op die tekst van de schapen en de bokken bijvoorbeeld, die worden gescheiden. Maar hij weet er opeens wel heel veel van. He, dus hij weet dat mensen die verworpen zijn na de dood een lichaam krijgen. En het enige doel van dat lichaam dat ze krijgen is dat ze in dat lichaam gepijnigd kunnen worden. Tot in eeuwigheid. Nou ja, maar Augustinus kan met bepaalde andere teksten totaal niet uit de voeten. Nou, dat is traditie 1. Tweede is die lijn, nou, je noemde het al. Het universalisme, dat wil zeggen, uiteindelijk komt het met iedereen goed. Want er zijn teksten, met name bij Paulus, hè, dus alle gezondigd in Adam, alle gered in Christus. God zal zijn alles en in allen. Paulus lijkt ook weinig te weten over een hel hiernamaals. Dus universalisme. Het probleem van die tekst, van die positie is dat mensen dan weer eigenlijk niks kunnen met die teksten waar Augustinus zo gek op is. En dat er eigenlijk heel ongeloofwaardige exegeses van worden geleverd. Dan heb je nog een derde traditie. Die vind je in de vroege kerk niet zo heel veel, maar later wel. En die wordt eigenlijk steeds populairder. Dat is de zogenaamde vernietigingsleer, ofwel annihilationisme. Dat wil zeggen, wie gelooft mag voor altijd bij God zijn. Maar wie niet gelooft, dood is dood. Hè? Die wordt vernietigd. En die kan zich beroepen op teksten uit het Oude Testament. Maar ook veel teksten over vuur bijvoorbeeld. Mensen denken, nou, dat is een pijniging, vuur. Maar vuur, dat is in de Bijbel vernietiging, ondergaan. Dus dat annihilationisme kan zich op best heel veel teksten van het Nieuwe Testament beroepen. Maar ja, staat, nou ja, die andere teksten, daar weten ze dan geen raad mee. Lang verhaal kort, elk van die tradities schiet tekort. En ik vind dat ze van elkaars tekorten leven. Dus toen moest ik compleet opnieuw beginnen. En daar begin ik dus bij de nederdaling ter hel van Christus.
0: Nou ja, van gereformeerde huizen. Heb je daar voor jouw theologie ook aan de kant moeten zetten? Wat me een hele lastige lijkt.
1: Nou ja, iedereen komt ergens vandaan. En wat ik als theoloog probeer te doen is eerlijk luisteren naar andere stemmen. He, dus zo min mogelijk voor ingenomen proberen te zijn. Je neemt altijd jezelf mee. He, dat kan niet anders. Maar ik hoop wel dat ook mensen die een andere positie hebben dan ik, wel zeggen als ze dit boek lezen van, hé, maar ik herken me wel in hoe het wordt beschreven. Ik vind het wel een fair verhaal. Ik ben het er misschien niet mee eens, maar het is wel eerlijk. Nou, daar streef ik eigenlijk naar. En daar doe ik mijn best voor. En eerlijk gezegd, gaandeweg heb ik ook wel in elk van die drie tradities een poosje gewoond. Overtuigd geweest van, nou, dat universalisme, daar zit toch wel wat in. Of dat annihilationisme, die vernietigingsleer, dat is toch zo gek nog niet. En dat heeft me echt wel veel tijd gekost. Ik heb 3 jaar aan het boek geschreven en zeg nou bijna 2,5 jaar heb ik wel gedacht van, nou, ik weet niet of ik ook het hoofd boven water krijg. Of ik echt wat nieuws te melden heb, ja.
0: Ik voel wel een beetje mee, want die neiging krijg je als je dit boek leest. Hè. Als ik naar het universalisme ga, ik pak er even een voor de hand liggende tekst uit, uit Romeinen 5. Zoals dus door één overtreding de veroordeling is gekomen over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Dat. Want je kunt je nadruk kun je dan gaan leggen op. Kun je dan leggen op de zondaar, hoe slecht ze zijn. Maar je kunt ook de nadruk leggen van, hebben wij al begrepen hoe groot het offer van Christus is? Of datgene wat hij is komen doen?
1: Ja, dat is precies het punt. Als je dit soort teksten bekijkt, je kunt afgaan op het begrip allen en zo. Maar wat is Paulus daar nou eigenlijk aan het zeggen? Wat is nou zijn punt? En zijn punt in discussie is, het is in Romeinen 5. En daarvoor, in Romeinen 4, heeft hij betoogd, Abraham, nou, dat is de vader van alle gelovigen. Hè, hij heeft te maken met mensen die zich afvragen, ja, moet je nou eigenlijk eerst Jood worden voordat je christen kunt worden? Moet je je laten besnijden? En dan zegt hij, nou, kijk eens naar Abraham. Abraham geloofde in God en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Prachtig. Maar wanneer staat dat er eigenlijk? Dat staat er voordat Abraham besneden werd. Dus het geloof is belangrijker dan de besnijdenis. En dan gaat hij in Romeinen 5 nog een stap verder terug, helemaal naar Adam. En dan zegt hij, wat er nou bij Adam misging, dat wordt door Christus verzoend. En zo wordt de mens weer bij God gebracht. En er is een exegeet, Eugene Boring, die komt met een verhaal. En dat vind ik heel erg overtuigend, dat schrijf ik dus in het boek ook op. Die zegt, Paulus heeft eigenlijk twee punten die hij geregeld maakt. Het ene punt is het kosmische punt. Namelijk de wereld is gevallen en de wereld moet worden gered. En dan gaat hij opeens die taal spreken over allen en alles. En ook in Romeinen 5, daar spreekt hij echt kosmische taal en koninklijke taal. De zonde heeft geheerst. Nou, dat staat in het Grieks basilarein, als koning geheerst. En Paulus heeft een andere lens, namelijk de oordeelslens. Christus komt als rechter en ja, dan zijn er twee wegen. En dan zie je Paulus juist dat onderscheid aanzetten. Dus het is net van, ja, welk punt is hij hier aan het maken? Is hij het punt aan het maken, Christus is koning over de hele wereld? Dan gaat hij die schijnbaar universalistische taal gebruiken. Of wil hij het punt maken van, Christus is rechter over de wereld? En dan gaat hij die scheidingstaal gebruiken. Nou, ik vind dat een overtuigende manier om die verschillende teksten van Paulus bij elkaar te houden.
0: Hoe doe je dat bijvoorbeeld met die Christushymne in Colossense? Want dat ligt er niet om. Dan gaat het niet alleen maar om mij, maar het gaat heel erg om Christus. Dat we in hem geschapen zijn, voor hem, door hem. Is het komen van hem dan ook een soort herscheppen en het verlossen van de totale schepping?
1: Ja, zeker. Nou ja, er zijn verschillende teksten in het Nieuwe Testament. En zeker Colossense en Efeze, die erg op elkaar lijken, die brieven, die raken daar wel aan dat Christus regeert over het geheel. En dat alles in hem is. Nou ja, en dat is dus precies zo'n, nou ja, wat meer kosmisch aspect wat daar wordt uitgewerkt. Maar heb je nu bijvoorbeeld de tweede brief van de Thessalonicense. Daar spreekt Paulus heel duidelijk over het oordeel en ook wat het effect daarvan is. 2 Thessalonicense 1 vers 8 en 9. Daar heeft hij het over dat mensen uiteindelijk terechtkomen ver van de Heer en van zijn macht en majesteit. En dan kun je afvragen, ja, maar als nou Christus Heer is over alles, als nou God alles en in allen zal zijn, 1 Korinthe 15. Hoe zit dat dan? Nou ja, en ik denk dus dat het twee kanten zijn die Paulus niet 100% aan elkaar verbindt, maar die op een bepaalde manier wel logisch samenhangen. Als je kijkt naar Christus als rechter, dan is het dus zo dat er onderscheid is en er twee wegen zijn. Maar als het nou zo is dat je kijkt naar Christus als koning, ja, dan uiteindelijk, ja, wordt de wereld gered. En dan gebruikt Paulus die universele taal. Ja.
0: Hoe zou je het begrip verlossing moeten interpreteren in deze?
1: Nou ja, Christus is de verlosser. Hè? Dus wat doet Christus als hij verlost? Aan de ene kant, hij herstelt de gevallen schepping. Hè? Dus de wereld is gevallen. Nou, dan moeten we de naam van Adam noemen. En hij maakt in die zin alle dingen nieuw. Maar er zit ook een zou je kunnen zeggen, meer persoonlijke of individuele kant aan. Dat hij mensen ook uit de duisternis brengt tot zijn wonderlijk licht. Dat hij mensen bekeert, wedergeboren doet worden en tot zich brengt. En ook daar zie je weer verschillende aspecten van het verlossingswerk van Christus. Ja.
0: Ik vind het ook curieus, en daarna ga ik naar hoofdstuk 5 toe van jouw boek. Dat aan het eind van de openbaring, dit is de stad Gods. En er zijn nog steeds mensen die daar niet binnen kunnen komen, maar die zijn er wel.
1: Ja. Zeker. En ook daar speelt dus context weer een belangrijke rol. Hè? Je moet altijd kijken van wat wil deze tekst nu zeggen tegen de mensen toen. De christenen aan wie het boek Openbaring gericht is, waren mensen die te maken hadden met vervolging. Een serieuze vervolging. Hè? Dus die kwamen in de gevangenis terecht, werden gemarteld, soms gedood. En de troost voor deze mensen is dat de vijanden definitief worden weggedaan. Dat is het punt. Het grote Babylon zal vallen. Nou, daarmee is Rome bedoeld. De christenvervolging in Rome. Ongelooflijk verschrikkelijk. En daar staan dus allerlei beelden naast elkaar. Van uitsluiting sowieso. Maar worden die mensen nou gepijnigd of worden ze vernietigd? Eigenlijk staan die beelden zo'n beetje naast elkaar. En ik denk dan van ja, maar die christenen die zijn eigenlijk niet zo geïnteresseerd in het precieze lot van hun tegenstanders, van hun vervolgers. Het punt is, die mensen moeten voor altijd het beeld verdwijnen. En dat is het punt dat de openbaring maakt. Ze komen die stad niet binnen. Je komt ze niet meer tegen.
0: Het hoofdstuk 5, hè? De kufferend boek gaat erover. Nederdalen ter helle. Ik dacht dat daar twee namen schieten er van mij uit. Misschien uit het verleden, Gregorius van Nyssen. Maar goed, eigenlijk in de tijd daarna, Calvijn en Hans Urs van Balthasar, die twee. Dus een pure Calvinist, maar was hij nog niet Calvijn, denk ik. Maar goed, een reformator en een katholiek.
1: Ja, om te beginnen Calvijn. Calvijn treft een traditie aan. En die traditie die is er best wel breed. Maar die komt vooral uit de oosterse kant van de kerk van de nederdaling ter helle. In de apostolische geloofsbelijdenis staat dat. Dat Christus is neergedaald ter helle of in het rijk van de dood. En dat werd eigenlijk altijd zo uitgelegd als tussen zijn sterven op Goede Vrijdag en zijn opstanding of verrijzenis op de paasmorgen is hij in het dodenrijk om daar de gelovigen van het Oude Testament te verlossen, de Satan zijn overwinning te verkondigen en nou ja, verschillende aspecten werden daar genoemd. Dat is best een mooie gedachte, maar Calvijn zegt ja, 1, ik tref dat in de Bijbel niet aan en 2, ik vind het eigenlijk maar speculatie. Hoe dan wel? Want Calvijn wil wel een orthodox christen zijn. En hij treft dat ook in zijn geloofsbelijdenis aan. Nou, hij legt dat dan uit als dat heeft betrekking op het lijden van Christus in zijn leven voor zijn dood. En dan met name zijn kruislijden en daarbinnen weer met name die 3 uur duisternis. En ik vind dat een briljante uitleg. Dat is niet de historische reden waarom de nederdaling ter hel ooit in de geloofsbelijdenis terecht is gekomen. Maar eigenlijk is Calvijn dan zo ongeveer de eerste die zegt de hel is een plek aan deze kant van het graf. Een plek in het heden. En zo kan ik dus ook een link leggen. Ik begin het boek met allerlei heltaal die ik tegenwoordig aantref. Hè. De klimaathel, mentale problemen die mensen ervaren, oorlogen. Wordt vaak hel genoemd. Wat moet je daar als christen mee? Moet je zeggen, nee, joh, je zit wel in een depressie en het is wel donker voor jou. Maar de echte hel die komt later en die is nog veel erger. Ja, dat zegt natuurlijk geen mens, maar zou je dat moeten zeggen? Calvijn biedt mij eigenlijk een aanknopingspunt om te zeggen, hé, maar die ellende die jij nu ervaart, dat is de hel waarin Jezus Christus ook is neergedaald. En dan opeens is het een boodschap van hoop. Dus Calvijn is voor mij echt geweldig belangrijk. Dat is 1. Tweede is een Rooms-Katholiek theoloog, Hans Urs van Balthasar, 20e eeuws theoloog, die eigenlijk zegt, we hebben een theologie van de stille zaterdag nodig, dus tussen Goede Vrijdag en Pasen. Omdat hij zegt, ja, we gaan soms te snel van de dood van Christus naar de paasjubel. Terwijl het heel fundamenteel is dat Christus een soort solidariteit heeft getoond met de dode mens. Met het leven dat tot stilstand komt. En je kunt dus ook niet eens zeggen dat hij de dood heeft ervaren. Want ja, wat is er aan te ervaren? Maar hij heeft wel dat lot gedeeld. En zo is hij tot in het allerdiepste gegaan. En juist in situaties van uiterste dood en ellende en ondergang, ja, daar hebben we ook aandacht aan te geven. En hij verbindt dat aan de mystieke traditie. Mystieke ervaringen, the dark night of the soul, hè, zoals Engelse mystici dat dan noemen. En ik vind dat ook een buitengewoon interessante en respectabele traditie.
0: Dat is Johannes van het Kruis volgens mij.
1: Ja, Johannes van het Kruis is dat, denk ik. Ja, ja, ja. Ik denk dat die. Maar er zullen er meer zijn die dat zo zeggen. Maar ik denk dat Johannes van het Kruis is. Ja.
0: Maar wat doet hij daarmee? Want als je naar die diepte gaat, als je zegt in zaterdag, dat is die stille zaterdag, is hij naar de diepte van de hel gegaan. Ja, waarom?
1: Nou ja, eigenlijk omdat hij volledig een mens was en dus ook helemaal de ellende van ons mensen wilde delen. En de ellende van ons mensen is niet alleen dat we moeten sterven, maar dat is ook dat absolute nulpunt waar er helemaal niets meer is, geen beweging meer is, waar alles dood is en duister is. En von Balthasar is bezorgd, en ik vind dat een terecht punt, dat we te snel over die diepte heen hobbelen en dan met elkaar gaan de paasjubel aanheffen. En ja, dat het allemaal weer mooi en vrolijk en optimistisch wordt. En hij zegt, je hebt eigenlijk die diepte van de stille zaterdag nodig om te kunnen begrijpen hoe hoog Pasen gaat. En dat ben ik helemaal met hem eens.
0: Hoe diep is dit? Dat je zegt nulpunt, want dan zeg je nogal wat. Dan zeg je eigenlijk, wat tegenwoordig heel modieus is, het voorkomen niets. Dat is ook een bepaalde richting die graag die richting opdenkt. Dat God ook helemaal niets is. Maar goed, dat vind ik weer een ander verhaal. Maar dat je dus helemaal los van alles afgesneden bent, dat.
1: Ja, en daar zou ik dus Calvijn en Hans-Urs von Balthasar willen verbinden en oppakken wat het annihilationisme zegt. Nou, dat is te ingewikkeld natuurlijk. Kijk, dat vernietigingsdenken, dat zegt, uiteindelijk voor ongelovigen dood is dood. Dus dan worden ze tot niets. Ik vind dat eigenlijk een te oppervlakkige bepaling van het niets. Alsof het niets zou zijn de dood van het organisme. Het niets is er ook nu al. In de ervaring van veel mensen. En in de ellende van dood en duisternis. Soms ook in je eigen ziel. En ik denk dat Hans-Urs von Balthasar daar aan raakt. Dus Christus daalt ook af in de allerdiepste diepte van de menselijke ziel. En dat niets, dat raakt hij dus aan. Dus ook wanneer ik in mijzelf, in de duisterste krochten van mijn ziel, een soort leegte tegenkom, een zwart gat. Ja, ook daarvan verlost Christus. Dus daar is hij erbij.
0: Dat vind ik een van die meest mysterieuze termen die ik ooit hoor in interviews. Hij is erbij. Ik heb dat ooit gehoord van iemand en het is een luguber verhaal. Een vrouw die was verkracht tussen haar 12e en 16e. En zij was daarvoor, had ze voor Christus gekozen op 8e jaar. Nou, dat kan voor mij. En ik vroeg me, waar was hij dan? En ze zei, ja, hij was erbij. En ik parkeer het nog steeds, want ik vind dat, ik begrijp het niet. Maar er zit wel een diepte in die veel verder gaat dan het psychologische verhaal wat er omheen gaat zitten.
1: Ja, zeker. En we moeten dat ook niet te snel een ander opdringen, hè, van Christus is erbij. Want dat kan dan ook snel manipulatief worden en heel negatief werken. Maar als nou mensen die zelf in de concentratiekampen zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog, als antwoord op de vraag waar was God in Auschwitz, zeggen in Auschwitz. Ja, wie ben ik dan om dat te ontkennen? Of denk aan dat prachtige boek van Endo, Stilte. Daar is ook een film over gemaakt. En dan moet die hoofdpersoon op een gegeven moment op de beeltenis van Christus trappen. En dan is het Christus die zegt, nou, doe het maar. Doe het maar. Dus Christus is erbij, maar dan niet altijd in die overwinnende, triomferende gestalte, maar vaak ook in de lijdende gestalte. Hij is al leidend, de lijdende nabij. En dan moet je niet te goedkoop maken en niet te plat slaan. En dat is iets voor de eerste persoon. Hè? Dus iemand die dat lijden ondergaat, die mag dat zeggen. Maar ik kan dat niet zomaar een ander toezeggen of opleggen.
0: Ik vind zo'n wonderlijke tekst ook, wanneer Christus verschijnt die ons leven is. Hè, Colossense, niet zal zijn of was, maar is. Dus hij is op dit moment mijn leven. En als je daarover nadenkt, denk ik, nou, dan leidt hij waarschijnlijk nog aan mijn mens zijn.
1: Ja, of je dat zo kunt zeggen, weet ik niet. Maar ik denk dat het meer zo is, zeg maar, te midden van al wat wij meemaken. Wat is nou eigenlijk ons leven? Inderdaad, Colossense 3, Christus die ons leven is, en dat wordt gezegd in het kader van dat hij komt. Hè? Dus als je dan met Christus gestorven bent en opgewekt, hè, dat is de doop, en dat is de ondergang van het oude leven, opstaan van het nieuwe leven, nou richt je dan ook wat boven is, want hij is ons leven. En dat is soort de sleutel tot de levensvernieuwing van christenen, ook van dag tot dag. Niet dat dat zo hard gaat, bij mij althans, hè, dus dat is nog een hele strijd. Maar dat is het wel, dat is wel de richting die het opgaat.
0: Ik ga naar de schilderij toe voorop. De Nederdaling ter Helling, je hebt dit schilderij genomen van een Italiaan, dacht ik. Waarom? Want ik blijf het heel bijzonder vinden dat hij adem pakt.
1: Ja, voorop staat een afbeelding van Duccio di Buoninsegna. Dit is een onderdeel van de Maestà, wat majesteit betekent. Het is een altaarstuk dat eigenlijk ter ere van Maria was gemaakt in Siena voor de Dom. Het is te zien in het museum naast de Dom in Siena en het is echt schitterend. Dus een aantal panelen, precieze afmeting, ik denk 40 bij 40. En dat schildert het leven van Jezus. Waarom vind ik dit nou zo fantastisch? Nou, dit is de nederdaling ter hel. In de Oosterse traditie is de nederdaling ter hel, de iconografie daarvan, de afbeelding daarvan, dat is de afbeelding van Pasen. Je zou denken, hé, maar dat is de opstanding. Nee, dat is de nederdaling ter hel, want daar is hij aan het overwinnen. En dan vind ik dat in de Westerse traditie hier terug, op een prachtige manier. De kleding van Christus, er zit ook allemaal gouddraad aan. Eerder als hij wordt afgebeeld, dan zit er alleen een soort gouden lining om zijn kleding heen. Maar hier is hij aan het verhoogd worden. En als je ervoor staat, dan knalt dat er echt uit. Hè? Dus dan wordt je blik getrokken naar Christus. Wat je ziet is, hij pakt Adam bij de pols, niet bij de hand. Want bij de hand zou je kunnen denken, het is Adam die het initiatief neemt, het is Christus. En eigenlijk zijn het de oud-testamentische gelovigen die worden verlost. Hè? Dus het is Adam en Eva, David staat erbij. Hij vertreedt de duivel onder zijn voeten. Je ziet de koperen deuren die hij in stukken heeft gebroken. Dat is een referentie aan de psalmen. Hij heeft een banier bij zich waarop de kruisvlag te zien is. Dus dit is een beeld van bevrijding en van overwinning. En dan kun je zeggen, hé, maar met Calvijn vind je het toch zo mooi dat die hel eigenlijk het hier numaals is. En dat die Oosterse traditie dat het niet per se is. Nee. Maar dit blijft wel een prachtig beeld van overwinning. De ontdekking van de hel, dat is de ondertitel van het boek. Christus heeft de hel ontdekt, opengelegd. Wij wisten eigenlijk niet eens wat hel was. Wij wisten niet wat ellende was totdat hij kwam. En zijn licht opent de duisternis en overwint dan direct ook de duisternis. En dat is eigenlijk dat is een punt dat ik in dat zesde hoofdstuk vooral maak. Aan de weg van Christus kun je aflezen wat eigenlijk de hel is. En eigenlijk moet je dus de hel ook niet zelfstandig thematiseren. Want dan wordt het heel lastig om er iets over te zeggen. Maar juist in het licht van Christus wordt duidelijk wat de hel is. Als een soort, ik gebruik het beeld van een fotonegatief. En dat is voor de jonge lezers misschien een beetje moeilijk, want die kennen dat niet meer. Maar
0: dat is wel heel lang geleden, Jan.
1: Ja, zo oud ben ik al. Nee, vroeger dan schoot je foto's, weet je wel, op een rolletje. Je hebt jonge mensen die doen het weer, omdat het natuurlijk spannender is. Hè? Je kunt niet direct je foto's bekijken. Dus je, na afloop breng je het rolletje weg naar de fotograaf en dan krijg je de foto's terug met de negatieve erbij. En wat licht was op de foto, dat is donker op negatief en andersom. Nou, zo kun je aan de weg van Christus zien wat de hel eigenlijk is. En dat betekent, de hel kennen kan alleen in het licht van Christus. Dus dan verliest de hel ook dat overdreven angstaanjagende waar mensen van wakker liggen. Christus is er geweest en hij bevrijdt ervan. Dus Christus is de weg, de waarheid en het leven. De hel, dat is de dwaalweg, de doolhof, dat je geen hand voor ogen kunt zien. Christus is de weg, bij hem moeten we zijn. Christus is de waarheid. Ja, de hel, dat is fake news, dat is de leugen, dat is dat je geen idee hebt waar je houvast vindt. Hou je vast aan Christus, hij is de waarheid. Christus is het leven, de hel, dat is de dood, dat alles wordt afgeknepen, dat er niet meer te leven valt. Houd je vast aan Christus. En hij is het dus die ons mensen in die ellende opzoekt. Nou, dat beeld, dat plaatje voor mij op een geweldige manier uit. Christus inderdaad, die overwinnend de hel blootlegt. En die zo laat zien dat hij mensen die in de diepste duisternis zaten, kan bevrijden. Ik ga er haast van preken.
0: Ja, ik merk het. Ja, dat zijn vaak niet de beste interviews, maar goed. Nee, maar gek genoeg gezegd, dat hij het licht is. Hè? Hoe kan het dat wij in deze tijd zo moeilijk dat licht zo moeilijk opmerken? Wat is in ons denken gebeurd?
1: Ik denk dat wij in ons denken, ik weet het niet precies hoor, maar laat me proberen, geseculariseerd zijn geraakt. En dat dus een heleboel vormen van ellende die we waarnemen, hè, in oorlog en klimaatverandering, dat wij daar seculiere oorzaken voor aanwijzen en ook seculiere oplossingen voor zoeken. En dus die oorlog is de schuld van Trump. Of van iemand anders, hè? Net welk perspectief je daarop hebt. En de klimaatverandering, nou, dat is de schuld van ons mensen. Of je zegt, nee, ik heb een ander perspectief. Het is helemaal niet zo. En dan moeten wij mensen dat ook oplossen, of juist niet. Ik denk dat de ontdekking van de hel ons kan helpen om de taal die voor de hel wordt gebruikt ook daarop van toepassing te verklaren. De hel, dat is wat wij mensen maken als God ons onze gang laat gaan. Dan maken wij de wereld tot een hel voor andere mensen. En dat loopt uiteindelijk uit op Auschwitz en dergelijke. Dat is wat mensen doen op het moment dat ze de ander niet meer als naaste zien en niet meer naar God luisteren. Dan maken we de wereld voor elkaar tot een hel. En als we dat nou eens eerlijk onder ogen gaan zien, dan zien we ook van, dit geeft ons een verantwoordelijkheid. Maar die verantwoordelijkheid die staat nooit los van wie God is. Want alleen God kan ons redden. Neem nou die klimaatverandering. Ik ontmoet veel jonge mensen die daar erg van onder de indruk zijn. En die een beetje moedeloos worden. Want je kunt wel een beetje wat eraan doen. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Weet je wel? Andere mensen vliegen gewoon door. En er worden brandstoffen verstookt tot en met. Dus wat heeft het dan voor zin? Nou, op het moment dat je gelooft, maar we zijn in Gods hand. Christus heeft onze ellende gedeeld. Alleen Hij kan ons van de hel verlossen. Dan heeft het zin als teken van zijn gerechtigheid, van zijn koninkrijk, om dat toch te doen. En wie weet wat God daar dan mee kan doen. Dus Martin Luther King, toen die begon, leek het ook niet succesvol te worden. Leek het ook een verliezende strategie te zijn. Geweldloos verzet, daar gaan we er niet mee komen, mensen. Maar als God dat zegent, dan kan dat toch wat worden. Zo probeer ik dat dus naar voren te brengen. En ik vind het dus heel belangrijk dat we weer hel en verdoemenis gaan preken. Ik bedoel daarmee niet dat ouderwetse van dreigen met de hel. Eigenlijk kom je dat in de Bijbel niet tegen. Niet voor buitenstaanders, wel binnen de kerk, maar niet voor buitenstaanders dreigen met de hel. Maar wel dat je aanwijst, er zijn allerlei situaties die hels zijn en die we ook als zodanig moeten benoemen en waar we Christus bij nodig hebben.
0: Kom je dan met onze Vader terecht van uw wil geschieden of jullie wil geschieden?
1: Jazeker. In dat zesde hoofdstuk kom ik eigenlijk heel traditioneel, zou je kunnen zeggen, met het Onze Vader aan en met de Good Old Heidelbergse Catechismus. Omdat ik daar aanknopingspunten vind. Dus als je het nou hebt over wie Christus is, het is negatief van de weg van Christus. En eigenlijk passen de verschillende onderdelen van het goede van het Onze Vader daarbij. Een van mijn favoriete zinnen in het boek is: hel is waar het Onze Vader niet meer wordt gebeden. Dus waar wij Onze Vader bidden, daar roepen we God aan, daar vertrouwen we ons aan hem toe. Dan weten we dat hij Vader is en niet alleen mijn Vader, maar onze Vader. Uw koninkrijk komen. Dus niet het rijk van de Satan. Dat moet worden afgebroken. Zo legt de catechismus dat dan uit. Dus eigenlijk al die beden kun je bij langs gaan en dan zeg je van: maar dit is een gebed dat ons uit de hel houdt. Niet omdat wij zo goed bidden, maar omdat eigenlijk alle aspecten daarvan haak staan op die duisternis van de hel.
0: Ik merk vaak dit bij als ik interviews heb bij mensen of hoe ik ook met mensen omga. Dat kun je, of je kunt je leven overgeven aan God, aan Christus, of niet. En dan heb je de neiging teruggeplooid te worden op jezelf. En daar is niet veel te vinden, denk ik.
1: Nee, en ik zou zelf zeggen, dat is precies wat zonde is. Luther zegt dat zo mooi. De zonde betekent: de mens is in zichzelf gekromd. Dus die is helemaal op zichzelf gericht. En uiteindelijk leidt dat nergens toe. Dus wij mensen zijn gemaakt om God lief te hebben boven alles, onze naaste als onszelf. En waar we dat gaan doen, waar we dus onszelf vergeten in liefde, daar bloeit ons leven op. Terwijl als je eindeloos naar jezelf gaat zitten staren, hoe geweldig je wel bent of wat je wel voelt en hoe beroerd je je misschien voelt. Zelfs als je jezelf super geweldig vindt, ook daar word je doodongelukkig van volgens mij. Want je hebt dan wel een soort publiek nodig die dat bevestigt dat jij geweldig bent. En je hebt steeds meer publiek nodig, lijkt me. Dus ik ben het daar wel mee eens. Wij mensen moeten worden opengelegd voor God en voor de naaste.
0: Hoe doe je dat zelf? Want kijk, dat hoor ik wel eens van het accepteren van datgene wat God je geeft. Maar daar wordt gesproken dan over ontvankelijkheid. Dan heb je dat niet expliciet in het boek daarover. Maar het komt wel naar voren. Ik dacht dat het zesde hoofdstuk over die ik ben, waar je de gebeden aan verbindt.
1: En over die ontvankelijkheid heb ik eerder wel. Ik heb een boek gemaakt, Lezen en Laten Lezen, over gelovig omgaan met de Bijbel. En daar gaat het daar ook over. Die ontvankelijkheid, dat is iets paradoxaals. Want op het moment dat je gaat oefenen in ontvankelijkheid, ben je dus niet ontvankelijk, maar ben je iets aan het doen. Dus het is eigenlijk niet iets opbouwen of zo'n bepaald vermogen opbouwen, maar het is eerder leeg worden. Dus barrières aan de kant ruimen. En gebed is dus ook niet allereerst een heleboel dingen zeggen, maar stil worden voor het aangezicht van God. En je oefenen in ontvankelijkheid. En dat is misschien voor ons westerse mensen wel het allermoeilijkst. Want ja, we hebben onze agenda, we hebben onze dingen om te doen. We denken van, what's next, hè? Wat gaan we doen? Terwijl dit vraagt dat we leeg worden voor God. De filosoof Gerard Visser heeft het dan over een resonantieruimte. Hartmut Rosa, de socioloog trouwens ook. Ik spreek het liever over een klankkast. Dus als je een instrument hebt, een gitaar, dan heb je die klankkast heb je echt nodig. Stort je die vol met beton, dan wordt het gitaarspel niet veel meer. En onze ziel is eigenlijk bedoeld als klankkast. Niet om eindeloos te vullen met van alles en nog wat, maar om leeg te worden voor God. Spreek, Heer, uw knecht luistert, zegt Samuel. Nou ja, dat is het. Eerst had hij, dat is uit die geschiedenis in de Bijbel, had hij het eerst helemaal niet in de gaten dat het Gods stem was. Dacht hij, oh ja, dat zal Eli wel zijn. Hè? En dat gaat hij een paar keer op af. Totdat hij doorkrijgt, omdat Eli het zegt, nee, dit is God. En wat moet je zeggen? Spreek, uw knecht luistert. Ja, dat is denk ik de houding die we daarbij nodig hebben van ontvankelijkheid.
0: Ik ga terug naar de schepping toe. Met wat voor doel zou God ons geschapen hebben? Want dat vind ik altijd onderliggend aan dit hele gebeuren. Zou hij ons geschapen hebben om ons te kunnen vernietigen?
1: Nee, kijk, en daar maak ik wel een punt van. De belijdenis van de hel in christelijke belijdenissen komt nooit aan het begin. Dus er staat niet, ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en hel. Nee, hemel en aarde. En dus God heeft de mens voor het leven bestemd en niet voor de ondergang. En hoe het dan toch kan bestaan dat er mensen verloren gaan. Het gaat nog dieper. Hoe het dan kan bestaan dat er kwaad is in de wereld. Want God heeft de wereld goed geschapen. Hoe kan er dan kwaad zijn? Nou, de kerkvader Augustinus heeft zich daar het hoofd over gebroken. En kwam er eigenlijk ook niet goed uit. Vond hij zelf ook. En daar komen we nog niet uit. Dus nee, God schept het goede. Maar eigenlijk, je ziet het in het Oude Testament al gebeuren. Hè? Vaak wordt er dan naar Adam en Eva gekeken. Maar kijk naar heel dat boek Genesis. Daar zie je eigenlijk, er wordt vaak gezegd, Adam is gekoppeld aan de zondeval. Maar eigenlijk is de val een soort doorgaand gebeuren. Direct na Adam en Eva heb je Kain en Abel. Slaan ze elkaar dood. En dat gaat maar door en door. En dan aan het eind van het boek Genesis, dan zegt Jozef tegen zijn broers. Zijn broers die bang zijn dat hij nou met hen gaat afrekenen. Jullie hebben het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. En dat is denk ik hoe God werkt. Dat al dat kwaad dat wij mensen maken, dat is wel echt kwaad, hè? Het is niet dat God zegt, ah, weet je, dat geeft ook niet zo. Nee, het is echt kwaad. Maar God denkt het ten goede. God doet er het goede mee. En hoe dat precies zal uitpakken? Nou ja, ik denk dat Augustinus er te veel over wist. En dat we heel bescheiden moeten weten in wat we daarover kunnen weten. Dus dat we vooral niet een te grote broek moeten aantrekken en zullen denken van, nou, wij weten precies hoe het met God zit.
0: Ja, maar er zit nog een andere beweging in, want nu heb je de beweging van de mens uit. Maar die beweging, zelfs al bij de zondeval, is een beweging van God naar de mensen toe. En die blijft naar de mensen toe op de een of andere gekke manier.
1: Jazeker, ja. Dus terwijl Adam en Eva denken, nou ja, laat maar, hè, ga maar weg. Nou, precies waar we het net over hadden, hè, dus dat de zonde is dat je op jezelf gericht bent. Laat mij maar, hè, ga maar bij mij weg. Daar zoekt God ze op. En ja, hij had gezegd, op het moment dat je van die vrucht eet, dan zul je de dood sterven. Dan denk je, nou, dat is het einde, maar God maakt een nieuw begin. En dat is wat hij steeds opnieuw doet in de Bijbel. He, dus en dat is het moment waarin de universalisten gelijk hebben, denk ik. God is altijd weer barmhartiger dan wij mensen konden bedenken. Ik denk dat universalisten te ver gaan als ze daar aan de conclusie willen verbinden. En dus komt het met iedereen goed. Nee, dat, op basis van de Bijbel kun je dat niet zeggen. Maar hopen dat Gods barmhartigheid altijd weer groter is. Ja, dat lijkt me heel passend, want dat is die telkens geweest. Dus dat lijkt me een heel goede en passende christelijke hoop.
0: Het is ook zo'n uitspraak als barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Dus daar zeg je al iets mee wat ik. Ik ga je een voorbeeld geven in een boek van Vasily Grossman, Leven aan Lot. Ja. Daar is op een gegeven moment een Russische vrouw die een soldaat verzorgt, terwijl haar familie uitgemoord wordt. En hij zegt, misschien zijn deze momenten van onbaatzuchtige barmhartigheid wel de enige momenten die de geschiedenis overleven. Ik vind het eng, maar goed, het is wel een gegeven.
1: Ja. En ik denk dat het aansluit bij Matteüs 25, het oordeel dat Jezus dan over de wereld velt. Dan zegt hij niet van, oh ja, je hebt een miljoen overgemaakt naar die hulporganisatie. Nee, je hebt iemand die hongerig was te eten gegeven.
0: Ja, dat gek is, dat geven beide partijen zeggen zoiets van, ja, wanneer dan?
1: Exact, dus ze waren het zich niet bewust. Dus het gaat niet om dat je denkt van, oké, jongens, ik ga nou even mijn punten scoren voor het Koninkrijk der Hemelen. Dan ben je er bewust mee bezig. Maar het is dat je onbewust en in het kleine het goede doet. He, er is... Ja, er is natuurlijk een focus in onze wereld op wat zichtbaar is, op wat op tv komt, op wat veel geld oplevert en zo. Maar het is vaak zo dat God naar het kleine kijkt, hè? Dat zie je, nou, Jezus die de kinderen om zich heen verzamelt. Je denkt, ja, hij is 3 jaar bezig, volgens andere evangelisten een goed jaar bezig met zijn werk op aarde. Ik bedoel, ja, die kinderen die, ja, dat, sorry hoor, maar even belangrijke dingen aan zijn hoofd. Nee. Dus Jezus doet dat ook steeds, het focussen op wie niet in tel is, wie niet in beeld komt, aan wie andere mensen voorbij gaan. En hij staat bij hen stil. En ik denk dat dat dus een roeping is, ook voor ons, om hetzelfde te doen. Om ons niet blind te staren op alle glitter en glamour van de grootte van deze wereld.
0: Dus jezelf weggeven, want ik hoorde ooit een prediker zeggen van ja... Voor de kinderen is het Koninkrijk God, zoiets staat, dacht ik. En die zei zoiets, ja, de kinderen horen er ook bij. Ik denk, nou, misschien is het wel precies andersom, horen wij erbij.
1: Ja,
0: als arme volwassenen.
1: Ja, nee, dat zou maar zo kunnen. Ach ja, we moeten daar ook niet al te speculatief over doen. Ja, maar ik geloof wel dat het doen van goede werken eigenlijk een soort kinderspel is, ja. Wat doen wij aan goeds in deze wereld? Vergeleken bij wat God aan het doen is, ja, is het een beetje kruimelwerk, weet je wel. Van ja, je hebt het in een preek wel eens vergeleken met een kind dat bij een vader voor op de fiets zit, weet je wel. En die vader die zegt, weet je, als jij naar de ijskoolboer kunt sturen, dan krijg jij een ijsje. Ja, en natuurlijk, die vader die fietst en die stuurt. En dat kind, dat denkt van, oké, jongens, ik ben serieus bezig. En dan komen ze bij die ijskoolboer, nou, goed gedaan, jij hebt een ijsje verdiend. Ja. Verdiend, ja. Nee, dat is natuurlijk geen verdienen. Dat is nog steeds genade. Maar God beloont dat wel en bekroont dat wel. Dus we moeten zeker wel het goede doen. Maar we doen dat door zijn kracht.
0: Je gebruikt het woordje verdiend en genade. Zit daar niet een soort spanningsveld in dat wij... wanhopig proberen alles onder de genade te vatten, terwijl we nauwelijks weten wat het is.
1: Het punt is dat het niet zo wordt dat je een soort scorebord gaat bijhouden. Van oké, ik heb zoveel pluspunten, zoveel minpunten, dus ik kom er wel. Dat is echt volstrekt onbijbel, zou ik denken. Want ja, het gaat om wat Jezus Christus doet. En uiteindelijk is het door zijn geest dat we uit dankbaarheid het goede gaan doen. Maar dat goede doen, dat blijft ook altijd nog heel beperkt. Hè? Dus ga maar eens na, wat is nou een daad die wij ooit hebben gedaan, die restloos, dus 100% goed is?
0: Dat zijn waarschijnlijk de daden waar je totaal niet van bewust bent. Ja. Dat denk ik.
1: Ja.
0: Dat denk ik. Dus
1: ja.
0: Elk goed gesprek, zogenaamd, ja. Wat ik was met ja. Mensen wil zeggen, ik heb een goed gesprek gehad. Ik denk, nou ja, kan.
1: Ja, dat kan. Maar op het moment dat je het je bewust bent en denkt van, oh, ik ben toch wel goed bezig, weet je wel, dan doe je er al een beetje aan af. Ja, dus het volstrekt goede, wat is eigenlijk het volstrekt goede? Ik zou zeggen, Jezus zei ooit eens toen iemand tegen hem zei, goede meester. Toen zei hij, waarom noem je mij goed? Er is er maar eentje goed en dat is God. Ja, dat is een briljant antwoord natuurlijk. Dat gaat ook over Jezus en daarom is hij goed. Maar ja, we moeten ons eigen goed zijn zeker niet overschatten.
0: Dan zit er nog een ander ding in het boek. Hè? Je hebt termen vanuit het Oude Testament, Sheol, dacht ik. Gehenna, Nieuwe Testament, Hades of Hades. Maar begint herinner ik me een episode in het evangelie dat Jezus de berg opgaat met een paar van zijn discipelen. En er verschijnen dan Mozes en Elia. Dan denk ik, pardon, wat voor wereld leven wij?
1: Nou ja, en wat voor wereld leefden ze toen? Hè? Dat was,
0: ook naar hun toe, wat ze daar zien. Want het is een werkelijkheid die ze daar zagen.
1: Dat is een werkelijkheid. Tegelijkertijd denk ik niet dat het er zo is dat wij nu allerlei verschijningen van Mozes en Elia hebben te verwachten.
0: Ja, maar dan gaat het ook niet om. Het gaat even om het feit dat er een werkelijkheid is waar wij niet bij kunnen schijnen, maar die er wel is.
1: Ja, zeker. Ja, kijk, wij willen alles zichtbaar en meetbaar maken, maar ja, een heleboel dingen zijn niet zichtbaar en meetbaar te maken. En dat zijn soms de belangrijkste dingen in het leven, zoals liefde. trouw en goedheid. Dus ja, er is van alles wat wij niet zomaar in de vingers krijgen. Helemaal eens, ja.
0: Maar hoe moet ik dat zien? Want hij ziet daar Mozes en Elia en dan... Ja, weg onderwereld, weg Sheol, weg mensen die liggen te wachten. Nou, zelfs deze print op jouw boek klopt dan niet meer.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat we onze kennis niet moeten overschatten over wat achter de horizon van onze tijdruimte-continuum ligt. Hè, dus mensen denken vaak de eeuwigheid, het is een soort voor de tijd en na de tijd, maar ja, de eeuwigheid staat buiten de tijd. En daarom slaat ons denken altijd op tilt als het over de eeuwigheid gaat of over mensen die uit de tijd zijn, hè, overleden zijn. Want ja, wij denken altijd in termen van ruimte en tijd. Maar dat is dus even niet van toepassing op die eeuwigheid. Dus dat krijg je op die manier ook nooit in de vingers. Dus ja, de vraag is, waar komen Mozes en Elia dan vandaan? Of spannender nog, waar komt Samuel vandaan als de waarzegster, de Endor, hem oproept? Hè? Want dat is eigenlijk helemaal geen goede vrouw. Is dat dan een schijn wat er zichtbaar wordt? Ja, ik heb daar geen definitief antwoord op. Ik denk bij Saul dat het een soort visioen is wat hij ziet. Ja, maar wie weet werd Samuel wel werkelijk uit een soort Sheol onderwereld teruggehaald. Kijk, Mozes en Elia, van die beide geldt natuurlijk dat ze eigenlijk niet op een normale manier uit deze wereld weggingen. Hè? Dus Mozes werd opgenomen door God. En niemand vond zijn graf, want hij was ineens opgenomen. En van Elia geldt dat ook. Hè? Die voer in een vurige wagen ten hemel. Dus dat zijn ook wel de uitzonderingsgevallen, hoor.
0: Maar goed, het gesprek ging over het uiteinde, of de manier waarop Jezus zijn einde zou beleven.
1: Ja, over zijn exodus staat er dan in het Grieks. En dat is natuurlijk precies waar Mozes een expert is, zou je kunnen zeggen. Ja, je zou kunnen zeggen van, hey, is dit een soort voorspel op dat Christus ook op zo'n heel bijzondere manier zonder te sterven het leven zal verlaten? Nou nee, het is juist de voorbereiding op zijn lijden, waarin hij juist wel echt de dood ingaat en zelfs het graf ingaat, en dat 3 dagen lang.
0: Wordt gezegd dat het in de volheid de tijden was. Hoe moet ik dat zien, dat het moment dat Christus gestorven is en opgewekt is, of ook ter hel is gegaan, is dat een soort, wat je bij een draaikolk al hebt, dat middelste punt waar alles ingezogen wordt en waar we weer verlost uitkomen aan de andere kant, dat soort nieuwe schepsels, ik noem maar wat. Want een chronologisch gebeuren, dat komt bij mij slecht over.
1: Ja. Nou ja, nee, het is het middelpunt van de tijd. En dat is dus het eigen aan een christelijk geloof, dat er echt een midden van de tijd is. En dat midden, dat kleurt dus ook wat wij verleden en toekomst zouden noemen. Dus het is, ik weet niet of ik het een draaikolk zou noemen, maar het is wel een soort concentratiepunt dat eigenlijk die hele geschiedenis van begin tot eind zijn zin geeft. Je kunt dus de geschiedenis niet alleen beschouwen als een soort lijn, maar ook ja, als een geheel, als een plateau zou je haast zeggen, wat een centrum heeft, wat een midden heeft. En dat midden, dat is wat er in Christus gebeurt in kruis en opstanding, zijn dood en zijn opstaan.
0: Is dat dan het punt waar iedereen doorheen moet, wil de verlossing gestalte krijgen in je, maar ook op de hele schepping in wezen, als ik naar Colossense weer ga?
1: Ja, en dat punt, zou Paulus dan zeggen, is de doop. He, want de doop, dat is de gemeenschap aan het sterven en opstaan met Jezus Christus. Dus het symboliseert zowel zijn dood als zijn opstanding, een ondergang en een nieuw leven. En daar moeten we dus doorheen. Dus de doop is, om zo te zeggen, de toegang tot het nieuwe leven. En dan zullen mensen direct zeggen, ja, maar daar moet ook wel geloof bij komen. Nou, dat is ook zo. Doop en geloof hebben ook met elkaar te maken. Kunnen we ook nog eens een keer een gezellig interview aanwijden van hoe is die samenhang? Maar ja, dat is het wel. Dus dat delen in dat nieuwe leven, dat is door in Christus te zijn. En daarvan is de doop het teken.
0: Een ander aspect wat naar voren komt in het boek is, en ik zou er eigenlijk naar Ratzinger heen willen, de prachtige drieënluik over Jezus van Nazareth. Een fantastische boekserie, of een prachtig werk. Is hoe hij de reiniging ziet door het vuur.
1: Ja, Ratzinger, de latere paus Benedictus de 16e, ziet de reiniging door het vuur als, het is het ene vuur van God dat voor de een reinigend is, hè, en dan denkt hij aan het Rooms-Katholieke leer van het vage vuur, en dat voor de ander vernietigend, / pijnigend is. Daar laat hij wat ruimte open, omdat het gaat niet om die pijniging, maar het gaat om de straf. En dan laat hij dus ook wel ergens de ruimte open dat dat ene vuur van God ook voor mensen die niet bewust in Christus geloofden toch reinigend kan zijn in plaats van straffend. Ik vind dat zo'n mooie gedachte, omdat ja, onze God is een verterend vuur, zegt het Nieuwe Testament, sluit aan bij allerlei beelden uit het Oude Testament. En dat je daar niet een soort onderscheid gaat maken van, nou ja, God is de ene keer zo, de andere keer zo, of God is compleet afwezig in de hel. Hoe kan dat eigenlijk, een stuk van zijn schepping waar hij compleet afwezig is? Maar wie weet is het de schaduwzijde van dat vuur. Hè? Dat vuur, dat ging, die wolk- en vuurkolom, die ging ook tussen Israël en de Egyptenaren in, door de Rode Zee. Voor de Israëlieten was dat het heil, hè? En voor de Egyptenaren was dat de ondergang. Dus het is de ene God, dat is eigenlijk het grote punt dat Ratzinger daar maakt.
0: Is dat een liefdesvuur dan?
1: God is liefde,

0: God is liefde.
1: Ja.
0: En om nou direct te zeggen van nou ja, het vuur is uitsluitend liefde, dan ga je denk ik te kort door de bocht. Hè. Dus Ratzinger benadrukt ook van het is reinigend, het kan vernietigend zijn en dergelijke. Maar het belangrijke punt is dat je zegt God is één. En we gaan niet God als het ware opknippen in verschillende delen.
2: George MacDonald, de voorloper van C.S. Lewis, maar ook van Tolkien en meerdere, die gaat die richting op. Maar ik wil eigenlijk naar C.S. Lewis toe, want je neemt er een stuk in op over de grote scheiding. Een vrij uitgebreid stuk.
0: Om twee redenen. Eén, veel mensen kennen het. En twee, ja, het is fantastisch. Ik beweer in het boek dat over de hel het best in de taal van de verbeelding gesproken kan worden. En Lewis doet dat ook. Dus die maakt er een soort ja, gelijkenis, een parabel van. Je hebt twee steden, hè, dus je hebt de grauwe stad, dat is eigenlijk wat je de hel zou noemen. En je hebt de stad van licht. En er is een busreis van de hel naar de hemel. En dat is hilarisch, want de mensen bij de bushalte slaan ze elkaar al op het gezicht. En wat C.S. Lewis daar laat zien en betoogt is, ja, de mensen zijn in die hel omdat ze er willen zijn. Omdat ze in een state of mind vastzitten. George MacDonald wordt daarmee aangehaald. En ik vind dat een belangrijk inzicht. In een state of mind vastzitten waarin ze alleen aan zichzelf kunnen denken. En daarmee zitten ze zichzelf dus ook gigantisch in de weg. Lewis laat de mogelijkheid open dat mensen uiteindelijk oversteken van de ene naar de andere stad. Dat ze daar willen blijven. De meesten willen dat niet, want die schrikken van oh, het is zo licht en het is hier zo substantieel. En zo. En dat is het tweede wat ik briljant vind aan Lewis. Is dat hij zegt, eigenlijk de hel is een verlies aan substantie. Ja, dus mensen zijn op een bepaalde manier gemaakt. In God komen ze tot hun bestemming en dan winnen ze aan substantie. Dan worden ze echter dan echt. Terwijl de zonde maakt dat mensen onecht worden en eigenlijk als een soort schimmen bestaan en misschien ook wel vergaan. Kijk, Lewis, dat kan in zo'n verhaal, hè, laat eigenlijk de opties, die drie tradities, laat die open. En dus is het zo dat uiteindelijk al die mensen die in de hel achterblijven uiteindelijk toch als een soort schimmen vergaan, of blijven ze annihilationisme, of blijven ze elkaar tot in eeuwigheid pijnigen, Augustinianisme, of duurt het zo lang dat ze uiteindelijk allemaal de oversteek maken, universalisme. Lewis laat dat open. De meeste Lewis-geleerden denken wel dat Lewis een annihilationist is. Ik ben dat wel met hen eens. En dus dat uiteindelijk die mensen zo een schimmenbestaan leiden dat ze tot niets vergaan.
2: Het laatste hoofdstuk begint met T.S. Eliot. En ik kan het mensen aanbevelen om een aantal van zijn werken te lezen. Want wat hij over de wijze zegt, die bij de geboorte van Christus, of bij het kind Christus komen, maar zo zijn er meer dingen. Maar goed, er zijn een aantal van zijn gedichten. Hij schetst een beeld op je netvlies op de een of andere manier. Waarom pak je hem zo? Want je pakt hem eigenlijk ook vanwege wat je al een aantal keren gezegd hebt.
0: Nee, ik vind bij T.S. Eliot in zijn gedicht The Wasteland een prachtige verbeelding van de hedendaagse hel. Dus de hel als het heet, nou ja, 1920, 1922, hedendaagse Londen. Hè, dus alles is gemechaniseerd en ook de intermenselijke relaties. En juist daardoor is de passie, is het vuur, is het leven eruit en is bruin de dominante kleur. Totdat er iets als Pasen in het gedicht komt en er toch een nieuw leven komt. Ja, ik vind dat een prachtige verbeelding. Ik had eigenlijk oorspronkelijk een nog veel uitgebreidere bespreking van T.S. Eliot. En mijn meelezers zeiden, ja, dit is een beetje moeilijk te verteren, maak het maar korter. Dus het is nu nog een bladzijde over 3-4, denk ik. Ja, maar ik vind dat echt een geweldig gedicht.
2: Ik vind zijn werk moeilijk uit te leggen vaak. Maar als je het leest, dan krijg je toch een notie van er is iets meer dan wat ik hier lees. Ja. En vooral over die drie wijzen die dan teruggaan naar hun land. En dan zegt hij dat kleine zinnetje, zoals ze nu naar de wereld keken, het is nooit meer hetzelfde geweest.
0: Nee, dat klopt, dat klopt. Dus ja, T.S. Eliot weet daar als het ware ja, in poëzie te vangen. Ja, op het moment dat je gaat uitleggen, ja, soms is dat nodig, maar dan verlies je ook iets van de kracht van die poëzie. Dus ja, mensen moeten dat vooral in mijn boek lezen natuurlijk, maar ze moeten vooral ook wat mij betreft dat gedicht van T.S. Eliot lezen. Ja.
2: Klein hoofdstuk, het laatste hoofdstuk. Je probeert er iets van het heden neer te zetten. Onder andere jouw bemoeienis met zalk. Ja. Vind ik altijd wel leuk, want dan is het Ida Gerhard, meen ik. En dat blijft wel een bijzondere dichteres.
0: Dat blijft inderdaad een bijzondere dichteres. Ja, dat gaat over haar gedicht Pasen, over iemand, waarschijnlijk de dichter zelf, die na een groot verdriet langs zalk komt en daar een kind ziet dat wijst en wijst. En dan is daar de doopnaam van dat kind is in sterkers gezaaid en dat

0: is in die nacht, de Maartse regen had het 's nachts gedaan, is dat opgekomen. Een prachtig gedicht over nieuw leven uit de dood, maar waarbij die pijn ook wel voelbaar wordt. En waar je dus echt die boodschap van Pasen nodig hebt. Nou, ik fiets daar vaak langs Zalk. En in de bocht van de rivier, je hebt daar echt een enorme bocht. Daar is ook de begraafplaats. En daar is op een plaquette ook dat gedicht van Ida Gerhard aangebracht.
1: Je hebt het in het boek staan, je mag het wel lezen hoor.
0: Ja, als je wilt dan lees ik het voor. Het gedicht heet Pasen. Een diep verdriet dat ons is aangedaan kan soms na bittere tranen onverwacht gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, op paasmorgen, zeer vroeg nog op den dag, waar onderdijks een stukje moestuin lag, met boerse rijtjes primula's verfraaid. Zag ik, zondags getooid, een kindje staan. Het wees en keek mij stralend aan. De Maartse regen had het 's nachts gedaan, daar stond zijn doopnaam in sterkers gezaaid. Ja, prachtig.
1: Ja, ja dit ontroert jou, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ik vind het een prachtig gedicht. Ik kan het blijven lezen. En dat is wat goede poëzie ook doet. Ja, en dat kun je proberen uit te leggen. Maar daar vind je dus eigenlijk geen woorden voor. Dat moet je voelen.
1: Nog één aspect naar voren brengen. Is de wederkerigheid van God naar de mens toe? Want het wordt heel makkelijk dit gezegd. De hel, zoals het vaak voorgesteld wordt, is dit. De straf daar is disproportioneel ten opzichte van wat je hier op aarde gedaan hebt. Nou, vraag ik het bij sommige dingen af, maar goed. Grosso modo even, zoals wij als gewone mensjes leven.
0: Ja, dat snap ik. Die tegenwerping van die disproportionaliteit. Neem Hitler. Die is verantwoordelijk voor de dood van tientallen miljoenen mensen. Maar niet honderden miljoenen mensen. En dus er zit altijd een maat aan. Hoe enorm die maat ook is en hoeveel ellende iemand ook heeft aangericht. En dan kun je zeggen, ja, maar een beperkt kwaad verdient per definitie niet een onbeperkt, dat is eeuwige straf. Nou ja, wat je dan eigenlijk aan het doen bent, is tijd en eeuwigheid toch weer met elkaar in een soort verband brengen en in een soort proportionaliteit met elkaar brengen. En daarvan denk ik, dat kan dus niet. En dat is heel ingewikkeld voor ons, want wij denken altijd in tijd en ruimte. Hè? Dus wij stellen ons het altijd voor als een tijd en een ruimte. Maar die proportionaliteit die is er niet. En eeuwige straf, ja, wat dat inhoudt, dat is aan God. Want eeuwig is uiteindelijk alleen de eeuwige God. En wat eeuwigheid inhoudt, dat weet dus God alleen. En ik kan me voorstellen dat het onbevredigend is voor mensen, maar het is wel het tegenargument, denk ik, tegen dat bezwaar van ja, maar het is niet eerlijk, het is niet proportioneel. Dus ja, dat is het. En daar wordt het mysterie alleen maar groter van. En eerlijk gezegd, ja, God doet recht. Zullen we nou het inderdaad aan de levende God in Christus overlaten, hoe hij recht doet? En dan vertrouw ik dat hij dat op een rechtvaardige manier zal doen. En dan hoef ik dat niet te kunnen narekenen voor een ander.
1: Zit er in die relatie God-mens een zekere wederkerigheid?
0: Jawel, maar wel altijd op de manier van dat God de eerste is. Hè? Hij is de schepper, wij zijn het schepsel. Dus ja, zeker. Je ziet die wederkerigheid in het Oude Testament. Hè? Dus op het moment dat het volk ongehoorzaam is, dan gaat dat God aan zijn hart en dan zoekt hij ze te bereiken. En soms lukt dat ook niet, vaak lukt dat ook niet. Dus ze hebben elkaar nodig, zou je zeggen. Maar het is wel duidelijk, ja, God is de schepper. Hij heeft de overhand op zijn schepsel.
1: Zijn wij te bereiken?
0: Nou ja, kennelijk. Maar alleen door God in Christus. Hè? Dus al die oud-testamentische pogingen, uiteindelijk lopen die erop uit. Jezus zegt dat zelf in de gelijkenis zo. Ten laatste zond hij zijn zoon. En als hij ons dan bereikt, dan willen we hem niet. En dan kruisigen we hem. En dan houdt hij nog niet op. Hè? Dus door roeien en ruiten gaat hij. Je zou denken, ja, als ze nou mijn zoon kruisigen, als ze het dan echt niet willen, nou laat dan. Maar God blijft doorgaan in zijn liefde. En dat is typerend voor God in Christus.
1: De ontdekking van de hel noem je het boek. Is dit een van de redenen?
0: Dit is een van de redenen. Nou ja, de belangrijkste reden is eigenlijk dat ik zeg, alleen Christus ontdekt de hel. En wij moeten ons dus, af van allerlei vooronderstellingen, van allerlei beelden die we van ouds hebben meegekregen. En ons strikt houden aan wie Christus is en dan beginnen we te ontdekken. Dus de hel is geen evidentie, om zo te zeggen, in het christelijk geloof. Oh ja, natuurlijk, dat zit zo en zo. Nee, dat hebben we te ontdekken. En dan blijkt Christus het te zijn die in het inferno is neergedaald en die zelfs het inferno nog kan vernieuwen.
1: Dacht ik ook. Hey, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit zei Arnold Huygen. En met hem was ik in gesprek over het boek, of op basis van het boek door hem geschreven, Inferno, de ontdekking van de hel. Het is een boek uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. En het gesprek met Arnold Huygen had ik in deze uitzending van Emma Schangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: ICK, hoeveel?
2: 36.
1: 36. Jacob en de hemelladder. De monnik Johannes Climacus, die in de overgang van de 6e en de 7e eeuw in het klooster van de Sinaï leefde, schreef zijn beroemde ladder van de goddelijke opklimming. Het Griekse woord climax betekent ladder. Hij beschrijft 30 treden van de geestelijke weg die de mens voeren van bekering en onthechting naar gebed, stilte en uiteindelijk naar de liefde. Op de icoon van de website, die op de website staat, heb ik 7 treden geschilderd. Hier sluit de oude christelijke traditie aan bij het visioen van Jacob, wanneer Jacob onderweg de nacht doorbrengt bij Bethel, droomt hij een wonderbaarlijk visioen. Hij ziet een ladder die op de aarde staat en waarvan de top tot in de hemel reikt. Engelen van God stijgen op en dalen neer. Bovenaan staat de Heer en hernieuwt hij de belofte van Abraham en Isaac aan Abraham en Isaac. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde worden gezegend. Zo lezen we in Genesis hoofdstuk 28 vers 14. De ladder verbeeldt hemel en aarde. God is niet ver van de mens, maar hij opent de hemel en komt de mens tegemoet. Eeuwen later verwijst Jezus zelf naar dit visioen wanneer hij Nathanael ontmoet. Voorwaar, ik zeg u, gij zult de hemel ook geopend zien en de engelen God zien, opstijgen en neerdalen boven de mensenzoon. Daarmee onthult Christus het geheim van Jacob's ladder. De ladder is niet slechts een voorwerp uit een droom, ze verwijst naar hemzelf. En hierbij moeten we ook denken aan Theresia van Lisieux. We hebben het hier over opstijgen en neerdalen, niet eens over klimmen. Theresia van Lisieux, in die tijd hoorden ze van de eerste liften die overal geplaatst werden. En zij noemde de armen van Jezus als een lift. Goed. Christus onthult zo het geheim van Jacob's ladder. De ladder is niet slechts een voorwerp als een uit de droom, maar naar hem verwijzend. Hè? Dus zoals Theresia zegt, die lift. Christus is de ladder. Hij is de ware verbinding tussen hemel en aarde. In hem daalt God zelf naar de mens af en wordt de weg naar de Vader geopend. Hij is de Zoon die uit de hemel gekomen is en ons terugbrengt naar het huis van de Vader.
2: De ladder die wij mogen beklimmen. Christus is de ware ladder en daarbij rijst een andere vraag. Hoe gaat de mens deze weg? De eerste treden, zo zien we, beginnen met het loslaten van het oude leven, onthechting en gehoorzaamheid. Daarna volgt de weg van boete, het bewustzijn van de dood en het leren omgaan met de passies die het hart gevangen houden, zoals woede, wrok, oordeel, leugen, gulzigheid, begeerte, geldzucht, ijdelheid en hoogmoed. En daartegenover groeien de deugden. Nederigheid, zachtmoedigheid, zuiverheid, eenvoud, waakzaamheid en onderscheidingsvermogen. En hoger op de ladder komen de stilte, het gebed en de innerlijke vrede. Uiteindelijk bereikt de ladder haar voltooiing in één woord: liefde. We zien op de icoon hoe Jezus de ladder boven vasthoudt en ons aanmoedigt om naar hem te komen. Het doel van deze geestelijke weg is dus niet alleen dat wij steeds volmaakter worden in eigen ogen, maar het doel is dat ons hart steeds meer op God wordt gericht en leert liefhebben zoals hij heeft lief gehad tot het uiterste toe.
1: Hier ontmoeten Jacob en Johannes Climacus elkaar, als het ware halverwege de ladder, kunnen we maar zeggen. Jacob ziet een ladder die van de aarde naar de hemel reikt. Climacus beschrijft de weg van de mens die langs de ladder omhoog gaat. De 30 treden zijn geen ladder waarmee de mens zichzelf naar God toe kan werken. Ze beschrijven eerder hoe Gods genade de mens langzaam bevrijdt van alles wat hem van God verwijdert. Maar het christelijk geheim is dat de mens niet uit eigen kracht omhoog klimt. Dus hij wordt als het ware met die lift van Theresia meegenomen. Maar eerst daalt God af. De hemel wordt geopend. Christus komt naar ons toe. Hij neemt ons menselijk bestaan aan, deelt onze kwetsbaarheid en gaat zelfs zelf de weg van het kruis. Daarom is de christelijke geestelijke opgang geen vlucht uit de aarde. Het is juist een steeds dieper binnengaan in Christus die ons menselijke natuur heeft aangenomen. De ladder staat met haar voet op de aarde. Dat is veelzeggend. God vraagt niet om menselijkheid achter ons te laten, maar juist om daar midden in ons leven hem te ontmoeten. Iedere trede wordt een beweging van het hart, van angst naar vertrouwen, van hoogmoed naar nederigheid, van oordeel naar barmhartigheid, van bezit naar ontvankelijkheid, van onrust naar gebed en uiteindelijk van onszelf naar de liefde.

0: Goed zien, van aangezicht tot aangezicht. Keer me nog even terug naar Jacob, hoe hij teruggaat naar het land van zijn vaderen. In de nacht daarvoor worstelt hij aan de rivier de Jabok met een geheimzinnige engel. Hij ontvangt een nieuwe naam, Israël, omdat hij met God en mensen heeft gestreden en heeft overwonnen. Zo lezen we in Genesis, hoofdstuk 32, vers 29. Jacob noemt deze plaats Pniel. Wat betekent? Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ben toch in leven gebleven. Hier bereikt Jacobs eigen weg dus een dieptepunt en hoogtepunt tegelijk. Hij is niet langer de man die steeds vlucht, hij is iemand die God heeft ontmoet, die zijn heup heeft ontwricht, zodat hij niet langer kan vluchten. Deze ontmoeting met de engel wijst vooruit naar het grote mysterie van de menswording van God in Christus. Wat Jacob slechts in een geheimvolle ontmoeting mocht ervaren, wordt werkelijkheid in Christus. Het onzichtbare aangezicht van God wordt zichtbaar voor ons. Johannes schrijft: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoofdstuk 1, vers 14. En in vers 18: niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon heeft hem doen kennen. Jezus toont ons het ware gelaat van God. Hij is onze bestemming, ons thuisland, zegt Theresia van Lisieux, kerklerares. Houden we onze ogen naar haar voorbeeld, dan steeds op Jezus gericht. Hij gaat naast ons, opdat we niet ten val komen.
1: Zo kunnen wij de weg van Jacob verstaan als een voorafbeelding van de weg die in Christus wordt vervuld. Jacob ontvangt het visioen van de ladder. Christus wordt de ware ladder tussen de hemel en de aarde. Johannes Climacus leert ons hoe wij deze weg met Christus kunnen gaan. En aan het einde wacht niet een beloning, maar de liefde, ofwel de beloning is de liefde. Het is de weg waarop wij ontdekken dat God ons al tegemoet komt. Hij daalt af naar ons en opdat wij in Christus mogen opgaan naar hem. Jacob zag de hemel geopend. Christus opent de hemel, de Geest leert ons de weg. En de laatste trede is de liefde. Daar, bovenaan de ladder, ook op de icoon staat geen onbekende God te wachten, maar de Vader naar wie Christus ons brengt. Want uiteindelijk, op de hoogste trede van de ladder, is niet iets wat wij bereiken. Op de hoogste trede is Christus zelf te zien, ook op de icoon. In Christus mag de mens werkelijk God van aangezicht tot aangezicht ontmoeten, omdat God zelf ons menselijke aangezicht heeft aangenomen.
0: Bidden we samen. Heer Jezus Christus, u bent de ware ladder die hemel en aarde verbindt. Zoals Jacob bij Bethel de hemel geopend zag, open ook voor ons de weg naar de Vader. Leer ons, tree voor tree, los te laten wat u van ons verwijdert, wat ons van u verwijdert. Onze angst, onze hoogmoed, onze eigen wil en onze onrust. Geef ons dan, smeken wij u, een nederig hart, een waakzame geest, stilte om te luisteren en een hart dat leert bidden. Zoals Johannes Climacus ons leert. Voer ons zo, langs iedere trede, steeds dieper binnen in uw liefde. Want u daalt naar ons af, opdat wij in u mogen opgaan naar God. Breng ons dan uiteindelijk daar waar Jacob u ontmoette, van aangezicht tot aangezicht, zodat de hoogste trede altijd de liefde mag zijn. Heer, u bent de weg, u bent de ladder, u bent het doel.
1: Heer, voer ons op naar uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een ander icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. De epiloog. Laat de ontmande niet zeggen: zie, ik ben maar een dorre boom. Jesaja, hoofdstuk 56, vers 3b. Ze hielden de bruiloft in Korinthe. Filippus en zijn dochters vergezelden tante Blandina, zodat ze niet alleen hoefden te reizen. Priscilla en Aquila slaagden erin hun zaak voor korte tijd achter te laten. Ze zeiden dat ze naar uitkeken om een bezoekje te brengen aan oude vrienden van de kerk die ze bij hen thuis hadden ontvangen toen ze 5 jaar eerder in Korinthe hadden gewoond. Vitruvia en Galerius kwamen ook met een karrevracht aan geschenken. Enkele weken voor de bruiloft ging Theo langs bij Carilinus' grootvader in zijn nieuwe boerderij in de buitenwijken van Pompeii. Ik moet hem toestemming vragen om met je te trouwen, legde Theo aan Carilinus uit. Ze verzekerde hem ervan dat hij dat gesprek niet voor de derde keer hoefde te voeren, maar Theo stond erop. Quintus Blandinus heeft deze beleefdheidsbetuiging niet ontvangen van je ouders toen ze trouwden. Laten we zijn trots niet nog eens breken. En dus ging Theo op weg naar Pompeii en vroeg voor de derde keer om Carilinus' hand. Je wilt me echt graag hebben, plaagde ze. Hij haalde zijn schouders op. Na een koningin met een eigen privé-martelkamer lijkt je grootvader niet erg angstaanjagend. Grootvader gaf natuurlijk toestemming. Wie kon Theo weerstaan? Hij was dan misschien geen Romein van geboorte, maar dat maakte hij goed door een welvarende handelaar en staatsburger te zijn. Bovendien protesteerde hij niet toen grootvader hem een beledigend kleine bruidschat bood. Theo nodigde Quintus Blandinus en zijn vrouw uit voor de bruiloft, maar gaf zo een angstaanjagende beschrijving van de zeereis naar Korinthe dat haar beide grootouders besloten de reis niet te maken. Een opluchting, aangezien niemand de moeite had genomen om Blandinus te vertellen dat Carilinae haar vader had gevonden en dat hij naar Korinthe was verhuisd. Omdat Nathema haars huis kleiner zou worden, besloten ze dat als eerste te bouwen. Hij had een groot deel van zijn leven zuinig geleefd en kon extra arbeiders aannemen, zodat zijn huis ten tijde van de bruiloft in oktober klaar zou zijn. Carilinae had het bouwwerk naar zijn voorkeuren ontworpen met een ommuurde tuin en een luchtig tablinum. Het was haar eerste ontwerp dat gebouwd werd en Carilinae was alle dagen op de bouwlocatie om met haviksogen toezicht te houden op het werk. Een paar uur voor de bruiloft vond Theo Nathema haar en Sophocles die het atrium van het nieuwe huis versierde met de laatste geurende jasmijn en rozen. Nathema haar had de oude zeeman uitgenodigd het zeemansleven vaarwel te zeggen en bij hem te komen wonen als rentmeester. Tot Theo's grote verrassing had Sophocles het aanbod aangenomen. Ik ben te oud voor de zee, had hij tegen Theo gezegd. Ik kan niet overboord blijven vallen. Een lekker bad is geschikter voor mijn gevorderde leeftijd. Theo trof zijn vrijgemaakte slavin Delia bij de twee mannen aan, terwijl ze aanwijzingen gaf bij het versieren. Delia was vroeger kapster geweest voor de rijken en ze had een feilloze smaak en een enigszins ongelukkige woordkeuze. Haar geloof in God had haar tong enigszins getemd, maar als ze opgewonden was, kon ze nog steeds verbazingwekkend kleurrijke taal uitslaan. Nee, je moet die roos daar niet plakken, voeterde ze tegen Sophocles. Zo lijkt hij net een puist op het decolleté van Venus. Sophocles grinnikte. Klinkt goed, toch? Toen hij Theo zag, liet Nathema haar zichtbaar opgelucht zijn jasmijntakjes in de steek
om hem met een stevige omarming te begroeten. Sophocles fronste zijn voorhoofd. Wat doe je hier, meester, zo vroeg op je trouwdag? Als je op de loop bent, ben je naar het verkeerde huis gekomen. We bezorgen je vastgebonden en gekneveld bij het altaar als het moet. Ik ben niet op de loop, verzekerde Theo hem. Hij keek Anathema haar aan. Kunnen we even onder vier ogen praten? Natuurlijk, jongen. Ze trokken zich terug in Anathema haars tablinum. De zon scheen door een raam naar binnen en viel op de zwart-witte tegels, waardoor het marmer tot leven kwam. Dit is voor jou, zei Theo. Hij overhandigde Anathema haar het zorgvuldig versierde perkament dat hij in opdracht voor zijn aanstaande schoonvader had laten maken. Anathema haar zette grote ogen op van verbazing. Hij rolde het perkament open en slaakte een kreet van verrukking bij het zien van het ingewikkelde geometrische ontwerp langs de randen. In het midden van de rol stonden enkele verzen uit het boekrol van de profeet Jesaja. En ze klonken als volgt. Laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heer, over de ontmande die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij begaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zeven zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. Anathema haars lippen trilden. Je hoort me vandaag niet aan het huilen te maken. Het is mijn dochters trouwdag. Theo klemde een hand om zijn bovenarm. Ik wilde je laten weten hoe dankbaar ik ben. Hoe dankbaar ik ben dat je dochter mijn echtgenote zal worden. En hoe trots ik ben dat ik jou als vader krijg. Ze stonden onder het houten prieel dat nu versierd was met rozen en witte bloemen, terwijl Aquila voor hen bad. Priscilla trad op als bruidsmeisje en legde Carilines hand in die van Theo. Overal rook het naar jasmijn en rozen. De lucht was diep blauw geworden en vormde een volmaakte koepel boven hun hoofd toen Carilines de woorden uitsprak die haar bonden aan haar bruidegom. Waar jij gaat, Theodotus, zal ik Carilines gaan. Haar borst zwol tot ze dacht dat hij zou barsten van vreugde. Theo boog zijn hoofd en kuste haar. Zijn lippen waren warm, zijn armen veilig. Carilines voelde haar ziel vergroeien met de zijne, verbonden door banden van liefde en geloof, verbonden door Jezus, machtige genade die hen bij elkaar had gebracht. Ze klemden zich aan elkaar vast, terwijl ze een lange kus uitwisselden, en hongerig naar meer vergaten ze iedereen om zich heen. De gasten begonnen allemaal luid te juichen en uiteindelijk maakte Theo zich lachend van haar los. Theo's knappe broer Justus was de eerste die hen feliciteerde. In zijn ogen blonken tranen van vreugde. Oh, ik ben zo blij om je welkom te heten in onze familie, zei hij tegen Carilines. Ariadne trok Carilines in haar armen en kuste haar wangen twee keer. Ik heb altijd een zus willen hebben. Nu heb ik er een. Theo trok Ariadne naast zich en gaf haar ongedwongen een broederlijke knuffel. De liefde die hij eens voor deze vrouw had gekoesterd, was sinds lang ingedampt, getransformeerd tot iets rustigs en kalms. Kleine Theo, een peuter met kuiltjes in zijn wangen en grote bruine ogen, stak zijn handjes omhoog. Ik, eiste hij. En Theo zwaaide hem omhoog in zijn armen, waar hij lekker bleef zitten,
om vanaf zijn plekje triomfantelijk op de wereld neer te kijken. Caroline wist precies hoe hij zich voelde. Ze was deze reis begonnen om haar vader te zoeken. Vele malen had ze geloofd dat haar alleen teleurstelling wachtte. In plaats daarvan had ze zoveel meer gevonden dan de antwoorden op de raadsels van haar leven. Ze had Theo gevonden, een thuis, een familie en nog iets.

0: familie en nog iets. In de loop van de maanden, terwijl ze geproefd had van Theo's tedere liefde, van Nathemahars eindeloze gelegenheid, had ze eindelijk de les van Theo's engel geleerd. Ze had geleerd in de spiegel te kijken en geen vergissing te zien, maar een juweel van God die door de littekens van haar leven heen naar haar terugkeek. Daarmee beëindigen we het boek Juweel van de Nijl, een roman geschreven door Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

De gemeenschap van Taizé zingt Bless the Lord. Heer, hier ben ik. Laat uw geest in mij ademen. Laat uw stilte mijn hart bewonen. Laat uw rust in mijn lichaam komen. Ik verlang naar u, Heer. Laat mij bidden.

0: De lezing van vandaag komt uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, vanaf vers 1.
1: Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot mensen die zich door de geest laten leiden. Ik sprak tot mensen die zich nog door deze wereld laten leiden, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel. Daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan deze wereld. Want wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan deze wereld. Dan leeft u toch als ieder ander. Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen? Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Ze zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet. Alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel. Al worden ze ieder apart beloond, overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God.

Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld. Denk aan een situatie in je leven op dit moment waarin je je gedraagt op een manier die niet beantwoordt aan wat je zou willen. Misschien ben je jaloers of weinig ruimhartig of niet in staat om te vergeven of word je gewoon bewust van die situatie of van die plek in je hart waar het rommelt. Het gaat er hier niet om jezelf te veroordelen of om snel besluiten te nemen, maar gewoon om je bewust te worden van de situatie.

Breng dit nu in de aanwezigheid van God en nodig God uit om de zaden van zijn geest te planten op die plaats in je hart waar je de hulp van zijn geest nodig hebt. Open gewoon je hart en laat de zaden van zijn geest wortel schieten in jou.

0: Luister opnieuw naar de lezing en merk op wie de zaden doet groeien.
1: Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Ze zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beiden op de wijze die de Heer hen heeft geschonken. Ik heb geplant. Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet. Alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel. Al worden ze ieder apart beloond, overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Begin van de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Paulus spoort Timotheus aan in zijn taak te volharden. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus zijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede voor u vanwege God de Vader en onze Heer Christus Jezus. Het is met dankbaarheid jegens God die ik, evenals mijn voorouders, met een zuiver geweten tracht te dienen, dat ik uw naam noem in mijn gebeden, zonder ophouden, dag en nacht. Als ik denk aan uw tranen, verlang ik vurig u weer te zien, om weer helemaal gelukkig te zijn. En uw ongeveinsd geloof komt mij voor de geest. Dat geloof dat eerst uw grootmoeder Louis en uw moeder Eunike bezield heeft. En dat nu ook, daarvan ben ik zeker, leeft in u. Vergeet dus niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is, door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie door de kracht van God die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade. Van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus, is zijn genade nu openbaar geworden door de verschijning van onze heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk licht deed aanlichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik aangesteld als heraut en apostel en leraar. Daarom moet ik ook deze nieuwe beproeving ondergaan. Maar ik schaam er mij niet voor, want ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is ongerept te bewaren wat mij is toevertrouwd tot aan de grote dag. Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die je uit mijn mond hebt vernomen, en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dat allen in Azië mij in de steek hebben gelaten, ook Figelus en Hermogenes. Mogen de Heer barmhartigheid bewijzen aan het huisgezin van Onesiphorus, want hij heeft zich niet geschaamd voor mijn boeien en zijn bezoeken hebben mij veel goed gedaan. Toen hij in Rome kwam, heeft hij ijverig naar mij gezocht en mij ook gevonden. De Heer verlene hem dat hij barmhartigheid vindt bij zijn Heer op die dag. En hoeveel diensten hij te Efeze bewezen heeft, weet gij zelf het best. Tweede lezing. Uit de brief van de diaken Geert Grote over het geduld. De drievoudige steun van de Heilige Schrift in beproevingen. Zoals gij weet, verstaan wij onder oorlog een langdurende strijd. Maar met de term gevecht geven wij de afzonderlijke aanvallen aan. Welnu, Het is de bedoeling van de Allerhoogste dat wij in de afzonderlijke beproevingen onze handen, dat wil zeggen onze vingers, ofwel de verschillende overwegingen van ons verstand, gereed houden voor de voortdurende strijd. De veelvuldige lezing en overweging van de Heilige Schrift betekent in drievoudig opzicht een steun voor degenen die beproefd worden. Zij verdrijft namelijk de neerslachtigheid, zij leert hun hoe ze moeten strijden en zij belooft hun de kroon van de overwinning. Want hoewel de door God ingegeven Schrift niet rechtstreeks de strijd leert, geeft zij toch sterkte aan het hart en door de overweging van de hemelse dingen wordt de geest verhelderd, verlicht en verblijd. Dit is het goddelijk gevolg en het hemelse loon van de lezing van de Schrift, zoals zij dat was voor Augustinus, toen deze zo bedroefd was over de dood van zijn moeder. Ook ik beken dat zij voor mij een dagelijkse troost is. Want aan mensen die bedroefd zijn, moet de eenzaamheid in ledigheid of de ledigheid op zichzelf ten sterkste ontraden worden, omdat dan de voorstellingen van neerslachtigheid de overhand krijgen. Vandaar dat voor eenzame of droefgeestige mensen, voor mensen die beproefd worden, voor wankelmoedigen en neerslachtigen, iedere bezigheid, vooral evenwel de lezing van de Heilige Schrift, een verlichting betekent en een uitkomst, zoals uit vele voorbeelden blijkt. Voor degenen echter die veel last van hoofdpijn hebben, is handenarbeid, gepaard met een niet al te zware meditatie, meer aan te bevelen dan langdurige lezing. Maar meer in het bijzonder worden wij door de Schrift gesterkt en geholpen als deze ons niet alleen verblijdt, maar ons ook het wezen en het doel van de levensstrijd leert kennen en ons doet hongeren naar de overwinning en ons de beloning in het vooruitzicht stelt. Want, aldus de apostel, alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift in hoop zouden leven. Dikwijls moeten we ons die plaatsen uit de Schrift voor de geest halen en overwegen, die ons verlichting kunnen geven in het ogenblikkelijke lijden, of die in ons het verlangen opwekken naar de toekomstige beloning, zoals deze. Dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, altijd durende volheid van glorie. Wij houden het oog gericht, niet op het zichtbare, namelijk de beproevingen, maar op het onzichtbare, dat ons is toegezegd. Zo zijn er veel schriftuurplaatsen, waarvan de overweging heel nuttig is in tijden dat de zondaar zich tegen ons verheft en wij met stomheid geslagen ter neerliggen en ophouden het goede te doen en onze troefheid vernieuwd wordt.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Woensdag 2 september. In de 22e week door het jaar. Wij bidden samen de laude het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging, bladzijde 929. De hymne 709. We nemen de psalmen en de antifonen van woensdag in de tweede week, 932. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, de psalmen en de antifonen, woensdag week 2, vanaf bladzijde 202. Of op de getijdengebeden app van de Tiltenberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Juich voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren.
1: Juicht voor God alle landen. Dient met blijdschap de Heer.
0: Eén machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door Zijn handen gevormd.
1: Juicht voor God alle landen. Dient met blijdschap de Heer.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Juicht voor God alle landen. Dient met blijdschap de Heer.
0: Luistert heden dan naar Zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden dachten, of schoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Juicht voor God alle landen. Dient met blijdschap de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: De zon verrijst in rode gloed, nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt behoedt.
1: Dat Hij de tongen ons in onze mond beteugelt tegen haat en nijd. Ons oog behoed voor ijdelheid en houd het zuiver en gezond.
0: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank, en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rondom zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht, zingen des Heeren heerlijkheid.
0: O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon de Vader gans gelijk, en Geest die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij. Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God. Tot God stijgt mijn hoop als een noodkreet op. Tot God stijgt mijn roep om verhoring.
1: Ik ga tot de Heer op gevaarvolle dagen. Desnachts houd ik al door de handen gestrekt. Mijn geest zoekt geen andere troost.
0: Wanneer ik aan God denk, kan ik slechts zuchten. Wanneer ik ga peinzen, ontzinkt mij de moed.
1: Mijn ogen kunnen de slaap niet vatten. Ik kan van verwarring niet spreken.
0: Aan vroegere dagen denk ik terug. Herinner mij al de vervlogen jaren.
1: Desnachts overweeg ik het stil in mijn hart. Mijn geest blijft er altijd mee bezig.
0: Zou God dan voorgoed verstoten? Zou Hij niet genadig meer zijn?
1: Is dit nu het eind van zijn gunsten? En geldt zijn belofte niet meer?
0: Zou God dan vergeten zich te ontfermen? Of sluit hij in gramschap zijn hart?
1: Voorzeker, dit is nu mijn grootste verdriet, dat God zijn hand van mij aftrok.
0: Toch kan ik uw werken, Heer, niet vergeten. De wonderen die gij voorheen hebt verricht,
1: uw daden komen mij steeds in gedachten. Ik denk over al uw bemoeieningen na.
0: Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God.
1: Want gij zijt de God die wonderen doet, die onder de volken uw macht hebt getoond.
0: Uw arm heeft uw volk de vrijheid gegeven. De kinderen van Jacob en Jozef.
1: De stromen zagen u naderen, God. Ze zagen u komen en beefden.
0: De bergbeken joegen hun water omlaag. En regen sloeg neer uit de nevels.
1: De wolken weergalmden van dreunend geraas. Uw pijlen vlogen naar alle kanten.
0: De donder rolde de hemel rond. De bliksem verlichtte de aarde.
1: De rotsen beefden waar gij u vertoonde. Uw weg ging over de golven der zee.
0: Het water vormde een pad voor uw schreden. En wiste uw voetspoor weer uit.
1: Zo hebt gij uw volk geleid als een kudde, door Mozes en Aarons hand.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God. Verrukt is mijn hart in de Heer. Vernedering brengt Hij en eer. Verrukt is mijn hart in de Heer. Mijn God heeft mij kracht gegeven.
1: Ik sta mijn bestrijders vrijmoedig te woord, omdat ik uw bijstand geniet.
0: Geen heilige is er zoals de Heer, want naast u bestaat er geen ander. Geen macht evenaard onze God.
1: Volhard dan niet in uw grootspraak en pocht niet op wat ge verricht.
0: Houd eigen waan ver van uw mond. De Heer immers is een alwetende God. Hij weegt op zijn schaal onze daden.
1: de bogen van dapperen zijn gebroken, en zwakken werden met kracht omgord.
0: Verzadigden gaan zich voor brood verhuren. Die hongerleden krijgen genoeg.
1: De kinderen baart menigmaal, verdord is de schoot van de vruchtbare moeder.
0: De Heer beschikt over sterven en leven. Hij leidt naar de dood en roept weer terug.
1: De Heer geeft armoe en rijkdom. Vernedering brengt hij en eer.
0: Hij richt de behoeftige op uit het stof. Verhef uit het vuil de geringen.
1: Zij nemen bij de aanzienlijke plaats en krijgen een eervolle zetel.
0: De zuilen der aarde zijn van de Heer. Hij heeft de wereld daarop gegrondvest.
1: Hij let op de schreden van zijn getrouwen, maar duisternis brengt de zondaars tot zwijgen. Want niemand is sterk door eigen kracht.
0: De Heer zal breken die hem weerstreven. Vanuit de hemel gromt hij hen toe.
1: De Heer doet recht tot de grenzen der aarde. Hij geeft aan zijn koning de macht en hij verheft zijn gezalfde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verrukt is mijn hart in de Heer. Vernedering brengt hij en eer. De Heer is koning. De aarde mag juichen. De Heer is koning. De aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee.
1: Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon.
0: Laaiende vlammen draven vooruit. Verslinden rondom zijn bestrijders.
1: Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting.
0: Bergen smelten als was voor de Heer. De heerser van heel de wereld.
1: De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie.
0: Die beelden aanbidden worden beschaamd. Zij die op hun afgoden groot gaan.
1: Voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde.
0: De steden van Juda jubelen luid. Om al wat gij hier hebt verordend.
1: Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogsten der goden.
0: De Heer heeft hen lief die het kwade haten. Hij houdt over zijn getrouwen de wacht. En redt hen uit vrede handen.
1: Er straalt weer licht voor de vromen en blijdschap vervult de oprechte van hart.
0: Wees blij in de Heer, gij vromen. Verheerlijk zijn heilige naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is koning,
0: de aarde mag juichen. Korte schriftlezing. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht? Of nood? Vervolging? Honger? Naaktheid? Levensgevaar? Of het zwaard? Over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad.

0: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
1: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
0: Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Iedere dag.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
0: Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dank zij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te

0: zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid. Gezegend zij God, onze Verlosser. Hij heeft beloofd alle dagen met zijn kerk te zijn, tot aan de voleinding der wereld. Laten we hem daarom danken en bidden.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Blijf bij ons, Heer, heel deze dag. Schenk ons uw licht bij al wat wij doen.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Als een offergave dragen wij u deze dag op. En wij beloven geen kwaad te doen of te willen doen.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Maak, Heer, dat wij heel deze dag wandelen in uw licht, zodat wij het zout der aarde en het licht der wereld zijn.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Laat uw geest niet van ons wijken. Maak dat wij uw gerechtigheid doen en altijd uw lof verkondigen.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Wij bidden u, Heer, zend in ons hart de glans van uw licht. Laat ons altijd de wegen gaan van uw geboden en daar nooit van afwijken. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

We nemen de lezingen van de 22e week, woensdag. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd verliet Jezus de synagoge van Kafarnaüm en ging het huis van Simon binnen. Omdat de schoonmoeder van Simon hoge koorts had, riepen ze voor haar zijn hulp in. Hij kwam aan het hoofdeinde van haar bed staan en gaf een streng bevel aan de koorts. Ze werd ervan bevrijd en ogenblikkelijk stond zij op en bediende hen. Bij zonsondergang brachten allen hun zieken naar hem toe. Hij genas hen door ze één voor één de handen op te leggen. Uit velen gingen ook duivels weg, die schreeuwden: Gij zijt de Zoon van God. Hij gaf een streng bevel en liet niet toe dat zij spraken, want zij wisten dat hij de Messias was. Toen de dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De mensen zochten hem echter, kwamen waar hij was en poogden hem vast te houden, om te verhinderen dat hij hen zou verlaten. Maar Jezus sprak tot hen: Ik moet ook aan andere steden de blijde boodschap van het Godsrijk brengen, want daarvoor ben ik gezonden. En hij predikte in de synagogen van het Joodse land. Dit is het woord van God. Begin en einde van het gebed verdienen een bijzondere zorg. Aan het begin moet ik de overgang maken van een bestaanswijze waarin ik zelf het middelpunt van mijn denken en handelen ben, naar een bestaanswijze waarin dat middelpunt buiten mijzelf ligt, bij hem, bij God. Zo ongeveer als de koortsige schoonmoeder van Simon en allen die lijdend of bezeten waren zich helemaal op hem richten, in het vertrouwen dat Jezus van zijn kant zijn goedheid en macht naar hen laat uitgaan. En zo mijn geest laat rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik staan, de blik omhoog, in geloof zien hoe hij mij ziet, dat hij mij kent, in mijn eigen diepere noden. Want daartoe is hij immers van de Vader uitgegaan. Ik maak, om het contact te verdiepen, een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, naar gelang ik vermoed hem het beste te kunnen vinden, of beter nog, mij door hem kan laten vinden. Meer nog, dan door de lichamelijke gebedshouding, wordt het gebed gedragen door de totale geestelijke levenshouding. Mijn gebed zal aan diepte winnen wanneer ik me zo zuiver mogelijk probeer te ordenen op God. En ik zou dat dus als een genade kunnen vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan breng ik me de geschiedenis te binnen. We maken kennis met Jezus door hem te volgen in zijn eerste optreden in Kafarnaüm. Thuisgekomen van de dienst in de synagoge waar hij een duivel had uitgedreven, doen Petrus en diens metgezellen Andreas, Jacobus en Johannes een beroep op Jezus ten behoeve van Simons zieke schoonmoeder. Hij geneest haar en onmiddellijk zet zij haar vrij geworden kracht in ten behoeve van anderen. Zij bediende hen. En aan het eind van de Sabbat, 's avonds bij zonsondergang, stroomde de hele stad voor Jezus' deur samen om hun zieken te laten genezen. Maar Jezus heeft het gevoel dat zijn eigenlijke zending dreigt vast te lopen. Wonderen zijn tekenen van het Rijk Gods, niet het Rijk Gods zelf. Hij trekt zich daarom terug in de eenzaamheid waar hij bleef bidden, zoals Marcus zegt. En als ze hem komen halen om hem zijn taak als wonderdoener te laten voortzetten, antwoordt Jezus: laten we ergens anders heen gaan. In trouw aan de zending van zijn Vader, van wie hij is uitgegaan. Door me de plaats voor ogen te stellen waar dit geschiedde, geef ik hem nog meer kans datgene aan mij te verrichten waartoe hij van de Vader is uitgegaan. De plaats is het huis van Simon en Andreas,
en vervolgens de ruimte voor de deur van dat huis waar heel de stad samenstroomde. Dan een eenzame plaats waar Jezus bleef bidden en niet te vergeten de onzichtbare plaatsen bij Jezus' hemelse Vader van wie Jezus is uitgegaan. Eventueel stel ik me de plaatsen voor ogen waar ik zelf ooit door Jezus van koortsige onrust genezen ben, of een of ander pelgrimsoord waar velen die aan allerhande ziekte lijden samenstromen om de weldadige invloed van Jezus en Maria te ondergaan. Ik mag doen wat ik wil om me voor te bereiden. De deur van het geheim blijft gesloten, zolang ik niet die bijzondere genade krijg die ik verlang, een innerlijke kennis van Jezus. Zodat ik bij hem niet kom zoeken waarvoor men hem destijds in zijn eenzaamheid achterna kwam, de tekenen, dat wil zeggen de buitenkant, maar dat waarnaar de tekenen verwijzen, het rijk van God, de Vader, waarvoor Jezus is uitgezonden. Ik vraag hem om die innerlijke kennis. De overweging. Jezus kwam aan het hoofdeinde van haar bed staan en gaf een streng bevel aan de koorts. Want precies diezelfde behandeling krijgen ook de bezetenen. Uit velen gingen ook duivels weg die schreeuwden: Gij zijt de Zoon van God, hij gaf een streng bevel. Was Petrus' schoonmoeder dan ook bezeten? Misschien in die zin, zoals wij wel eens zeggen, hij ging als een bezetene tekeer of hij ging als een bezeten aan het werk. Bezeten op zo'n manier dat mensen niet helemaal in zelfbezit zijn als ze werken. Alsof ze door het werk worden bezeten. Ze doen dan hun werk in een koortsachtig tempo of eigenen zich het werk op de een of andere manier toe. Ze zoeken zichzelf erin. Waar kun je jezelf een beter in zoeken dan in je werk? Daar ben je op je eigen terrein. Daar ben je zelf heer en meester. Dat er inderdaad zoiets aan de hand geweest zou kunnen zijn bij Petrus' schoonmoeder, zou misschien opgemaakt kunnen worden uit wat er van haar werd gezegd na de genezing. Zij werd ervan, van de hoge koorts, bevrijd. En ogenblikkelijk stond zij op en bediende hen. In plaats van zichzelf te bedienen, in dienst te staan van zichzelf, door als een bezetene aan het werk te gaan, koortsachtig, bediende zij nu anderen in rust, in overgave. Paulus komt in zijn parochie ook van die dwarsgeesten tegen. Ook daar was de zelfzucht, de ikzucht, het egoïsme, het kleinmenselijk gedrag, de naijver en de twist niet van de lucht. Ik ben voor Paulus, zegt de een. En een ander, ik ben voor Apollos. Dat zijn van die groeistuipen waarbij mensen zich ertoe laten verleiden om dat wat van God is, zichzelf toe te eigenen. En Paulus geeft een aantal beelden, om als het ware in beeld te brengen, waarmee die Corinthiërs nu toch eigenlijk bezig zijn. Hij gebruikt daarvoor de beelden van de akker of de tuin, het beeld van het bouwwerk en het beeld van de tempel. Eerst het beeld van de akker of de tuin. Ik, Paulus, heb geplant, Apollos heeft begoten. Dat zijn allebei ondergeschikte werkzaamheden bij een bekering. God doet het eigenlijke werk. God gaf de groei, zegt Paulus. Nog hij die plant betekent iets, nog hij die begiet, alleen God die de wasdom geeft. Maar Apollos en Paulus zijn wel beiden Gods medewerkers. Je kunt niet de een tegen de ander uitspelen door te zeggen, ik ben voor die, ik ben tegen die. Want dan eigenen ze zich hen toe. Nee, zegt Paulus, wij zijn Gods medewerkers. Maar jullie zelf zijn het werk van God. Als gelovigen zijn jullie zelf het werk van God. God doet zijn werk in jullie harten. Wat God doet in de natuur, wasdom geven, dat doet hij ook in de bekering. De boer kan de omstandigheden veranderen. Hij kan planten, hij kan begieten, maar dat plantje wortel schiet, dat het gaat groeien,
dat er iets uitkomt, dat het vruchtbaar wordt, dat kan alleen God. En zo is het ook met ons geloof. Geloof wordt ons door God in onze harten geplant om het daar te laten groeien. En ook dat wij van zondige mensen heilige mensen worden, gebeurt door Gods toedoen. En dat is wat Paulus in dat andere beeld naar voren brengt, de tempel. De tempel van God is heilig en die tempel van God zijt gij. 1 Korinthe 3. Dat is het grootste wonder. God werkt in de harten van de mensen. En niet van buitenaf, maar van binnen in de mens. En dat is net het onderscheid ten opzichte van de werkzaamheden van de mensen. Zij werken van buitenaf. Goede werken moeten natuurlijk wel gebeuren. Maar zonder het werk van God in het hart van de mens is dat andere waardeloos. Jezus liet zich door datzelfde lijden. Als hij zegt, ik moet ook aan andere steden de blijde boodschap van het Godsrijk brengen, want daarvoor ben ik gezonden. Het moeten dat Jezus gebruikt tegenover de kwaad machten, is een ander moeten. Hij gaf een streng bevel. Eruit. Maar we kunnen ons toch niet voorstellen dat de Vader Jezus met een streng bevel heeft opgedragen om de zending naar de mensen te volbrengen? Nee, dat is een zending die Jezus wordt opgelegd in liefde door de Heilige Geest. Hij heeft zelf de wens van de Vader voorkomen door te zeggen, hier ben ik, ik wil. Mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Jezus heeft zich met die zending vereenzelvigd. Hij is die zending. Zoals hij zichzelf is, zo is hij ook de zending. Zoals Jezus zich nu geïdentificeerd heeft met zijn zending, zo mogen wij ons door de Heilige Geest identificeren met zijn woord. Doordat het neerdaalt in ons hart, in ons geweten, waar het door Gods geest kan worden opgenomen en eengemaakt met onszelf tot iets van binnenuit. Dat het woord zo in ons neerdaalt, dat we ons dat niet meer voor de geest hoeven te halen, maar dat we dat woord zijn. Dat we er ja op zeggen. Zoals God ja zegt op ons, dit is mijn lichaam. En wel, mijn lichaam voor ieder van ons persoonlijk. Zoals Jezus bij die zieken één voor één de handen oplegde, zo heeft hij voor ieder van ons één voor één een woord en straks voor ieder van ons één voor één zijn zelfgave. Ter ere van de heilige van vandaag, paus Gregorius de Grote, tot slot nog een krachtige uitspraak over de Eucharistie. Eerst nog over de tijd waarin hij leefde, de 6e eeuw. Epidemieën heersten er toen, hongersnood, nood van allerlei aard. Voor de Romeinen van zijn tijd waren de vertrouwde metgezellen. Oorlogen en invallen van de op gang gekomen volksverhuizing verwekten een diep onbehagen bij de tijdgenoten, zodat zij elke dode gelukkig prezen, omdat hij of zij eens voor altijd was ontsnapt aan die vreselijke aardse catastrofen. En naar aanleiding daarvan zegt paus Gregorius, wij zien hoe de wereld al aan het verdwijnen is. Deze wereld moeten wij van ganse harte gering achten. Ook moeten wij dagelijks God offers brengen van verzoenende boete met tranen van berouw. Maar ook dagelijks het offer brengen van het vlees en het bloed van Christus. Dit offer redt op geheel eigenaardige wijze de ziel van het eeuwig verderf. Want het stelt ons de zoendood van de eengeboren Zoon van God op geheimvolle wijze tegenwoordig. Bedenken wij daarom wat dit offer te bieden heeft, daar het altijd weer het lijden van de eengeboren Zoon van God tot vergeving van onze zonden tegenwoordig stelt. Want welke gelovige zou eraan kunnen twijfelen
dat op het uur van het offer, op het woord van de priester, de hemel zich opent. Dat dit geheim van Jezus Christus wordt bijgewoond door de koren van de engelen. En dat zich het hoogste verbindt met het laagste. Het aardse zich verenigt met het hemelse. En uit het zichtbare en onzichtbare één wordt. Met deze handeling moeten wij echter ook onszelf met vermorzeling van hart ten offer brengen. Want als wij het geheim van het lijden van onze Heer vieren, moeten wij nadoen wat wij vieren. De heilige mis wordt voor ons een offer aan God, wanneer wij onszelf tot een offer gemaakt hebben. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus, zoals de leerlingen deden toen ze hem voor Petrus' schoonmoeder zijn hulp inriepen. De schrift heeft voor zo'n gesprekje een woord, vrijmoedig. Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade. En in diezelfde geest van vrijmoedigheid en eerbied en onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En een hartelijk goedemorgen hier bij Radio Maria. Alweer de derde dag, zullen we maar zeggen, van het nieuwe seizoen. We zijn maandag natuurlijk begonnen. En het is allemaal even wennen, ook voor ons hier op de studio. Het ritme is dan toch weer een beetje anders dan in de zomermaanden juli en augustus. Maar we zijn natuurlijk heel blij dat we weer prachtige programma's mogen gaan aanbieden. Dat allerlei dingen weer gaan opstarten, zoals je dat zou kunnen zeggen. En dat geldt voor vandaag zeker, want we gaan sowieso beginnen weer met de kinderkatechese vanmiddag om 3:30, live hier in de studio. Het is ook de eerste woensdag van de maand, dus dat betekent dat het vanavond tijd is voor de mannen bidden met Sint-Jozef om 8:00 hier. In de kapel is dat, maar het wordt ook uitgezonden op de radio. Daar zal ik zo direct nog wel iets meer over zeggen. Dat zal ik, als ik het hele programma zo direct doorneem, noem ik nog zo wat dingen op. We zullen ook de noveen bidden hier in Goedemorgen Radio Maria ter voorbereiding op de Rosary Rally van aanstaande zaterdag. Maar ik wil graag starten met het toewijdingsgebed van Radio Maria. Met in gedachten natuurlijk ook al die andere Radio Maria's over de hele wereld die ook eigenlijk weer begonnen zijn. En ieder doet dat natuurlijk een beetje zo op zijn eigen tijd, hoe dat past. Maar ik denk dat er wel veel met ons zullen zijn. Het toewijdingsgebed is dus ook het gebed dat door over de hele wereld hetzelfde wordt gebeden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van de naar het heil dorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht, vanuit elk volk en elk land wijden wij onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen, nederig en gelovig, aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzame en de bedrukte en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gaven van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft, snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, de zin die mij deze keer dan weer opviel, is ergens halverwege het gebed. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. En dat klinkt misschien als dat we heel veel moeten doen. Nou, dat is ook heel goed als we veel doen. Maar ik denk dat ook het gebed minstens, of misschien wel belangrijker is, ook het is natuurlijk het werken in de wijngaard. Je moet de grond toch ontginnen. Je moet hoe noem je dat allemaal? Er moet van alles gebeuren, ook voordat je kan gaan planten. En dat is natuurlijk ook het gebed. En ja, dat is iets dat u alle als luisteraar natuurlijk doet. Hoop ik, maar ga ik ook vanuit. Daar vertrouwen wij op. En ik denk dat zo belangrijk is om... dat betekent dat je ook een werker in de wijngaard bent. Ook al zit je misschien thuis en kunt u niet echt actief in een parochie deelnemen aan vrijwilligerswerk. Nou, noem maar op, er is zoveel te bedenken. Dan is het bidden thuis voor al die personen die ook in dit gebed worden genoemd, de armen, de zieken, de eenzamen, de bedrukten, de zondaren die op zoek zijn naar de waarheid. Dat is heel hard werken als we daarvoor bidden en dat is heel belangrijk. Ja, ik had het net eigenlijk al even over het programma van Radio Maria. Ik zal het misschien maar meteen even doornemen. We hebben natuurlijk gewoon direct om 8:30 de Rozenkrans. Ik noemde al op de noveen zullen we bidden ook aan het einde hier van Goedemorgen Radio Maria. Dan dus de Rozenkrans, de Eucharistieviering. Die vieren we hier vanuit de kapel in de studio van Radio Maria met priester Koos als celebrant. We sluiten ook de Eucharistieviering af met het novenengebed. Dan gaan we naar de Heilige van de Dag om 10:00. En dan om 9:45. U bent natuurlijk, als u dat nog weet, van voor de vakantie gewend op de woensdag om dan een kwartiertje te kunnen luisteren naar de katholieke agenda. Nou, daar hebben we wat veranderingen aan gebracht. Dat programma gaat terugkomen. Niet elke week, maar om de week. En dan op de dinsdag om 14:00. Zodat er wat meer tijd is om wat activiteiten te bespreken. Ook wat verder vooruit te kijken. En dat gaat vanaf volgende week dus beginnen. Op de dinsdagmiddag. En wat er dan op de woensdag om 9:45 komt, is het programma Servaas aan de Maas. Wat u van de donderdag wellicht kent. En Naar de Bron. Nou, Naar de Bron is een programma dat hebben we jaren geleden ook uitgezonden. En dat zijn bijdragen vanuit Heilo. Nou is daar nog even wat vakantie. Dus daar moeten we nog een paar weekjes even op wachten. Maar deken Doutzenberg, u weet het. De deken van de Maastrichtse Sint-Servaas-basiliek. Die gaat zijn bijdragen weer oppakken om de week met het programma Servaas aan de Maas. Een klein kwartiertje zo. En dat zal dus voortaan, ook weer om de week, op de woensdag om 9:45 worden uitgezonden. Dus daar kunt u straks van gaan genieten. 10:45, dan is het tijd voor de lezingen uit de lezingendienst. En op de woensdag om 11:00 natuurlijk priester Koos. En hij gaat verder met zijn serie, waarin hij eigenlijk kijkt naar de Alpha-cursus. En hoe dat nauwloos eigenlijk aansluit bij... Naadloos, niet nauwloos, dat is geen woord. Naadloos aansluit op de Eucharistie. Hoe je dat daarin kunt plaatsen. En het zal vandaag gaan over bidden in de Eucharistie. Nou, in de middag bidden we natuurlijk het Angelus, het middaggebed en de middagrozenkrans. Daarvoor kunt u natuurlijk uw intenties ook doorgeven, ook al in de loop van de ochtend. We sluiten de rozenkrans af met het novenengebed. En dan is het om 9:30 tijd voor de laatste uitzending van de voorlezing uit het boek Juweel van de Nijl. Het is de laatste uitzending vandaag. En daarna zullen we verder gaan met een boek dat aansluit bij onze Franciscusmaanden. Nou, dat komt dan vanaf morgen. Vanmiddag, u vraagt, wij draaien het plaatjesprogramma natuurlijk. Daarna om 3:00 de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En zoals gezegd, om 4:30 is het weer tijd voor de kinderkatechese. Ja, samen met onze priesterdirecteur Pieter Zimmerman. En de kinderen die gaan komen, wie dat zijn, dat weten we Tenminste, dat weet ik nog niet precies. Maar het mag duidelijk zijn dat eigenlijk alle kinderen die hierbij aanwezig zouden willen zijn, van harte welkom zijn. Betekent ook dat de aanbidding tijdens de kinderkatechese ook weer van start gaat. Dus mocht u in de buurt wonen of in de buurt zijn en u zou graag de aanbidding hier in de kapel bijwonen, dan kan dat als u gewoon naar de studio komt. Dus vanaf 16:30 is dat. Nou, dan hebben we het woord van God natuurlijk, van priester van Pater Bots. Om 16:30 is dat. We bidden de rozenkrans om 17:00, daarna de vespers. En nou, zo gaat het door. Dan hebben we nog tijd voor de luistertip om 17:55. En dat zal gaan over de mystieke lectuur. Dat gaat deze keer dan over Johannes Evangelista. Ook weer een mooie lezing die eerder verzorgd is door priester Paul van der Stuift. De Eucharistieviering die vieren we om 19:00. Daarvoor sluiten we op de radio aan bij de Eucharistieviering in de Gerardus Majellakerk in Utrecht. Dus die Eucharistieviering zal op de radio klinken. Maar er is ook om 19:00 hier in de kapel een Eucharistieviering voor de mannen die daarna ook mannen bidden met Sint-Jozef natuurlijk zullen doen. Dus om 19:00 is hier een Latijnse viering in de kapel live. En die is niet op de radio. Wel op de radio komt dus daarna mannen bidden met Sint-Jozef. Mannen, als u in de buurt woont of er graag een keer bij bent, om 20:00 wordt dus de rozenkrans gebeden in de kapel. Die wordt op de radio uitgezonden. Ja, speciaal voor mannen om dicht bij het hart van Sint-Jozef ook te komen. En ja, zijn voorbeeld te volgen daarin. Je te verdiepen en dat biddend en samen te doen met daarna natuurlijk. Want dat is ook heel belangrijk, nog even een gezellig samen zijn met een drankje. Allemaal hier in de studio natuurlijk. Nou, het programma van priester Koos zal daarom wat later beginnen. Het woord van God is om 21:30. Misschien dat het ook wel ietsjes later zal zijn. Om 22:00 de complete. Nou, en dan zijn we echt wel heel ver in de avond aangekomen. Dus de herhalingen van de diverse programma's zullen dan nog voorbij komen. De hele mond vol en echt wel tijd om een keertje even wat muziek te gaan draaien. En dat is een lied van broeder Faustin. Ja, hij is Franciscaan. Daar werd ik door een luisteraar gelukkig op gewezen. Ik wist het ergens wel, maar was het ook een beetje vergeten, moet ik zeggen. Dus tijdens deze Franciscusmaanden hopen we ook veel van hem te draaien. U herkent meteen de stijl en de stem. U denkt, oh ja, dat is hem. Nou, dit lied gaat over Nimmt nichts mit auf den Weg. Dus neem niks mee onderweg. De woorden uit natuurlijk het evangelie die ons liever tegen zijn apostelen zegt, maar die ook heel erg letterlijk genomen zijn door Franciscus en de Franciscanen die natuurlijk zo eenvoudig mogelijk willen leven en hun apostolaten ook uitvoeren. Broeder Faustin, neemt niets mit.

Ja, dus het vertrouwen in God is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Een gebed uit een van de boekjes met gebeden van Franciscus en nog veel meer. Maar dit gebed gaat over het geduld en dat vind ik wel mooi aansluiten bij dit lied. Een citaat allereerst uit Matteüs. Gelukkig zij die vredelievend zijn, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Een dienaar van God kan niet weten hoeveel geduld en nederigheid hij in zich heeft, zolang aan zijn wensen voldaan wordt. Maar wanneer de tijd komt dat zij, die aan zijn wensen zouden moeten voldoen, hem het tegendeel aandoen, zoveel geduld en nederigheid als hij dan heeft, zoveel heeft hij en meer niet. En ook nog een lofzang op de heilige Maagd Maria. Ook uit hetzelfde boekje met onder andere dus gebeden van Franciscus. Wees gegroet, heilige vrouwen, heilige koningin, moeder Gods Maria, die maagd zijt en kerk geworden, uitverkoren door de allerheiligste Vader uit de hemel. Hij heeft u gewijd met zijn allerheiligste beminde zoon en met de Heilige Geest de Helper. In u was en is alle volheid van genade en alle goed. Wees gegroet zijn paleis, wees gegroet zijn huis, wees gegroet zijn kleed, wees gegroet zijn dienares, wees gegroet zijn moeder. En gij, alle heilige deugden, die door de

En gij, alle heilige deugden, die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen, om van deze ongelovigen gelovigen in God te maken. Amen. Ja, we zijn bijna eraan toe om ook het noveengebed te gaan bidden. Dat hier gebeden wordt ter voorbereiding op dus de Rosary Rally. Nou, u heeft het al op heel veel manieren voorbij horen komen natuurlijk. Aanstaande zaterdag. We hopen allemaal dat er zoveel mogelijk mensen bij zijn, dat het lekker vol wordt. Maar tegelijkertijd mag u weten dat we de rozenkrans of het rozenkransgebed dat we in het Vondelpark gaan bidden en de lezing die kardinaal Burke zal geven daar, dat we die ook op de radio zullen uitzenden. En dat is dan zaterdag vanaf ongeveer 4 uur, want het is eventjes kijken, de Eucharistieviering begint dan om 12:30 in de Onze Lieve Vrouwenkerk. Die duurt een tijd, het is een mis in de oude vorm. Dan gaan we in processie naar het Vondelpark, dus dat is toch even een goed half uur, denk ik. Ruim een half uur, 3 kwartier misschien. Lopen, nou iets minder dan 3 kwartier. Maar om en nabij, ligt natuurlijk aan hoe snel je loopt. En als we dan daar aangekomen zijn, dan gaan we op een gegeven moment de rozenkrans bidden. En dat zal waarschijnlijk zo tegen 4 zijn. Dus stem uw radio ook zaterdag dan af als u het wil volgen, als u er via de radio bij wil zijn. Sowieso zal zaterdag, omdat het de eerste zaterdag is, om 11:30 de rozenkrans vanuit Heilo uitgezonden worden. Die daar speciaal gebeden wordt op die eerste zaterdag, de priesterzaterdag ook wel genoemd. En dan volgt om 12:00 de Eucharistieviering uit Heilo. Speciaal dus op de eerste zaterdag met extra gebed voor roepingen. Dus het is de eerste zaterdag. Veel dingen worden daarop gecombineerd. De eerste zaterdag devotie. Daarover zal ook kardinaal Burke gaan praten. Maar ook dus die priesterzaterdag in Heilo. Veel wat we mogen uitzenden op de radio, waar u dus deelgenoot van kunt zijn. Ik ga de noveen bidden. En dat is de noveen dus ter voorbereiding speciaal op de Rosary Rally. En we zijn bij dag 7. En als u toevallig ook in de appgroep zit waarin dus de noveen steeds wordt gedeeld, ja, dan kunt u ook mee bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde. Tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekt hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de dorens van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien,

die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. De Heilige Maagd sprak tot de kinderen van Fatima. Om hen, de zielen, te redden, wil God de devotie tot mijn onbevlekt hart in de wereld tot stand brengen. De oorlog zal eindigen. Maar als ze niet ophouden God te beledigen, zal een andere, nog ergere oorlog beginnen en de regering van Pius de XI. In de regering van Paus Pius de XI. Wanneer je een nacht door een onbekend licht verlicht ziet worden, weet dan dit het grote teken is van de honger en de vervolgingen van de kerk en de Heilige Vader door middel van oorlog. Om die oorlog te voorkomen, zal ik komen vragen om de toewijding van Rusland aan mijn onbevlekte hart en om de communie tot eerherstel op de eerste zaterdagen. Uitgesproken op 13 juli 1917 in Fatima. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En daarmee sluiten we het programma Goedemorgen Radio Maria af. We gaan luisteren nog naar één lied. En dat is op de woensdag altijd, probeer ik althans, een kinderlied. Omdat natuurlijk vanmiddag ook de kinderkatechese hebben. En ik heb een lied uitgekozen dat heet Het Lied van Franciscus. Het wordt gezongen door het kinderkoor Hoevelaken. Nou, en ik hoop natuurlijk dat u zo direct kunt aansluiten bij ook de Rozenkrans, het Rozenkransgebed en wellicht ook de Eucharistieviering daarna. Nou, mocht u toch andere bezigheden hebben, onderweg moeten gaan of naar uw werk of anders, ik wens u heel veel zegen. Daarmee wees voorzichtig in het verkeer. En ik zou zeggen, tot later. Dag.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Van harte welkom weer om natuurlijk de rozenkrans te gaan bidden, want daar is het de hoogste tijd voor. We gaan de intenties meenemen die u allemaal al heeft opgestuurd hier naar Radio Maria. En nogmaals van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. Vragen wij om genezing van een neef en genezing van het oog van een luisteraar. En ook bidden we Heer om herstel van een aantal relaties, op voorspraak van de Heilige Maria en in de naam van Jezus. We willen graag bidden voor de zielenrust van een overleden moeder die vandaag jarig zou zijn geweest. En voor een lieve echtgenoot wiens sterfdag het ook vandaag is. Bidden we Heer uit dankbaarheid. We vragen ook dat voor het welslagen van een hartkatheterisatie die vandaag gaat plaatsvinden. En we bidden dat mevrouw over 2 weken dan toch mee kan gaan op bedevaart naar Lourdes. Ja, dat natuurlijk het een heel geslaagde ingreep mag zijn en ook het heel snel en daarna beter mag gaan. We bidden voor een zieke vriendin, een medebewoonster, dat ze toch kan genieten, ondanks dat ze ongeneeslijk ziek is. En dat de pijn mag stoppen of meer draaglijk mag worden. En dat ze ook mag, ja, dat ze zal kunnen genieten van de dingen om haar heen. We bidden voor alle mensen waar nog nooit voor gebeden is of waar nooit voor gebeden wordt. Vragen Heer om rust, liefde en dankbaarheid in een gezin. En ook bidden we uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor alle zegeningen die we dagelijks weer mogen ontvangen. En ook bidden we uit dankbaarheid aan onze lieve hemelse moeder van altijd durende bijstand voor de gebeden die zij naar die zij aan haar zoon voorlegt. We bidden voor een zieke hond, dat hij toch goed mag herstellen. En ook willen we bidden voor rust in het hoofd van een luisteraar en genezing van een oogontsteking. We bidden, Heer, voor de intentie, voor de volgende intentie, namelijk voor de zielen in het vage vuur en voor het ongeboren kind en voor alle overleden mensen, zij die het meeste nodig hebben. We bidden, Heer, en willen bij u aanbevelen een broer die veel alcohol drinkt, dat hij daar toch vanaf mag komen. En ook een zus die problemen heeft en een tante die kanker heeft. Dat zij alle mogen worden geholpen, dat u hen uw barmhartigheid wil tonen. En we bidden dit op voorspraak van de heilige Jozef. We willen graag bidden uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. En ook bidden we dat het goed mag blijven gaan met de dochter, dat ze gezond mag blijven. We willen ook graag bidden om zegen over zaterdag, over de Rosary Rally, over alles wat daarbij moet gebeuren. En alle mensen die daarbij betrokken zijn, dat het inderdaad een zeer zegenrijke dag mag worden. En ook willen we bidden voor de financiële situatie van iemand die onder controle mag komen. Heer, we vragen dat de uitslag van een hartonderzoek van een vriend toch goed mag zijn. En ook willen we graag bidden voor rust in het hoofd en meer zelfvertrouwen bij een luisteraar. We bidden voor mooi weer en een zegenrijke dag op 5 september bij de Rosary Rally en op de feestdag en op voorspraak van de heilige moeder Teresa, want dat is haar dag 5 september. En ook willen we graag bidden voor Colombia. En laten we daarbij dan ook Nepal en Tibet meenemen. Dat alle mensen die getroffen zijn door het natuurgeweld, dat zij toch vertrouwen mogen houden en moed en kracht mogen putten uit hun geloof. We bidden om zegen voor een lange reis van een jongste zoon, dat hij veilig mag aankomen. En ook willen we graag bidden voor iemand die zich erg eenzaam voelt en lijdt aan depressies, dat zij hulp, ondersteuning en uitzicht mag krijgen om goed verder te kunnen gaan in het leven. En ook willen we bidden voor alle die op zoek zijn naar God, dat ze hem mogen vinden en verwelkomen in hun hart. En ook willen we graag bidden voor alle die vandaag jarig zijn. We overwegen de glorievolle geheimen en natuurlijk allen die jarig zijn willen we een heel gezegend nieuw levensjaar wensen. Sorry. We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die op barmhartigheid het meest steun nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en Moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ja, dank voor het meebidden hier met de Rozenkrans. We hadden heel veel intenties en toen begon ik snel te bidden. Maar uiteraard hebben we ook die intenties meegenomen die niet hardop zijn genoemd. Dat wilde ik graag nog even toevoegen, maar daar mag u natuurlijk altijd op vertrouwen. We gaan hier over een paar minuten overschakelen naar de Eucharistieviering. En die zal hier vanuit de kapel, hij wordt gevierd hier in de kapel, dus van daaruit gaan we hem ook uitzenden. Ik hoop natuurlijk dat u daarbij aanwezig kan zijn. Nou, en anders inderdaad nogmaals veel zegen deze ochtend. En ik hoop tot later. Dag.

0: We schakelen over naar de kapel hier in de studio van Radio Maria voor de Eucharistieviering. Ik wens u heel veel devotie.
1: Bij het laatste avondmaal sprak de Heer

0: Bij het laatste avondmaal sprak de Heer: Vader, ik bid voor hen dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade van God onze Vader, vrede van Christus onze Heer, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Hoor in de lezingen van de kerk. En we kunnen, zoals Paulus zegt, heel menselijk, en dat gebeurt ook heel vaak, heel menselijk over de kerk en al het kerkelijke spreken. Maar spreken we wel over de essentie. En die essentie is simpelweg Jezus zelf en door hem het goddelijke God. En daarom horen we ook in het evangelie een prachtig gebeuren. Als we daarop letten, niet op de mensen, maar op Jezus, wat hij doet, wat hij geeft, waar hij voor sterft. En dan kunnen wij waarlijk zingen het lied 469... dat Jezus tot ons is gezonden en alles wat hij heeft gedaan, heeft hij wel gedaan. Tot wie zouden wij anders gaan? Strofe 1 en 2.

0: Tot wie zouden wij anders gaan? Ja, dan tot Jezus. En we zouden er bang voor kunnen zijn voor God te verschijnen. En zo gebeurt dat met mensen, zo gebeurt dat in veel religies, bang voor God te verschijnen. Maar Jezus roept, kom tot mij, alle die belast en beladen zijt, kom tot mij, zondaars. En dat doen we met Petrus en de apostelen en alle anderen. En dan zegt Jezus, ja Vader, in uw naam vergeef ik hen. Laten we daarom onze zwakheden, onze zonden, onze onvolmaaktheden voor Jezus neerleggen en vragen om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, zozeer hebt gij de onschuld en heiligheid lief, dat gij haar in ons herstelt. Houd ons hart op u gericht en laat ons, die gij bevrijd hebt uit de duisternis van het ongeloof, nooit het licht van uw waarheid en uw liefde verlaten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Luisteren wij naar het woord van God.
3: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, het was mij destijds niet mogelijk tot u te spreken als waart gij reeds geestelijk en niet langer egoïstisch. In Christus waart gij nog zo jong. Melk moest ik u geven, geen vaste spijs. Die kont gij nog niet verdragen. Zelfs nu kunt gij het niet, want ge laat u nog altijd leiden door zelfzucht. Of is het geen uiting van egoïsme en klein menselijk gedrag dat er onder uw naijver en twist voorkomt? Als de een zegt, ik ben voor Paulus, en de ander, ik voor Apollos, zijt ge dan niet al te menselijk? Wat zijn Apollos en Paulus eigenlijk? Niet meer dan ondergeschikten die behulpzaam waren bij uw bekering, en wel ieder van ons op zijn eigen manier, zoals de Heer het ons vergund heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Nog hij die plant betekent iets, nog hij die begiet, maar alleen God die de wasdom geeft. Die plant en die begiet staan op één lijn, al ontvangt wel ieder loon naar eigen arbeid. Wij zijn Gods medewerkers. Gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk. Woord van de Heer. Wij danken God. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Hoog uit de hemel schouwt God omlaag, blik neer op de zonen der mensen. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Scherp ziet hij toe van de plaats waar hij woont, op alle bewoners der aarde. Hij heeft de harten van allen gevormd en let op hun doen en laten. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, is Hij ons een schild en een helper. Daarom is Hij de vreugd van ons hart, zijn heilige naam onze toevlucht. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
1: Lof zij u Christus.
0: In die tijd verliet Jezus de synagoge van Kafarnaüm en ging het huis van Simon binnen. Omdat de schoonmoeder van Simon hoge koorts had, riepen ze voor haar zijn hulp in. Hij kwam aan het hoofdeinde van haar bed staan en gaf een streng bevel aan de koorts. Ze werden ervan bevrijd en ogenblikkelijk stond zij op en bediende hen. Bij zonsondergang brachten alle hun zieken naar hem toe. Die zieken leden aan velerlei kwalen. Hij genas hen door ze één voor één de handen op te leggen. Uit velen gingen ook duivels weg die schreeuwden: Gij zijt de Zoon van God. Hij gaf een streng bevel en liet niet toe dat zij spraken, want zij wisten dat hij de Messias was. Toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De mensen zochten hem, kwamen waar hij was, poogden hem vast te houden om te verhinderen dat hij hen zou verlaten. Maar hij sprak tot hen: Ik moet ook aan andere steden de blijde boodschap van het Godsrijk brengen, want daarvoor ben ik gezonden. En Jezus predikte in de synagogen van het Joodse land. Zo spreekt de Heer.

Broeders en zusters, we kunnen als mensen, als gelovigen, als christenen, als katholieken ons spiegelen aan de twee lezingen. En Paulus, de grote apostel, de onwaarschijnlijke apostel, niemand had ooit gedacht deze rabbi zo antichristelijk, antileerlingen, antichristus, dat hij zo de grote apostel zou zijn, zou worden. In dienst van Jezus, in alle nederigheid, net als Petrus, na zijn zondeval ook in nederigheid. Ja, Heer, ik wil u dienen. En daar gaat het om. Dat is nou het geloof. Ja, Heer, ik wil u dienen. Natuurlijk geloof, de catechismus, de kleine, de grote, de theologie. Ja, maar dan komt het pas. Worden wij dan gelovigen? Nou, in de spiegel van de twee lezingen, dan merken we, wij zijn mensen van deze aarde en we zijn burgers van het Koninkrijk Gods. Maar over kerkelijke dingen en heilige dingen, zelfs bijbelse dingen, kunnen zo menselijk praten. Zegt Paulus, zijt gij toch niet al te menselijk? Ga maar na een zondagse eucharistieviering en zitten samen. Waar praten we dan over? Praten we dan over het mysterie dat we gevierd hebben? Over iets ontzettend moois wat we hebben beleefd? Dat we de grootste ontmoeting van de dag, van de week, van ons leven hebben gehad? Ontmoeting met de Zoon van God in de Heilige Communie? Of praten we over, er zijn geen suikerklontjes? En heb je die gezien? Ja, zijn we niet al te menselijk? Te begrijpelijk natuurlijk. Maar toch. En vandaag komt er eigenlijk een ernstig punt naar boven door Paulus, wat nogal eens een punt is tussen kerken en zelfs tussen kerken en zelfs tussen parochies en zelfs tussen gemeenschappen. Dat we dan niet kijken naar de kern en niet zoeken naar de vriendschap in Jezus, maar dat we kijken naar jullie en wij. Nou, Paulus geeft het voorbeeld. De een zegt, ik ben van Apollos en ik ben van Paulus. En dan wordt dat tegen elkaar afgezet. Nou ja, iedereen is een onderdeel. Maar alles en alle dingen, alle riten, alle gebeden, alle gaan over en gaan naar en gaan met God, gaan naar Jezus toe. Dat zegt hij ook. Het gaat om God. Die is het leven. Christus is het hoofd van de kerk. De Heilige Geest is de ziel van de kerk. En waar hebben we het over? Nou ja, Apollos, Paulus, we kunnen het vergelijken met in onze tijd. Echt tussen overtuigde christenen. Die zeggen, maar jij bent katholiek. Ik ben evangelisch. Nee, ik ben pinksterchristen. Nee, ik ben baptisten. En dan kun je binnen zo'n kerk, neem de katholieke kerk, neem een parochie in een stad. Nou, zeker tegenwoordig, verschillende kerkgemeenschappen zijn samengevoegd in één parochie. Ja, maar ik ben van de hoofdkerk. Nee, ik ben van de Andreaskerk. Nee, ik ben van... En dan hoor je, maar naar die kerk daar ga ik nooit heen. Wat is dat voor een menselijk gepraat? Nou, we moeten zoeken in alle kerken, in alle mensen, het goede. Maar waar moet het naartoe? Het moet naar Jezus toe. Het moet naar Christus toe. En dat is waar Paulus van spreekt. Hij is totaal bezield van Christus. Al het andere is op weg naar hem toe. En als je het doel uit het oog verliest, dan verdwaal je. En dat gebeurt vaak. We verdwalen in onze gesprekken. Ons praten over het geloof, over de kerk. En ik denk nou aan een kerk in een parochie, waar ik gewerkt heb, van een stad. En dan kwam ik eerst van de kerk waar we echt Jezus centraal stelden. Dan kwam ook een andere kerk, mooie kerk. Dat was echt een gemeenschap. Ze hoorden bij elkaar. Zeiden, wij zijn echt een gemeenschapskerk. En dan zeiden ze soms na de mis. Ja, pastoor, is mooi. Preek wel mooi. Maar je moet het niet zo vaak over Jezus hebben. Je moet het over ons mensen, over de gemeenschap hebben. Dat komt allemaal voor. Dat we praten en oordelen over de anderen. Maar... En dan heel vaak natuurlijk onszelf verheffen. Onze kerk is de beste, onze parochie is de beste, onze riet is het beste. Ons is...
wie is het en wat is het beste? Christus is het beste. Jezus is het beste. Dus in alle gesprekken, dat is de grote aansporing. Als we het hebben over de kerk, voor of na een kerkdienst, of een discussie in de parochie, of gewoon in de straat met de buur, dan moet ons gesprek leiden naar Jezus. Ik ken iemand, dat is eigenlijk wel heel mooi, en dat zou ik iedereen willen aanbevelen. Want denk ook maar aan vroeger, toen het dus heel streng was. Toen zei ze, en ben je naar de kerk geweest? Ja, ik ben naar de kerk geweest. Nou, ik ken iemand in Utrecht die zegt, naar de kerk? Ik ga helemaal niet naar de kerk. Ga je niet naar de kerk? En je hebt het altijd, nee, maar ik ga niet naar de kerk. Ik ga naar Jezus. Dat is ineens heel anders. We gaan naar de kerk, zakelijk praten. De kerk, ja. Ja, ik ben er geweest. Ik heb mijn katholieke plicht vervuld. Heb je Jezus ontvangen? Heb je bij de offeranden en bij de communie jezelf geofferd aan Jezus? Die zegt, neem je kruis op. Daarom ons oriënteren op Jezus. De kerk is georiënteerd op Jezus. Kerk komt van het Grieks kurios, de Heer. Kerk betekent, je bent van de Heer. En dat kunnen de bouwstenen zijn. Maar we hebben het dan niet over bakstenen. Nee, we hebben het over levende gelovigen. Stenen in het huis van Christus. En daarom is het zo mooi om nu de aandacht te verschuiven en te richten op het evangelie. Zo mooi, het evangelie. Voor de eerste aansporing die ik doe aan catechumenen, aan mensen over het geloof, ga het evangelie lezen. Passage voor passage. En ik herinner me nog een aantal jaren geleden dat ik voor Radio Maria het evangelie van Marcus mocht bespreken. En van vrijdag tot vrijdag één kleine passage en dat overwegen. En elke dag maar één passage en dan zo met Jezus leven. En vandaag zijn we dan met Lucas. Een nog mooiere versie vind je bij Marcus. En dat doet me denken, bij toeval en ik zeg bij genade, was het mijn eerste preek over dit evangelie. In de stage moesten we ook een keer gaan preken. En

ja, ook een keer gaan preken. En het was net dit evangelie. En ja, daar ging ik echt op in. En ontdek je, het is zo mooi. Want wat gebeurt hier? Dit is eigenlijk een soort uit het dagboek van Jezus. Wat doet Jezus op één dag? Het is allemaal op één dag. Er gebeurt van alles. En dat is het hele, dat is, ja, wat God doet. En dat is eigenlijk ook het hele christen zijn. En als u het gevolgd hebt, dan is dit de levende versie van wat Jezus zegt. En dat is dan de wet. Staat zelfs al in het Oude Testament. Niets nieuws. Nieuwe Testament. Wat is de wet? Wat zijn de profeten? God boven alles beminnen. En de naaste als jezelf. Nou, wat gebeurt er in dit etmaal, in deze 24 uur? God en de mensen. Er staat, Jezus verlaat de synagoge. Ja, wat doet hij in de synagoge? Hij gaat niet zo naar de synagoge uit Giet. Hij ging daar naar zijn vader. En als het kon, en dat heeft hij dus hier in Kafarnaüm gedaan, het woord van God verkondigd en gezegd, het koninkrijk Gods is nu onder u gekomen. En dat is hij zelf. Hij is in de synagoge. En wat een vreugde als hij naar de tempel gaat. Dan gaat hij, zegt hij, het huis van mijn vader. Het is niet zomaar een geweldig gebouw. Nee, het huis van mijn vader. Dus het evangelie begint dat Jezus is met de Vader, met God. En wat lezen we op het eind van het evangelie? Op het eind van de dag, de nieuwe dag was gekomen, ging Jezus naar een eenzame plaats. Ja, dat is ook weer verborgen taal, eenzame plaats. Ja, Jezus gaat niet even eenzaam zitten zijn. Hij gaat naar zijn vader. Een eenzame plaats, de woestijn, is de plek om samen met de vader te zijn. Dus het hele evangelie, Jezus is met de vader. In de synagoge, op de eenzame plek, maar ook met de mensen. Want hij komt uit de synagoge en ja, zelfs de klassieke wet, gij zult de dag des Heren heiligen. En later wordt Jezus ook aangevallen. Gaat hij aan de slag? Gaat hij aan het werk? Ja, maar dat is niet zomaar werken. Werken voor het koninkrijk Gods. Er is hier die schoonmoeder van Simon. Die heeft hoge koorts. En dan zo mooi. En dat is in de Eucharistie. Beleven wij dat? Want Jezus komt aan het hoofdeinde van haar bed staan. Gaf een streng bevel. Hij kwam bij haar staan. En elders lezen we, hij legde de handen op. En dat is de Eucharistie. In de communie komt Jezus bij ons, ja, in ons. En hij wil ons genezen. En hij beveelt de koorts van de aarde, alle aardse koortsen, beveelt hij, ga weg. Opdat wij alleen maar de koorts en de liefde en de vreugde en de geest van God beleven en uitvoeren. Dus Jezus uit de synagoge, hij geneest een vrouw. En ja, en dan komen de duivels. Want waar het goede is, wellicht kunnen velen dat bevestigen. Als je werkelijk God dient en God wil dienen, dan kun je heftig aangevallen worden door de duivel. Soms letterlijk, figuurlijk, maar je wordt aangevallen. Op welke manier dan ook. Want er zijn vijanden die ons willen afhouden van God. Ja, omdat ze ontzettend jaloers zijn. Want zij zijn zelf weggegaan van God en nou zitten ze ja, in de duisternis. Ze willen ons allemaal meetrekken. En ze kennen goed de waarheid. Ze weten donders goed wat er aan de hand is. Gij zijt de Zoon van God, roepen ze uit. En dan Jezus laat zijn macht zien. Niet de macht zoals de machtige van deze aarde. Maar macht over het kwade, om het goede te laten zegevieren. Hij, de Messias. En als hij dan weer, dan herhaalt zich dus de synagoge en de genezing. Het herhaalt zich. Jezus gaat naar de eenzame plaats. Dan is hij daar als het ware in de kathedraal van de schepping. En is hij bij zijn vader. En dan komen de mensen. Alle mensen zochten hem. Poogden hem vast te houden. En bij Marcus, alle zieken en kwalen, ze kwamen daar bij Jezus. En dan de liefde tot de vader vloeit over. Als een overlopende beek, rivier. Hij loopt over. De liefde van God loopt over naar de anderen. Naar de mens. En dat is Jezus. En dat doet hij. Maar hij zegt, ja, ik moet ook naar de andere steden. Jezus is voor alle mensen. Alleen zijn fase is om het Joodse volk helemaal bij de Vader te brengen. En de oude wet,

0: vullen door hem, door het lijden, ten bate van de hele wereld. Willen we danken voor dit mooie evangelie en nu in de heilige mis ons werkelijk laten aanraken door Jezus. Goede God, wij danken u dat er mensen zijn die u geïnspireerd hebt om evangelie te schrijven, om verhalen op te schrijven. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En dat de kerk deze waardig bevonden heeft om in de kanon van de Bijbel op te nemen. Waar wij zo Jezus kunnen ontmoeten, kunnen zien. Heer, wij bidden dat wij zelf, maar ook alle christenen, bijzonder ook de katholieken, dat zij de Bijbel lezen. Te beginnen bij het evangelie. Als een ontmoetingsplaats van Jezus. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: En bidden wij dat alle christenen, we hebben dezelfde Bijbel. Dat wij samen de Bijbel lezen en samen over alle dingen heen stappen. Om samen Jezus te zoeken. En van elkaar te leren waardoor we nog rijker kunnen worden. Want we kunnen wel zeggen, we zijn katholiek, maar wij katholieken laten heel veel dingen ongebruikt. En we kunnen weer door anderen aangespoord worden. Oh ja, dat is ook nog. Dat hoort er ook bij. Zodat we op alle mogelijke manieren samen dichter bij Jezus komen. En zoals in het begin van de mis, zoals Jezus bidt om de eenheid van zijn leerlingen, mogen wij alle één zijn. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, voor ons.
0: We willen bidden voor zoveel mensen die last hebben van problemen, kwalen, geestelijk, lichamelijk. We bidden dat ze in ieder geval in de diepte van de ziel genezen mogen worden van de duisternis, van de eenzaamheid, van het verlangen naar geluk, maar nergens kunnen vinden, natuurlijk niet. Maar dat ze ontdekken en open zijn voor het licht, de liefde en het leven van u. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden dat de christenen, alle christenen, een signaal zijn aan de wereld, overlopende van liefde. Allereerst ook voor elkaar, als een eenheid van het volk van God. Maar zo ook naar de andere mensen, zoals Jezus uitgaat over het land. En ook de mensen, heidenen, die daarbij aansluiten, dat hij daar oor en oog voor heeft. Mogen de christenen zo een uitstraling zijn in de wereld. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen heel bijzonder bidden voor de wereld. En dan één plaats waar eigenlijk alles samenkomt. Namelijk waar Jezus is opgedragen aan zijn vader. Waar Jezus in het huis van zijn vader was. Waar Jezus werd gekruisigd en is verrezen. Jeruzalem. En we willen bidden voor die stad. Ja, de stad, de aardse stad Jeruzalem. Beeld van het hemelse Jeruzalem, zo staat geschreven. En dat het voorbeeld en het getuigenis en de liefde en het gebed van de christenen, ook de joden en de moslims, tot de volle kennis van God komen. En tot de volledige acceptatie van Jezus, de gekruisigde verlosser van de hele wereld. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden voor onze persoonlijke intenties. Goede God, we willen graag bidden voor komende zaterdag, eerste zaterdag van september, voor de Rosary Rally in Amsterdam. Mogen deze gebeurtenis, dit evenement, een genade zijn voor de stad, zoals we dat kennen met de stille omgang, maar dat het een getuigenis mag zijn in alle nederigheid dat wij Jezus dienen zoals Maria dat heeft gedaan. En dat zo alle mensen weer de weg naar de kerk, de weg naar Jezus mogen vinden. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden voor onze families, voor de levenden, de overledenen, onze collega's, onze buren en voor de overledenen, voor de zielenrust van een vriend, zijn zus en ouders. voor Sovjen Martina, Willy Versteeg en Bart Engbers. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Goede God, wij danken u, want we weten dat u naar ons luistert. Want we zijn hier samen met heel Radio Maria en bidden tot u in vreugde, dankbaarheid, door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.

0: Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij God van alle eeuwen.

0: Water en mijn worden één. Gij deelt ons mens zijn. Neemt ons op in uw goddelijke leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend
0: zijt gij God in alle eeuwen. In besef van onze onmacht, onze schuld, vragen wij dat onze offeranden voor u aanvaardbaar, want wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons weg. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
2: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, aanvaard het offer dat wij nu vieren in de Eucharistie, het offer van Jezus, uw Zoon. En aanvaard ook wat wij u aanbieden, onszelf, met onze kleinheid, onze goede wil. Blijf in dit mysterie dat wij vieren om u te eren en aanbidden, ons door uw verlossing heiligen, door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
2: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
2: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want in uw goedheid hebt gij de mens geschapen. Door uw rechtvaardigheid werd hij veroordeeld. Maar in uw barmhartigheid hebt gij hem weer verlost, door Christus onze Heer. Door wie ook de engelen, de machten en de krachten huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u. En dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in de hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoge. Ja, gij, Heer, zijt de Heilige. U looft heel uw schepping. Want gij geeft al wat leeft de adem van het leven en heiligt het tot uw rijk. En gij laat niet af te vergaderen uw volk van de uiteinden der aarde. Van waar de zon opgaat tot waar zij neerdaalt, wordt aan uw naam de lof geofferd door hem die onze meester is, Jezus Messias, uw Zoon, in wie de kracht zich baanbreekt van uw scheppende Heilige Geest. Zo smeken wij en smeken, neem deze gaven aan. Wij staan ze aan uw tafel af, heilig ze door uw geest, om lichaam en bloed te worden van onze Heer, op wiens gezag wij deze geheimen behartigen. Want hij nam in de nacht dat hij werd overgeleverd het brood en sprak de dankzegging, u zegenend, en brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Evenzo na de maaltijd nam Jezus de beker. En dankzeggend zegende hij u en gaf die aan zijn leerlingen. Met de woorden: neem deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom, o Heer, indachtig het heilzame lijden van uw Zoon en zijn verrijzenis en opstanding ten hemel, maar ook in de verwachting van zijn wederkomst, brengen wij voor u onze dank en dragen wij u op dit levende heilige offer. Zie neer, zo smeken wij, op deze offerande van uw gemeente en neem het offer aan van hem in wie gij welbehagen hebt. Geef dat wij door het lichaam en bloed van uw Zoon, vol van de heilige adem des levens, één lichaam worden en één geest in Christus. Hij moge ons maken tot een eeuwige gave aan u, opdat wij met uw uitverkorenen het land van uw erfdeel tegemoet gaan. Tezamen met de maagd en moeder van onze God Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met uw apostelen, de martelaren, die tot uw eer getuigden met hun bloed, en met al uw heiligen, van wie het onophoudelijk gebed tot onze hulp gereed is. Mogen dit offer, zo bidden wij, tot onze verzoening zijn, o Heer, en mogen het strekken tot de vrede en het heil van heel de wereld. Bevestig uw kerk die in ballingschap is, zolang de wereld duurt, en maak haar één in liefde en geloof. Tezamen met uw dienaar Leo onze paus, met Gerardus onze bisschop en met geheel de samenhorige kring van uw gewijde dienaars. Wees haastig tot hulp gereed van deze gemeenschap die gij geroepen hebt om voor uw aangezicht te staan. Verenig ook al uw verstrooide kinderen in uw ontferming, o Vader barmhartig. En laat onze broeders en zusters die ons zijn voorgegaan, hen allen die uit deze wereld zijn overgegaan naar uw rijk, het aangezicht tegemoet van uw Messias binnengaan. Zo bidden wij, waar ook wij hopen eens en voor al te worden verzadigd met uw heerlijkheid, door Christus onze Heer, in wie gij de wereld rijkelijk schenken wilt, alles wat goed is. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. In de synagoge, in de tempel, in het eenzame, in de woestijn, Jezus bad tot zijn Vader. En hij gaf ons deze woorden om ook tot de Vader te bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van Jezus de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: En met heel Radio Maria en wens deze vrede aan elkaar. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd des Heren. Zie hier, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam en bloed van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

0: van Christus.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligste sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Vervolgen wij lied 469. Jezus, die weldoende, is rondgegaan en nu is gekomen bij ons.

0: Laat ons bidden. Heer God, Vader in de hemel, wij danken u dat gij uw Zoon aan ons hebt gegeven. Hij die weldoende is rondgegaan op deze aarde en ook nog rondgaat door de kerken, door de sacramenten. Mogen wij door dit heilig sacrament waar Jezus nu bij ons is, mogen wij geheiligd worden, gezuiverd worden en vervuld van uw Heilige Geest om ware getuigen te zijn van de blijde boodschap. Door Christus onze Heer. Amen. Komende zaterdag dus. Grote rally, grote samenkomst in Amsterdam. Onze Lieve Vrouwenkerk. We gaan naar het Vondelpark. Heel bijzonder. Daar vragen we de zegen over. Dat is een groot evenement. Ik mag toch even een klein evenement vermelden. Volgende week woensdag 9 september in het Sint-Jan-centrum om 14:30 is er een Pater Pio-groep die ook de Eucharistie viert, aanbidding heeft en de voorspraak van deze heilige priester inroept. 14:30 Sint-Jan-centrum, 9 september. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u, de almachtige, barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat alle heen in vrede. Wij danken God.

Voor de Augustiviering waren we verbonden hier met de kapel. In de studio van Radio Maria. En priester Koos was celebrant. Ik wens u een heel zalige geestelijke communie. Ja, en hier bij Radio Maria gaan we natuurlijk eerst verder met muziek. En dan is het daarna om 10 uur tijd voor de heilige van de dag. Ja, en dus iets anders dan u gewend was in het vorige seizoen. Om 21:15, nu op de woensdag, zult u kunnen gaan luisteren naar deken Doutzenberg in het programma Servaas aan de Maas. En het normale programma Katholieke Agenda is dus verhuisd naar een dinsdagmiddag. En dat komt volgende week voor de eerste keer dan voorbij. Dus eerst muziek zoals gezegd. En daarna kunt u gaan luisteren naar de heilige van de dag. Ik wens u nog een heel fijne, gezegende ochtend. Dag.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, dag luisteraar van Radio Maria. Op 2 september gedenken we de zalige Antonius Winge. De zalige Antonius Winge was een Belgische geestelijke. Winge was Benedictijn en werd overste van de abdij van Lysis in Henegouwen. Hij was een der grote bevorderaars van het werk der Bollandisten en heeft zodoende grote verdiensten voor de kennis der heiligen in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij droeg ook bij aan de verspreiding van de Acta Sanctorum. Ja, interessant, maar wie zijn dan de Bollandisten? De Bollandisten vormen een instituut opgericht door de Jezuïeten dat zich bezighoudt met hagiografie, dat is het beschrijven van de heilige levens. Deze worden gebundeld in de Acta Sanctorum, waarvan het eerste deel verscheen in 1643. En dat is vlak na het overlijden van de zalige Antonius Winge. De naam Bollandisten verwijst naar de Vlaamse jezuïet Jean Bolland, die de basis legde. Hagiografie is dus de beschrijving van het leven van een heilige. Het woord is ontstaan uit een samentrekking van de Griekse woorden hagios, dat betekent heilig, en grafijn, dat betekent schrijven. Geschiedkundige realiteit en fictie lopen in een heilige verhaal dikwijls door elkaar. Men mag een hagiografie dan ook niet a priori als een objectieve historische bron beschouwen. Hagiografische werken kunnen in vele versies voorkomen. Een vita, met meervoud vitae, is de eigenlijke biografie van de heilige. Een passio of martyrion verhaalt over de marteling van een heilige. Miracula vertellen over de wonderen en andere miraculeuze gebeurtenissen tijdens het leven of tijdens de verering van de heilige, meestal als aanvulling op een reeds bestaande vita. Een translatio is een verhaal geschreven ter gelegenheid van de overbrenging van een reliek naar een ander vereringsoord of een nieuwe schrijn. Een elevatio is een verhaal over de heiligverklaring van de reliek van een heilige. Het eerste en meest invloedrijke voorbeeld van een heilige leven is de Vita Antonii uit de 4e eeuw door Athanasius van Alexandrië. En dat ging over de Antonius van Egypte. Antonius van Egypte, ook wel Antonius Abt of Antonius de Grote genoemd, die leefde van het jaar 251 tot 356 en is dus maar liefst 105 jaar oud geworden, is een heilige die bekend staat als de vader van het kloosterleven. Zijn naamdag is 17 januari. De zalige Antonius Winge moet dus niet verward worden met de heilige Antonius Abt. Ook moet de zalige Antonius Winge niet verward worden met de heilige Antonius van Padua. Deze laatste leefde heel wat minder lang. Hij werd geboren in 1195 en stierf in 1231. Dus Antonius van Padua is slechts 36 jaar oud geworden. Hij stierf in de Italiaanse stad Padua, wat niet ver bij Venetië vandaan ligt. En daarom wordt hij dus Antonius van Padua genoemd. Zijn sterfdatum is 13 juni en dat is daarom ook zijn gedenkdag. In zijn relatief korte leven was hij een minderbroeder die theoloog en kerkleraar was. En het is over deze heilige op wiens voorspraak men dit schietgebed zegt: Heilige Antonius, beste vriend, geef dat ik mijn sleutels bijvoorbeeld vind. Recupererend, Antonius Abt was de vader van het kloosterleven, heeft de revue gepasseerd met naamdag 17 januari, en Antonius van Padua, de kerkvader, met naamdag 13 juni. Enfin, terug naar de zalige van vandaag, dat is de Belgische Antonius Winge en het thema van de hagiografie. In de 16e eeuw was er veel kritiek ontstaan op de Rooms-Katholieke Kerk en met name ook op de wildgroei in de verering van de heiligen en hun relieken. De reformatoren stelden dat katholieken kritiekloos alle informatie over heiligen voor waar zouden houden en dat de heilige verering bij hen meer plaats kreeg dan het geloof in Jezus Christus. Nadat de reformatie in Europa flink terrein had gewonnen, begon de kerk in de contra-reformatie vanaf het concilie van Trente aan een tegenoffensief. Daarbij hoorde ook iets historisch onderzoek, zoals kardinaal Caesar Baronius dat ondernam. In de Nederlanden nam de jonge jezuïet Heribert Rosweyde, die leefde van 1569 tot 1629, samen met enkele gezellen zich voor om de vele levensbeschrijvingen van heiligen kritisch te onderzoeken op hun waarheidsgehalte, vervalsingen te ontmaskeren en de teksten van heiligenlevens in hun meest betrouwbare vorm uit te geven. Na de dood van Rosweyde nam zijn medewerker Godfried Henschen of Henschenius de leiding over. Jean Bolland of Johannes Bollandus, die leefde van 1596 tot 1665, volgde op zijn beurt Henschenius op. Na de opheffing van de jezuïeten in 1773 verhuisden de Bollandisten naar Brussel. In 1788 werden ook de Bollandisten opgeheven. De Bollandisten zetten hun werk tot 1794 echter voort bij de Norbertijnen in de abdij van Tongerlo. En pas in 1845 verscheen er weer een deel van de Acta Sanctorum. Tegenwoordig werken zij in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Over de abdij van Lysis. De abdij van Lysis was een Benedictijnerabdij gesticht in het jaar 751 in Lysis, in Frans Henegouwen. In 1791 liet het Franse revolutionaire bewind de abdij afbreken en alles verkopen. De huidige parochiekerk van Lysis bevat nog enkele voorwerpen en kunstwerken uit de abdij. Het is niet precies bekend wanneer, maar de Antoniuswingen, de zalige van vandaag, was op een zeker moment de abt van deze abdij. Klein stukje geschiedenis. In het jaar 751 begon hij met de bouw van een abdij gewijd aan Lambertus van Maastricht. In 881 werden alle monniken door de Noormannen gedood of ontvoerd. De goederen van de abdij en de kerk kwamen in handen van naburige heren. De Benedictijnse abdij werd ergens tussen 1095 en 1110 gesticht door Theodoric van Avesnes. De streek, gelegen op de toenmalige grens tussen Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk, had veel te lijden onder de Honderdjarige Oorlog. In 1339 liet Eduard III van Engeland Avesnes-sur helpen en de hele omgeving plunderen. Pas in de 16e eeuw, toen het graafschap Henegouwen onder de Bourgondische hertogen stond, kenden de abdij en de omgeving een nieuwe bloeitijd. Lodewijk van Blois of Blosius, een in Vlaanderen opgeleide mysticus, werd er abt en in 1530 voerde hij een streng ascetisch beleid. De zes volgende abten, waaronder ook Antonius Winge, zouden dezelfde hoge normen aangehouden hebben. Maar van de 41ste abt, Lambert Bouillon, wordt gezegd dat hij de gelden van de abdij verspeelde. Bij de afschaffing in 1791 moest de laatste abt, Marc Vergier, de abdij verlaten. Verschillende waardevolle schilderijen, waarvoor de abdij gekend was, werden verbrand. De overheid verkocht de abdij en de nieuwe eigenaars, de familie Lom, lieten de meeste gebouwen afbreken en daar is dus weinig van overgebleven. De zalige Antonius Winge, abt van de abdij van Lysis, stierf in 1637. Hij mag herdacht worden als een der grote bevorderaars van het werk der Bollandisten en heeft zodoende grote verdiensten geleverd voor de kennis der heiligen in de Rooms-Katholieke Kerk. Zalige Antonius Winge, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Maastricht. Vanuit de Radio Maria Studio in Maastricht gids deken John Doutzenberg ons door het leven in en om de prachtige Servaasbasiliek.
1: De zuiden van het land.
2: Goedemorgen, luisteraars van het programma Servaas aan de Maas bij Radio Maria. Ik begroet u alle heel hartelijk vanuit de basiliek van Sint-Servaas in het hartje van Maastricht. We hebben een korte zomerpauze gehad, noem het maar. En we zijn weer helemaal erbij om u mee te nemen in de gebeurtenissen in en rondom de basiliek van Sint-Servaas in Maastricht. In onze studio zit mevrouw Willemien Schoonbrood, een mevrouw die al jarenlang haar hele leven eigenlijk verbonden is met Sint-Servaas. En ze woont heel interessant op de grens van de Sint-Servaas-parochie met de Lambertus-parochie. En dat zal straks nog wel ter sprake komen. Twee belangrijke bisschoppen in Maastricht, Sint-Servaas en Sint-Lambertus, allebei heilig verklaard. Maar vandaag gaat het over Sint-Servaas, hier de basiliek, wat daar allemaal gebeurt. Welke mensen er meewerken en wat ons zo allemaal overkomt als we hier op deze eeuwenoude plek van gebed en genade vertoeven. Vorig jaar was een jubileumjaar voor de kerk, voor de katholieke kerk. En mensen reisden maar al te graag af naar Rome om daar de vier grote basilieken te bezoeken. Om ook een aflaat te kunnen krijgen in het heilige jaar. Maar onze bisschop had ook beslist dat niet iedereen naar Rome per se hoeft te gaan, maar ook in eigen land die aflaat zouden kunnen verdienen. En daartoe werden in ieder bisdom jubileumkerken aangewezen. Een van die kerken in ons bisdom in Limburg was de Servaas-basiliek. We hebben toen ook overlegd met de priesters en met andere mensen van wat kunnen wij nou de pelgrims die dus naar onze stad komen aanbieden. En aanvankelijk werd gedacht aan een gezamenlijke mis, dus dat de parochies een ochtendmis zouden aanbieden op bijvoorbeeld om 10:00 of 11:00, dat altijd pelgrims daar aan konden deelnemen. Maar in de praktijk bleek dat toch heel moeilijk te realiseren. En hier in de Servaaskerk hebben we ervoor gekozen om in de avonduren, dus om 16:30 of om 17:30 in de zomer, samen de vespers te bidden. En toen het jubileumjaar was afgesloten, hebben we gezegd dat houden we eigenlijk erin. In de Servaasbasiliek hebben ze eeuwenlang de vespers gebeden, eigenlijk alle getijden, maar zeker de vespers, het avondgebed. En wij stellen eigenlijk de deur open en de mensen de gelegenheid om met ons mee te bidden. Een van de mensen die altijd, zo goed als altijd bij ons is, is mevrouw Willemien Schoonbrood. En daar wil ik het vanmorgen met haar over hebben, zodat u kunt meevoelen, meebidden wat wij eigenlijk hier 's avonds meemaken in de kapel van onze kerk. Welkom in de studio, mevrouw Willemien Schoonbrood. Misschien wilde ze zichzelf even voorstellen.
3: Ja, ik ben Willemien en ik ben langzamerhand al een hele tijdje gepensioneerd. Ik heb altijd onderwijs gegeven

0: Ik heb altijd onderwijs gegeven met kinderen, maar ook met kinderen in een latere leeftijd, in het voortgezet speciaal onderwijs. Kinderen die problemen hadden en op welke manier dan ook hulp nodig, wat extra hulp nodig hadden. Dat heb ik altijd met enorm veel plezier gedaan en ik blijf eigenlijk nog altijd mensen helpen met het geven van taal. Ik heb voornamelijk Frans en Nederlands gegeven, als ook wel andere vakken, maar dat waren toch wel de vakken die ik erg graag heb gegeven.
1: Nou, u was dus niet alleen verbonden aan de school, maar ook zeker nu in de tijd van pensionering verbonden met de mensen in de parochie of anderszins in het diaconale werk. En dat is heel bijzonder, hè, dat je ook je diensten kunt aanbieden en met name aan vluchtelingen of mensen die met taalproblemen zitten. En dat is heel fijn dat dat kan, mooi. En waar haalt u de kracht vandaan om dit te doen? Want dat kan ik ook vragen, omdat u regelmatig bij ons bij het gebed aansluit. Dat betekent veel voor u, het samen bidden.
0: Ja, absoluut. Als het maar enigszins mogelijk is, probeer ik in de ochtendmis te zijn. En wanneer dit niet mogelijk is, dan ben ik er zeer zeker in de vespers bij het avondgebed. Eigenlijk altijd al als kind met de ouders gebeden, met de ouders naar de kerk gegaan. En dat is mijn hele leven lang, is dat van enorme grote waarde gebleven. En dat zal het ook voor de rest van mijn leven zeer zeker blijven.
1: Ja, dat is heel mooi. Ik heb in de loop van mijn priesterjaren in de parochie altijd mensen bezocht en ook contact gehad met mensen. Ik noem die zo stilletjes, zonder dat ook zo te noemen, maar voor mijzelf, het geweten van de parochie. Dus als er iets in de parochie te doen is, of er moest een grote verandering komen, dat je met die mensen eerst overlegt, hè, en zegt van hoe valt dat of hoe is dat, en die weten vaak de geschiedenis en hoe dingen kunnen uitpakken in de parochie. En Willemien is een van die mensen die ik daar met een gerust hart naar kan vragen hoe dingen zouden vallen. Nou, en uit eigen beweging is ik aangesloten bij dat avondgebed. En we zijn ongeveer met een, denk ik, vijf personen die met grotere regelmaat komen. We hebben geen lijst om te bidden, maar wie er is, die is er. Hè? Die bidt mee en soms ben je dan ook wel eens alleen. Willemien komt heel vaak, hè?
0: Ja.
1: Ik denk wel.
0: Ik probeer een aantal keren in de week zeer zeker aanwezig te zijn.
1: En kunt u ons uitleggen hoe gaat dat dan? Dus in de dagkapel, dus als je de grote ingang aan het Keizer Karaplein, die is altijd open. Als je daar naar binnen komt, dan kun je aan de rechterkant komen in een grote kruisgang. En de rechterkant is de ingang naar de kapel. En hoe gaat dat dan? Hoe moeten we ons dat voorstellen, zo'n avondgebed?
0: Nou, over het algemeen is het zo dat mensen geregeld de kapel binnenlopen, dan ook erg onder de indruk zijn van het prachtige retabel wat er hangt. Sommige mensen die blijven iets langer, andere mensen die kijken wat vluchtiger en lopen dan weer uit. Maar wat mij opvalt, de uitnodiging die buiten de kapel hangt om mee te doen aan de vespers, die wordt soms door mensen heel goed begrepen. Zij loggen dan hun telefoon in op de getijdengebed. En als je dan vraagt, wilt u meebidden, dan hebben ze daar inderdaad graag antwoord op en zeggen van ja, dat willen wij. Ja.
1: Ze hebben buiten de kapel, misschien is dat goed te weten, een aankondiging, maar er hangen ook twee QR-codes bij. Eén voor het Nederlands getijdengebed en voor het Engels. En het ligt er een beetje aan welke mensen op dat moment aanwezig zijn. En dat we degene die dan voorbidt ook vraagt van ja, in het Engels of Nederlands, doorgaans is dat Nederlands, in de mensen dat ook helemaal niet erg om te luisteren, ook al verstaan ze de taal niet helemaal, en sluiten ze zo aan. Maar meeste mensen hebben een mobiel en kunnen dan ook aansluiten.
0: Ja. Heel mooi is, tenminste dat heb ik ervaren, dat het vooral jonge mensen zijn die heel graag mee willen doen. En als je dan naderhand, na de vespers, een gesprek met hen

0: hebt, dan sta je er eigenlijk van te kijken hoe gemotiveerd die jongeren zijn en hoe duidelijk of zij ook aangeven, ja, wij vonden het geweldig. Wat ik ook heel mooi vind, dat is dat je een Vespers afsluit met een gezang. En als je dat dan doet, dan zijn het vaak ook buitenlanders die heel graag meezingen, het Salve Regina, die wat dat betreft best ook voelen van, hey, hier wordt gebeden, hier sluiten wij bij aan.
1: Ja. Ja, ik vind ook überhaupt dat we dit signaal dat we bidden, dat mensen een kerk bezoeken die ja, geen kerk is waar je kunt rondkijken en weer weg, of misschien je eigen bed, maar waar ook daadwerkelijk gebeden wordt, waar je bij kunt aansluiten of waarbij je gewoon kunt gaan zitten en dat in je opnemen. Dus het feit dat gebeden wordt in onze kerk, in de openbaar, is, vind ik heel fijn. Daar ben ik ook heel dankbaar voor, dat we verschillende mensen hebben op wie we mogen rekenen, omdat ja, haast te garanderen dat er altijd gebed is. Het werkt ook andersom. Soms komt het natuurlijk voor dat er niemand is om te bidden. En dat er dan uitgerekend mensen zijn die zeggen, ja, maar hier staat 5:30 of 6:30 en wij zitten hier nou te wachten en er komt niemand. Hoe zit dat? Dat is een heel pijnlijk eigenlijk, maar van de andere kant ook wel fijn dat mensen ook zelf dan verwachten dat er gebeden wordt. En dat is heel fijn. Wat we voor het gebed doen is eigenlijk gewoon het getijdengebed bidden, hè? Zoals het Nederlandse brevier met de voorbeden. En soms dat mensen ook aansluiten, dat we bij de voorbeden bijvoorbeeld uitnodigen dat iemand een eigen voorbeden kan formuleren of de voorbeden zoals ze zijn afgedrukt ook meebidden met ons. Ja, dat wordt dan afgesloten met het zegengebed of daadwerkelijk als er een priester bij is met een zegen met een hymne dan. Het kan een Maria-lied zijn of een hymne. Maar dan gaat het ook verder. Dat is ook heel interessant eigenlijk. Na het gebed, dan gebeurt eigenlijk ja, bijna deel 2. Hè? Want dan komt, wat Wilmien net onder woorden brengt, het gesprek met de mensen. Misschien kunt u daar nog wat meer over vertellen.
0: Ja, soms heb je mensen die je bedanken. En dan denk ik, wat bijzonder, wat mooi dat mensen je bedanken voor iets waarvan je zegt, ja, voor mij is dat heel waardevol. Het zijn vooral hier in Maastricht ook heel vaak buitenlandse mensen, mensen die de kerk bezocht hebben en dan daarna in de kapel zijn. Mensen die vaak zitten te luisteren en waarvan je ook wel eens vraagt van, doet u ook maar mee in de voorbeden in uw eigen taal. En dat is mooi. En het is ook heel mooi om van de mensen te horen, ja, wat hun beweegt om in de kapel mee te bidden, in de kapel er te zijn. De verhalen te horen van jongeren. Een aantal weken geleden waren er jongeren die waren een roadtrip aan het maken. Ze waren bij de zusters in Sittard en maakten een dag na Aken, een dag na Odilienberg, een dag na Maastricht, naar de Sint-Servaas. En het mooie was dat die jongeren vertelden dat ze ook het volgend jaar van plan waren om naar de Wereldjongerendagen te gaan in Zuid-Korea. En dat ze heel hard aan het sparen waren om deze reis ook te realiseren. En daarom waren ze bijzonder blij om via een eenvoudige manier in hun eigen land toch korte reisjes te maken en daar wel ook eigenlijk heel bevlogen waren om ja, punten, plekken van geloof op te zoeken en dan mee te doen met de mensen die dan op dat ogenblik bidden.
1: Ja. U spreekt vaker over de jonge mensen. Dat ik denk dat we hier in Maastricht in het centrum misschien wel in een bevoorrechte positie zijn, dat er door de universiteit natuurlijk, maar ook door ja, de aantrekkingskracht van de stad zelf, heel wat jonge mensen naar Maastricht komen. En daar ook, ja, ook in de kerk komen, zowel voor de liturgie, voor het gebed, als ook handen uit de mouwen om en gewoon in de kerk ook aanwezig zijn. Dat is heel fijn. Als je zo vraagt, bent u positief over de kerk, door de toekomst van de kerk, wat zou je daarvoor antwoord geven?
0: Dan ben ik dat zeer zeker. Ja. Ik begin hoe langer hoe meer te zien. En niet alleen hier in het Maastrichtse, maar ook in een 20-tal kilometers buiten Maastricht, in Luik, waar jongeren zeer zeker ook weer de kerk vinden.
1: Er is echt wel een kentering aan de gang, dat zien wij ook. En dat is heel fijn om daar zo mee om te gaan en daar ook in die sfeer te werken. Zoals we ook begonnen, vertelde ik eigenlijk dat Willemien op de grens, op de parochiegrens woont. De parochiegrens met Sint-Lambertus. En dat is een hele interessante geschiedenis. En ik zou Willemien heel graag willen uitnodigen voor een volgende aflevering bij Servaas aan de Maas. Om ons ook iets te vertellen over Sint-Lambertus. Zou u dat willen doen?
0: Dat wil ik zeker doen, ja.
1: Dat is een dat hele mooie belofte. En dan zult u ongetwijfeld haar stem herkennen bij een van de volgende afleveringen van Servaas aan de Maas. We wisselen tegenwoordig het programma met Naar de Bron vanuit Heilo, zodat u verschillende stemmen hoort en ook wat meer kunt beleven, zowel van het zuiden als ook van het westen van het land. Want overal wordt gebeden en overal is er toewijding aan de Heer en ook via Radio Maria ook aan Maria. Heel hartelijk dank Willemien voor het openhartig gesprekje en de aanleiding van ons werk in de parochie. En ook voor u alle een hele fijne, goede dag en graag tot horens.
2: U luisterde naar Servaas aan de Maas met pastoor John Doutzenberg, deken in Maastricht en pastoor van de Sint-Servaas-basiliek.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Begin van de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Paulus spoort Timotheus aan in zijn taak te volharden. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, zijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede voor u vanwege God de Vader en onze Heer Christus Jezus. Het is met dankbaarheid jegens God die ik, evenals mijn voorouders, met een zuiver geweten tracht te dienen, dat ik uw naam noem in mijn gebeden, zonder ophouden, dag en nacht. Als ik denk aan uw tranen, verlang ik vurig u weer te zien, om weer helemaal gelukkig te zijn. En uw ongeveinsd geloof komt mij voor de geest, dat geloof dat eerst uw grootmoeder Louis en uw moeder Eunike bezield heeft, en dat nu ook, daarvan ben ik zeker, leeft in u. Vergeet dus niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is, door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie door de kracht van God die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade. Van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus, is zijn genade nu openbaar geworden door de verschijning van onze heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk licht deed aanlichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik aangesteld als heraut en apostel en leraar. Daarom moet ik ook deze nieuwe beproeving ondergaan. Maar ik schaam er mij niet voor, want ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is ongerept te bewaren wat mij is toevertrouwd tot aan de grote dag. Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die je uit mijn mond hebt vernomen en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dat allen in Azië mij in de steek hebben gelaten, ook Figelus en Hermogenes. Mogen de Heer barmhartigheid bewijzen aan het huisgezin van Onesiphorus, want hij heeft zich niet geschaamd voor mijn boeien en zijn bezoeken hebben mij veel goed gedaan. Toen hij in Rome kwam, heeft hij ijverig naar mij gezocht en mij ook gevonden. De Heer verlene hem dat hij barmhartigheid vindt bij zijn Heer op die dag. En hoeveel diensten hij te Efeze bewezen heeft, weet gij zelf het best. Tweede lezing. Uit de brief van de diaken Geert Grote over het geduld. De drievoudige steun van de Heilige Schrift in beproevingen. Zoals gij weet, verstaan wij onder oorlog een langdurende strijd. Maar met de term gevecht geven wij de afzonderlijke aanvallen aan. Welnu, Het is de bedoeling van de Allerhoogste dat wij in de afzonderlijke beproevingen onze handen, dat wil zeggen onze vingers, ofwel de verschillende overwegingen van ons verstand, gereed houden voor de voortdurende strijd. De veelvuldige lezing en overweging van de Heilige Schrift betekent in drievoudig opzicht een steun voor degenen die beproefd worden. Zij verdrijft namelijk de neerslachtigheid, zij leert hun hoe ze moeten strijden en zij belooft hun de kroon van de overwinning. Want hoewel de door God ingegeven Schrift niet rechtstreeks de strijd leert, geeft zij toch sterkte aan het hart en door de overweging van de hemelse dingen wordt de geest verhelderd, verlicht en verblijd. Dit is het goddelijk gevolg en het hemelse loon van de lezing van de Schrift, zoals zij dat was voor Augustinus, toen deze zo bedroefd was over de dood van zijn moeder. Ook ik beken dat zij voor mij een dagelijkse troost is. Want aan mensen die bedroefd zijn, moet de eenzaamheid in ledigheid of de ledigheid op zichzelf ten sterkste ontraden worden, omdat dan de voorstellingen van neerslachtigheid de overhand krijgen. Vandaar dat voor eenzame of droefgeestige mensen, voor mensen die beproefd worden, voor wankelmoedigen en neerslachtigen, iedere bezigheid, vooral evenwel de lezing van de Heilige Schrift, een verlichting betekent en een uitkomst, zoals uit vele voorbeelden blijkt. Voor degenen echter die veel last van hoofdpijn hebben, is handenarbeid, gepaard met een niet al te zware meditatie, meer aan te bevelen dan langdurige lezing. Maar meer in het bijzonder worden wij door de Schrift gesterkt en geholpen als deze ons niet alleen verblijdt, maar ons ook het wezen en het doel van de levensstrijd leert kennen en ons doet hongeren naar de overwinning en ons de beloning in het vooruitzicht stelt. Want, aldus de apostel, alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift in hoop zouden leven. Dikwijls moeten we ons die plaatsen uit de Schrift voor de geest halen en overwegen, die ons verlichting kunnen geven in het ogenblikkelijke lijden, of die in ons het verlangen opwekken naar de toekomstige beloning, zoals deze. Dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, altijd durende volheid van glorie. Wij houden het oog gericht, niet op het zichtbare, namelijk de beproevingen, maar op het onzichtbare, dat ons is toegezegd. Zo zijn er veel schriftuurplaatsen, waarvan de overweging heel nuttig is in tijden dat de zondaar zich tegen ons verheft en wij met stomheid geslagen ter neerliggen en ophouden het goede te doen en onze troefheid vernieuwd wordt.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Of we mogen ook wel zeggen broeders en zusters in Christus. Vooral wanneer we de Eucharistie gevierd hebben, meegebeden hebben, de sacramentele of geestelijke communie hebben ontvangen. Dan zijn we weer broeders en zusters. Beter en dichter bij elkaar kunnen we niet bedenken. Want dan zijn we één in Jezus. Eén. De eenheid is van de Heilige Geest, de Geest van God. Want nu, we zijn bezig met een serie van de Alpha-cursus. Een Alpha-cursus die bijzonder wordt aanbevolen in de missionaire parochie. En op heel veel plekken ziet men dan ook en zien wij en heb ik meegemaakt, word ik ook uitgenodigd om daar een bijdrage aan te leveren. In de katholieke kerk, maar ook in andere kerken. Want het gebeurt in heel veel verschillende christelijke kerken. Een bezinning, een persoonlijke bezinning met elkaar, gemeenschappelijke bezinning, op wat is nu ons christelijk geloof? Wat geloven wij en hoe beleven wij dat? En het gaat dus op een hele, eigenlijk op een Bijbelse manier, net als Jezus. Hij trekt op, hij is tussen de mensen, hij eet met hen en hij vertelt onnagelang de situatie. En ook wat wij dan vieren als hoogtepunt, een bron van ons christelijk leven, dat is de Eucharistie. Dan doen wij het laatste avondmaal in de vorm van een maaltijd. En we vieren de kruisdood en de verrijzenis van Jezus. En de maaltijd, dat gebeurt eigenlijk altijd. Dat is de introductie van een alfa-avond. Samen eten, samen delen. En dat is al heel bijbels. Jezus begint met, in het openbare leven, met de bruiloft van Cana, maaltijd. En hij eindigt zijn leven met een maaltijd, de laatste avondmaal. Dat is al een prachtige vorm van samen zijn en delen. En dicht bij God zijn. En de Alpha-cursus, Alpha, Omega, God is de Alpha en Omega, zegt hij in boek Openbaring. En Jezus herhaalt dat in datzelfde boek. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en einde van alles. Dat is dan ook van onze kerk en van de wereld. Een tijd van secularisatie, bijzonder in Europa. Dat is in andere continenten wel anders. Maar de cultuur van de wereld, van het geld, gaat natuurlijk over de hele wereld. Dus het gevaar dreigt altijd, overal. Maar er is ook weer nieuw leven, omdat de Heilige Geest, God geeft niet op. Ik ben altijd met u, zei Jezus. En de Heilige Geest brengt opwekking in alle kerken. Je hebt ook een mooie songboek, De Opwekking, wat in heel veel kerken wordt gezongen. De opwekking naar God toe, opgewekt worden. Zoals Jezus opgewekt was uit de dood. En dat bidden wij en proberen wij met de kerk van Nederland ook, dat de kerk weer echt levend wordt. Dat de mensen daar vreugde in vinden. Nou, dat is gebeurd dus ook met iemand, een heel bijzonder verhaal. Hij was wel christelijk, de Nicky Gumbel. Maar totdat hij dan een keer begint met bijbellezen en ineens grijpt de geest hem en hij gaat door met lezen en dan geeft hij zich aan Jezus. En is hij zelf een verkondiger geworden. Dat dacht hij dus voor zijn parochie, Anglicaanse parochie in Londen. En hij start in 1990 met een groep, de Alpha-cursus. En dat is verspreid over de hele wereld, zo wonderlijk. Net zoals bijvoorbeeld de zegezangen van een kleine gemeenschap van broeders in Frankrijk. En dan verspreid over de hele wereld. Want nu, de Alpha-cursus, elke keer een maaltijd en dan komt gemiddeld een serie van 10 avonden en 10 thema's. En wat is nou onze cursus? Wij bespreken dan die hoofdstukken, maar wij gaan het vooral ook zoeken, dan toepassen in de Eucharistie. De Alpha en de Eucharistie. En dat hebben we gedaan met de thema's tot nu toe. Jezus, we kunnen erover praten. Maar in de Eucharistie, daar komt Jezus. Hij zelf komt daar. Dus de Alfa vier je in de Eucharistie. En wat vieren wij? We vieren het laatste avondmaal. En we vieren op een onbloedige wijze, maar met brood en wijn, door de Heilige Geest veranderd in het lichaam en bloed van Christus, en de woorden van Jezus: dit is het lichaam wat ik aan jullie heb gegeven. Mijn lichaam. Dit is mijn bloed dat ik aan jullie geef, aan het kruis. Dus het tweede thema is het kruis. Ja, en waarom heeft Jezus dat gedaan? Is hij aan het kruis gestorven? Omdat hij daar de last van de zonde heeft gedragen. De last van de zonde is ja, de straf, de boete, de pijn, de ellende. En dat heeft Jezus gedragen. Nou, dat vieren we in de Eucharistie. Dus dat is het tweede hoofdstuk in levende liturgische wijze. Het derde thema van de Alfa is het geloof, geloven. Nou, dat beleven wij, dat vieren wij, dat spreken wij. In de geloofsbelijdenis heel duidelijk, concreet, als een uiting van ons geloof. Maar op allerlei elementen in Eucharistie komen die elementen terug. En het gaat daar in dat geloven van de geloofsbelijdenis, en daar gaat de hele Eucharistie over, om verbonden te zijn met de oorsprong. En dat is de Vader door Jezus de Zoon in de Heilige Geest. Dat is de inhoud van dat derde hoofdstuk van de Alfa. Maar dat vieren we in de Eucharistie. Want de hele Eucharistie is gericht op de Vader. Uiteindelijk heel Jezus' leven is gericht op de Vader. Jezus is wel het hoofd van de kerk en als het ware het middelpunt, het centrum. En misschien ook het hart van de kerk. Maar hij doet alles, hij sterft om ons bij de Vader te brengen. Het is gericht op de Vader. Maar door hem en alles wat gebeurt, die gerichtheid van Jezus op de Vader en wat gebeurt, het woord dat verkondigd wordt, ja, door het woord, dat is de Zoon, maar die overdracht en de inspiratie, het leven gevende, dat is die Heilige Geest, de liefde van de Vader en de Zoon. Nou, en dat zeggen wij telkens in de Heilige Mis, in de gebeden, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. Amen. De hele mis is vol van de Triniteit, van de drie-eenheid. Nou, dus wij vieren in de Heilige Mis, in de Eucharistie, het derde hoofdstuk van de Alfa. Dan hebben we het vierde hoofdstuk, de Bijbel. Nou, we hebben vorige keer heel veel elementen van de Eucharistie genomen. En je hobbelt als het ware over Bijbelteksten heen, van de een naar de ander, in de gebeden, in de teksten, in de woord, uitspraken van de lezingen, de psalmen. En dan het hele eucharistisch gebed, dat is helemaal ja, doorspekt van het laatste avondmaal gebeuren. En dan de communie. De hele Bijbel, bijzonder het evangelie, komt daar in die mis voor. Het is als het ware, de Bijbel komt tot leven, we gaan het vieren. Niet alleen maar lezen, we vieren het. En vandaag, vijfde hoofdstuk van de Alfa, dat is het bidden. Nou, wat is de Eucharistie meer dan bidden? Het is één en al gebed van het eerste in de naam van de Vader tot ga heen in vrede, amen. Het is één beweging naar de Vader toe en in de kracht van Christus en in de liefde van de Heilige Geest worden we uitgezonden om de wereld mee te nemen naar God, naar de Vader. Dus de Eucharistie is één levend gebed. We komen de hele specifieke gebedsteksten tegen. En ja, natuurlijk ook het gebed dat Jezus ons geeft. Met name in de versie van Matthäus. En dat bidden we zo vaak, elke keer in de Eucharistie. Elke keer, dan weten we, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. En heel mooi, de protestanten zeggen, vind ik eigenlijk mooier, verlos ons van de boze. Want het kwaad, dat is het kwaad, maar Het is een boze die ons aanzet, die ons aftrekt van God en ons meesleurt. Want nu, vandaag dus bidden in de Eucharistie. En ja, de muziek zal zijn verschillende versies van het Onze Vader. Dat is heel mooi om dat mee te beleven. Laten we beginnen met de Latijnse versie die we alle kennen en nog vaak zingen.

mooi gezongen. Als we het met zo'n diepte zouden kunnen bidden, samen bidden, echt vanuit het hart, onze Vader. We richten werkelijk ons hart. En dan komen we gelijk bij een eerste opmerking uit het Alfa-boekje. Er staat: bidden is geen ritueel. Ja, het is wel een ritueel. Maar als het bij een ritueel blijft, blijft het een mechanisme wat geen leven heeft. En dat gebeurt zo makkelijk. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Maar dan, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Oh, als we het zo zouden kunnen bidden. Het is lastig om met een groep zo te bidden, maar vanuit het hart, vanuit de diepte, echt tot een gebed maken. Ik lees een heel leuk, mooi citaat uit het Alfa-boekje. Bidden, waarom en hoe heet het dan officieel? En ik zou zeggen, in de omschrijving, bidden wat, waarom, hoe en wanneer. Nou, Nicky schrijft: onderzoek heeft aangetoond dat driekwart van de sceptische, onkerkelijke bevolking van Engeland toegeeft minstens één keer per week te bidden. Voordat ik echt christen werd, bad ik twee soorten gebeden. In de eerste plaats bad ik een gebed dat mijn oma, die zelf helemaal niet naar de kerk ging, mij als kleinkind had geleerd. Heer, zegen mama en papa en iedereen en maak mij een goede jongen. Amen. Er was niets mis met dat gebed, maar voor mij was het alleen een formule. Ik bad deze woorden iedere avond voordat ik ging slapen, bang voor wat er zou gebeuren als ik dat niet deed. Bidden uit angst dus. In de tweede plaats bad ik op crisismomenten. Om een voorbeeld te noemen, toen ik 17 jaar was, reisde ik in mijn eentje door de Verenigde Staten. De busmaatschappij slaagde erin mijn rugzak te laten verdwijnen, waarin al mijn kleding, mijn geld en mijn adresseboekje zaten. Ik had dus vrijwel niets meer. Ik bracht toen 10 dagen door in een hippiekolonie in Key West, waar ik een tent deelde met een alcoholist. Daarna, met een groeiend gevoel van eenzaamheid en wanhoop, bracht ik de dagen zwervend door in verschillende Amerikaanse steden en de nachten in de bus. Op een dag, terwijl ik op straat liep, riep ik tot God, in wie ik niet geloofde, en ik bad dat ik iemand zou ontmoeten die ik kende. Kort daarna stapte ik om 6 uur, 's morgens, in Phoenix, Arizona, in de bus en ontmoette daar een oude schoolvriend. Hij leende me wat geld en we reisden een paar dagen samen. Dat maakte een geweldig verschil. Maar ik zag het nog niet als een verhoring van mijn gebed, maar gewoon als toeval. Maar sinds ik christen geworden ben, heb ik ontdekt hoeveel toevallige dingen er gebeuren als wij bidden. Nou, dat is een prachtige introductie. Ja, en dat heb je wel, dat mensen zo ineens helemaal in een noodsituatie, dat komt uit de diepste van de ziel, komt het gebed naar boven. Ja, want in de diepste van de ziel, daar zit de Heilige Geest. Die ziet een kans en die komt daar naar buiten. Net zoals de boze geest, als hij maar ergens een gaatje ziet om aan te vallen en ons af te houden van gebed, dan doet hij dat ook. Zo van, nou, het hoeft niet zoveel, je hoeft niet zo vaak, je hoeft niet naar de kerk. Weet je wat, zo van die verleidingen. Maar nee, maar hier springt de geest op en Nicky Kumbel ging bidden en het gebeurde. Nou, dat komt voor. Het zijn wonderlijke, wonderlijke verhalen als we dat eens bij ons leven zouden nagaan. En ik ben bezig te lezen een boek van een hele fervente jonge moslim uit Iran, die op aanstichten van zijn grootvader wil gaan missioneren, de Koran, Allah en Mohammed gaan verkondigen in Canada of in de westerse landen. En hij moet dan het land uit met allemaal valse papieren. Heel wonderlijk wat er allemaal gebeurt in Kuala Lumpur en in Bengalen. En dan, op wonderlijke wijze, komt hij tot de ontdekking
Want hij komt in nood, hij komt in crisis. God, waar bent hij nou? En ik zie al mijn zonden, God. En zal hij vergeven? Ja, het staat er wel, maar ik weet ook dat Allah gaat straffen. En dat dan hij een hand op zijn schouder voelt en een stem hoort. Maar ik vergeef je. Wie bent u? Ik ben Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Hij krijgt zomaar een verschijning van Jezus zelf. Terwijl hij bad tot Allah. En Jezus verschijnt. En nou, in het verder verloop van het boek, in alle situaties, hij bidt mij, God help mij. Hoe kom ik uit deze gevangenis? Hoe vind ik de weg? En de wonderlijkste dingen gebeuren. Ja, bidden. Er kunnen wonderlijke dingen gebeuren. Wat is bidden dan? Ja, ik heb het al in de inleiding gezegd. Bidden is praten, spreken, contact met God, gemeenschap met God, communio met God, communicatie. En dan gaat het echt. We bidden tot onze Vader. Daarom is dat onze Vader zo belangrijk in de Heilige Mis, dat we weten, onze Vader. En het gaat allereerst om Hem in ons geloof, niet om onszelf. Maar ja, vaak is dat wel de aanleiding. Als we ons slecht voelen, ik voel me niks, ik voel me hopeloos, ellende. God, waar bent u? God, waar bent u? We kennen al die psalmen. Psalm 27 bijvoorbeeld. En nou, noem maar op. God, waar bent u in hemelsnaam? En ineens, ja, als we dan maar de reddingsboei grijpen, dan worden we door God gepakt. En dan komen we in de intimiteit van een vaderrelatie, van onze Vader in de hemel. De verloren zoon, o Vader, ik ben niet waard uw zoon te heten. Nou, dat is bidden. En de Vader die we overal tegenkomen, die we in de schepping tegenkomen, in de natuur tegenkomen, maar ook in ons leven, in de problemen, maar ook in de prachtige, mooie dingen. Ja, en

Ja, en ja, hoe bidden we tot de Vader? Ja, natuurlijk door de Zoon. Door de Zoon. De Zoon heeft ons de toegang tot de Vader gegeven. En dan denken we aan, als we het nu over de Eucharistie hebben, denken we ook aan de doop. De doopwoorden, als de Vader uit de hemel zegt, dit is mijn geliefde Zoon. En dat zegt hij ook op de berg Tabor. En als Jezus dan op het eind van zijn leven zegt, in uw handen beveel ik mijn geest. En als dat zo uit ons hart komt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, hier op aarde en wanneer u wil, bij u in de hemel. Ja, dan is dat door Jezus. Jezus heeft de deur geopend. En ja, dat is toch, wij bidden rechtstreeks tot de Vader. Maar ja, hier heel mooi schrijft Nicky Gumbel. De waarde van een cheque, geldcheque, hangt niet alleen af van het bedrag dat is ingevuld, maar ook de handtekening. Er moet een handtekening onder. Ja, en als ik nou een cheque uitschrijf van 10 miljoen gulden euro, is de cheque waardeloos. Nicky, wat is dat nou? Maar als de miljardair, een sultan, of ja, de rijkste man van de wereld, een cheque van 10 miljoen uitschrijft, nou, dan is hij 10 miljoen waard. Zo, en nou, wij schrijven naar de hemel met de handtekening van Jezus. En dat doen we in de Eucharistie. In de Eucharistie staan wij niet alleen, want ja, wat zijn wij nou voor bidders? We zijn, ja, kleine bidders. En we zeggen ook, Heer, ik ben niet waardig. Heer, ontferm je over mij. Heer, ik ben zondig. Maar als we dan, ja, als het ware kunnen schuilen achter Jezus, in de Eucharistie gaan wij met Jezus. Wij ontvangen Jezus. En dat is, maar als hij in ons is, dan is dat niet het einde. Dan neemt hij ons mee naar de Vader. Dus het is, het gebed is gemeenschap met God door Jezus de Zoon. En het bijzondere is, als dat gebeurt, dat kan dus door een uiterlijke gebeurtenis, kunnen we helemaal aangezet worden, in beweging gezet worden. Maar dan is het, zo schrijft Paulus in de Bijbel, evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, dat hij namelijk naar de wil van God voor de heiligen pleit. Nou, dat is wel heel duur gezegd, zeg maar. Maar als wij bidden, is dat de beweging van de Geest. We gaan nog spreken over de Heilige Geest, maar in het bidden, zelfs op de meest onverwachte momenten, dan het komt ineens naar boven, zelfs al is het een, ja, kijk maar naar de psalmen. Het zijn niet allemaal en alleen maar lof en prijzen naar aanbiddingspsalmen. Het is ook noodkreet, hulp en soms met, ja, bijna met vloeken. God, waar blijft u nou? Waar bent u nou? Help mij toch, want u bent de burcht. Ik ben reddeloos. Maar als wij dat bidden, al is het in onze nood, dan is de Geest dat, uit de diepste van ons ziel, die bidt. Uit onszelf, ja, wij zijn zintuigelijk, wij zien de wereld en ja, in de wereld zijn we dan eigenlijk reddeloos verloren. Net als die Nicky daar op reis, ja, hij heeft niks meer. Totdat hij iemand ontmoet, iemand komt hem redden. En zo, ineens komt, welt het op uit ons hart. Ik denk wel eens, in noodsituaties, dan komt een eerste gebed naar boven. Ja, ik heb laatst nog van iemand gehoord, nou, die heel intens kan bidden. Die vertelt, ja, als ik bid dan, ja, dan zie ik soms Jezus, soms Maria, de engelen, die zie ik dan, die voel ik, maar ik zie ze dan ook. Die is zo dicht en zo, ja, dan zo'n geluk. Maar soms is het helemaal weg. Integendeel, soms dan, ja, de omstandigheden van het leven waar alles tegen zit, ineens is er een barst in die hele mooie sfeer van Gods aanwezigheid, van dat, ja, mystieke gebed waar je bijna geen woorden meer gebruikt, maar je bent bij God, je voelt je bij God. En ik hoop dat het ook in de Eucharistie zo is, dat de mens, dat jullie, wij, bij het bidden en bij de communie, ja, zo, eigenlijk zo simpel ons

kunnen concentreren. God is bij mij, God is bij mij. Ik ben in de handen van God. En dat is heel mooi. Maar ja, soms ontdekken we dat dat niet lukt. En dan worden we afgeleid tijdens de mis, tijdens ons gebed. Ik hoor dat vaak bij de biecht. Ja, ik ben verstrooid. Ja, dat is onze menselijke geest. Dat betekent dus, op dat moment zijn we niet gegrepen. Ja, dat is niet altijd onze schuld. Want God trekt zich soms terug. Maar dan voelen we ons zo. En als we dan ons zwak voelen, dan zit daar een gat, zit daar een spleet waar de vijand indringt. Hij wil ons echt afhouden van God. Dat zijn de bekoringen, de beproevingen van Jezus in de woestijn. Dat doet hij met ons ook. En dan kan het soms zo erg worden. Nou, die persoon die dan enerzijds zo, ja, bijna mystieke gebeden, een gebed kan bidden. Die heeft ook moeilijke momenten, omstandigheden waar alles tegen zit. En dan is daar een spleet, een opening. En dan komt de vijand, die komt met een duisternis en nog meer. En dan, ja, en wat gebeurt er dan? Ja, net als een atheïst. Die heeft het toevallig een keer van zijn buurman gehoord, denk ik. Een atheïst, die is in zijn tuinhuisje, is die aan het timmeren voor een klusje in huis, moet iets repareren, heeft een hamer in de hand, een spijker. En dan wordt hij even afgeleid en slaat op zijn vinger. En wat is dan de verwachting? Wat denkt u dat het eerste woord dat uit het diepste ziel van die man komt, die op zijn vinger slaat? Die kan wel, ik noem de naam maar even niet, de vloek, maar het woord God komt erin voor. Moet je naam gaan. Een heide die in nood God uitroept. Ja, dat diep in de ziel. En dat is, maar als het een positief is, dan is dat de geest van God. Laten we nu luisteren naar een prachtig zang. In de orthodoxe traditie echt wat de aanwezigheid van God doet voelen. Laten we dat nu gaan bidden en zingen.

wordt het mooi dan. En onze Vader. Zo. Dan worden we helemaal omgeven, opgenomen. Ja, dat is de wens bij ons bidden. Dat we ons zo voelen. Helemaal in de handen. Ja, handen, wat is handen? Helemaal in de omarming van de Vader. Als de verloren zoon terugkomt, die wordt absoluut zeker omarmd door zijn Vader. En zo mogen wij bidden. De vraag in het hoofdstukje van de Alfa, waarom bidden? Allereerst, de hoofddoelstelling is natuurlijk dat wij groeien in de relatie met de Vader. Dus niet alleen dat we daar een ritueel afwerken, dan met het laatste amen is het amen klaar. Maar dat wij dan werkelijk vervuld van God de wereld ingaan. En daarom is de Eucharistie zo belangrijk als voltooiing van de Alpha-cursus. Dat het praten over bidden, dan zeggen we dus, waarvoor bidden we? Om te groeien in de relatie, in de vriendschap met God onze Vader door Jezus in de Heilige Geest. Een hele goede formule. Maar nou gaat het om de beleving, dat je dat hele hart als het ware door merg en been gaat en dat je het ook gaat doen. Daarvoor deze mooie muziek. Dan beleef je, Vader in de hemel. Verlos ons van het kwade, verlos ons van de boze. En we groeien in die relatie. En we bidden en danken. En dan, als we dat doen, dan komen we ook dichter bij Jezus. Want dat deed Jezus ook. Jezus hoefde niet te bidden om vergeving van zijn zonde. Maar Jezus bad voortdurend. En dat hebben we vandaag nog in het evangelie gehoord van de dag. Het evangelie waar staat: toen Jezus de synagoge verliet, hij was zoals gebruikelijk gewend om naar de synagoge te gaan op de Sabbat, dan is op de heilige dag Jezus bij zijn Vader in het kleine huis van zijn Vader en het liefst in de tempel. Wisten jullie niet, zegt hij zelfs tegen Jozef en Maria, dat ik in het huis van mijn Vader moet zijn? Wat is het dan belangrijk voor ons om dit heel meest intens te vieren? Er is geen gebed groter, mooier, dieper, rijker, hoger, breder dan de Eucharistie, waar we werkelijk met Jezus in de kracht van de Heilige Geest naar de Vader gaan, waar dat werkelijk aanwezig is. En dat deed Jezus dus in de synagoge. Maar in het gewone leven, dan zocht hij eenzame plaatsen op. Dus telkens tussendoor bij zijn werken bad hij weer naar God. Wij lopen de kerk niet in en uit. Dat zie je in sommige hele lange liturgieën. Dan zie ik dat bijvoorbeeld bij ons, de Eritrees orthodoxen, om 5 uur achter elkaar in de kerk. Dus die lopen er even uit, komen weer terug. Maar wij dan hebben we, laten we zeggen, een half uur of een 1 uur mis. Gewoon netjes, rustig. Maar dat nemen we mee en dan doen we dat in ons dagelijks leven tussendoor op al die kleine momenten even bidden. Zoals Jezus vrije tijd tussen alle genezingen door en alle toespraken zocht Jezus naar een eenzame plaats. Dan zoeken wij even in ons dagelijks leven naar een moment even stil tot de ogen sluiten of met ons hart naar de Vader, net als in de Eucharistie. Dat is als het ware het grote vliegwiel. En dat grote vliegwiel brengt alle radertjes van de dag in beweging. En wij doen dus wat Jezus gedaan heeft. En Jezus de allerdiepste wens. Het was het diepste instinct, kun je zeggen, van Jezus. Want in zijn diepe wezen was hij de zoon van God, zoon van de Vader. Hij wilde bij de Vader zijn, hij hoorde bij de Vader. En dan was hij hier uit vrije wil, was hij hier op aarde. En door het lichaam was er toch een zekere afstand gekomen. Maar met zijn hart telkens naar de Vader toe. En het is zo mooi als je bidt, als je in die communio bent met God, staat hier. Dat is toch, waarom bid je? Toch om deze mooie dingen. En in het boekje van de Alfa staat:
De verborgen beloning van gebed, het is te veel om op te noemen. Om met Paulus te spreken, als wij roepen Abba, Vader, is het de Heilige Geest die in ons opwelt. En dan worden wij verzekerd van zijn vaderlijke liefde voor ons. De Vader laat het licht van zijn aangezicht over ons schijnen en geeft ons zijn vrede. Het zijn woorden uit de Eucharistie. Laat uw aanschijn lichten, geef ons uw vrede. De Vader verfrist onze ziel, verzadigt onze honger, lest onze dorst. En we zijn niet langer wezen, verweest, want de Vader heeft ons aangenomen. Hij zegt, door Jezus heen, jij bent mijn geliefde kind. Zoals de Vader dat zei tegen Jezus bij de doop en op de berg Tabor. Maar in de Eucharistie, als wij ons helemaal richten op de Vader, dan weten wij dat de Vader zegt, jij bent mijn kind. En als we ons zo met God verenigen, dan gaat onze hele ziel mee, ons hele leven mee. En dan nemen we ons dagelijks leven mee. En dan gaat ons leven veranderen. Dan gaan we leven in God. En dat is op het einde van de mis, als we dan uitgezonden worden, gaat heen in vrede. Het is niet gaat heen en het is afgelopen. Nee, gaat heen en het gaat beginnen. Nee, in de Vader, in de liefde van Jezus, in de drijfkracht van de Heilige Geest, gaan we de wereld in. Gaan we onze dagelijkse routine in, maar die gaan we dan verlevendigen. En dan, ja. Nou, laten we eerst weer eens even naar een Onze Vader luisteren. Want dan gaan we door. We merken zelf in ons leven, en ook wel als we in de kerk zitten bij een Eucharistieviering, dat er inderdaad er obstakels zijn om dat te bidden. Het klinkt allemaal heel idealistisch en heel mystiek, maar ja, we kennen ook de dagelijkse praktijk. Maar laten we nu bidden en zingen tot Maria. En we doen dat in de oorspronkelijke taal van Jezus. In het Aramees.

Prachtig. Dat brengt in de stemming, in het gevoel, bewustzijn, de ervaring, kan het in ieder geval, van Gods aanwezigheid, van de Vader die ons omarmt. Maar ja, vraag uit de Alpha-cursus, verhoort God het gebed altijd? Nou, onze ervaring is dat het zo in ieder geval niet lijkt dat hij altijd verhoort. Wat staat er dan in de weg? Er zijn obstakels bij het bidden. En ja, de obstakels van het bidden, het eerste obstakel is, wanneer wij eigenlijk in zonde, hoe meer wij in zonde zijn, ja, we kunnen dan uitroepen, maar dan lijkt God veel, veel verder weg. En daarom, dat klassieke gebruik om, wanneer we er echt een, nou in ieder geval, mooi voor de zondag, dat deden wij zo in het klooster. En er zijn ook katholieken die zeggen, nee, ik wil eerst biechten voordat ik de communie ontvang. En zeker voor grote feestdagen, dat we dan biechten, onze zonden neerleggen. Want zondigheid en het verontrust ons geweten wanneer we niet goed hebben gedaan, gesproken, nagelaten, dan hindert dat. Dan kunnen we, dan moeten we het eerste bidden. Het eerste gebed is dan, Heer, vergeef mij. Maar de zonde staat in de weg. Heer, vergeef mij. Ja, zonde of ongehoorzaamheid. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Elke zonde is een ongehoorzaamheid aan de wet van God, aan de wil van God, eigenlijk aan de liefde van God. Maar er is een heel andere hindernis, obstakel. Namelijk, wat is onze motivatie nu eigenlijk? Daar heeft de apostel Jacobus in zijn brief nog wat geschreven. Gij begeert, maar gij hebt het niet. Gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt niets verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt en gij hebt niets, omdat gij niet bidt en niet kunt bidden. Of gij bidt wel, maar ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt. Omdat in uw hartstochten bent u verloren. Jacobus 4. Ja, de motivatie. Wat bidden wij? Waar bidden wij voor? Nou, hier een grappig citaat uit het Alpha-boekje. En we denken dat de lijn van de bidden om vergeving een gouden lijn, misschien een zwarte lijn, maar een gouden lijn is door de hele Eucharistie. We beginnen gelijk, we voelen wanneer we in Gods aanwezigheid komen. Dat is waar de drempel, en mooi in de klassieke Tridentijnse liturgie, we beginnen onderaan het altaar en dan pas gaan we omhoog. En we buigen, confiteor, ik beleid voor God de Almachtige. En dat moet dan, we zouden eigenlijk, ik buig tegenwoordig ik beleid voor de Almachtige God. Ik buig echt, zoals in de klassieke liturgie. Ik buig voor God, ik ben klein, ik ben zondig. En we bidden dus om vergeving. En dat komt heel veel voor, onze onwaardigheid. Dat is een hele belangrijke lijn in de Eucharistie. Maar dan komt de vraag, waar bidden we nu eigenlijk voor? Hier een mooi citaat van zeker John Ward of Hackney uit de 18e eeuw, uit Engeland. O Heer, gij weet dat ik 9 landgoederen heb in Londen en evenzeer dat ik onlangs een nieuw landgoed heb gekocht in het graafschap Essex. Ik smeek u al deze goederen te behoeden voor brand en aardbeving. En ik heb ook nog een bezit in Hertfordshire. Ik smeek u dat u ook daar met ontferming neer mag zien. O Heer, stel de bank in staat rekeningen te betalen. Geef een schip een behouden vaart, want ik heb het schip verzekerd. Behoed mijn vrienden voor verdrinking. Bescherm mij tegen dieven en inbrekers. Maak al mijn dienaren eerlijk en trouw, opdat zij alleen mijn belangen zullen behartigen en niet mij zullen oplichten. Nou, puur ego-gebed. Puur ego-gebed.
God een verlengstuk maken van eigen, ja, van begeerte naar rijkdom, bezit, welvaart, alle dingen van de aarde. Maar ja, daarvoor zijn wij niet op aarde. We zijn op aarde om God te dienen. Dus waar bidden wij nu om? En ja, we mogen afleiden uit de Bijbel dat God altijd het beste geeft. Ook al is dat anders als wat wij hebben bedacht. Dat vind ik eigenlijk altijd een mooi einde. Heer, we willen bidden voor dit, we willen bidden voor dat, we bidden voor genezing, we bidden voor goede reis, we bidden voor... Maar u wil geschieden. En wanneer de rampen gebeuren, dat het goede eruit wordt getrokken. En dat blijkt ook vaak dat uit vervelende, lastige, negatieve gebeurtenis, dat daar iets wonderlijks uit kan voorkomen. En dat is de Eucharistie, dat is de Heilige Mis. Uit het, ja, het meest erge, het meest kwalijke, het meest verschrikkelijke wat in de kerkgeschiedenis, in de wereldgeschiedenis is gebeurd. De moord op de Zoon van God, Jezus gekruisigd. Het is eigenlijk onvoorstelbaar slecht. Maar daaruit juist is het beste voortgekomen. Dus we zijn in de Heilige Mis als we bidden om Gods genade, om verhoring, zijn we ervan overtuigd. Ja, hij geeft ons het beste. Hij geeft ons het beste wat er is. Nou, daar moeten we op vertrouwen. En als we wat, Heer, u wil geschieden, zoals in het Onze Vader. Nou, dat zeggen wij dus, u wil geschieden. En zo zijn we dus in de Heilige Mis in Eucharistie bezig met gebed. Laten we luisteren weer naar een gebed. Ja, van het Onze Vader die in de hemelen zijt, en hier in een meerstemmige zetting van Rimsky-Korsakov, dat nogal eens een keer in de kerk wordt gezongen, en daar kun je zo mooi intunen, een mooie stem mee zingen. Laten we dat nu doen en opnieuw bidden. U wil geschieden, uw rijk komen.

0: Mooi. Zo heerlijk bidden in overgave. Ik heb hier nog een anekdotische verhaal uit de Alpha-cursus van Nicky Gumbel. Hij spreekt van een beroemde prediker. Ja, dat was echt een man van het evangelie, van de Bijbel, een man van God, een man van Jezus. Dat wilde hij brengen in de wereld. Hij was niet katholiek, maar hij was ongelooflijk een liefhebber van Jezus. En er staat het volgende. Hij was ook getrouwd en hij trok de wereld rond met enorme aantallen mensen die naar hem hebben geluisterd. Dus heel wonderlijk, een evangelist die ook het evangelie verkondigde. Niet voor zichzelf, maar om mensen bij Jezus te brengen. En er staat het volgende van een heel bijzonder gebed. Ruth Graham, dat was de vrouw van Billy Graham. En die zei eens bij een lezing: God heeft mijn gebed niet altijd verhoord. Had hij dat wel gedaan, dan was ik met de verkeerde man getrouwd.
1: Dat is toch mooi?
0: Want ze had eerdere relaties en gebeden, mag ik ermee trouwen, mag het een goed huwelijk worden? En dat werd het niet. Oh God, wat heb je nou gedaan? Waarom is dat nou zo? Waarom? En dan komt ze tegen Billy, trouwt ze met Billy Graham en zegt: ja, hier met hem ben ik gelukkig geweest. Samen met hem hebben wij God willen dienen. Dat is toch mooi? Mijn gebed is niet verhoord, maar ik heb de goede man getrouwd. En laten we dat ook zeggen wanneer ons gebed, onze directe verhoring niet gebeurt. Maar laten we altijd zoeken naar de positieve effecten. Hoe moeten wij bidden? Welke vormen van bidden zijn er, vinden we? Die zijn heel klassiek, die staan hier in de Alpha. Maar er zijn ook vier lijnen in de Eucharistie. De eerste lijn is, als ik u de vraag zou voorleggen, wat is de eerste vorm van gebed? Dat is dus een bepaalde karakteristiek van het bidden. En ik ga het nog even niet noemen. Dan vraag ik u, wat is nou de hoogste vorm van gebed? De hoogste vorm van gebed is wanneer we echt bezig zijn met de Allerhoogste. Hoger kan het niet. Want je kunt in je bidden dus ook met jezelf bezig zijn. Dan ben je met het laagste bezig van deze aarde. Maar nu zijn we bezig met God alleen. En dan, dat is dan de aanbidding. Dan zijn we al eigenlijk in de hemel. Want wat gebeurt er in de hemel? Daar zijn we, zullen wij, en op dit moment de heilige in de hemel opgenomen. Maria, maar ook de engelen, hun beroep is, hun werk is, geen opdracht, maar ze doen niks liever als God aanbidden. Zo groot, zo geweldig. We kunnen ons een beetje voorstellen als we 's avonds naar buiten kijken en we zien een maansverduistering, een zonsverduistering. En dan: God, wat bent u groot. God, wat bent u groot. Dat is aanbidden. En er zijn zulke mooie aanbiddingspsalmen. Maar ook in de Eucharistie, het Gloria. Als je echt neemt, het Gloria, dat is een lofprijzing op God. Eer aan God in de hoge. En dat doen we dus samen met de engelen. En natuurlijk, die grootheid van God, die daalt op de aarde als vrede. Maar het is eer aan God, aan de Vader en dan aan de Zoon en de Heilige Geest. En dan, dan komt daar ook, hij is groter dan onze zonden. En ook, de aanbidding, het klinkt ook door in de geloofsbelijdenis. En daar zitten we, Vader, Zoon en Geest staan daar centraal. En dan de hemel. En daar aanbidden wij, dan komt het weer uit op de hemel. Daarvoor is alles gemaakt, daarvoor zijn wij, bestaan wij, daarvoor is Jezus gestorven. En dan in de hemel zullen wij God loven en prijzen. En om wie hij is, wat hij heeft gedaan. Dus we denken dan helemaal niet aan onszelf. Die houding moet eigenlijk in de mis zijn. Eigenlijk alles van onszelf vergeten en dan God aanbidden. Heel veel kerkelijke gebeden hebben ook deze opbouw. En we hebben drie van die priesterlijke gebeden, maar ook andere gebeden. Dan gaan we eerst God lof prijzen en dan pas gaan we wat vragen. Dus eerst, God die zo groot zijt dat u de heerlijkheid van de wereld hebt geschapen en Jezus uw zoon hebt gezonden. Dus we zijn dan aan het aanbidden, ja, al om grote dingen. Maar eigenlijk nog mooier, God die zo groot zijt, zo in de heerlijkheid. En dat doen we ook in de privatie. Verheffen wij ons hart tot de Heer, we gaan omhoog. Dat is de aanbidding. Hosanna, Hosanna roepen we uit. Dat is de aanbidding. En dan, ja, wat doen we dan als we dan bij God komen? Dat doen we net als die profeet Jesaja, die uit heeft geroepen, heilig, heilig, heilig. Maar juist in die heiligheid voelt hij zijn onwaardigheid. En hij gaat onmiddellijk bidden van, wie ben ik, wat heb ik allemaal verkeerd gedaan? En dan komt er een engel die met een brandend vuur, die zuivert zijn lippen en hij wordt geheiligd. Nou, dat doen wij dus bij bidden om vergeving in de mis. En telkens komt dat toch nog weer even terug. Om hoe dichter we bij God komen, telkens voelen we onze kleinheid en onwaardigheid. En als we zo dus, ja, vergeving hebben gekregen, wat dat wil God als de barmhartige vader, ja, dan gaan we God ook danken. En hoe vaak komt dat niet voor in de mis? Met name ook in de, en dadelijk ook in die andere vorm. Maar al eens danken wij God. Eerst wat van hem komt. Het is er al voordat we erom gevraagd hebben. Zoveel. We vergeten bijna wat we allemaal gekregen hebben. We vinden het vanzelfsprekend, maar het is puur genade. Alles wat mooi en goed is, het is genade van God. En dan, ja, dat kennen we natuurlijk ook, de voorbeden. We bidden ook voor onszelf, voor onze vrienden, voor de anderen, voor de wereld, voor, noem maar alle facetten van de samenleving, van het familieleven, van het straatleven. We vragen. En dat doen we dan, ja, juist in de mis, niet alleen, we doen dat samen, dat is belangrijk. Staat hier ook, hoe moet je bidden? Ja, ook samen bidden. Niet alleen, maar ook samen. Nou, dat samen bidden doen we in de Heilige Mis, doen we bij die voorbeden en op stille momenten kunnen we al ons gebeden bundelen en verbinden we met het offer van Jezus Christus, onze voorspreker. En bovenal natuurlijk, ook al wordt Maria weinig genoemd, dat doen we als katholieken erbij. Ja, want Maria is de eerste die ook vraagt, Jezus, ze hebben geen wijn meer. Jezus, daar ziet u daar die parochie, ziet u daar die gemeenschap rond het altaar. Ach, ze zijn zo zielig. En in Fatima en in Medjugorje en waar dan ook. Heer Jezus, zie daar deze mensen. Ik help bemiddelen en help hen naar u toe. Dus we danken God voor alles en we vragen. Wel nu, na een beschrijving van het Onze Vader. Ja, dat is belangrijk in de Eucharistie, want de hele Eucharistie is met Christus door zijn offer naar de Vader toe. Het wordt hier mooi in het boekje behandeld. En dan, ja, wanneer bidden? Eigenlijk, ja, zoals Paulus verschillende keren zegt. En zoals het Jezus zien doen. Bid te allen tijden. Bid te alle tijden. Bid, looft, zingt. Bid psalmen, hymnen, dankliederen, lofprijsliederen. En telkens even, Heer, vergeef ons. En dan, ja, De aansporing, bidden, alleen bidden is goed. Dus dat zijn allemaal die kleine momenten van de dag dat we ons gebed van de Eucharistie doorzetten. Dus waar we ook zijn, waar we ook werken, waar we ook op vakantie zijn. Al die kleine momenten bij het stoplicht, dan bidden we, Heer, Heer, wat bent u groot. Heer, we danken u. Heer, red mij. Heer, bewaar mij. Maar belangrijk is samen te bidden. Want dat is het een beeld van de hemel. Daar bidden we allemaal samen. Al die engelen en heiligen. Maria, de profeten, de aartsvaders. Alle Joodse stammen. Alle volkeren. Alle die geknield hebben voor Jezus. Om vergeving hebben gevraagd en gekregen. Die dan in die gemeenschap zijn. Wij bidden tot God. En dat doen we in de Eucharistie. Bij uitstek. Met de hele kerk. Met de levenden, de overledenen. Met de profeten. Met de grote offeraars van het Oude Testament. We bidden allemaal samen. Laten we nu eindigen met een Onze Vader uit Afrika. Want God is vader van alle mensen, alle rassen, alle talen, zijn al wel katholiek, niet katholiek, zijn al wel heilig katholiek of nog net gedoopt of nog niet gedoopt. Allemaal, God is onze Vader.
2: Onze Vader.

laat dit alles binnen in ons blij. Vir ewig en ewig, amen.

0: geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.
1: En na dit prachtige programma van priester Koos gaan wij natuurlijk hier bij Radio Maria verder met het middaggebed. Want het is 12:00 en dat betekent dat we inderdaad samen het middaggebed bidden. Eerst het Angelus, dan het middaggebed, het kerkelijk middaggebed. Ik geef u graag de pagina's in het groot en het klein getijdenboek om mee te kunnen bidden. En dat kan natuurlijk ook als u de getijden-app heeft, dan is het ook makkelijk te volgen. De hymne in het groot getijdenboek, die vindt u op bladzijde 710. En de psalmen en verder, die staan vanaf bladzijde 942 in het groot getijdenboek. In het klein getijdenboek, daar kunt u op bladzijde 212 beginnen met de hymne. En vanaf daar gewoon verder bladeren, want de psalmen komen daar meteen achteraan. Ik wens u heel veel devotie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijdende kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees, Zoon van God, met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat Gij verordent. Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer, om trouw te zijn aan uw woord.
1: Ik smeek om uw gunst uit het diepst van mijn hart. Wees mij barmhartig, zoals gij beloofd hebt.
0: Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat gij verordent.
1: Met ijver en zonder te dralen volg ik uw geboden op.
0: Al ben ik in strikken van zondaars gevangen, uw wet vergeet ik toch nooit.
1: Desnachts sta ik op om u te vereren, om wat gij rechtvaardig bepaalt.
0: Ik ben de vriend van hen die u vrezen, die opvolgen wat gij beveelt.
1: De aarde is vol van uw gunsten, Heer. Laat mij uw beschikkingen zien.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat gij verordent. Ik sta te beven van vrees. Schenk mij uw aandacht, verhoor mij. God, aanhoor mijn gebed. Houd u niet doof voor mijn smeken. Schenk mij uw aandacht, verhoor mij.
1: Ik ben ontdaan en verwacht door het boosaardig geschreeuw, door het getreiter van zondaars.
0: Ze hebben mij onder onrecht bedolven. Hun gramschap was mij een drukkende last.
1: Mijn hart krimpt ineen in mijn borst. En doodsangst heeft mij bevangen.
0: Ik sta te beven van vrees. Ik voel mij verlamd van ontzetting.
1: Ik zei, had ik vleugels zoals een duif. Dan vloog ik weg en ging rusten.
0: Dan zou ik de vlucht nemen, ver van hier. En in de woestijn blijven wonen.
1: Ik zie naar bescherming uit. Een schuilplaats voor storm en noodweer.
0: Verstrooi hen, Heer, en maak hen oneens. Want vol is de stad van geweld en tweedracht.
1: Bij dag en bij nacht gaan zij rond op de muren. Daarbinnen is onrecht, getop en verraad. Bedrog en list in de straten.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik sta te beven van vrees. Schenk mij uw aandacht, verhoor mij. Ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn. Ach, was het een vijand die mij beschimpt, dan zou ik het wel verdragen.
1: Of werd ik gehoond door een die mij haat, dan zou ik hem wel ontlopen.
0: Maar gij, een man van mijn eigen volk, mijn vriend en mijn lotgenoot,
1: met wie ik altijd aangenaam omging en tussen het volk in de tempel opliep.
0: Ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn.
1: Mijn klacht in de avond, de morgen, de middag. Mijn stem zal hij zeker horen.
0: Hij zal mij verlossen van mijn bestrijders. Al vallen zij mij met velen aan.
1: God luistert en zal hen beschamen. Hij die voor de eeuwen bestond.
0: Ze komen toch nooit tot inkeer. Godvrezendheid kennen zij niet.
1: Zij heffen de hand op tegen naasten. En vriendschap bezoedelen zij.
0: Hun mond is zo zacht als boter, maar stekelig is hun hart.
1: Als olie zo glad zijn hun woorden, maar zelf zijn ze scherp als een zwaard.
0: Werp dan uw zorg op de Heer. Hij zal u het nodige geven. Nooit laat hij een vriend in de steek.
1: Maar gij, God, gij stort deze mensen de kuil van de ondergang in.
0: Die mannen van bloed en bedrog, zij zullen de helft van hun dagen niet halen. Maar ik, Heer, stel mijn vertrouwen op u.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn. Uw gedachten zijn niet mijn gedachten en mijn wegen niet uw wegen, luidt de Godspraak van de Heer. Zover als de hemel boven de aarde staat, zover staan mijn wegen boven uw wegen en mijn gedachten boven de uwe.
0: Heer God der legerscharen, wie komt u nabij?
1: Gij zijt de machtige, met trouw omkleed.
0: Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

En na dit middaggebed zullen wij zo direct overgaan om 11:45 naar het bidden van de Rozenkrans natuurlijk. En dat doen we met u als meebidders. En zo direct als we dan beginnen, als u graag meebidt, ja, dan kunt u dus bellen naar de live studio. En het nummer wat u daarvoor kunt bellen, dus dat gaat dan om het begin van de Rozenkrans met ook het credo natuurlijk en het eerste tientje. Het nummer dat u kunt bellen is 073-687-2001. Dat is het nummer van de live studio. Nou, tot die tijd, dat is niet lang, maar toch eventjes luisteren we nog even naar muziek. Tot zo.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En zo zijn we aangekomen bij de Rozenkrans die wij samen met u gaan bidden. En we beginnen hier vanuit de studio natuurlijk met een meebidder. Heel fijn. En daarna zullen we, voordat we aan het eerste tientje beginnen natuurlijk, een aantal intenties opnoemen. En zo gaat dat bij ieder tientje gebeuren. U kunt ook tijdens de muziek die we tussen de tientjes doordraaien bellen naar de live studio als u inderdaad uw intentie wil doorgeven. Van harte uitgenodigd om mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan het eerste tientje bidden voor de volgende intenties. Allereerst bidden we voor de intentie van de paus voor de maand september. Bidden we dat we, geïnspireerd door de heilige Franciscus, onze onderlinge afhankelijkheid mogen ervaren met alle schepselen die door God geliefd zijn en liefde en respect verdienen. Bidden we ook om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. En we bidden uiteraard uit dankbaarheid voor onze luisteraars, de meebidders en de weldoeners. En ook vragen we om zegen over hen en over hun leven. We bidden, Heer, dat er roepingen mogen komen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En vraag ook om zegen over de Nederlandse bisschoppen. We willen graag bidden, Heer, voor een vriendin die een operatie moet ondergaan aan haar teen. Dat de operatie heel goed mag verlopen en dat ook het herstel daarna natuurlijk heel voorspoedig mag gaan. We overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk.

0: in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dank voor het meebidden hier met het eerste tientje. Wij gaan muziek draaien. En dan kunt u dus bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. Of nou, misschien wilt u het volgende tientje wel meebidden. Het nummer is 073-687-2001.

0: We gaan het tweede tientje bidden. En dat doen wij voor de volgende intenties. We vragen om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En we willen graag bidden, Heer, dat de oren van een luisteraar, dat het daar beter mee mag gaan. En dat het bezoek aan de audition aanstaande vrijdag inderdaad daar ook helderheid in mag brengen. We willen ook graag bidden dat er vrede mag komen, Heer. Vrede in met name Oekraïne, in het Midden-Oosten, maar ook in al die andere gebieden waar oorlog heerst, waar onrust, waar wanhoop, waar het onrustig is. Dat alle betrokkenen, zij die er ook verantwoordelijkheid voor dragen, zich inzetten voor de vrede. En voor alle mensen die slachtoffer zijn van natuurrampen of dus onrust en conflicten, oorlog. Heer, dat zij worden gesteund en toch troost en ook moed mogen ontvangen. We bidden om zegen over de Rosary Rally zaterdag 5 september in Amsterdam. En ook de dag daarna, 6 september, voor het bezoek van kardinaal Burke in Haarlem. Heer, wil ook vragen om een veilige reis en een behouden terugkeer volgende week. En we bidden uit dankbaarheid. Vraag daarbij ook de hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. En op voorspraak van de Heilige Jozef en de Heilige Cayetan bidden we voor een speciale intentie en ook voor de verhoring daarvan. We vragen om de hulp van Maria, Koningin van Vrede, om vrede in onze harten. Graag willen we ook bidden voor mooi weer en een zegenrijke Rosary Rally op 5 september. Op de feestdag en dan ook op voorspraak van de heilige moeder Teresa. We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En dank voor het meebidden met dit tweede tientje. We gaan weer muziek draaien. En dan kunt u bellen naar de live studio. Het nummer is 073-687-2001. En dat is dan om uw intentie door te geven. Of wellicht ook om mee te bidden.

0: Wij gaan het derde tientje bidden voor de volgende intenties. We bidden, Heer, dat een operatie die morgen gaat plaatsvinden om 8:00 's morgens van een schoonzoon, dat de handen van de chirurg gezegend mogen zijn. En dat dus die operatie heel goed mag verlopen. En uiteraard dat ook het herstel daarna heel spoedig mag gaan. We willen graag bidden voor eerherstel, voor alle beledigingen aan het Heilig Hart van Jezus en het onbevlekt hart van Maria. En we vragen ook om een veilige reis en een behouden terugkeer volgende week. We bidden voor een zwager, dat hij naar een ernstig val mag bijkomen en dat hij goed mag genezen. We bidden ook voor een oom die ongeneeslijk ziek is en vragen daarbij om kracht en bescherming. En ook, Heer, bidden we dat jongeren de zin van het leven mogen zien. Graag willen we bidden uit dankbaarheid. En we vragen om zegen en bescherming voor kinderen en kleinkinderen en ook speciaal voor 2 priesters uit Afrika. We bidden, Heer, ook voor beterschap van een echtgenote, dat uw zegen en uw barmhartigheid op haar mag rusten. En we vragen, Heer, dat we een sociale regering mogen hebben. Dat alle personen, dat eigenlijk alle beslissingen en voorstellen van deze personen mogen worden geleid door Jezus' voorbeeld. En ook bidden we voor een vriendin, dat haar lichaam weer vlug mag herstellen. We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, en dank voor het meebidden ook met dit tientje. We gaan weer muziek draaien. En dat betekent dat u in de gelegenheid bent om te bellen naar de live studio. Als u graag een intentie wilt doorgeven. Of misschien wilt u ook wel meebidden. Het nummer is 073 687 2001.

0: En we zijn toe aan het vierde tientje hier bij Radio Maria, waar we de rozenkrans aan het bidden zijn. En dat vierde tientje willen wij graag bidden voor de volgende intenties. Bidden wij voor Radio Maria, dat alle mensen, alle die betrokken zijn bij Radio Maria, gezegend mogen worden in hun, in hun inzet, in hun aanwezig zijn, in hun meebidden en alles wat ook verder bij Radio Maria allemaal komt kijken. Dat ook daar de zegen van ons lieve Heer op mag rusten. We willen ook graag bidden uit dankbaarheid. En voor een ouder echtpaar vragen we dat zij toch kracht en steun mogen ontvangen, dat ze het moeilijk hebben. En we bidden voor een mevrouw met een beknelde zenuw, dat ze toch spoedig mag genezen en ook de juiste hulp mag ontvangen. We bidden voor een bijzondere intentie voor een neef. En ook vragen weer dat pijn snel mag verminderen bij een vrijwilliger. Bidden we ook voor een luisteraar dat leverkanker na 5 jaar dat het toch dat het beter mag gaan worden op voorspraak van de heilige Peregrinus, bidden we dat. En we bidden ook op voorspraak van onze lieve vrouw van de vrede voor iemand die leukemie heeft, dat het daar toch beter mee mag gaan en dat ook het alle lasten mogen worden verlicht. En ook vragen we, Heer, dat een luisteraar verlost mag worden van geldproblemen. Ook willen we graag bidden, Heer, uit dankbaarheid nogmaals. En ook vragen we voor een goede vriendin dat een gesprek dat vanmiddag wordt gevoerd goed mag verlopen en dat er ook een oplossing komt voor kracht voor haar en haar gezin. We overwegen het vierde, glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dank voor het meebidden hier met het vierde tientje. We gaan muziek draaien voordat we direct het laatste tientje gaan bidden. En dan zullen we daarna afsluiten met de noveen ter voorbereiding op dus de Rosary Rally van aanstaande zaterdag. U kunt bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En als u het laatste tientje wil meebidden en misschien ook de noveen, dan kunt u dat ook aangeven. Het nummer is 073 687 2001.

0: Ja, we zijn toe aan het laatste tientje. Wij willen dat graag bidden uit dankbaarheid. En om kracht en rust vragen we voor een mevrouw. En we bidden om stilte en rust voor een bijzondere intentie. En ook bidden we, Heer, om genezing van een ernstig zieke broer, die ook oom en vader is. Bidden wij, Heer, ook uit dankbaarheid op voorspraak van de heilige Dominicus en de heilige Engelbewaarder en de heilige Johannes. En vragen we, Heer, ook om kracht, een goede gezondheid en zegen en bescherming voor kinderen en kleinkinderen en twee priesters in Afrika. En ook voor een luisteraar zelf, een moeder van 88 jaar. En we willen moeder Maria bedanken voor alles. Ook bidden wij voor een geslaagde dag, zaterdag, bij de Rosary Rally. We vragen om Gods genade voor ons allen in deze wereld. En we vragen ook voor genezing van zenuwpijn in voeten en benen. We bidden uit dankbaarheid voor de vele dingen. En voor een kind willen we bidden dat ze met Gods genade niet alleen is op deze wereld. We vragen ook voor goedheid en liefde binnen familie en onder vrienden. En u mag weten dat we bij dit laatste tientje natuurlijk ook alle intenties meenemen die leven in de stilte van uw hart. We sluiten ze in bij dit laatste tientje en we vragen ons lieve Heer om ze te verhoren. We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En wij gaan hier verder met de noveen ter voorbereiding op de Rosary Rally die zaterdag aanstaande gaat plaatsvinden in Amsterdam. We zijn bij dag 7. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde. Tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de dorens van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens, dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam, ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. De heilige maagd Maria sprak tot de kinderen in Fatima. Om hen, de zielen, te redden, wil God de devotie tot mijn onbevlekte hart in de wereld tot stand brengen. De oorlog zal eindigen, maar als ze niet ophouden God te beledigen, zal een andere, nog ergere oorlog beginnen in de regering van paus Pius XI. Wanneer je een nacht door een onbekend licht verlicht ziet worden, weet dan dat dit het grote teken is van de honger en de vervolgingen van de kerk en van de Heilige Vader door middel van oorlog. Om die oorlog te voorkomen, zal ik komen vragen om de toewijding van Rusland aan mijn onbevlekte hart en om de communie tot eerherstel op de eerste zaterdagen. Gesproken op 13 juli 1917 te Fatima. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En heel veel dank inderdaad voor het meebidden hier met natuurlijk de rozenkrans, de noveen. En ik wou alweer een heel tientje gaan bidden, maar dat hadden we al gedaan. Ja, dank. En laten we deze gebeden inderdaad ook in ons hart meedragen. En vertrouwen dat alle intenties op de juiste plek terechtkomen. We gaan hier verder met muziek. En dan is het direct om 1:15 tijd om nog een keertje naar de heilige van de dag te luisteren. En daarna om 1:30 is het natuurlijk tijd voor het voorleesboek. En zo gaan we hier deze middag verder. Nou, ik wens u alvast een hele fijne middag. En dan tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ja, dag luisteraar van Radio Maria. Op 2 september gedenken we de zalige Antonius Winge. De zalige Antonius Winge was een Belgische geestelijke. Winge was Benedictijn en werd overste van de abdij van Lysis in Henegouwen. Hij was een der grote bevorderaars van het werk der Bollandisten en heeft zodoende grote verdiensten voor de kennis der heiligen in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij droeg ook bij aan de verspreiding van de Acta Sanctorum. Ja, interessant, maar wie zijn dan de Bollandisten? De Bollandisten vormen een instituut opgericht door de Jezuïeten dat zich bezighoudt met hagiografie. Dat is het beschrijven van de heilige levens. Deze worden gebundeld in de Acta Sanctorum, waarvan het eerste deel verscheen in 1643. En dat is vlak na het overlijden van de zalige Antonius Winge. De naam Bollandisten verwijst naar de Vlaamse jezuïet Jean Bolland, die de basis legde. Hagiografie is dus de beschrijving van het leven van een heilige. Het woord is ontstaan uit een samentrekking van de Griekse woorden hagios, dat betekent heilig, en grafijn, dat betekent schrijven. Geschiedkundige realiteit en fictie lopen in een heilige verhaal dikwijls door elkaar. Men mag een hagiografie dan ook niet a priori als een objectieve historische bron beschouwen. Hagiografische werken kunnen in vele versies voorkomen. Een vita, met meervoud vitae, is de eigenlijke biografie van de heilige. Een passio of martyrion verhaalt over de marteling van een heilige. Miracula vertellen over de wonderen en andere miraculeuze gebeurtenissen tijdens het leven of tijdens de verering van de heilige, meestal als aanvulling op een reeds bestaande vita. Een translatio is een verhaal geschreven ter gelegenheid van de overbrenging van een reliek naar een ander vereringsoord of een nieuwe schrijn. Een elevatio is een verhaal over de heiligverklaring van de reliek van een heilige. Het eerste en meest invloedrijke voorbeeld van een heilige leven is de Vita Antonii uit de 4e eeuw door Athanasius van Alexandrië. En dat ging over de Antonius van Egypte. Antonius van Egypte, ook wel Antonius Abt of Antonius de Grote genoemd, die leefde van het jaar 251 tot 356 en is dus maar liefst 105 jaar oud geworden, is een heilige die bekend staat als de vader van het kloosterleven. Zijn naamdag is 17 januari. De zalige Antonius Winge moet dus niet verward worden met de heilige Antonius Abt. Ook moet de zalige Antonius Winge niet verward worden met de heilige Antonius van Padua. Deze laatste leefde heel wat minder lang. Hij werd geboren in 1195 en stierf in 1231. Dus Antonius van Padua is slechts 36 jaar oud geworden. Hij stierf in de Italiaanse stad Padua, wat niet ver bij Venetië vandaan ligt. En daarom wordt hij dus Antonius van Padua genoemd. Zijn sterfdatum is 13 juni en dat is daarom ook zijn gedenkdag. In zijn relatief korte leven was hij een minderbroeder die theoloog en kerkleraar was. En het is over deze heilige op wiens voorspraak men dit schietgebed zegt: Heilige Antonius, beste vriend, geef dat ik mijn sleutels bijvoorbeeld vind. Recupererend, Antonius Abt was de vader van het kloosterleven. Hij heeft de revue gepasseerd met naamdag 17 januari. En Antonius van

naamdag 17 januari. En Antonius van Padua, de kerkvader, met naamdag 13 juni. Enfin, terug naar de zalige van vandaag. Dat is de Belgische Antonius Winge en het thema van de hagiografie. In de 16e eeuw was er veel kritiek ontstaan op de Rooms-Katholieke Kerk en met name ook op de wildgroei in de verering van de heiligen en hun relieken. De reformatoren stelden dat katholieken kritiekloos alle informatie over heiligen voor waar zouden houden en dat de heilige verering bij hen meer plaats kreeg dan het geloof in Jezus Christus. Nadat de reformatie in Europa flink terrein had gewonnen, begon de kerk in de contra-reformatie vanaf het concilie van Trente aan een tegenoffensief. Daarbij hoorde ook iets historisch onderzoek, zoals kardinaal Caesar Baronius dat ondernam. In de Nederlanden nam de jonge jezuïet Heribert Rosweyde, die leefde van 1569 tot 1629, samen met enkele gezellen zich voor om de vele levensbeschrijvingen van heiligen kritisch te onderzoeken op hun waarheidsgehalte, vervalsingen te ontmaskeren en de teksten van heiligenlevens in hun meest betrouwbare vorm uit te geven. Na de dood van Rosweyde nam zijn medewerker Godfried Henschen, of Henschenius, de leiding over. Jean Bolland, of Johannes Bollandus, die leefde van 1596 tot 1665, volgde op zijn beurt Henschenius op. Na de opheffing van de jezuïeten in 1773 verhuisden de Bollandisten naar Brussel. In 1788 werden ook de Bollandisten opgeheven. De Bollandisten zetten hun werk tot 1794 echter voort bij de Norbertijnen in de abdij van Tongerlo. En pas in 1845 verscheen er weer een deel van de Acta Sanctorum. Tegenwoordig werken zij in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Over de abdij van Lysis. De abdij van Lysis was een Benedictijnerabdij gesticht in het jaar 751 in Lysis, in Frans Henegouwen. In 1791 liet het Franse revolutionaire bewind de abdij afbreken en alles verkopen. De huidige parochiekerk van Lysis bevat nog enkele voorwerpen en kunstwerken uit de abdij. Het is niet precies bekend wanneer, maar de Antonius Winge, de zalige van vandaag, was op een zeker moment de abt van deze abdij. Klein stukje geschiedenis. In het jaar 751 begon hij met de bouw van een abdij gewijd aan Lambertus van Maastricht. In 881 werden alle monniken door de Noormannen gedood of ontvoerd. De goederen van de abdij en de kerk kwamen in handen van naburige heren. De Benedictijnse abdij werd ergens tussen 1095 en 1110 gesticht door Theodoric van Avesnes. De streek, gelegen op de toenmalige grens tussen Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk, had veel te lijden onder de 100-jarige oorlog. In 1339 liet Eduard III van Engeland Avesnes-sur helpen en de hele omgeving plunderen. Pas in de 16e eeuw, toen het graafschap Henegouwen onder de Bourgondische hertogen stond, kenden de abdij en de omgeving een nieuwe bloeitijd. Lodewijk van Blois, of Blosius, een in Vlaanderen opgeleide mysticus, werd er abt en in 1530 voerde hij een streng ascetisch beleid. De zes volgende abten, waaronder ook Antonius Winge, zouden dezelfde hoge normen aangehouden hebben. Maar van de 41ste abt, Lambert Bouillon, wordt gezegd dat hij de

0: helden van de abdij verspeelde. Bij de afschaffing in 1791 moest de laatste abt, Marc Vergier, de abdij verlaten. Verschillende waardevolle schilderijen, waarvoor de abdij gekend was, werden verbrand. De overheid verkocht de abdij en de nieuwe eigenaars, de familie Lom, lieten de meeste gebouwen afbreken en daar is dus weinig van overgebleven. De zalige Antonius Winge, abt van de abdij van Lysis, stierf in 1637. Hij mag herdacht worden als een der grote bevorderaars van het werk der Bollandisten en heeft zodoende grote verdiensten geleverd voor de kennis der heiligen in de Rooms-Katholieke Kerk. Zalige Antonius Winge, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. De epiloog. Laat de ontmande niet zeggen: zie, ik ben maar een dorre boom. Jesaja, hoofdstuk 56, vers 3b. Ze hielden de bruiloft in Korinthe. Philippus en zijn dochters vergezelden tante Blandina, zodat ze niet alleen hoefden te reizen. Priscilla en Aquila slaagden erin hun zaak voor korte tijd achter te laten. Ze zeiden dat ze naar uitkeken om een bezoekje te brengen aan oude vrienden van de kerk die ze bij hen thuis hadden ontvangen toen ze 5 jaar eerder in Korinthe hadden gewoond. Vitruvia en Galerius kwamen ook met een karrevracht aan geschenken. Enkele weken voor de bruiloft ging Theo langs bij Carilinus' grootvader in zijn nieuwe boerderij in de buitenwijken van Pompeji. Ik moet hem toestemming vragen om met je te trouwen, legde Theo aan Carilinus uit. Ze verzekerde hem ervan dat hij dat gesprek niet voor de derde keer hoefde te voeren. Maar Theo stond erop. Quintus Blandinus heeft deze beleefdheidsbetuiging niet ontvangen van je ouders toen ze trouwden. Laten we zijn trots niet nog eens breken. En dus ging Theo op weg naar Pompeji en vroeg voor de derde keer om Carilinus' hand. Je wilt me echt graag hebben, plaagde ze. Hij haalde zijn schouders op. Na een koningin met een eigen privé-martelkamer lijkt je grootvader niet erg angstaanjagend. Grootvader gaf natuurlijk toestemming. Wie kon Theo weerstaan? Hij was dan misschien geen Romein van geboorte, maar dat maakte hij goed door een welvarende handelaar en staatsburger te zijn. Bovendien protesteerde hij niet toen grootvader hem een beledigend kleine bruidschat bood. Theo nodigde Quintus Blandinus en zijn vrouw uit voor de bruiloft, maar gaf zo een angstaanjagende beschrijving van de zeereis naar Korinthe dat haar beide grootouders besloten de reis niet te maken. Een opluchting, aangezien niemand de moeite had genomen om Blandinus te vertellen dat Carilinus haar vader had gevonden en dat hij naar Korinthe was verhuisd. Omdat Nathemahars huis kleiner zou worden, besloten ze dat als eerste te bouwen. Hij had een groot deel van zijn leven zuinig geleefd en kon extra arbeiders aannemen, zodat zijn huis ten tijde van de bruiloft in oktober klaar zou zijn. Carilinus had het bouwwerk naar zijn voorkeuren ontworpen met een ommuurde tuin en een luchtig tablinum. Het was haar eerste ontwerp dat gebouwd werd en Carilinus was alle dagen op de bouwlocatie om met haviksogen toezicht te houden op het werk. Een paar uur voor de bruiloft vond Theo Nathemahar en Sophocles die het atrium van het nieuwe huis versierden met de laatste geurende jasmijn en rozen. Nathemahar had de oude zeeman uitgenodigd het zeemansleven vaarwel te zeggen en bij hem te komen wonen als rentmeester. Tot Theo's grote verrassing had Sophocles het aanbod aangenomen. Ik ben te oud voor de zee, had hij tegen Theo gezegd. Ik kan niet overboord blijven vallen. Een lekker bad is geschikter voor mijn gevorderde leeftijd. Theo trof zijn vrijgemaakte slavin Delia bij de twee mannen aan, terwijl ze aanwijzingen gaf bij het versieren. Delia was vroeger kapster geweest voor de rijken en ze had een feilloze smaak en een enigszins ongelukkige woordkeuze. Haar geloof in God had haar tong enigszins getemd, maar als ze opgewonden was, kon ze nog steeds verbazingwekkend kleurrijke taal uitslaan. Nee, je moet die roos daar niet plakken, voeterde ze tegen Sophocles. Zo lijkt hij net een puist op het decolleté van Venus. Sophocles grinnikte. Klinkt goed, toch? Toen hij Theo zag, liet Nathemahar zichtbaar opgelucht zijn jasmijntakjes in de steek om hem met een stevige omarming te begroeten. Sophocles fronste zijn voorhoofd. Wat doe je hier, meester, zo vroeg op je trouwdag? Als je op de loop bent, ben je naar het verkeerde huis gekomen. We bezorgen je vastgebonden en gekneveld bij het altaar als het moet. Ik ben niet op de loop, verzekerde Theo hem. Hij keek Anathema haar aan. Kunnen we even onder vier ogen praten? Natuurlijk, jongen. Ze trokken zich terug in Anathema haars tablinum. De zon scheen door een raam naar binnen en viel op de zwart-witte tegels, waardoor het marmer tot leven kwam. Dit is voor jou, zei Theo. Hij overhandigde Anathema haar het zorgvuldig versierde perkament dat hij in opdracht voor zijn aanstaande schoonvader had laten maken. Anathema haar zette grote ogen op van verbazing. Hij rolde het perkament open en slaakte een kreet van verrukking bij het zien van het ingewikkelde geometrische ontwerp langs de randen. In het midden van de rol stonden enkele verzen uit het boekrol van de profeet Jesaja. En ze klonken als volgt. Laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heer, over de ontmande die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zeven zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Anathema haars lippen trilden. Je hoort me vandaag niet aan het huilen te maken. Het is mijn dochters trouwdag. Theo klemde een hand om zijn bovenarm. Ik wilde je laten weten hoe dankbaar ik ben. Hoe dankbaar ik ben dat je dochter mijn echtgenote zal worden. En hoe trots ik ben dat ik jou als vader krijg. Ze stonden onder het houten prieel dat nu versierd was met rozen en witte bloemen, terwijl Aquila voor hen bad. Priscilla trad op als bruidsmeisje en legde Carilinis hand in die van Theo. Overal rook het naar jasmijn en rozen. De lucht was diep blauw geworden en vormde een volmaakte koepel boven hun hoofd toen Carilinis de woorden uitsprak die haar bonden aan haar bruidegom. Waar jij gaat, Theodotus, zal ik Carilinis gaan. Haar borst zwol tot ze dacht dat hij zou barsten van vreugde. Theo boog zijn hoofd en kuste haar. Zijn lippen waren warm, zijn armen veilig. Carilinis voelde haar ziel vergroeien met de zijne, verbonden door banden van liefde en geloof, verbonden door Jezus, machtige genade die hen bij elkaar had gebracht. Ze klemden zich aan elkaar vast, terwijl ze een lange kus uitwisselden. En hongerig naar meer vergaten ze iedereen om zich heen. De gasten begonnen allemaal luid te juichen en uiteindelijk maakte Theo zich lachend van haar los. Theo's knappe broer Justus was de eerste die hen feliciteerde. In zijn ogen blonken tranen van vreugde. Oh, ik ben zo blij om je welkom te heten in onze familie, zei hij tegen Carilinis. Ariadne trok Carilinis in haar armen en kuste haar wangen twee keer. Ik heb altijd een zus willen hebben. Nu heb ik er een. Theo trok Ariadne naast zich en gaf haar ongedwongen een broederlijke knuffel. De liefde die hij eens voor deze vrouw had gekoesterd, was sinds lang ingedampt, getransformeerd tot iets rustigs en kalms. Kleine Theo, een peuter met kuiltjes in zijn wangen en grote bruine ogen, stak zijn handjes omhoog. Ik, eiste hij. En Theo zwaaide hem omhoog in zijn armen, waar hij lekker bleef zitten, om vanaf zijn plekje triomfantelijk op de wereld neer te kijken. Caroline wist precies hoe hij zich voelde. Ze was deze reis begonnen om haar vader te zoeken. Vele malen had ze geloofd dat haar alleen teleurstelling wachtte. In plaats daarvan had ze zoveel meer gevonden dan de antwoorden op de raadsels van haar leven. Ze had Theo gevonden, een thuis, een familie en nog iets. In de loop van de maanden, terwijl ze geproefd had van Theo's tedere liefde, van Nathemahars eindeloze gelegenheid, had ze eindelijk de les van Theo's engel geleerd. Ze had geleerd in de spiegel te kijken en geen vergissing te zien, maar een juweel van God die door de littekens van haar leven heen naar haar terugkeek. Daarmee beëindigen we het boek Juweel van de Nijl, een roman geschreven door Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, het is woensdag, het is 2:00. En ja, ik ben terug van vakantie en het is dus tijd voor het programma U Vraagt, Wij Draaien. Ja, ik ben Christina, ik ben terug van vakantie dus. En u kunt zo in dit uur van 2 tot 3 bellen met muziek, met liederen die u graag wilt aanvragen voor iedereen die aan het luisteren is. Ik heb op mijn lijstje op dit moment eigenlijk niets, dus ik ga zelf iets uitkiezen. Ik was op vakantie naar Roemenië en ik heb een psalm in het Roemeens gevonden. Eigenlijk lang geleden, maar het klinkt mooi en ik hoop dat u ook ervan gaat genieten. Het is psalm 136. Ik heb hier een eenvoudige vertaling voor. Prijs de Heere, want Hij is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Prijs de Allerhoogste God, Zijn liefde duurt voor eeuwig. Prijs de Allerhoogste Heer, Zijn liefde duurt voor eeuwig. Zo gaat het wel door. U kunt het zelf opzoeken op psalm 136. Maar wilt u graag een lied aanvragen? Dat kan als je belt naar het telefoonnummer 073-687-2001. Of als u een WhatsApp bericht stuurt naar de studio.

Ja, beste luisteraars, je hoort dus juist Psalm 136 van Maria Koeman en Tronos. Dat is een mannenkoor. Nou, beste luisteraars, we gaan door met ons programma, want er zijn een paar liederen binnengekomen en die wil ik natuurlijk wel graag laten horen. We beginnen met een lied aangevraagd door Stan. Het is een lied dat heet September, want vandaag is het 2 september. En het is van liedjes van Paul van Vliet. Nou, daar gaan we naar luisteren. Degene die het heeft aangevraagd zegt dat het een licht klassiek lied is. Dus September van Paul van Vliet.

Zo, beste luisteraars, een kort lied, September van Paul van Vliet. Ja, nostalgisch lied, zeker, want september, ja, is soms een nostalgische maand, of zo vind ik het zelf. Nou, we gaan door naar onze liederen. En het volgende lied is aangevraagd door Sonia, een lied van Herman van Veen. Een vriend zien huilen kan ik niet. Het is een lied voor iedereen die luistert en natuurlijk voor mij. Nou, beste luisteraars, we gaan luisteren naar Herman van Veen met een vriend zijn huilen.

Ja, beste luisteraars, weer een lied van Herman van Veen, Een vriend zien huilen, aangevraagd door Sonia voor iedereen. En beste luisteraars, we gaan weer door met ons programma, want het is nu 2:17, dus we hebben nog, zeg maar, tegen 3 kwartier om nog naar mooie liederen te luisteren, aangevraagd door luisteraars. Het volgende lied is een lied aangevraagd door Hans. Het is weer een psalm, psalm 42, het hijgend hert ter jacht ontkomen. En daar gaan we naar luisteren. En wilt u lied aanvragen? Dat kan als u belt naar het telefoonnummer 073-687-2001 of als u een WhatsApp bericht stuurt naar de studio. Maar nu, Nederland zingt met psalm 42.

En beste luisteraars, dat was Psalm 42 met Nederland zingt het hijgend hert. Nou, we gaan naar het volgende lied. Een lied aangevraagd een kwartier geleden. The Power of the Cross van Kees Kreinoord. En het is een lied aangevraagd voor iedereen. Het lied heet eigenlijk Mighty is the Power of the Cross. Machtig is het de kracht van het kruis.

Ja, beste luisteraars, dat was Mighty is the Power of the Cross van Kees Kreinhoort en Ralf van Manen. Het is bijna 2:30 en we gaan nog door met ons plaatjesprogramma. En vandaag op de eerste woensdag in de maand september. Mooie muziek tot nu toe. En als ik naar het lijstje kijk, dan komt er nog meer mooie muziek. Dus blijf luisteren. En je mag nog blijven aanvragen. Ik kan niet beloven dat alles wat aangevraagd wordt ook gedraaid wordt. Omdat de tijd beperkt is. Maar we gaan naar het volgende lied. Het is een lied aangevraagd door UC. Ze wil graag Loren Degel horen met UC.

beste luisteraars, dat was Lauren Daigle met UC. En we gaan door met het volgende lied. En het volgende lied is aangevraagd door Desiree. Het is een lied geïnspireerd door een tekst uit de Prediker. Een prachtig tekst dat begint: voor alles is een tijd. Het is, u kunt het opzoeken. Het is inderdaad een van de mooiste... Nou, kun je dat zeggen, een van mijn mooiste teksten uit de Bijbel. Maar ja, wel een hele interessante. Voor alles is een tijd. Het is een tijd om te groeien. Het is een tijd om geboren te worden. Het is een tijd om te sterven. En dat is gewoon wijsheid. Nou, we gaan dus luisteren naar het lied Voor alles is een tijd van Martijn Buwalde.

Ja, beste luisteraars, voor alles is een tijd, de wijsheid uit de Bijbel. Nou, we gaan naar het volgende lied van vandaag. En het volgende lied is een lied van Lars Scherven. Het is aangevraagd door Aniek. En ze dacht dat misschien Lars een lied over Jozef had, maar dat kon ik niet vinden. Maar dan anders mocht er een andere lied van Lars. Dus even iets uitkiezen uit de vele liederen die we hier hebben. Wat is er mooi? Nou, dat is wel een adventslied. Morgen zal ik er zijn. Ik zie uit naar de morgen. Dat is toch volgens mij een adventslied. Maar dan kunnen we luisteren dan naar Kom met uw geest. Ja, waarom niet? Kom met uw geest van Lars Scherven. En wilt u ook een lied aanvragen? We hebben nog zeg maar een kwartier. Er is nog tijd voor een paar liederen. En het telefoonnummer is 073-687-2001. En u kunt ook een WhatsApp bericht sturen.

En ja, beste luisteraars, dat was Komt met uw geest van Lars Scherven bij op dit woensdagmiddag het plaatjesprogramma van Radio Maria. We gaan naar het volgende lied. Het is een lied aangevraagd door Melanie. En het is een lied, ook met een gebed erbij, dat Rosie Rally goed zal gaan aankomende zaterdag. Je bent natuurlijk van harte welkom op de Rosie Rally in Amsterdam. En daar wil Melanie het Fatima-lied laten horen. Daar gaan we naar luisteren.

Ja, beste luisteraars, het bekend het lied, Fatima lied, gezongen in het Portugees. Nou, we naderen het einde van het programma, maar we hebben nog een paar liederen te laten horen. Het eerste daarvan is aangevraagd door Ellie voor mevrouw Streek. Het is een lied van Corrie Konings met de titel Ik krijg een apart gevoel van binnen.

Ja, beste luisteraars. Corrie Konings met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Ja, dat soort liedjes mogen ook bij het plaatjesprogramma. Waarom niet? Maar we naderen echt het einde van het programma van vandaag. En nou, er zijn nog een paar liederen. Eentje daarvan van Greetje kon ik niet vinden. En iemand vroeg of ik nog een Roemeens psalm zou kunnen draaien. Nou, eentje voor dit uur is denk ik genoeg. En dat is nog eentje waar er volgens mij geen tijd meer voor is. Maar goed, beste luisteraars, dat is prachtige muziek vandaag. Ik hoop u over een week weer te ontmoeten. En nu luisteren we naar een lied aangevraagd voor Rogier. Nou, Rogier vroeg naar dit lied. En ik hoop dat, nou, hij zei dat hij niet kan luisteren. Maar in ieder geval, het is een mooi Maria-lied uit de 13e eeuw. Gezongen door Ensemble Unicorn. Het heet O Maria Maris Stella. En om 3 uur kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 4:30 kunt u luisteren naar de kindercatechese Vrienden voor het Leven.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal er komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

dinsdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij de allereerste kinderkatechese van het nieuwe seizoen na de zomer. De kinderen die zien er allemaal heel erg uitgerust uit, hebben allemaal flinke kleur op de wangen, dus die hebben lekker in de zon gezeten. En ik ben heel blij dat we weer gaan beginnen. Er is een mooi groepje bij elkaar vandaag en ik ben ook heel blij dat Leila en Nicholas en Maximilian er weer zijn, want die zijn helemaal ver verhuisd naar het verre België en toch zijn ze gekomen. En ik ben ook heel blij dat Lieve er is, want Lieve gaat binnenkort verhuizen, maar voorlopig doet ze nog wel mee met de kinderkatechese, toch? Ja. Hey jongens, het is lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Het is alweer een paar maanden geleden dat we de laatste uitzending hadden. En bij de laatste uitzending heb ik jullie allemaal een huiswerkopdracht meegegeven. Weten jullie dat nog? Ja? Oké, daar gaan we zo even over praten. We gaan dadelijk even kijken of jullie nog weten wat die huiswerkopdracht was. Maar ik ben eerst even benieuwd om te horen hoe het met jullie is. Hoe is het leven, Lieve?
1: Goed.
0: Lieve, we hadden een uitstapje met de kinderkatechese. Waar zijn we geweest?
1: Bij ons op de boerderij.
0: Ja, vertel eens even, wat hebben we gedaan? We zijn inderdaad bij jullie op de boerderij geweest, in Bladelen. En wat hebben we gedaan? Want zijn we wel een hele middag geweest. Ja, wat was het ook alweer, hè? We hadden eerst, waar zijn we mee begonnen?
1: Op de tractor gereden.
0: Ja, en wie reed de tractor?
1: Eerst papa en dan ik.
0: Ja, eerst papa en jij en jouw broer Gerrit had ook een stukje gereden, dus jullie allemaal zelf. En wij allemaal achterop op de platte kar, hè? Dus we werden allemaal meegenomen. Toen zijn we lekker gaan picknicken in het bos. Leila, jij was er ook bij. Vertel eens even, hoe voor je de dag?
2: Ik vond het wel leuk.
0: Ja, we hebben toen ook de koeien gezien natuurlijk, want het is een koeienboerderij, hè? Dan kom je nog wel eens een keer een koe tegen. Was volgens mij ook één koe die was aan het bevallen, klopt dat? Is dat nog goed gegaan, Lieve? Want wij moesten toen naar huis, maar de koe die was aan het bevallen. Maar die had niet zo'n haast, hè? Want het was heel heet. Is dat wel goed gekomen? Is er een mooi kalfje geboren?
1: Jazeker.
0: Oké, en krijgen de kalfjes ook een naam dan? Of hebben die alleen maar een nummer? Heet die dan 36 of zo?
1: Nee, ze krijgen een nummer en een naam. Want je hebt Clara, je hebt een Yvonne, heb je ook nog. Ja. En dan zo heten ze, hebben heel veel koeien hebben dezelfde naam, zeg maar.
0: Kun je maar uit een paar namen kiezen dan? Of mag je wel elke naam geven die je wil?
1: Zeg maar, de moeder heeft een naam, dus bijvoorbeeld Dora. En dan heet het kalfje, die heet dan ook Dora. En dan zo verder.
0: Oh, dan blijft die naam zo doorgegeven worden. En hoe heet dit kalfje, het nieuwe kalfje?
1: Dat weet ik niet. Ik denk Gijsje.
0: Gijsje, oké. Okay. Ja, dat is ook een bekende naam. Clara is ook een mooie naam, hè? Ik ben de pastoor in de parochie en die heet de Franciscus en Clara parochie. Want Clara is ook een heilige natuurlijk, hè? Die ook wel veel met dieren had. Franciscus had natuurlijk veel met dieren, dat weten we. Maar Clara was een hele goede vriend ook van Franciscus, had dat ook wel. Toen hebben we lekker gepicknickt in het bos. We zijn op de platte kar rondgereden. En uiteindelijk zijn we inderdaad nog in de stal gaan kijken. Nicholas, was jij er ook bij?
3: Ja.
0: Hoe vond je het?
3: Leuk.
0: Wat vond je het leukste van het uitstapje?
3: IJsje.
0: IJsje. Ja, het was lekker ijs, hè? Tjonge jongen, het was goed ijs, ja. Want er zat een winkeltje naast jullie boerderij. Dat is denk ik van de broer van jouw moeder, Lieve, toch? De winkel.
1: De oom van mijn moeder.
0: Oh, de oom van jouw moeder, oké. Okay. En die had heel lekker ijs, ja. Dat is echt al een aanrader. Goed jongens, even terug naar de huiswerkopdracht. Wie kan mij vertellen waar we afgelopen jaar voor de zomer mee gestopt zijn, mee geëindigd zijn? Want toen had ik een bijzondere opdracht voor jullie, zodat jullie in de zomer ook wel met het geloof bezig zouden zijn. Leila, vertel eens even.
2: We zouden moesten opzoeken welke heilige, van bijvoorbeeld als we naar Frankrijk gingen, welke heilige er in Frankrijk was en waar wij heen gingen of waar we gingen heen verhuizen of zo. Of gewoon iets, of er een heilige is of zo in de buurt.
0: Nou, jullie zijn naar België verhuisd. Zijn jullie nog op vakantie geweest? Ik denk het niet, hè? Als je zo druk bent met verhuizen, ga je niet ook nog op vakantie. Is het gelukt, de huiswerkopdracht? Heb je een heilige kunnen vinden uit die streek? Vertel eens even. Ja, kom maar even staan. Dat is misschien makkelijker bij de microfoon, ja. Dan hebben we iets beter geluid nog.
2: Wij hadden heilige Dimfna, Sint Dimfna.
0: Heilige Dimfna, ja. Kent iedereen die? Ken je die ook, Maxi?
4: Ja.
0: Heilige Dimf. Nou, heb jij er ook ooit van gehoord, Lieve? Lieve kent, ze niet.
3: Ik en Maxie zitten daar op school.
0: Jullie school heet Heilige Dimfna. Oké. Maar Lieve heeft er nog nooit van gehoord. Het klinkt als een vrouw. Klopt dat, Lela? Ja. Vertel eens iets over de Heilige Dimfna.
4: Nou, zij was een Zweedse koningin, volgens mij. Of ze was een prinses. En haar vader was niet katholiek, maar haar moeder wel. En haar moeder liet haar stiekem dopen. En toen haar vader... toen haar moeder doodging, toen wou haar vader iemand opnieuw gaan trouwen, maar iemand die net zo knap was als en een beetje leek op de oude vrouw. Maar dus hij had mannen gestuurd en die konden niemand vinden. En toen kwam hij zelf op een idee of zo. Er kwam zeg maar door een beetje zijn hoofd. Hij had zeg maar ziektes in zijn hoofd of zo. Waardoor hij hoorde, dacht van, ja weet je, laat ik mijn dochter trouwen. En toen waren we met zijn dochter trouwen, maar zijn dochter wou dat niet. Toen was ze gevlucht naar Geel. En toen ze uiteindelijk in Geel had ze een ziekenhuis gesticht. En dat soort dingen. En toen was ze ook... Dus daarom is ze nu ook patroonheilige van de mensen met ziektes in hun hoofd. En gezinsverpleging en zo.
0: Oké. En ik geloof dat de devotie tot Heilige Dimfna nog steeds heel belangrijk is bij jullie in de streek. Hè? Dat er zelfs mensen die het moeilijk hebben in huis nemen. Hè?
4: Ja,
0: klopt dat? Vertel eens even.
4: Er zijn heel veel kinderspeelzaals. Maar vooral voor mensen die het moeilijk hebben. En niet goed voor hun kinderen konden zorgen en zo. En bijvoorbeeld de mensen waar wij het huis van hebben gekocht, die hadden dat ook. Dus daarom is die tuin zo leuk, want die is speciaal opgericht voor kinderen.
0: Okay.
4: Eigenlijk. En dus dat. En er zijn ook bijvoorbeeld, en het wordt ook heel belangrijk gevierd. Elk jaar in mei is er een Sint-Dimfna-processie. Maar dan is het echt een groot evenement. Dan hebben ze zeg maar een optocht en dan wordt het verhaal zeg maar gespeeld. En dan helemaal uitgebeeld en hoe het is gegaan. En dan, ja, het is trouwens in de zevende eeuw gebeurd.
0: Dat is lang geleden, ja. En het leeft nog steeds dus blijkbaar.
4: Ja, heel erg.
0: Ja. Bijzonder zeg. Nicolas, kom eens even staan bij de microfoon. Want jij bent natuurlijk in hetzelfde dorp gaan wonen als jouw zus.
3: Ik wil daar ook iets over
0: vertellen. Ja, vertel er eens iets over, heel graag.
3: Zij is vijf op de 15e jaar dood gegaan toen zij 15 was.
0: Een jong meisje, ze was nog maar 15 jaar oud. Ja.
3: En haar lichaam was in kleine stukjes overal in Geel verspreid. En
0: waarom was dat dan? Waarom hadden ze het lichaam in kleine stukjes overal verspreid?
3: Weet ik niet.
0: Nou, als relieken misschien. Voor de verering. Of waren het kwade, boze mensen die haar kapot wilden maken? Of weet je niet?
3: Weet ik niet.
0: Weet je niet, oké. Lieve, vertel jij eens even. Zijn jullie nog ergens geweest? Ja, jullie zijn natuurlijk ook druk met de verhuizing straks. Dus dan zit er niet zoveel vakantie in. En met een boerderij is vakantie sowieso heel lastig. Hè? Want je moet natuurlijk thuis blijven voor de koeien. Maar vertel eens even, wat hebben jullie, waar ben jij geweest? Ben je nog een bijzondere heilige tegengekomen?
1: Ja. Ik weet niet precies hoe die heet. Maar uit
0: denk maar even rustig na. Ben jullie uit de buurt, uit de omgeving of niet? In Frankrijk?
1: In Bourgogne.
0: In de Bourgogne.
1: Dijon.
0: Ja, oh, in Dijon, ja.
1: Met een hostie en daar had iemand gaatjes in geprikt en toen kwam er bloed uit of zo.
0: Oh, joh. Een eucharistisch wonder eigenlijk. Een wonder met de Heilige Hostie.
1: En in dat bloed kwam Jezus.
0: Oké. En was dat een priester waarschijnlijk die dat had meegemaakt tijdens het vieren van de mis, of niet?
1: Nee, het was een mevrouw. En die had het zo gedaan.
0: Maar die had zelf gaatjes in de hostie geprikt?
1: Ja.
0: Dat is ook wel een beetje gek eigenlijk, toch?
1: Ja,
0: waarom had ze dat gedaan, of weet je het niet?
3: Nee, ik weet het. Ik ken het verhaal niet precies.
0: Oké. Okay. Nou, misschien kunnen we dadelijk in de... Als we straks even naar muziek gaan luisteren, kunnen we misschien even opzoeken wie het was. Heb jij enig idee, Lela, welke heilige dat zou kunnen zijn? Ik heb er niet meteen van gehoord. Ik ken wel wonderen die met de heilige hostie zijn gebeurd. Er zijn er natuurlijk heel veel geweest. Maar dit verhaal ken ik niet meteen.
5: Ik denk niet meer per se heilige dat ik weet. Ik wist nog, voordat wij naar Radio Maria kwamen,
4: toen bij u thuis catechese, toen liet u ook een wonder zien. Maar toen was dat nog niet echt verklaard of dat wel echt een wonder was. Een eucharistisch wonder. Maar dat was in Bokstel volgens mij. Toen liet iemand de communie per ongeluk op de grond vallen. En toen raapte de priester het zeg maar op. En deed het in een bakje met water. Want dat moet toch altijd zo.
0: Ja.
4: En toen kwam er bloed uit helemaal zo.
0: Ja, ja, in Bokstel is ook een wonder gebeurd. Dat is wel erkend trouwens. Ik weet niet zeker of jij het nu over hetzelfde wonder hebt. Want dat was met bloed wat uit de kelk was geknoeid. Ja, dus een paar druppeltjes bloed uit de kelk.
5: Ik denk dat ik het over een andere foto had.
0: Hier. Ja, dan denk ik dat je het over een andere foto had. Van iets wat nog niet zo lang geleden was gebeurd dan. Of lang geleden.
5: Nee, wat wel lang geleden.
0: Even bij de microfoon, dat mensen het ook horen.
4: Het was zeg maar net gebeurd toen we nog bij u, toen u die foto liet zien, was het net gebeurd.
0: Toen was het net gebeurd.
4: Ja,
0: ja, op die manier. Dus nou, ja, nog redelijk recent, dus een paar jaar geleden. Ja, daar heb ik daarna niks meer van gehoord. Dus ik weet niet of de kerk daar nog iets over heeft gezegd. Ja, die dingen gebeuren. Jullie kennen allemaal, denk ik wel, de heilige Carlo Acutis.
5: Ja.
0: Toch? Hebben van gehoord, hè? Ja. Oh, liever, die trekt hier een boekje uit de kast en het is meteen raak. Carlo Acutis, daar staat hij. Kennen jullie hem ook, Maxi en Nicolas? Heilige Carlo Acutis. Die is ook jong gestorven. Die is eigenlijk pas heel kort geleden gestorven. Ja, nog niet zo lang geleden. En die was heel jong. En die had zijn eigen website gemaakt. En op die website had hij alle wonderen die er ooit met de Eucharistie, met de Heilige Hostie zijn gebeurd. Of met de kelk. Die had hij allemaal op één website samengevat. Die website bestaat nog steeds. Kun je gewoon opzoeken. Het was zelf ook een heilige jongen. Dus hij was niet alleen maar heilig omdat hij een website had gemaakt. Maar ook omdat hij elke dag naar de mis ging. Weet je wat ook wel heel bijzonder is aan Carlo Acutis? De heilige Carlo Acutis. Die ligt nu op de plaats van zijn favoriete heilige. Ben ik benieuwd of
5: jullie...
0: Ben ik benieuwd of jullie weten waar dat dan is.
5: Waar ligt het?
0: Ja, dat is de vraag.
5: Ja, maar
0: de heilige Carlo Acutis, zijn lichaam is nu opgebaard. We gaan eerst even kijken of jullie de heilige kennen. Wat is een hele populaire heilige bij veel mensen? Welke heilige hoor je heel vaak? Ik ben pastoor van de heilige puntje puntje parochie. Ik heb het net aan het begin van de uitzending gezegd. Ja, en...
5: Franciscus.
0: Juist. Moet wel even in de microfoon praten, anders kunnen de mensen thuis het niet horen.
4: Franciscus.
0: Goed zo, de heilige Franciscus. En wat is de stad van de heilige Franciscus? Ze noemen hem altijd de heilige Franciscus van... Puntje, puntje, Avila. Puntje. Even bij de microfoon.
5: Had ik het goed.
0: Eerst bij de microfoon.
4: Avila.
0: Dat is niet het goede antwoord. Het komt wel aardig in de buurt qua klank. Misschien dat liever het weet.
3: Mijn opa en oma gaan zijn er naartoe aan het wandelen.
0: Ja, dat klopt. Jouw opa en oma zijn er naartoe aan het wandelen. Ja, hoe heet het?
3: Assisi.
0: Goed zo. Assisi. Assisi.
5: Ja, Assisi.
0: Avila leek er wel een beetje op. Het klinkt een beetje hetzelfde. Avila is in Spanje en Assisi is in Italië. En je hebt wel Teresa van Avila. Ook een hele belangrijke heilige, Teresa van Avila. Maar dit ging om de heilige Franciscus van Assisi. En de heilige Carlo Acutis had een hele bijzondere devotie voor Franciscus van Assisi. En daarom heeft hij aangegeven dat hij graag in de stad van de heilige Franciscus begraven wilde worden. Of ja, niet zozeer begraven, maar opgebaard. Daar is hij nu aanwezig. Weet je wat ook heel mooi is van de heilige Carlo Acutis? Zijn moeder leeft gewoon nog, hè? Want het is allemaal heel kort geleden. Het is niet een heilige uit de 16e eeuw of zo, of uit de 7e eeuw, zoals de heilige Dimfna, maar gewoon van onze tijd. Hij was jonger dan ik, een stuk jonger, en hij is ook heel jong gestorven. En weet je wat er van de heilige Carlo Acutis bekend is? Want hij heeft zijn moeder uitgebreid verteld. Dat hij elke dag naar Radio Maria luisterde. Echt waar, hij was echt een fan van Radio Maria. Maxi?
6: Wij ook, hoor.
0: Goed zo, wij ook, hoor. Ja, dat dacht ik. Dat hoop ik, hè. Ja, we zijn allemaal een beetje fan van Radio Maria. Maar jullie weten, Radio Maria is natuurlijk heel groot wereldwijd, hè. En Carlo Acutis, dat was een Italiaanse jongen. En die luisterde natuurlijk naar Radio Maria Italië. De grote Radio Maria Italië, dat is een hele grote radiozender. Maar die heeft dus heel vaak geluisterd ook naar de catechesis op Radio Maria. Samen met zijn moeder zelfs. En uiteindelijk is hij heilig geworden. Dus zo heeft ook, niet naar deze catechese, naar catechese op de Italiaanse radio. Ja, anders zouden we deze catechese moeten gaan vertalen in het Italiaans. Dat is ook wel een leuk klusje. Is iets voor jou, Lela? Om overal met een stemmetje zo in het Italiaans alles wat we ooit hier op de radio hebben gezegd nog een keer opnieuw in te spreken. Italiaanse stem. Matteo kan dat wel, hè? Matteo, die zat vroeger bij onze kinderkatechese. Die zou het kunnen, ja. Ja. Goed, Carlo Acutis, de heilige Carlo Acutis. Jongens, ik heb ook mijn huiswerk gedaan. Ik ben ook ergens geweest. Ja, kom eens even bij de microfoon, lieve. Ik ben 2 weken ook ergens geweest, in een bijzonder land. Kom maar eens even staan als je het weet. Even vinger opsteken. Lela, kom maar bij de microfoon staan.
4: Portugal?
0: Ja, Portugal. En ik ben in de streek geweest, ook van een hele bijzondere heilige. Ik denk dat jullie het niet gaan raden. Ga het maar eens proberen. Vinger opsteken als je het weet. Nicolas, weet jij het? Kom maar.
7: Nee, ik
0: weet niet. Nee, kom maar, want ik hoorde al iets gefluisterd. Of nou niet eens zozeer gefluisterd, gewoon geroepen, maar niet bij de microfoon.
3: Fatima.
0: Ja, ik ben inderdaad in Fatima geweest. Nou, dat verhaal kennen de meesten van jullie, hè? Dat is Maria van Fatima. Maar dat is eigenlijk niet wat ik bedoelde. Ik ben namelijk ook in een andere stad geweest. Ik ben ook, hoe heet de hoofdstad van Portugal? Krijgen we even topografie. Mexi, weet jij dat? De hoofdstad van Portugal?
7: Daar hebben wij nog niet eens gelegd.
0: Ik zal zeggen hoe het begint. Lissa.
5: Lissa.
0: Ja, vinger opsteken als je het weet. Lieve, kom maar bij de microfoon.
7: Ik moet nog nadenken. Lissa. Ik heb ook nog een vraag.
3: Lissabon.
0: Goed zo, Lissabon. Lissabon is de hoofdstad van Portugal. En er is iets wat niet zo heel veel mensen weten, maar er komt een hele belangrijke heilige uit Lissabon. Ik denk als ik de naam noem dat jullie hem wel kennen. Maar heel veel mensen denken dat hij ergens anders vandaan komt. Hij heet, het begint met een A. Tot wie bid je als je iets kwijt bent? Lela, kom maar eens bij de microfoon.
5: Yes.
0: Juist. En wat bid je dan als je iets kwijt bent? Ja, even bij de microfoon. Nou, dan vraag ik aan jou. Het begint zo. Heilige Antonius, beste vriend.
4: Vind.
0: Ja, zorg dat ik mijn...
4: Mijn spullen vind.
0: Precies, zorg dat ik mijn telefoon terugvind. Of mijn wekkerradio terugvind. Of mijn kleerhanger terugvind. Of mijn Pokémon-kaart terugvind. Dus heilige Antonius, beste vriend, zorg dat ik mijn sleutels terugvind. Hoe heet Antonius verder? Hij heet Antonius van... puntje, puntje, puntje. Ja, van Avila. Ja, probeer het nog maar een keer. Je vult hem gewoon overal in. Hoe heet de heilige Antonius? Van P. Eerste letter, van P.
5: Van Portugal.
0: Nee, niet van Portugal. Wel een goede gok. Nee, ik ga het wel verklappen. Het is de heilige Antonius van Padua. En weet je waarom ik jou zeg dat niet zoveel mensen weten dat hij uit Lissabon komt? Want Padua is in Italië. Dus veel mensen denken, ja, Antonius van Padua zal wel uit Italië komen. Want Padua is in Italië. Maar dat is dus niet zo. Hij is geboren in Lissabon, in Portugal. Het was dus een Portugees. Maar hij was heel erg geraakt door de boodschap van de heilige Franciscus. Want hij leefde namelijk in de tijd van de heilige Franciscus. En hij hoorde dus dat Franciscus overal rondging als hele arme broeder. Om overal het evangelie te prediken. Om overal te bedelen. Hè, om wat te eten te krijgen voor zijn klooster. Om de kerk op te bouwen. Om het kloostertje op te bouwen rond het stadje Assisi. En Antonius die was zo gegrepen door die levensstijl van Franciscus, dat hij zei, ik wil ook zo worden. Dus hij trad in bij dezelfde broeders als Franciscus. Dus hij werd in feite Franciscaan. Dat heette toen nog geen Franciscaan, dat heette toen minder broeder. En minder broeder, die naam die hadden ze omdat ze de minste van alle mensen wilden zijn. Ze wilden totaal onbelangrijk zijn. Ze wilden totaal nederig zijn. Ze wilden totaal op de achtergrond staan. En daarom noemen ze zichzelf, tot op de dag van vandaag, noemen ze zichzelf minderbroeders. Dus Antonius van Padua, die werd ook minderbroeder. En Antonius van Padua die trok heel Italië rond om overal te preken. En meestal kreeg hij ja, toch wel heel veel goede reacties. Maar er is ook een moment geweest dat hij op een gegeven moment aan het preken was. En eigenlijk niemand wilde het horen van de mensen. En toen was hij natuurlijk in eerste instantie een beetje teleurgesteld. Maar weet je wat hij toen deed?
7: Nee.
0: Hij ging naar een stadje in Italië aan de kust. Hij ging naar Rimini, dat is een mooi badplaatsje aan de kust in Italië. En hij begon daar te preken. Preken, dus een preek houden. Spreken, hè? Dus een preek tijdens de mis, dat ken je toch? De homilie, zo noemen we het ook wel. Weet je toch wel? Leila die fluistert wanneer Maximilian ligt te slapen. Ligt te slapen tijdens de preek, Maxi? Ja, dat kun je dan moeilijk bevestigen. Maar dus Antonius ging naar de zee en hij begon te preken. En wat gebeurde er? De vissen kwamen uit het water omhoog en kwamen met hun kopjes boven het water en begonnen allemaal te luisteren naar de preek van de heilige Antonius van Padua. Dus hij begon te preken voor de vissen en de vissen wilden wel luisteren en de mensen niet. Het is ook een bijzonder verhaal, hè? Het is echt gebeurd.
5: Zijn er nog meer wonderen van?
0: Ja, er zijn nog veel meer wonderen van de heilige Antonius van Padua. Kunnen we nog een andere keer ook wel eens over gaan spreken. Lieve, kom maar even staan, je hebt een vraag.
1: Gerrit was een keer zijn sleutels kwijt of zijn telefoon of zijn iPad. En toen heeft hij overal gezocht, ook op de wc. En toen zei mama, bid tot de heilige Antonius.
0: Ja, klopt. En toen vond hij hem terug?
1: Ja.
0: Echt waar? Zo zeg. Ja, het werkt eigenlijk altijd. Wij zijn in de parochie, dat was eigenlijk wel heel erg. Zijn we ooit de tabernakelsleutel kwijtgeraakt? Dat moet je echt niet hebben natuurlijk. Hè? Want jullie weten, tabernakel is de plek waar je de heilige hosties bewaart. En die heb je elke dag nodig. En de koster die maakte zich heel erg druk. Want die had hem kwijtgeraakt. En die was de hele dag aan het zoeken. Maar de rest wist eigenlijk helemaal niet dat hij hem kwijt was. Dus hij was helemaal in paniek. Want hij was in zijn eentje gaan zoeken. Want hij denkt, als de mensen daar ook weten dat ik hem kwijt ben geraakt. Ja, dan krijg ik flink op mijn kop. Maar een dag later kwamen we hem tegen. En toen zeiden we, heb je eigenlijk al wel gebeden tot heilige Antonius? En het is geen grap, het is echt waar wat ik nu zeg. Hij bad het gebedje tot heilige Antonius. Hij loopt daarna naar een kast toe. En ja hoor, daar lag hij. Precies op dat moment vond hij hem gewoon. Dus dat werkt eigenlijk altijd. Antonius, die helpt ons. Leila?
4: U zei net van dat wonder van dat hij zo... dat de vissen wel naar hem luisteren. Maar waarom is hij eigenlijk dan... Ja, zeg maar patroonheilige van de mensen die voor als je iets kwijt bent.
0: Waarom hij de patroonheilige is geworden?
4: Ja,
0: daarvoor?
4: Zeg maar.
0: Nee, goede vraag. Dat weet ik eigenlijk heel eerlijk gezegd niet. Dan gaan we eens even uitzoeken.
5: Dat is uw huiswerk. Dat geef ik dan.
0: Ik weet het niet. Weet iemand het? Weet Lieve het misschien? Waarom is Antonius de patroon voor verloren voorwerpen? Nou, gaan we opzoeken. Jongens, we gaan eerst even luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. En terwijl u thuis aan het luisteren was naar een mooi lied, hebben wij even hier druk huiswerk gedaan, want we hebben even op internet opgezocht. Welk wonder Lieve nou precies bedoelde? Lieve had er wel iets over verteld, een gebeurtenis in de Bourgogne in Frankrijk, waar jullie naartoe gaan verhuizen. En Christina die is even druk gaan zoeken. Christina, wat heb je uiteindelijk gevonden?
1: Nou, het is gebeurd in 1430. Een vrouw die kocht een monstrans en ze wist niet dat in de monstrans nog een hostie erin zat. Nou, die was thuis en die probeerde met een mens de monstrans eruit te halen.
0: Ja.
1: En toen ze dat deed, Dan begon bloed te stromen. En toen het bloed opdroogde, dan zag ze een afbeelding van Jezus op de troon met de martelwerktuigen van het kruis. Nou, die is helemaal geschrokken. Die is naar de bisschop gegaan met de hostie. En het is uiteindelijk bij de paus gekomen. De paus heeft het aan de koning van Bourgondië gegeven. En zo is het.
0: Wie was de koning van Bourgondië, Leila?
2: Even kijken.
3: Philips de Goede.
0: Heel goed.
1: Nou ja. En de hostie bestaat niet meer, want ze hebben het tijdens de Franse Revolutie verbrand.
0: Zelfs een verhaal zeg.
1: Maar ja, als je naar de kathedraal van Dijon gaat, dan is het blijkbaar op een van de glas en rood ramen nog afgebeeld.
0: Oké. Ben jij daar geweest in Dijon, Lieve? Of nog niet? Want dan zullen jullie zeker komen binnenkort een keer als je er gaat wonen.
4: Nee.
0: Nog niet. Dan moet je een keer gaan kijken dan, hè? Want dat was jouw verhaal natuurlijk. Dat is dus een heel mooi glas in lood waarin dit verhaal staat afgebeeld.
5: Mijn vader heeft het ook een keer verteld.
0: Ja, even in de microfoon, Nicolas.
6: Mijn papa heeft het ook een keer verteld.
0: Oh, dus je kent het verhaal al wel. Ja. Wel ontzettend bijzonder, ja. Je zult ook maar meemaken dat je een monstrans koopt. Waar was de monstrans gekocht? Of dat stond er niet bij? Misschien op een rommelmarkt, want dat zie je wel eens.
1: Ja, dat staat er niet bij. Niet
0: dat mensen dan iets verkopen ergens, wat eigenlijk heel kostbaar is, maar dat ze helemaal niet in de gaten hebben dat het
1: van
0: kostbaar is.
1: Van een handelaar is dat.
0: Van een handelaar, ja. Maar dan met de heilige hostie er nog in, hoe is het mogelijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan zou je ook denken, dan moet je er natuurlijk niet met een mes uit gaan halen. Maar misschien bedoelde die mevrouw het goed dat ze niet door had dat het een heilige hostie is. We weten het niet, hè? Maar wel ontzettend bijzonder verhaal. Ja, dit soort dingen zijn natuurlijk gebeurd, hè? Die zijn gebeurd. Jongens, we zijn net in de kapel begonnen. Dat doen we altijd, hè, met de catechese. Dan gaan we eerst de uitstelling doen van het Allerheiligste Sacrament. En nou was er links van het altaar was er iets bijzonders te zien net in de kapel. Wie is dat opgevallen? Lieve?
4: De twee kinderen van Fatima.
0: Ja, precies. Heb je het ook gezien, Leila? Zeg het even in die microfoon. Kom maar even aan deze kant staan, jongens. Maxi ook, doe mijn koptelefoon
3: maar
0: even af.
3: Maar het zijn er eigenlijk toch drie.
0: Ja, kom maar even aan deze kant. Gaan we er even over praten. Ja, de kinderen van Fatima, het zijn er eigenlijk drie. Maar op de afbeelding in de kapel zie je er maar twee. Weten jullie wie dat waren?
5: Volgens mij is
0: het Jacinta. Nee, ja, even bij de microfoon, anders kan niemand het horen. Hè?
3: Jacinta en...
0: En het jongetje?
6: Wally.
0: Hoe heette de heilige uit Assisi ook weer?
5: Wat is het eerste naam?
0: Hoe heette de heilige uit Assisi ook alweer?
3: Antonius.
0: Nee, die andere. Die waar Antonius achteraan ging.
3: Franciscus.
0: Juist. Dus in het Portugees.
3: Francesco.
0: Francesco, goed zo. Inderdaad, we hebben hier een hele mooie afbeelding in de kapel staan op dit moment. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want die staat er niet heel lang. En die blijft er ook niet heel lang staan. En dat is een afbeelding, een foto van de heilige, want die zijn dus ook heilig verklaard, Francesco en Jacinta van Fatima. Dat zijn twee van de drie kinderen die Maria hebben gezien in Fatima. Hoe heet het derde kindje? Leila?
3: Lucia.
0: Lucia. Ja, en weet je waarom Lucia nog niet heilig is verklaard? Lucia is nog niet heilig verklaard. En de reden is omdat Lucia veel ouder is geworden dan de andere twee kinderen. De andere twee kindjes zijn heel jong gestorven. En je moet eerst dood zijn voordat je heilig verklaard wordt natuurlijk. Nee, Lucia is wel overleden, maar nog niet eens zo heel lang geleden. Want Lucia is heel oud geworden, ze was in de 90. Dus die twee kindjes waren al jong gestorven, maar Lucia werd heel oud. En ik denk en ik hoop dat ze ook binnenkort ook wel een keer heilig verklaard wordt. Maar de heiligverklaring van de twee andere kindjes was al eerder. Hè? Dat is een paar jaar geleden gebeurd. Nou is het heel bijzonder, want wij hebben niet alleen een afbeelding in de kapel van Francesco en Jacinta van Fatima. Maar wat heb je erbij gezien, Lieve? Je zag iets in die afbeelding zitten.
4: Er stond zo'n ringetje onder.
0: Ja. Ja, een ringetje onder. Leila?
3: En daarin zat een reliek.
0: Ja, precies. Daar zitten twee relieken in. Van de twee heiligen. Dus er zitten twee relieken in. We hebben wel vaker gesproken over wat relieken zijn. Hè? Weet je dat ook nog, Maxi, wat relieken zijn?
2: Nee.
0: Nee? Nicholas misschien? Nicholas wel, denk ik. Wat is een reliek? Lieve.
2: Ik doe de bril lekker.
0: Wat is een reliek? Of een reliquie, zeggen we ook wel eens. Hetzelfde.
4: Voor bijvoorbeeld als je blind bent aan één oog en dan lig je er van een heilige die zo is gestorven. Volgens mij is er een heilige die bij de oogballen eruit van werden gehaald. En dan kun je daar een reliek van krijgen.
0: Precies.
4: Een kledingstuk.
0: Een stukje van de kleding, maar ook soms een stukje van het lichaam zelf. Leila?
3: Heilige Lucia was daar een van de blind.
0: Ja, dat bedoelde jij net, lieve, denk ik. Ja. De heilige Lucia. En dat is inderdaad de patrones tegen blindheid. Ja, klopt.
3: Ja, maar het hoeft niet per se als je iets mankeert te zijn. Want het kan ook bijvoorbeeld als je gewoon om in de kerk en in het tabernakel. Nee, in de...
0: Nou, dat weet je wel.
3: Ja,
0: Weet het ook alweer? De grote soort van tafel waar de mis aan gevierd wordt.
3: Ik weet
0: het
3: altijd,
0: tafel.
3: Maar dan net als je... Weet het ook weer.
0: Maximilian?
3: Het altaar.
0: Het altaar, ja.
3: Daar zit ook meestal relieken in.
0: Ja.
3: En ja, dus dan die relieken. Ja, en daar zitten meestal relieken in. En relieken kan je ook gewoon gebruiken voor gewoon om in de kerk te zetten.
0: Ja, die liggen heel vaak in de kerk. Heel vaak liggen ze op het altaar. Of in het altaar, zoals Leila ook al zegt. Hè, dan liggen ze onder de altaarsteen, zijn ze ingemetseld. En dat is om aan te geven dat eigenlijk vanaf het begin van onze kerk, dus al 2000 jaar geleden, werd de mis altijd gevierd op het graf van een heilige. Jullie weten misschien wel, de allergrootste en belangrijkste kerk ter wereld, of een van de allergrootste kerken, is de Sint-Pieter.
2: Sint-Pieter.
0: Ja, en wie ligt daar begraven? Ja, Sint-Pieter natuurlijk, maar wie is Sint-Pieter ook alweer? De heilige?
2: Paulus.
0: Nee, die andere van de twee. Met de sleutels. De heilige Petrus.
2: Simon, toch?
0: Ja, Simon Petrus, ja. Die ligt daar begraven. En daarom is op zijn graf is een kerk gebouwd. En zo is ook op het graf van de heilige Paulus ook een grote kerk gebouwd. Dus op het graf van de heilige wordt de mis altijd gevierd. En die relieken die zijn daar een verwijzing naar. Dus op het moment dat je op het altaar de mis viert waar relieken liggen van heiligen, dan geef je daarmee aan, we zijn verbonden met die heiligen. En die heiligen zijn niet alleen maar figuren van lang geleden, maar die heiligen die zijn nog steeds met ons. En zo'n stukje van het vlees of van een bordje van een heilige herinnert daaraan. Nou hebben wij dus hier in de kapel van Radio Maria op dit moment relieken van de heiligen Francesco en Jacinta van Fatima. En nou is het wel heel mooi dat ik kan zeggen dat aanstaande zaterdag gaan we naar Amsterdam. Dat weten jullie misschien, hè?
2: Amsterdam.
0: En dan gaan die relieken ook mee. We gaan namelijk eerst de mis vieren in Amsterdam in de kerk. En daarna gaan we in processie naar een park toe. En dan worden die relieken ook speciaal meegedragen door iemand. Dat wordt wel heel plechtig natuurlijk. Dus die acolyt die dat gaat doen, die krijgt ook witte handschoentjes aan. Te zorgen dat het netjes gebeurt natuurlijk allemaal. En dan gaan die relieken dus meegedragen worden. En dan daarachteraan komt dan het beeld van Maria van Fatima. Dus het is wel heel mooi. Het is wel heel erg mooi. Dat uitgerekend de relieken van Francesco en Jacinta. Dat die met het beeld van Maria van Fatima meegaan. Want ze zijn ook de heiligen geweest die Maria zelf hebben gezien. En ja, dat verhaal kennen jullie denk ik, hè? Lieve. Het verhaal van Maria van Fatima hebben we al vaker besproken, hè? Weet je er nog iets van?
4: Ze moesten graven naar water.
0: Ja, er is inderdaad in Fatima is er ook een bron. Net als in Lourdes is er ook een bron ontsproten. Dat klopt, ontsprongen. Leila?
3: De dansende zon.
0: De dansende zon, ja. Het wonder van de dansende zon. Nou, ik zal het hele verhaal niet nu gaan vertellen, want dat is nog te lang. Hè? Dat hebben we ook al vaker besproken. Maar ik ga toch heel kort iets erover zeggen. Want aanstaande zaterdag, hè, zaterdag 5 september, gaan we doen wat Maria toen in Fatima gevraagd heeft. Wat heeft ze allemaal gevraagd? Ze heeft namelijk gevraagd dat we de eerste zaterdag van de maand iets gaan doen. Nou, zaterdag 5 september, aanstaande zaterdag, is de eerste zaterdag van de maand. En die eerste zaterdag van de maand is een speciale dag van Maria en voor Maria. Een speciale Maria-dag. En dan vraagt ze eigenlijk vier dingen van ons en die gaan we aanstaande zaterdag ook alle vier doen. Wat vraagt ze van ons? Het is even een herinnering en het is ook meteen een uitnodiging voor mensen die denken van, hé, daar wil ik wel bij zijn. Zaterdag aan de Keizersgracht 218 in Amsterdam. Iedereen is uitgenodigd om 12:30 'smiddags de Heilige Mis. Maar wat gaan we daar precies doen, lieve? Wat vroeg Maria aan de kinderen? En wat moesten de kinderen weer tegen ons vertellen?
4: Dat iedereen moet bidden.
0: Iedereen moet bidden? En maar zomaar bidden of ook nog een speciaal gebed bidden?
4: De rozenkrans.
0: Ja, precies, de rozenkrans. Maria vraagt heel duidelijk, bid. En zegt ze dan, bid af en toe de rozenkrans?
2: Nee, elke dag.
0: Precies, bid elke dag de rozenkrans. Dus niet af en toe. Maar elke dag, ja, ik bid wel elke dag de rozenkrans, ja. Dus bid elke dag de rozenkrans. Wat vraagt Maria nog meer? Dus we gaan zaterdag de rozenkrans bidden, want dat heeft Maria gevraagd. Wat vraagt ze nog meer? Dat is één. Dat is nummer twee. Ja?
4: Om te biechten.
0: Heel goed. Ga biechten op die eerste zaterdag. Of in de buurt van de eerste zaterdag, maar ook al wat eerder of wat later. Maar inderdaad, ga biechten. Dat is twee. Wat nog meer?
2: Eén.
0: Wat ontvang je tijdens de Heilige Mis?
2: Een hostie.
0: Ja, de Heilige Hostie. En wie is de Heilige Hostie?
2: Jezus.
0: Jezus zelf, inderdaad. Dus, zegt Maria, ontvang de Heilige Hostie. Dat is ook wat ze zegt. Dat is nummer drie. En dan nog één ding, wat ze ook nog zegt, dat gaan we ook doen. Dat is, ga mediteren over de geheimen van de rozenkrans. Ja, wat betekent dat? Dan zegt ze eigenlijk van, nou ja, je gaat nadenken over die geheimen van de rozenkrans. Ja, die kennen jullie allemaal?
2: Nee.
0: Jawel, dat kennen jullie wel. Als ik ze noem, kennen jullie ze zeker. En dan gaat ze zeggen van, ja, je moet daarover na gaan denken, je moet erover mediteren. Je moet dat als het ware door je heen laten gaan. Dat de engel aan Maria is verschenen. Dat ze zwanger is geworden van de Heilige Geest. Dat Jezus in de tempel aan God wordt opgedragen. Dat Maria tot koningin wordt gekroond. Het zijn allemaal verschillende geheimen. En ze wil dat we op zijn minst een kwartiertje over die geheimen gaan nadenken, gaan mediteren. Nou, als we dat doen, dan hebben we de vier dingen van de eerste zaterdag gedaan. Maria die doet dan heel bijzondere beloften. Ze zegt, dan komt er vrede in de wereld als je dat doet. Nou, daar hopen we dan op en daar vertrouwen we op. En ze zegt ook, iedereen die dat doet, die dat 5 maanden op rij doet, dus 5 keer zo'n eerste zaterdag, voordat hij sterft, zal ik bij die persoon aanwezig zijn en zal ik zorgen dat hij alle hulp zal krijgen van mij om in genade te sterven en uiteindelijk in de hemel te komen op termijn. Dus dat is wel een heel bijzondere belofte. Nela?
4: Even iets heel anders, hè?
0: Iets heel anders. Ja, even kort, want we moeten weer terug naar de kapel. Begint al laat te worden.
4: Ja, maar ik heb echt al best wel lange vraag. Nadat Jezus terugging naar de hemel en zo, hè? Waar was Judas gebleven? Want ja, daarna weet ik eigenlijk nooit meer iets over Judas of zo. En wat is er eigenlijk gebeurd met alle andere
0: apostelen?
4: Want die hebben, kijk, bijvoorbeeld Paulus en Petrus, die hadden allemaal een eigen kerk en zo gekregen en zo. En die werden bisschop en paus en zo. Maar van de anderen heb ik eigenlijk niks meer gehoord.
0: Nee, niks meer van vernomen.
4: Nee.
0: Zullen we daar volgende week wat uitgebreider over gaan praten?
4: Ja.
0: Ik zal het nu vast heel kort vertellen. Namelijk, Judas, dat was je eerste vraag, hè? Judas was een van de apostelen. We horen in het evangelie wat er met hem gebeurd is. Hij heeft zichzelf opgehangen, hij heeft zelfmoord gepleegd. Dat was heel triest natuurlijk, want hij had Jezus verraden en daarna had hij eigenlijk geen zin meer in het leven. En toen heeft hij er een eind aan gemaakt, dus dat was Judas. En de andere apostelen, die zijn allemaal gestorven voor Jezus. Allemaal behalve één. Dus die zijn allemaal als martelaar gestorven. Hè? Jezus is zelf als martelaar gestorven natuurlijk aan het kruis. Petrus is ook gekruisigd. Paulus noemde je net, die is onthoofd. Dus ze zijn allemaal nogal moeilijk aan hun einde gekomen. Maar ze zijn allemaal gestorven voor Jezus Christus. Behalve Johannes. Die heeft natuurlijk ook heel zijn leven voor Jezus geleefd. Maar die is als enige oud geworden. De andere apostelen zijn allemaal vrij jong gestorven. Of in ieder geval vrij snel nadat Jezus terug was gegaan naar de hemel. Sommigen een paar jaar later, sommigen vrij snel daarna. Maar alleen Johannes is ouder geworden. En die heeft uiteindelijk een van de evangelies geschreven. En die is toen gewoon van ouderdom gestorven. Hè, zonder dat hij werd doodgemaakt om het geloof. Maar we zullen volgende week wel eens wat meer over de apostelen gaan spreken. Want dat zijn natuurlijk wel 12 hele belangrijke mannen. Hè? Goed, we gaan nu terug naar de kapel.
7: 11, toch?
0: Nee, er zijn er uiteindelijk 12 gekomen.
7: Oh, ja, ja.
0: Maar daar gaan we het wel eens over hebben. We gaan nu terug naar de kapel en dan gaan we onze intenties uitspreken.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, we hebben bij deze eerste kinderkatechese van het nieuwe jaar gesproken over de heiligen die in de verschillende streken worden vereerd. De streek waar de kinderen ook wonen of waar ze zijn geweest de afgelopen maanden. En we vragen, Heer, dat de devotie tot de heiligen in heel de kerk wereldwijd sterk mag verdiepen. Laat ons bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en
2: in de uur van onze dood. Ik wil bidden voor alle mensen die in de vagevuur zitten, snel naar de hemel kunnen gaan, en voor alle zieken dat hun snel beter kunnen worden. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, als we aan onze schuld vergeven. En we horen, maar los ons van het gevaar. Doe normaal het wezen goed. Wil je voor binnen, Maxi?
2: Is Jezus.
0: Denk nog maar even na. Lieve,
2: ik wil bidden voor... voordat er meer kinderen naar de kinderkatechese toe komen, laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tum iervus, benedictus fructus ventris tui, Jezus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Ik wil ook bidden dat er meer kinderen naar de kinderkatechese komen, laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ik wil bidden voor alle pastoors. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.
0: Mulieribus. In mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: En het laatste weesgegroet zullen we weer bidden voor de intenties van alle luisteraars die thuis met ons verbonden zijn. Dat ze in een kort moment in stilte nu ook hun intenties hier bij u mogen brengen, Heer.

Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Dan zullen we nu, zoals gebruikelijk, afsluiten met de zegen, met het Allerheiligste Sacrament.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

We nemen de lezingen van de 22e week, woensdag. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd verliet Jezus de synagoge van Kafarnaüm en ging het huis van Simon binnen. Omdat de schoonmoeder van Simon hoge koorts had, riepen ze voor haar zijn hulp in. Hij kwam aan het hoofdeinde van haar bed staan en gaf een streng bevel aan de koorts. Ze werd ervan bevrijd en ogenblikkelijk stond zij op en bediende hen. Bij zonsondergang brachten allen hun zieken naar hem toe. Hij genas hen door ze één voor één de handen op te leggen. Uit velen gingen ook duivels weg, die schreeuwden: Gij zijt de Zoon van God. Hij gaf een streng bevel en liet niet toe dat zij spraken, want zij wisten dat hij de Messias was. Toen de dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De mensen zochten hem echter, kwamen waar hij was en poogden hem vast te houden om te verhinderen dat hij hen zou verlaten. Maar Jezus sprak tot hen: Ik moet ook aan andere steden de blijde boodschap van het Godsrijk brengen, want daarvoor ben ik gezonden. En hij predikte in de synagogen van het Joodse land. Dit is het woord van God. Begin en einde van het gebed verdienen een bijzondere zorg. Aan het begin moet ik de overgang maken van een bestaanswijze waarin ik zelf het middelpunt van mijn denken en handelen ben, naar een bestaanswijze waarin dat middelpunt buiten mijzelf ligt, bij hem, bij God. Zo ongeveer als de koortsige schoonmoeder van Simon en allen die lijdend of bezeten waren zich helemaal op hem richten, in het vertrouwen dat Jezus van zijn kant zijn goedheid en macht naar hen laat uitgaan. En zo mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik staan, de blik omhoog, in geloof zien hoe hij mij ziet, dat hij mij kent in mijn eigen diepere noden. Want daartoe is hij immers van de Vader uitgegaan. Ik maak, om het contact te verdiepen, een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, naar gelang ik vermoed hem het beste te kunnen vinden, of beter nog, mij door hem kan laten vinden. Meer nog, dan door de lichamelijke gebedshouding, wordt het gebed gedragen door de totale geestelijke levenshouding. Mijn gebed zal aan diepte winnen wanneer ik me zo zuiver mogelijk probeer te ordenen op God. En ik zou dat dus als een genade kunnen vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan breng ik me de geschiedenis te binnen. We maken kennis met Jezus door hem te volgen in zijn eerste optreden in Kafarnaüm. Thuisgekomen van de dienst in de synagoge waar hij een duivel had uitgedreven, doen Petrus en diens metgezellen Andreas, Jacobus en Johannes een beroep op Jezus ten behoeve van Simons zieke schoonmoeder. Hij geneest haar en onmiddellijk zet zij haar vrijgeworden kracht in ten behoeve van anderen. Zij bediende hen. En aan het eind van de Sabbat, 's avonds bij zonsondergang, stroomde de hele stad voor Jezus' deur samen om hun zieken te laten genezen. Maar Jezus heeft het gevoel dat zijn eigenlijke zending dreigt vast te lopen. Wonderen zijn tekenen van het Rijk Gods, niet het Rijk God zelf. Hij trekt zich daarom terug in de eenzaamheid waar hij bleef bidden, zoals Marcus zegt. En als ze hem komen halen om hem zijn taak als wonderdoener te laten voortzetten, antwoordt Jezus: laten we ergens anders heen gaan. In trouw aan de zending van zijn Vader, van wie hij is uitgegaan. Door me de plaats voor ogen te stellen waar dit geschiedde, geef ik hem nog meer kans datgene aan mij te verrichten waartoe hij van de Vader is uitgegaan. De plaats is het huis van Simon en Andreas,
en vervolgens de ruimte voor de deur van het huis waar heel de stad samenstroomde. Dan een eenzame plaats waar Jezus bleef bidden en niet te vergeten de onzichtbare plaatsen bij Jezus' hemelse Vader van wie Jezus is uitgegaan. Eventueel stel ik me de plaatsen voor ogen waar ik zelf ooit door Jezus van koortsige onrust genezen ben, of een of ander pelgrimsoord waar velen die aan allerhande ziekte lijden samenstromen om de weldadige invloed van Jezus en Maria te ondergaan. Ik mag doen wat ik wil om me voor te bereiden. De deur van het geheim blijft gesloten, zolang ik niet die bijzondere genade krijg die ik verlang, een innerlijke kennis van Jezus. Zodat ik bij hem niet kom zoeken waarvoor men hem destijds in zijn eenzaamheid achterna kwam, de tekenen, dat wil zeggen de buitenkant, maar dat waarnaar de tekenen verwijzen. Het rijk van God, de Vader, waarvoor Jezus is uitgezonden. Ik vraag hem om die innerlijke kennis. De overweging. Jezus kwam aan het hoofdeinde van haar bed staan en gaf een streng bevel aan de koorts. Want precies diezelfde behandeling krijgen ook de bezetenen. Uit velen gingen ook duivels weg die schreeuwden: Gij zijt de Zoon van God, hij gaf een streng bevel. Was Petrus' schoonmoeder dan ook bezeten? Misschien in die zin, zoals wij wel eens zeggen, hij ging als een bezetene tekeer of hij ging als een bezeten aan het werk. Bezeten op zo'n manier dat mensen niet helemaal in zelfbezit zijn als ze werken. Alsof ze door het werk worden bezeten. Ze doen dan hun werk in een koortsachtig tempo of eigenen zich het werk op de een of andere manier toe. Ze zoeken zichzelf erin. Waar kun je jezelf een beter in zoeken dan in je werk? Daar ben je op je eigen terrein. Daar ben je zelf heer en meester. Dat er inderdaad zoiets aan de hand geweest zou kunnen zijn bij Petrus' schoonmoeder, zou misschien opgemaakt kunnen worden uit wat er van haar werd gezegd na de genezing. Zij werd ervan, van de hoge koorts, bevrijd. En ogenblikkelijk stond zij op en bediende hen. In plaats van zichzelf te bedienen, in dienst te staan van zichzelf, door als een bezetene aan het werk te gaan, koortsachtig, bediende zij nu anderen in rust, in overgave. Paulus komt in zijn parochie ook van die dwarsgeesten tegen. Ook daar was de zelfzucht, de ikzucht, het egoïsme, het kleinmenselijk gedrag, de naijver en de twist niet van de lucht. Ik ben voor Paulus, zegt de een. En een ander, ik ben voor Apollos. Dat zijn van die groeistuipen waarbij mensen zich ertoe laten verleiden om dat wat van God is, zichzelf toe te eigenen. En Paulus geeft een aantal beelden, om als het ware in beeld te brengen, waarmee die Corinthiërs nu toch eigenlijk bezig zijn. Hij gebruikt daarvoor de beelden van de akker of de tuin, het beeld van het bouwwerk, en het beeld van de tempel. Eerst het beeld van de akker of de tuin. Ik, Paulus, heb geplant, Apollos heeft begoten. Dat zijn allebei ondergeschikte werkzaamheden bij een bekering. God doet het eigenlijke werk. God gaf de groei, zegt Paulus. Nog hij die plant betekent iets, nog hij die begiet, alleen God die de wasdom geeft. Maar Apollos en Paulus zijn wel beiden Gods medewerkers. Je kunt niet de een tegen de ander uitspelen door te zeggen, ik ben voor die, ik ben tegen die, want dan eigenen ze zich hen toe. Nee, zegt Paulus, wij zijn Gods medewerkers. Maar jullie zelf zijn het werk van God. Als gelovigen zijn jullie zelf het werk van God. God doet zijn werk in jullie harten. Wat God doet in de natuur, wasdom geven, dat doet hij ook in de bekering. De boer kan de omstandigheden veranderen. Hij kan planten, hij kan begieten. Maar dat plantje wortel schiet, dat het gaat groeien,
dat er iets uitkomt, dat het vruchtbaar wordt, dat kan alleen God. En zo is het ook met ons geloof. Geloof wordt ons door God in onze harten geplant om het daar te laten groeien. En ook dat wij van zondige mensen heilige mensen worden, gebeurt door Gods toedoen. En dat is wat Paulus in dat andere beeld naar voren brengt, de tempel. De tempel van God is heilig en die tempel van God zijt gij. 1 Korinthe 3. Dat is het grootste wonder. God werkt in de harten van de mensen. En niet van buitenaf, maar van binnen in de mens. En dat is net het onderscheid ten opzichte van de werkzaamheden van de mensen. Zij werken van buitenaf. Goede werken moeten natuurlijk wel gebeuren. Maar zonder het werk van God in het hart van de mens is dat andere waardeloos. Jezus liet zich door datzelfde lijden. Als hij zegt, ik moet ook aan andere steden de blijde boodschap van het Godrijk brengen, want daarvoor ben ik gezonden. Het moeten dat Jezus gebruikt tegenover de kwade machten is een ander moeten. Hij gaf een streng bevel. Bruid. Maar we kunnen ons toch niet voorstellen dat de Vader Jezus met een streng bevel heeft opgedragen om de zending naar de mensen te volbrengen? Nee, dat is een zending die Jezus wordt opgelegd in liefde door de Heilige Geest. Hij heeft zelf de wens van de Vader voorkomen door te zeggen, hier ben ik, ik wil. Mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Jezus heeft zich met die zending vereenzelvigd. Hij is die zending. Zoals hij zichzelf is, zo is hij ook de zending. Zoals Jezus zich nu geïdentificeerd heeft met zijn zending, zo mogen wij ons door de Heilige Geest identificeren met zijn woord. Doordat het neerdaalt in ons hart, in ons geweten, waar het door Gods Geest kan worden opgenomen en eengemaakt met onszelf tot iets van binnenuit. Dat het woord zo in ons neerdaalt, dat we ons dat niet meer voor de geest hoeven te halen, maar dat we dat woord zijn. Dat we er ja op zeggen. Zoals God ja zegt op ons, dit is mijn lichaam. En wel, mijn lichaam voor ieder van ons persoonlijk. Zoals Jezus bij die zieken één voor één de handen oplegde, zo heeft hij voor ieder van ons één voor één een woord en straks voor ieder van ons één voor één zijn zelfgave. Ter ere van de heilige van vandaag, paus Gregorius de Grote, tot slot nog een krachtige uitspraak over de Eucharistie. Eerst nog over de tijd waarin hij leefde, de 6e eeuw. Epidemieën heersten er toen, hongersnood, nood van allerlei aard. Voor de Romeinen van zijn tijd waren de vertrouwde metgezellen. Oorlogen en invallen van de op gang gekomen volksverhuizing verwekten een diep onbehagen bij de tijdgenoten, zodat zij elke dode gelukkig prezen, omdat hij of zij eens voor altijd was ontsnapt aan die vreselijke aardse catastrofen. En naar aanleiding daarvan zegt paus Gregorius, wij zien hoe de wereld al aan het verdwijnen is. Deze wereld moeten wij van ganse harte gering achten. Ook moeten wij dagelijks God offers brengen van verzoenende boete met tranen van berouw. Maar ook dagelijks het offer brengen van het vlees en het bloed van Christus. Dit offer redt op geheel eigenaardige wijze de ziel van het eeuwig verderf. Want het stelt ons de zoendood van de eengeboren Zoon van God op geheimvolle wijze tegenwoordig. Bedenken wij daarom wat dit offer te bieden heeft, daar het altijd weer het lijden van de eengeboren Zoon van God tot vergeving van onze zonden tegenwoordig stelt. Want welke gelovige zou eraan kunnen twijfelen
dat op het uur van het offer, op het woord van de priester, de hemel zich opent. Dat dit geheim van Jezus Christus wordt bijgewoond door de koren van de engelen. En dat zich het hoogste verbindt met het laagste. Het aardse zich verenigt met het hemelse. En uit het zichtbare en onzichtbare één wordt. Bij deze handeling moeten wij echter ook onszelf met vermorzeling van hart ten offer brengen. Want als wij het geheim van het lijden van onze Heer vieren, moeten wij nadoen wat wij vieren. De heilige mis wordt voor ons een offer aan God, wanneer wij onszelf tot een offer gemaakt hebben. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus, zoals de leerlingen deden toen ze hem voor Petrus' schoonmoeder zijn hulp inriepen. De schrift heeft voor zo'n gesprekje een woord, vrijmoedig. Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade. En in diezelfde geest van vrijmoedigheid en eerbied en onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom op deze woensdagavond, 2 september, bij de Rozenkrans. Vandaag is het dus woensdag en op de woensdagen overwegen we de glorievolle geheimen. En we bidden ook op voorspraak van Sint-Jozef voor alle intenties van degenen die met ons aan het meebidden zijn en ook voor het welslagen van de Rosary Rally aankomende zaterdag. Ik wens je veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Geloof in de Heilige, de Heilige Katholieke Kerk, het leidschap van de Heilige, vergeving van de zonde, vrijzinnig van het lichaam en tegen het leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heet van het dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, het voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in de dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwige eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Ons heet ons dagelijks brood, als we geven ons onze schulden, als ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, die in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwige eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: geef ons onze zonden, stoot ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim, Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag in de uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin en dan altijd en in de eeuwige eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid van mensen nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Ik ontzettend ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, als ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwige eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, het voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, het voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, het voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag, in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was, in het begin, nu en altijd, en in de eeuwige eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Geef ons in de zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alles in de nette hemel. Vooral diegenen die uw
1: barmhartigheid
2: het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, maar vergeef ons onze schulden. Als ook wij vergeven aan onze schuldenaren, dan breng ons niet in beproeving, maar verlof ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: En Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag,
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, bij alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest benodigd hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: En mijn luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Heilige Rozenkrans. We gaan zo met muziek en om 17:30 kunt u meebidden met de Vespers. De Vespers van deze woensdagavond. Daarna kunt u luisteren naar het programma Luistertip uit het archief. Vandaag met een lezing. Nou, het gaat hier even de computer even niet goed. Even kijken. Ja, vandaag met een lezing over mystieke lectuur over Johannes Evangelista, het eerste deel met priester Paul van der Stuift. Om 19 uur begint de Heilige Mis vanuit de Heilige Gerardus Meijlerkerk in Utrecht. En om 8 uur begint het programma Mannen bidden met Sint Jozef. Rozenkransgebed live gebeden door mannen in de kapel van Radio Maria. En als u man bent, dan bent u van harte welkom naar de studio. Om 7 uur begint de Heilige Mis in de kapel en om 8 uur dus de Rozenkrans live in de kapel. Daarna na het Rozenkransgebed begint het

Rozengaansgebed begint het programma Hart voor Kerk en Wereld. Alpha cursus 5, bidden en de Eucharistie met priester Koos Smits. Daarna de meditatie van Pater Bots en om 10:00 de complete. Ik wens u van harte een gezegende avond toe en tot horens.

0: Beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. Fijn dat u ingeschakeld heeft. En dan kunnen we samen gaan bidden. Dat is, vind ik toch altijd prettiger als ik dat alleen moet bidden. En dan ga ik u eventjes de bladzijde geven. In het Kleingetijdenboek, op bladzijde 212. En als u daar bent, dan loopt het gewoon helemaal door. In het Grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 710. Daar staat dus de hymne voor vanavond. En dan gaan we verder op bladzijde 958. En daar vindt u de antifone psalmen. En de rest dan, als u die bladzijde heeft, dan blijven we daar. Dus dat is 958. Nee, wacht even. Ik zit bij de verkeerde dag te kijken. Neem me niet kwalijk. Ik ga nog één keer opnieuw beginnen. Het Kleingetijdenboek, dat klopt. En in het Grootgetijdenboek beginnen dus op de hymne 710. Maar de psalmen en verder, die staan op bladzijde 942. Ik keek bij de verkeerde dag. 942. Kunt u eerst wat ook een leentje bijleggen. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O Heilige, die troont zo hoog. Die met uw vuur de hemelboog geschilderd hebt in rode gloed, de horizonten brandend doet.
1: Die op de vierde dag het rad der zon in vlammen hebt gevat, zijn weg gewezen hebt de maan, de sterren stelde in hun baan.
0: Die zo de nacht scheidt van het licht en geeft hun grens en evenwicht en wijst ons met een teken aan. De nieuwe maanden, maan na maan.
1: Verlicht, o Heer, het mensenhart. Was af wat vuil is en verward. Maak los de boeien van de schuld. Breek weg het kwaad dat ons omhult.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. In het Grootgetijdenboek gaan we nu naar bladzijde 942. Laten we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze heiland. Bij God alleen kan ik rusten. Van hem alleen komt mijn heil.
1: Slechts Hij is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, nooit laat Hij mij los.
0: Hoe lang overvalt Gij uw medemens nog? En werpt Gij samen hem neer?
1: Als waart Ge een wijkende muur, een stenen omheining die instort.
0: Zij trachten mij neer te halen. Zij zinnen alleen op bedrog.
1: Hun mond spreekt een zegenbede. Vervloeking schuilt in hun hart.
0: Bij God alleen moet ik rusten. Van hem komt al wat ik hoop.
1: Slechts Hij is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, Hij laat mij niet los.
0: Bij God ligt mijn heil en mijn eer. Mijn sterkte is God en mijn toevlucht.
1: Blijf altijd op Hem vertrouwen, mijn volk. Stort uw hart bij Hem uit. Hij is onze enige toevlucht.
0: Een ademtocht slechts zijn de mensen. bedrieglijk zijn ze en vals.
1: Ze gaan omhoog op de weegschaal. Ze wegen minder dan lucht.
0: Op afpersing moet je niet bouwen. Niet pochen op diefstal en roof.
1: Al wordt uw vermogen steeds groter. Hecht er uw hart niet aan.
0: Dit is het wat God heeft gesproken. 2 woorden heb ik gehoord.
1: Bij God is de macht, bij de Heer is genade. Hij geeft aan ieder naar hij verdient.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze Heiland.
0: Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons. God, zij ons genadig en zegene ons. Laat zijn aanschijn over ons lichten.
1: Omdat men op aarde uw wegen mag kennen. In alle landen uw heil.
0: Geef dat de volken uw ere, o God. Dat alle volken uw eren.
1: Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert. En alles op aarde bestuurt.
0: Geef dat de volken uw ere, o God. Dat alle volken uw eren.
1: De aarde gaf ons haar vruchten. De zegen van onze God.
0: God, geef ons zo zijn zegen. Dat heel de aarde hem vreest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons.
0: In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem. Wilt God de Vader blijmoedig danken omdat hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heilige in het licht.
1: Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon.
0: In hem is onze bevrijding verzekerd. En zijn onze zonden vergeven.
1: Hij is het beeld van de onzichtbare God. Is de eerstgeborene van heel de schepping.
0: Want in hem is alles geschapen. In de hemelen en op de aarde.
1: Het zichtbare en het onzichtbare. Tronen en hoogheden, heerschappijen en machten.
0: Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat voor in hem.
1: Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong.
0: Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, hij alleen.
1: Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid. om door hem het heelal met zich te verzoenen.
0: Om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Door hem alleen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem. Allen moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden door nederigheid. Want God weerstaat de hoogvaardigen. Maar aan de nederigen geeft hij genade. Houd u dan klein onder de sterke hand van God. Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen. Schuift al uw zorgen op hem af, want hij heeft zorg voor u.

0: Bewaar ons Heer als de appel van uw oog.
1: Bewaar ons Heer als de appel van uw oog.
0: Bescherm ons in de schaduw van uw vleugels.
1: Als de appel van uw oog.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Bewaar ons Heer als de appel van uw oog.
0: Heer, toon de kracht van uw arm. Drijf trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Doet zich gelden met krachtige arm. Vermetele drijft hij uiteen.
1: Machtige haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudige brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftige schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, toon ons de kracht van uw arm. Drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen.
0: Broeders en zusters, laten wij met blijdschap voor God treden. Want hij vindt vreugde in de weldaden die hij zijn volk bewijst. Bidden wij tot hem vol vertrouwen.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Eeuwige God, voor wie 1000 jaren zijn als de dag van gisteren die al voorbij is. Laat ons niet vergeten dat ons leven is als een bloem die 's morgens ontluikt, maar 's avonds verwelkt.
1: Heer, schenk ons genade, vrede en overvloed.
0: Schenk uw volk het manna, zodat het geen honger heeft, en het levend water, zodat het in eeuwigheid geen dorst lijdt.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Dat allen die in u geloven het oog gericht houden op het hemelse en laat hun arbeid en rust bijdragen tot uw eer.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Schenk vruchtbaarheid aan de aarde. Zegen al wat groeit en geeft overvloedige oogsten.
1: Heer, schenk ons genade, vrede en in overvloed.
0: Scherm ons tegen alle gevaren en laat uw rijkste zegen rusten op de plaats waar gij woont.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Mogen de gestorvenen uw heerlijkheid zien. Maak ons eenmaal deelgenoot aan hun geluk.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, uw naam is heilig en uw barmhartigheid wordt geprezen van geslacht tot geslacht. Aanvaard het gebed van uw volk en geef dat wij zonder u zonder ophouden met onze lofprijzing eren door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenke ons zijn zegen, bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heer heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Aan het einde van de vorige bijdrage hebben we stilgestaan en gemediteerd bij Psalm 14. Het belang van het geloof in God wordt daarin duidelijk merkbaar. Met het geloof staat of valt de zinvolheid van heel ons leven. Als onze ogen op de buitenkant gericht zijn en we helemaal niet begrijpen of willen begrijpen dat we ons geluk niet ver weg moeten zoeken, maar in het diepste van ons eigen mens zijn, dan loopt het mis. Zij die de binnenkant hebben ontdekt in hun leven, staan met de psalmist verwonderd naar het schouwspel van de wereld te kijken. En luisteren en bidden we nogmaals, om te beginnen, een stukje van Psalm 14. De dwaas zegt bij zichzelf, wel nee, er is geen God. Stuitend verfoeilijk kwaad wordt overal begaan. Geen mens handelt oprecht. God uit de hemel ziet op Adams kinderen neer, speurend of er soms is een sterveling met verstand, één die nog vraagt naar God. Doch allen zweren af, verdorven met elkaar. Geen mens handelt oprecht, geen enkel, geen één. Weten zij dan van niets, de stichters van dit kwaad, uitvreters van mijn volk, dat vindt zijn brood gereed en kent Gods naam niet meer? Deze psalm heeft ook Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch, een kapucijn, geïnspireerd. In zijn meest verspreide boek haalt hij die psalm ook aan en pikt erop in. Gerhard Verscharen, geboren in 's-Hertogenbosch rond 1588, begint zijn noviciaat te Gent in 1613, waar hij de kloosternaam Johannes Evangelista krijgt. Reeds in 1620 wordt hij benoemd in een klooster te Leuven en aangesteld als novicemeester voor de Vlaamse provincie. Hij wordt er snel een gezocht geestelijk directeur. Naar het einde toe van zijn leven verblijft hij in Tervuren aan de grens met het Soniumwoud, waar hij een nieuw kapucijnenklooster opricht. Hij schreef er zijn boeken terwijl hij contact hield met zijn Leuvense vrienden en met de jonge religieuzen die er hun geestelijke vorming vervolmaakten. Na Tervuren keert hij terug naar Leuven in 1633, waar hij blijft tot aan zijn dood op 2 november 1635. Hij sterft tijdens de pestepidemie die er in Leuven woedde van 1634 tot 1636. De pestlijders verzorgen en de doden begraven waren enkele van die risievolle taken die de kapucijnen vanuit hun Franciscaanse spiritualiteit typisch behartigden in die tijd. Het was dus wellicht geen toeval dat een kapucijn als Johannes Evangelista tijdens die epidemie besmet raakte en er een van de belangrijke slachtoffers van werd. Zijn belangrijkste werk, het Rijk Gods in der Zielen, of Binnen uw Lieden, heeft meerdere edities gekend sinds 1637. Het werd vertaald in een aantal talen, zoals het Engels, het Duits, het Spaans. De Nederlandse Jan van het Kruis, zoals hij soms ook wordt genoemd, nodigt ons uit om werk te maken van ons geestelijk leven. Zijn geschriften kunnen wel soms wat langdradig overkomen, maar dit wellicht omdat hij zo goed mogelijk zijn boodschap wil overbrengen. Hij maakt gebruik van heel wat beelden die goede inzichten geven en het geheel verteerbaar maken. In zijn werk, Het Rijk Gods in de Zielen, zien we al in de titel dat Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch heel duidelijk het Rijk Gods in onze ziel situeert. Het is een heel duidelijke verwijzing naar de evangelieteksten waar Jezus het Rijk Gods verkondigt. We lezen bijvoorbeeld in het Marcus-evangelie in de versen 14 en 15 van het eerste hoofdstuk. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zei, de tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. We merken echter wel dat Johannes Evangelista niet zegt dat het Rijk Gods nabij is of op handen is, zoals het vooral nu in hedendaagse vertalingen wordt verwoord, maar dat het binnen in u is. Waar beide manieren om het te vertalen verdedigbaar zijn, opteert onze spirituele auteur, en zeker op geestelijk vlak, duidelijk voor de vertaling binnen in de ziel, of zoals hij het trouwens in de ondertitel verduidelijkt, binnen uw lieden. In het eerste hoofdstuk van het meest bekende van zijn werken klaagt hij over de grote onwetendheid van de mens in het zoeken en verlangen naar zijn of haar gelukkige bestemming en levensdoel, dat God is. En laten we even luisteren naar wat hij ons daarover zoal te zeggen heeft. Er bestaat geen onwetendheid die onbetamelijker of schadelijker is dan deze waarbij iemand het doel niet kent waarvoor hij iets doet. Het is eigenlijk het eerste dat hij behoort te weten om zich daartoe in alles te kunnen schikken en te voegen. Bij gebrek aan deze kennis kan hij alleen maar, als bij toeval, iets behoorlijk of voordelig ontwaren. Daarom ook als men een ambt of een dienst aanvaardt, dient men eerst te weten te komen wat er nodig is om deze taak behoorlijk te kunnen volbrengen. Hierbij is het nog veel minder gepast om niet te weten waarom men er is, nog wat de bedoeling is van zijn geschapen zijn en van zijn leven. Want het is daartoe dat ieders werken moeten verricht worden, zoals de pijlen van een schutter naar het doelwit van de roos gericht staat. Een dergelijke onwetendheid brengt onmetelijke schade toe aan het geheel van zo'n leven en bestaan. Hierbij merken we dat Johannes Evangelista het ongepaste en absurde van een leven dat niet weet waartoe het geschapen is, onderstreept. Als we niet weten wat het doel is van ons leven, kunnen we enkel als bij toeval iets goed doen. Door een gebrek aan kennis is het zeer waarschijnlijk dat we niet ver zullen kunnen geraken. Met het beeld van een schutter die zijn pijlen zomaar lukraak wegschiet in het rond zonder goed te beseffen wat hij doet, is de schade die hij daarmee kan berokkenen niet ondenkbeeldig. De kans is dan ook groot dat dit veel leed zal veroorzaken. Het is treffend dat we er de dag van vandaag niet veel beter voor staan. Hoe gaat hij nu verder? Luister maar. Alle schepselen van de minste tot de meeste, hoe onredelijk of ongevoelig ze ook zijn, weten allemaal het doel van hun leven en zijn, hun eigen plaats waar ze behoren en daartoe keren ze zich. In welk gewest van de wereld ze zich ook bevinden, ze volbrengen zeer volmaakt hetgene waartoe ze van nature bestemd en bedoeld zijn. De aarde, het water, de lucht, het vuur en al wat daarvan gemaakt is, het kent al zijn eigen plaats. En daartoe neigen en richten ze zich zo goed ze kunnen, waar het zich ook bevindt. De hemel, de zon, de maan en alle planeten kennen hun weg, hun opkomen en hun ondergaan. Ze bewaren die met uiterste zorg en orde. De zee kent haar getijden en al de rivieren hun vloed. Het is ieder van hen van nature zo vast ingeprent dat ze datgene waartoe ze geschapen zijn nooit verlaten of falen om het te volbrengen. Onze spirituele auteur stelt ons voor een merkwaardige constatatie. Alles wat geschapen is, heeft een specifieke reden om te bestaan, een doel. Alles wat geschapen is, volbrengt precies datgene waartoe het bestemd of bedoeld is. De toen overheersende wetenschappelijke manier om naar de realiteit van de wereld te kijken, deelde alles in 4 basiselementen op, namelijk water, aarde, lucht en vuur. Vele mensen vandaag kijken wat meewarig neer op dat oude wereldbeeld. Toch is het een eenvoudig systeem waarin zelfs een boeiende dynamiek te onderkennen valt. Elk van die elementen schijnen namelijk heel goed te weten waar ze thuis horen. En als een deel van deze elementen per toeval toch elders belanden, dan weten ze zich van zodra dat mogelijk is zo snel mogelijk terug te keren naar hun eigen plaats. Alleen de mensen schijnen dat niet te weten. En het is in de verwondering daarover dat Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch Psalmen 14 en 53 gaat aanhalen. Ja, zelfs een filosoof schijnt dat eveneens te hebben gadegeslagen in grote verwondering. En laten we verder ons oor te luisteren leggen bij wat onze schrijver ons hierover te vertellen heeft. Alleen de mens die het leven nu ontvangen heeft en in deze wereld is gesteld, weet nochtans niet wat hem in deze tijd te doen staat en kent het doel niet van zijn bestaan. Toch zou hij boven alle andere schepselen van deze kennis door de rede verzekerd moeten zijn. Ten gevolge van deze onwetendheid is de wereld van altijd en nog steeds vol grote dwalingen, ongeschiktheden en ongeregeldheden. Mochten we van op een hoge toren de handel en wandel van het merendeel van de mensen in de wereld kunnen overzien en het doel voor ogen zouden hebben waar ze ieder van hen afzonderlijk en allen samen voor leven, dan zouden we ons niet genoeg kunnen verwonderen over de blindheid en dwaasheid van de kinderen van Adam. Ware het dat we de vissen zagen springen buiten het water om te vliegen in de lucht als vogels, en dat we zagen hoe de vogels zich wierpen in de zee om er te gaan zwemmen en leven als vissen, het zou ons niet vreemder of wonderlijker overkomen als te zien hoe tegengesteld het doel is dat de mensen nastreven ten opzichte van datgene wat God voor hem bestemd heeft.

Een filosoof die de verblinding van de mens van zijn tijd aanschouwde, al vertoefde hij zelf in duisternis en onwetendheid over het juiste doel van de mens, toch bezat hij wat meer natuurlijk licht als de anderen, ging op klaarlichte dag midden tussen de mensen mensen zoeken. Toen de profeet David in de geest op verscheidene momenten deze algemene verkeerde houding van het menselijk geslacht in oogenschouw nam, wist hij niet hoe hij zijn verwondering daarover best verwoorden zou. Hij gebruikte daarvoor een speciale uitdrukking. God, zo zei hij, heeft vanuit de hemel neergezien op de kinderen van de mensen, om te zien of daar wel iemand is die zijn verstand gebruikt of God zoekt, maar ze zijn allemaal afgeweken en nutteloos geworden. Er is niemand die het goede doet, zelfs niet één. Het schijnt naar zijn zeggen in zichzelf zo een verwonderlijke zaak te zijn dat ze God geen geloof schonken, ware het niet dat hij het zelf heeft gezien en opgemerkt en dat hij de mens één voor één in rekening nam. Johannes Evangelista zegt niet welke filosoof hij voor ogen heeft, maar we kunnen er zeker verschillende vinden die zich over die vaststelling hebben verwonderd. Zelfs als ze niet beschikten over het licht van het geloof, toch hadden ze een helderder kijk op de dingen dan de doorsnee mens van hun tijd. Sloegen deze filosofen de maatschappij niet gade met wat meer afstand en vanuit een ander perspectief, zoals vele profeten dat ook meestal deden? Ze merkten eveneens op dat er geen mensen waren die handelden overeenkomstig hun menselijke roeping en waardigheid. De profeet en koning David, aan wie een heel groot aantal psalmen

een heel groot aantal psalmen worden toegeschreven, leert wellicht door zijn oprecht verlangen om God te dienen, te kijken met de ogen van God. Hij beseft dat zelfs in het volk dat God geroepen heeft om te leven naar zijn geboden en wil, er niemand is die zijn verstand goed gebruikt of God zoekt. En nu we door de volheid van de openbaring in Jezus Christus tot een beter inzicht en een zuiverder geloof zijn gekomen, blijft het zeer verwonderlijk dat weinigen dit echt ter harte nemen. Ja, ook in de tijd van onze auteur was dat reeds zo, nu vrijwel 400 jaar geleden. We laten hem weer verder aan het woord met wat hij hierover aan ons kwijt wil. Alhoewel wij nu door het waarachtig geloof verlicht enigszins weten welk het doel is van onze schepping en datgene wat wij in deze wereld moeten betrachten, toch is de waarachtige manier en het middel om daartoe te komen ons zeer onbekend. Zelfs al hebben we die kennis, dan begeren we die zo weinig dat deze kennis ons niet helpt. Wat maakt dat ook nu nog een verlicht mens die dat aanziet, vruchteloos de hele wereld zou mogen doortrekken om mensen te zoeken die het juiste doel hebben bereikt of dat naar behoren nastreven? Daarover getuigt de profeet Jeremia: ik heb rondgekeken en vond geen mens. Een gewis teken dat de mens tegenwoordig niet weet hoe hij zijn doel kan bereiken, kunnen we merken doordat er op aarde moeilijk een kunst of wetenschap te vinden is die meer verborgen is als deze, namelijk om dit aan te leren en te onderwijzen. Daarbij hebben weinig mensen hiervan een afdoend onderscheidingsvermogen en zij die het bezitten, vinden moeilijk iemand om deze kennis aan mee te delen. Dit laatste is waarlijk nog het ergste dat de zonde ons heeft nagelaten. Wanneer men het allemaal goed beschouwt, is dat de grootste schande en het lelijkste verwijt dat de mens kan worden gedaan. Het is alsof men met heel grote kunstgrepen en kennis een vis moet leren zwemmen, een vogel leren vliegen, een mens op aarde leren lopen. Het klinkt allemaal wel zeer zwaar en pessimistisch. De kennis of wetenschap die ons namelijk kan leren leven als mensen op aarde met het doel voor ogen waartoe we geschapen zijn, namelijk een leven in vereniging met God, schijnt quasi onvindbaar. En de weinige mensen die deze kennis hebben ontdekt en ernaar leven, die vinden ook weinig of geen geïnteresseerden om deze levenskunst aan door te geven, zodat ook zij het in praktijk zouden kunnen brengen. Als de ontdekking van deze realiteit nog niet erg genoeg is, dan voegt hij er nog een schepje aan toe, want vele boeken kwamen reeds in zijn tijd uit over het geestelijk leven, waarin duidelijk gesteld wordt dat de volmaaktheid van de geestelijke mens gelegen is in zijn vereniging met God. Toch gaan die boeken niet of onvoldoende in op de manier waarop men tot die vereniging met God dan wel kan komen. We zitten in een tijd waarop de boekdrukkunst al een hele weg heeft afgelegd en er dus veel meer boeken beschikbaar zijn. Boeken konden in grotere oplages en veel goedkoper aangeboden worden dan voorheen. Dat zorgt ervoor dat er veel meer nieuwe boeken het daglicht begonnen te zien en dat meer mensen met schrijverstalent de mogelijkheid schoonzagen om iets te gaan uitgeven. Maar dit kwam de kwaliteit en de inhoud van die boeken jammer genoeg niet altijd ten goede. Het papier was veel goedkoper dan het perkament en het drukken ging veel sneller en gaf de mogelijkheid dit alles in grotere oplagen uit te geven. In het bestaande aanbod van spirituele boeken dat nochtans in die tijd reeds vrij rijk bedeeld was, ziet Johannes Evangelista dus toch nog grote tekorten.

Dit zet hem dan ook aan om die leemte met zijn werken aan te vullen. En luisteren we nog even verder naar zijn betoog. Dagelijks komen er genoeg boeken uit over de vereniging met God die spreken van onze volmaaktheid en van het doel van ons leven. Maar ze leren ons heel weinig waaruit dat eigenlijk bestaat of hoe we daartoe kunnen geraken. Als er dan enige boeken daarover handelen, dan achten we die te duister en te hoog gegrepen. We vooronderstellen dat we die niet kunnen begrijpen of achten ze vol dwalingen. We bestrijden ze zelfs en verwerpen ze. Het zegt de meeste mensen niets en ze worden er niet meer toe aangetrokken als een koe of een paard naar waardevolle specerijen. Dit valt waarlijk het meeste betreuren in vergelijking met al het overige dat er in de wereld tot stand kan komen. Het ergst van al treft men deze verblindheid ook aan onder de geestelijken en religieuzen, van wie verwacht wordt dat ze dit doel boven alle andere mensen onderscheiden, zoeken en bekomen. We denken dat we reeds alles vervuld hebben als we nog maar goed begonnen zijn, zegt Johannes Evangelista. En na ons bekeerd te hebben, gaan we wel de goede richting uit, maar denken dat er geen weg meer af te leggen is. Dat is nochtans helemaal niet waar. De bekering is een belangrijke en zelfs onmisbare stap. Het is een heel proces van bekering dat in gang gezet is om ons te leren ons meer en meer af te keren van alles wat niet God is of van alles dat niet tot zijn meerdere eer en glorie strekt. Het doopsel van Johannes de Doper in de Jordaan is een doopsel van bekering dat hij predikt en volbracht. Die bekering is mensenwerk en nog maar het begin van een hele weg. Het doopsel met de Heilige Geest en met vuur dat Jezus ons geeft, is niet ons werk, maar het werk van God. Zelf kunnen we dat niet bewerken, maar wel ontvangen. Met de goddelijke genade en werkzaamheid van Gods Geest worden we toegerust en gesterkt om die hele belangrijke weg die ons nog wacht te kunnen gaan. Als we stappen op die weg, dan wordt gaandeweg die vereniging met God een realiteit in ons leven. Die spirituele groei of geloofsgroei komt wel heel wat weerstand en uitdagingen tegen, maar mag nergens vastlopen. En daarover wil Johannes Evangelista ons verder onderhouden.

0: Als er dan enigen zijn die volgens de ware leer zich begeven op de weg van de vereniging met God, zo vervolgt ons Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch, en hun zalige bestemming in hem zoeken, dan achten ze zich reeds verenigd eer ze God enigszins genaderd zijn. Toch is hun het woord vereniging voldoende bekend en weten ze ook wat daar vereist wordt, zodat enige oorzaak of zaken zouden moeten kunnen berusten in hun doel. Dat dit niet zo is, is een duidelijk teken dat ze zeer ver vervreemd zijn van hun bestemming. We moeten ons wel afvragen of we het woord vereniging ook nog vandaag de dag correct begrijpen. Wat vereniging betekent, legt onze schrijver op een iets wat filosofische manier verder uit. We zien dat het verder gaat dan wat we er meestal onder verstaan. Toch mogen we ook niet langs de andere kant overhellen in de zin dat we vereniging met versmelting verstaan, waardoor ieder zijn eigenheid of identiteit zou verliezen. Maar laten we luisteren naar zijn uitleg, naar de uitleg van het woord vereniging. Als iets nadert tot iets anders, ziet in de buurt, komt of nabij is, wordt het niet aanzien als daarmee verenigd. Daarvoor is het nodig dat het alle ongelijkheid verlaat, alle eigenheid afgeeft, alle menigvuldigheid verliest en de gedaante van hetgene waar het mee verenigd wordt aanneemt. Daarom zegt men niet dat het ijzer met het vuur verenigd is, zolang men het ijzer nog opmerkt, maar om verenigd te zijn moet het helemaal gloeiend zijn. Het licht acht men niet verenigd met de zonnestralen, zolang men in haar iets anders kan ontwaren dan licht en klaarte. Op dezelfde manier behoort onze ziel niet aanzien te worden als met God verenigd, zolang ze met al haar krachten niet volledig van alle schepselen en van zichzelf is afgekeerd, dat het ware alsof dat alles en zijzelf niet meer bestaan, en zozeer tot God gekeerd, zijn innige tegenwoordigheid genietend, dat ze niets anders kent, smaakt en voelt dan God alleen. Enkel als ze dit heeft bereikt, is ze volmaakt en heeft ze haar doel bereikt. Men zegt evenmin dat de steen op de aarde rust omdat hij er dichtbij is, of omdat hij met een hoek die raakt. Hij laat juist het tegendeel zien zolang hij naar beneden valt, totdat hij geheel op de aarde ligt. Ja, om van zijn rust verzekerd te zijn, dringt hij zich zo diep als hij kan de grond in. En in dat opzicht acht de mens zichzelf in God te bestaan en te rusten als hij zich in de buurt waagt, of nog als hij met een van zijn krachten, niet hem, maar iets dat op hem gelijkt, kent of raakt. Dit is waarlijk beklagenswaardige blindheid. Daarbij komt dan nog dat zij die dit horen en verstaan, door dit alles onverschillig blijven, alsof het hen niet raakt. Ze weten zich daar niet over te schamen en richten zich niet tot het doel te geraken waaruit ze weten dat ze zijn voortgekomen en waarbuiten ze nochtans geen geluk, nog zaligheid moeten verwachten. Daar waar een vis het water ziet en zich niet haast om erin te springen, of een steen los in de lucht hangt en niet naar beneden valt, zou men zeggen dat de vis dood is en de steen geen echte steen zal zijn. Wat zal men dan van de mens zeggen, of waar hij op gelijkt als hij niet op zijn eerste bestemming staat gericht? David zegt daarover, de mens die toen hem de eer te beurt viel, dit niet heeft gekend, trekt op de dwaze beesten en is aan hen gelijk geworden. En omdat het verschil tussen de een en de ander zo klein is, zegt hij twee keer hetzelfde. Dit is voor mij de aanleiding geweest om tussen al die verscheidene boeken die van de volmaaktheid van dit leven spreken, nog dit kleine boekje aan toe te voegen. Of we wagen ons erop in deze algemene dwaling daarmee een doeltreffender middel, ofwel voor ons als voor de anderen, aan te bieden om tot onze zalige bestemming te komen, waar we allen toegeschapen zijn. We moeten daar allemaal samen naar streven, omdat we ons lichaam en onze ziel in onze huidige tijd samen hebben ontvangen, wachtende op de dag waarop we verantwoording moeten afleggen over de mate dat we weinig of veel onze gelukkige bestemming zijn nabijgekomen en met hem verenigd zijn geweest. Want het is precies in de mate dat we dit betracht hebben dat we eeuwig beloond of gestraft zullen worden. Om dit alles verder te verduidelijken, heb ik er niets beter op gevonden dan dit boekje te schrijven. Het handelt over de volmaaktheid van de ziel in dit leven en van haar terechte bestemming, wat we het Rijk van God in de zielen noemen. Het is onze zaligmaker die ons in het evangelie uitdrukkelijk zegt: de komst van het Rijk Gods kan je niet waarnemen. Je kan niet zeggen, ziet, het is hier of daar, want zie, het Rijk Gods is binnen in u. In het Lucas-evangelie hoofdstuk 17, vers 20 en 21. Deze woorden zijn heel duidelijk. Onder dat inwendig rijk van de zielen verstaan de heilige Thomas, Bonaventura en anderen dat de ziel dat rijk bekomt wanneer ze het laagste van de mens in oprecht beschikking aan het opperste geheel onderworpen heeft en het opperste van de mens aan God. Dan zal God in haar leven en regeren als in zijn rijk. Als bevestiging daarvan zien we dat de heilige Cyrillus, Hieronymus en Augustinus de woorden van het Onze Vader, uw rijk komen, begrijpen als het geestelijk rijk van God in de zielen. De heilige Augustinus had daarvan een bijzondere ondervinding, zoals we kunnen opmerken uit zijn woorden die hij daarover uitsprak. O grote diepte, o zoete verborgenheid, o verborgenheid zonder verdriet, zonder bitterheid van boze gedachten, zonder verwarring van aanvallen, bekoringen en pijn. Dit is de vreugde waarvan de zaligmaker zegt: gaat binnen in de blijdschap van uw Heer. Ziezo, mogen deze woorden ons niet tot pessimisme of wanhoop voeren, maar integendeel ons bemoedigen en brengen tot het vervullen van de wil van God in ons leven. Als er redenen zijn om negatief te denken, als we zien hoe weinig mensen de liefde van God ter harte nemen, laat staan ontdekken, dan mogen het ons toch hoopvol en blij stemmen dat God de moed niet opgeeft en steeds geduldig, deemoedig en barmhartig verder met ons op weg wil gaan. Mogen zijn liefde ons hart doen smelten om zijn wil in ons leven te betrachten en zijn rijk in en rondom ons tot stand te laten komen. Tot hier deze bijdrage van Radio Maria. Tot een volgende keer.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

0: So spricht der Herr, weil je Vollmacht sein, weil je Vollmacht sein, ga dann verkoop wat je besitzt, en geef het aan de Armen, en kom dann terug om mij te volgen. In den Namen van de Vader, en de Sohn, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer sei mit u.
1: En met uw Geest.
0: Brothers and sisters, de vakantieperiode is helaas voorbij, maar onze ziel kan altijd ontspanning vinden, of beter gezegd, kracht en vrede in Christus, bij wie we nu mogen komen. Laten we tijdens deze mes in het bijzondere bidden voor roepingen en voor allem voor onze congregatie. Brothers and sisters, beleiden we onze zonden, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woorden, gedachten, in woorden en laten, in door mijn grote schuld. Daarom smeek ik die alte Maria altijd maar. Alle Engelen en Heiligen en u, Brothers en Sisters, voor mij te bidden tot de Heer. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Heer, zie in uw Godheid naar onze kloostergemeenschap en schenk haar levenskracht om zich uit te breiden en haar leden te brengen tot de volmacht liefde die sie nachstreven, en daadwerkelijk bij te dragen tot het heil van alle mensen, onze Jezus Christus, uw Zoon, u leeft met u in de Heilige Geest, God voor de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Amen.

0: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, het was mij destijds niet mogelijk tot u te spreken als waard gereeds geestelijk en niet langer egoïstisch. In Christus waart ge nog zo jong. Melk moest ik u geven, geen vaste spijs. Die kon ge nog niet verdragen. Zelfs nu kunt ge het niet, want ge laat u nog altijd leiden door zelfzucht. Of is het geen uiting van egoïsme en klein menselijk gedrag dat er onder u naijver en twist voorkomt? Als de een zegt, ik ben voor Paulus, en de ander, ik voor Apollos, zijt ge dan niet al te menselijk? Wat zijn Apollos en Paulus eigenlijk? Niet meer dan ondergeschikten die behulpzaam waren bij uw bekering. En wel ieder van ons op zijn eigen manier, zoals de Heer het ons vergund heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Nog hij die plant betekent iets, nog hij die begiet, maar alleen God die de wasdom geeft. Die plant en die begiet staan op één lijn, al ontvangt wel ieder loon naar eigen arbeid. We zijn Gods medewerkers. Gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Zalig het volk dat de Heer heeft als God. De natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Zalig het volk dat de Heer heeft als God. De natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Hoog uit de hemel schouwt God omlaag, blikt neer op de zonen der mensen. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Scherp ziet hij toe van de plaats waar hij woont, op alle bewoners der aarde. Hij heeft de harten van allen gevormd en let op hun doen en laten. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen. Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, is Hij onze schild en helper. Daarom is Hij de vreugd van ons hart, zijn heilige naam onze toevlucht. Zalig het volk dat de Heer heeft als God, de natie door hem tot zijn erfdeel gekozen.

Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. Niemand komt tot de Vader, tenzij door mij.

0: De Heer sei mit u.
1: En met uw geest.
0: Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd verliet Jezus de synagoge van Kafarnaüm en ging het huis van Simon binnen. Omdat de schoonmoeder van Simon hoge koorts had, riepen ze voor haar zijn hulp in. Hij kwam aan het hoofdeinde van haar bed staan en gaf een streng bevel aan de koorts. Zij werd ervan bevrijd en ogenblikkelijk stond zij op en bediende hen. Bij zonsondergang brachten allen hun zieken naar hem toe. Die zieken leden aan velerlei kwalen. Hij genas hen door ze één voor één de handen op te leggen. Uit velen gingen ook duivels weg, die schreeuwden: Gij zijt de Zoon van God. Hij gaf een streng bevel en liet niet toe dat zij spraken, want zij wisten dat hij de Messias was. Toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De mensen zochten hem echter, kwamen waar hij was en poogden hem vast te houden, om te verhinderen dat hij hen zou verlaten. Maar hij sprak tot hen: Ik moet ook aan andere steden de blijde boodschap van het Godsrijk brengen, want daarvoor ben ik gezonden. En hij predikte in de synagogen van het Joodse land.
2: Woord van de Heer.
1: Ja, dank u.

Wat zijn Apollos en Paulus eigenlijk? Niet meer dan ondergeschikte, die behulpzaam waren bij uw bekering. En wel ieder van ons op zijn eigen manier, zoals de Heer het ons vergund heeft. Nog hij die plant betekent iets, nog hij die begiet, maar alleen God die de wasdom geeft. Het is heel goed om in dit licht van de woorden van de heilige Paulus en ook van het evangelie goed onze rol, onze verantwoordelijkheid te zien. Dus wij zijn nog Apollos, nog Paulus. Wij zijn christenen die gedoopt zijn, die geroepen zijn om mee te werken aan het verlossingswerk. Maar er is alleen maar één die de groei, die het wasdom en zoals in het evangelie, die de genezing geeft. God zelf alleen kan dit doen. God alleen kan zonde vergeven. God alleen kan ons de genade van verzoening geven. Maar onze verantwoordelijkheid is wel mee te werken. Is om ons open te stellen voor de Heilige Geest die juist door ons heen zijn genade wil geven aan de medemensen. In het evangelie zien wij dat Jezus aan het begin de schoonmoeder van Simon genas. En hij deed het niet zomaar. De leerlingen hebben meegewerkt. Zij hebben Jezus geroepen en ze hebben vooral voor die zieke schoonmoeder zijn hulp ingeroepen. Dus wij zouden met andere woorden kunnen zeggen, ze hebben voorspraak gehouden. Ze hebben voorbedengebed gedaan voor die schoonmoeder. Nou, ik wil het vanavond hebben over deze mooie manier van gebed voor iemand anders te gaan bidden. Omdat ik denk heel vaak komen wij gewoon mensen tegen die of niet geloven en daarom niet bidden, of die zo teleurgesteld of gekwetst of vertwijfeld zijn dat ze op dit moment moeite hebben om zelf te bidden, of die geen vertrouwen meer hebben in de goedheid van God. En juist dan, denk ik, zijn wij gevraagd, als die omstandigheden toelaten, als wij dat in contact komen met dat soort mensen, ons ergens in liefde te verbinden met deze mensen. Dat is achter die voorbidden, gebed van voorbidden. Ook al nemen wij natuurlijk die pijn of de moeilijkheid niet per se op ons, maar wij lijden mee met deze mensen. En plaatsvervangend voor hun kunnen wij Jezus, kunnen wij God vragen, Heer, wees die persoon die ziek is of die een zorg heeft, die een dierbare mens verloren heeft, wees die mens nabij of bevrijd haar, hem van zijn zorgen. En als we dat in liefde doen en juist één worden met die persoon in de caritas, in de liefde, dan hebben wij ook zelfs een bepaald gezag over het zielenheil van die mens. Dat is zoals God het bedoeld heeft. We zijn één, vormen één lichaam. Paulus zegt ook, als één lidmaat lijdt, dan lijdt het hele lichaam. Als één aan één lidmaat eer toekomt, dan verheugt zich het hele lichaam. En ik denk het feit dat wij dan in liefde verbonden voor iemand anders, om een genade vragen, om een genezing, om een hulp, dat raakt het hart van God. En dan zou je kunnen zeggen, dat is een menselijke manier van spreken, dan is God meer geneigd om ook zijn hulp, om zijn genade te geven. En dat mag ook best concreet. Natuurlijk weet God alles. Hij weet wat wij dagelijks nodig hebben. Hij weet wat een zieke persoon nodig heeft, dat die gewoon ernaar verlangt om weer gezond te worden. Maar dat feit dat wij concreet die mens bij God brengen, wordt ons hart veranderd. Ik denk dat is ook een mooie consequentie van die voorbeden. Dat wij niet onverschillig blijven. Wij worden sensibel. Wij worden gevoelig
voor de noden van anderen. En daarom wil God ook onder andere dat wij voor anderen instaan bij hem. Dus ik wil je uitnodigen nu bij deze mis vieren. Noem gewoon één concrete persoon of één concrete omstandigheid en situatie waar je denkt, nou, daarvoor zou ik graag nu vanavond de Heer willen bidden. Dat hij een oplossing, troost of wat dan ook geeft. En dat mag concreet, maar ik vind het altijd goed om dan af te sluiten met als u het wilt, God. Nou, we weten vaak niet wat goed is voor de persoon. Nou, soms is het wel duidelijk, soms niet. Als u het wilt of als het echt aan die persoon helpt voor haar zielenheil. Af en toe wil God dat wij een bepaalde beproeving doorstaan om in vertrouwen te groeien bijvoorbeeld. Om weer opnieuw vertrouwen te krijgen in de goedheid van de Heer. Dus noem gewoon één concrete persoon of situatie nu. En nog een laatste aspect, nou, die ook te maken heeft met het gebed van voorbeden. Nou, wij kunnen gewoon degene zijn die voor iemand anders bidt. Maar het zou ook af en toe mooi zijn om het niet zelf voor zichzelf op te lossen. Dat kan natuurlijk ook. Heer, nou, ik heb die zorg, die geef ik nu aan u over. Kom met de hulp. Is ook een mooie houding van nederigheid om iemand anders te vragen. Nou, zou je voor mij kunnen bidden in deze intentie? Kunnen wij samen bidden voor die persoon, voor mezelf of voor iemand anders? Ik denk ook dat kan het hart van God raken. Als we ons nederig opstellen, we hoeven niet alles zelf op te lossen. Natuurlijk kunnen we voor onszelf bidden, dat mogen we ook. Maar soms is het ook goed om nou, je zorgen, je intenties te delen met iemand. En aan de anderen de kans te geven om mee te helpen voor je genezing, voor je genade die je zult ontvangen door God. Dus mogen de Heilige Geest ons inspireren om ja, ons te laten helpen, om ons nederig op te stellen en vooral ook om met een groot hart ook ons in te zetten in gebed voor anderen die het gebed nodig hebben. Amen.

We vieren de Heilige Mes voor de levende en overledene familie Ferwer. Jaargedachtnis van Franciscus Theodorus Maria Heunckx.

0: Bid, Brüder und Sisters, dat meinen die Opfer anwalt kan worden door God, almachtige Vader. Heiliger Vater, antwoord gnadig onze Offergaben en schenk aan allen, die voll Freude uw Sohn willen folgen, langs zijn smalen Weg in Leben, in brüderlijke Gemeenschap en geestelijke Verheid door Christus, onze Heer. De Heer sei met u
1: en met uw Geest.
0: Verheeft uw hart.
1: Versammelt ons hart bij de Heer.
0: Wir bringen wir Dank an den Herr, unser Gott.
1: Heise unsere Dankbarkeit.
0: Heiliger Vater, allmachtiger, ewiger Gott, um Rechte tun an die Herrlichkeit, um Heil in Genesung zu finden, sollen wir euch danken, allzeit und überall. Want in die Gottheit hebt Chai den Menschen gesappen, durch die Rechtwahrdigkeit wird Chai verordelt, maar in uw barmhartigheid hebt gij hem verlost, door Christus onze Heer, door wie ook de engelen en de machtigen en de krachten hufieren u aanbidden, Koningin Majesteit, laat nu ook onze stemmen meel klingen in dit koor, wij smeken u, en dat ook ons huld wordt geboord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig.
1: De Heer, de God, de hemelse machten. Hosanna in de hemel en aarde, van uw heerlijkheid.
0: Hosanna in de hoogte.
1: Gezegend zij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in de hoogte.
0: Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping met u wel prijzen, wat door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maak gij alles levend en heilig, in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig, u en volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen, want van oost tot west moet door in zu vier Offerhafen huld worden gebracht aan uw naam. We bidden deze gaven dan ook hier daar gebracht, om sie aan u te weihen, en alle oot moet vragen wie u, zit de Heiligen door uw Geest, in de lichaam en de bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarvoor het dankgebed, om uw namen te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:

Nehmt und eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. Wij benijden tot gij wederkeert en dat gij verrezen zijt.
0: Daarom, Heer, gedenken wij het heilzame lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorvolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechte hand. Zo staan wij voll Verwachting open vor sein Wiederkunft und bitten u voll Dankbarkeit, dit Opfer an so lebend und heilig. Wij fragen u, Herr, sie wel willen näher op het Opfer van uw Kerk, in will er uw Sohn in herkennen, door wiens dat gij ons met u versöhnt hebt. Geef dat wij mögen worden verwirkt, door het Mutigen van sein Lichnam en Blut. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men over in Christus zal zijn worden tot één lichaam en één geest.
1: Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Johannes, de heilige Gerardus en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u, welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
0: Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren, in die van hier zijn hergegangen, gnadig binnen in uw Rijk, ob wir zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hem samen veralterd te mogen genieten van uw Herrlichkeit, door Christus onze Heer, in hem zijn gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem, zal uw naam gepriesen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

0: Aangesproken door een gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd werd de naam, dein Rijk komme, uw wil geschieden op aarde zoals op de hemel.
1: Geef ons weder ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef gnädig vrede in onze dagen, dat wij, gestuurd door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en bewilligd tegen alle angst en onrust, der wij, wie uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, die komt van onze Verlosser, Jezus Christus.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vreden laat ik u, mijn vreden geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw namen en maak ons één. Gij leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Herrn, de vrede des Herren, zij altijd met u.
2: En met de geest.
0: Wenst elklare de vrede.
2: Amen.

Dit zegt de Heer, voorwaar ik zeg u, gij die alles hebt prijsgegeven om mij te volgen, zult het honderdvoudig terugkrijgen en eeuwige leven ontvangen.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, schenk ons door dit Sakrament de Kraft, om als treue Diener altijd uw Welt te vollbringen, zodat wij vor der Welt getäuchen kunnen sein van uw Liefde und erstig bleiben suchen nach het enige, dat overgnankelijk is, door Christus onze Heer.
1: Ik weet niet of iemand van de familie van Franciscus Hunks hier aanwezig is vanavond. Dan kunt u graag naar voren komen in het kruisje dat een jaar lang in de Mariakapel is gehangen, mee naar huis nemen.
0: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Zegene u de almachtige God. Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen.
0: Gaat nun hin in Frieden.
2: Wij danken.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent met ons verbonden vanuit de kapel van Radio Maria hier aan de Waalstraat in Den Bosch. Het is de eerste woensdag van de maand, de dag toegewijd aan Sint Jozef. En vanavond willen we bijzonder bidden de Rozenkrans voor aanstaande zaterdag, de dag van eerherstel. De dag van de Heilige Maagd Maria, de dag van eerherstel aan haar onbevlekt hart. En als we stilstaan bij het leven van Sint Jozef, dan weten we dat Sint Jozef in heel zijn persoon, in al zijn doen, in al zijn laten, voortdurend eerherstel bracht aan het hart van zijn bruid Maria. Eerherstel betekent het hart van Maria troosten, de dorens uit haar hart verwijderen. En dat is wat Sint Jozef constant deed, dag en nacht. Door voor haar te werken, door van haar te houden en door met haar tot God te bidden. Goede Heer Jezus, wij vragen dat u aanstaande zaterdag, de dag van eerherstel, aanvaardt. Dat u deze dag hele belangrijke goede vruchten laat dragen. We vragen dat deze dag geborgen mag zijn in uw heilig hart, in het onbevlekt hart van uw moeder. Dat alle boze machten die deze dag proberen te schaden, dat deze mogen worden gebonden. Dat deze krachteloos mogen worden gemaakt. En we vragen dat aanstaande zaterdag een werkelijke glorieuze overwinning mag zijn voor het onbevlekt hart van uw hemelse moeder. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en de eeuwige leven. Amen.
0: En alvorens we zo dadelijk de Rozenkrans gaan bidden, zullen we eerst nog het gebed tot Sint Jozef bidden uit de vroomheid van alle eeuwen. Tot u, heilige Jozef, nemen we onze toevlucht in onze nood. En naar de hulp van uw allerheiligste bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden u ook moedig, zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven. En help ons in onze noden door uw machtige bijstand. Dat vragen wij u omwille van de liefde die u heeft verbonden met de onbevlekte maagd en moeder van God. En omwille van de vaderlijke tederheid waarmee gij het kind Jezus hebt omhelst. De zorgzame bewaarder van het heilig huisgezin. Bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmettingen van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij weleer het kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de heilige kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerkingen. Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp, heilig leven, zalig sterven en het eeuwige geluk in de hemel verkrijgen. Amen. Pater Noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
0: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sancto erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitta nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,
1: zoals ook wij aan onze schuldenaren.
0: En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria,
0: Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Mater Dei, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Mater Dei, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zapomnij nam cudowne opinione Jego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomocy szczególnym tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Vierde glorievolle geheim. De heilige maagd Maria wordt met ziel en lichaam in de hemel opgenomen.
5: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, secoli dei secoli.
0: Amen.
1: O mio Gesù,
0: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde glorievolle geheim. De heilige maagd Maria wordt gekroond tot koningin van hemel en aarde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil is hier op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. De gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade,

0: De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerschade, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Of we mogen ook wel zeggen broeders en zusters in Christus. Vooral wanneer we de Eucharistie gevierd hebben, meegebeden hebben, de sacramentele of geestelijke communie hebben ontvangen. Dan zijn we broeders en zusters. Beter en dichter bij elkaar kunnen we niet bedenken. Want dan zijn we één in Jezus. Eén. De eenheid is van de Heilige Geest, de Geest van God. Want nu, we zijn bezig met een serie van de Alpha-cursus. Een Alpha-cursus die bijzonder wordt aanbevolen in de missionaire parochie. En op heel veel plekken ziet men dan ook en zien wij en heb ik meegemaakt. Word ik ook uitgenodigd om daar een bijdrage aan te leveren. In de katholieke kerk, maar ook in andere kerken. Want het gebeurt in heel veel verschillende christelijke kerken. Een bezinning, een persoonlijke bezinning met elkaar. Gemeenschappelijke bezinning op wat is nu ons christelijk geloof? Wat geloven wij en hoe beleven wij dat? En het gaat dus eigenlijk op een bijbelse manier. Net als Jezus, hij trekt op, hij is tussen de mensen, hij eet met hen en hij vertelt al nagelang de situatie en ook wat wij dan vieren als hoogtepunt, een bron van ons christelijk leven, dat is de Eucharistie. Dan doen wij het laatste avondmaal in de vorm van een maaltijd. En we vieren de kruisdood en de verrijzenis van Jezus. En de maaltijd, dat gebeurt eigenlijk altijd. Dat is de introductie van een Alpha-avond. Samen eten, samen delen. En dat is al heel bijbels. Jezus begint met in het openbare leven met de bruiloft van Cana, maaltijd. En hij eindigt zijn leven met een maaltijd, laatste avondmaal. Dat is al een prachtige vorm van samen zijn en delen en dicht bij God zijn. En de Alpha-cursus, Alpha, Omega, God is de Alpha en Omega, zegt hij in boek Openbaring. En Jezus herhaalt dat in datzelfde boek. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en einde van alles. Dat is dan ook van onze kerk en van de wereld. Een tijd van secularisatie, bijzonder in Europa. Dat is in andere continenten wel anders. Maar de cultuur van de wereld, van het geld, gaat natuurlijk over de hele wereld. Dus het gevaar dreigt altijd, overal. Maar er is ook weer nieuw leven, omdat de Heilige Geest, God geeft niet op. Ik ben altijd met u, zei Jezus. En de Heilige Geest brengt opwekking in alle kerken. Je hebt ook een mooie songboek, De Opwekking, wat in heel veel kerken wordt gezongen. De opwekking naar God toe, opgewekt worden. Zoals Jezus opgewekt was uit de dood. En dat bidden wij en proberen wij met de kerk van Nederland ook, dat de kerk weer echt levend wordt. Dat de mensen daar vreugde in vinden. Nou, dat is gebeurd dus ook met iemand, een heel bijzonder verhaal. Hij was wel christelijk, de Nicky Gumbel, maar totdat hij dan een keer begint met bijbellezen en ineens grijpt de geest hem en hij gaat door met lezen en dan geeft hij zich aan Jezus. En is hij zelf een verkondiger geworden. Dat dacht hij dus voor zijn Anglicaanse parochie in Londen. Hij start in 1990 met een groep, de Alpha-cursus. En dat is verspreid over de hele wereld, zo wonderlijk. Net zoals bijvoorbeeld de zegezangen van een kleine gemeenschap van broeders in Frankrijk. En dan verspreid over de hele wereld. Want nu, de Alpha-cursus, elke keer een maaltijd. En dan komt gemiddeld een serie van 10 avonden en 10 thema's. En wat is nou onze cursus? Wij bespreken dan die hoofdstukken, maar wij gaan het vooral ook zoeken, dan toepassen in de Eucharistie. De Alpha en de Eucharistie. En dat hebben we gedaan met de thema's tot nu toe. Jezus, we kunnen erover praten, maar in de Eucharistie, daar komt Jezus. Hij zelf komt daar. Dus de Alfa vier je in de Eucharistie. En wat vieren wij? We vieren het laatste avondmaal. En we vieren op een onbloedige wijze, maar met brood en wijn, door de Heilige Geest veranderd in het lichaam en bloed van Christus. En de woorden van Jezus: dit is het lichaam wat ik aan jullie heb gegeven. Mijn lichaam. Dit is mijn bloed dat ik aan jullie geef, aan het kruis. Dus het tweede thema is het kruis. Ja, en waarom heeft Jezus dat gedaan? Is hij aan het kruis gestorven? Omdat hij daar de last van de zonde heeft gedragen. De last van de zonde is ja, de straf, de boete, de pijn, de ellende. En dat heeft Jezus gedragen. Nou, dat vieren we in de Eucharistie. Dus dat is het tweede hoofdstuk in levende liturgische wijze. Het derde thema van de Alfa is het geloof, geloven. Nou, dat beleven wij, dat vieren wij, dat spreken wij. In de geloofsbelijdenis heel duidelijk, concreet, als een uiting van ons geloof. Maar op allerlei elementen in Eucharistie komen die elementen terug. En het gaat daar in dat geloven van de geloofsbelijdenis, daar gaat de hele Eucharistie over, om verbonden te zijn met de oorsprong. En dat is de Vader door Jezus de Zoon in de Heilige Geest. Dat is de inhoud van dat derde hoofdstuk van de Alfa. Maar dat vieren we in de Eucharistie. Want de hele Eucharistie is gericht op de Vader. Uiteindelijk heel Jezus' leven is gericht op de Vader. Jezus is wel het hoofd van de kerk en als het ware het middelpunt, het centrum. En misschien ook het hart van de kerk. Maar hij doet alles, hij sterft om ons bij de Vader te brengen. Het is gericht op de Vader. Maar door hem en alles wat gebeurt, die gerichtheid van Jezus op de Vader en wat gebeurt, het woord dat verkondigd wordt, ja, door het woord, dat is de Zoon, maar die overdracht en de inspiratie, het leven gevende, dat is die Heilige Geest, de liefde van de Vader en de Zoon. Nou, en dat zeggen wij telkens in de Heilige Mis, in de gebeden, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. Amen. De hele mis is vol van de Triniteit, van de drie-eenheid. Nou, dus we weer in de Heilige Mis, in de Eucharistie, het derde hoofdstuk van de Alfa. Dan hebben we het vierde hoofdstuk, de Bijbel. Nou, we hebben vorige keer heel veel elementen van de Eucharistie genomen. En je hobbelt als het ware over Bijbelteksten heen, van de een naar de ander. In de gebeden, in de teksten, in de woord, uitspraken van de lezingen, de psalmen. En dan het hele Eucharistisch gebed, dat is helemaal ja, doorspekt van het laatste avondmaal gebeuren. En dan de communie. De hele Bijbel, bijzonder het evangelie, komt daar in die mis voor. Het is als het ware, de Bijbel komt tot leven. We gaan het vieren. Niet alleen maar lezen, we vieren het. En vandaag, vijfde hoofdstuk van de Alfa, dat is het bidden. Nou, wat is de Eucharistie meer dan bidden? Het is één en al gebed van het eerste in de naam van de Vader tot ga heen in vrede. Amen. Het is één beweging naar de Vader toe en in de kracht van Christus en in de liefde van de Heilige Geest worden we uitgezonden om de wereld mee te nemen naar God, naar de Vader. Dus de Eucharistie is één levend gebed. We komen de hele specifieke gebedsteksten tegen en ja, natuurlijk ook het gebed dat Jezus ons geeft. Met name in de versie van Matthäus. En dat bidden we zo vaak, elke keer in de Eucharistie, elke keer. Dan weten we, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. En heel mooi, de protestanten zeggen, vind ik eigenlijk mooier, verlos ons van de boze. Want het kwaad, dat is het kwaad, maar Het is een boze die ons aanzet, die ons aftrekt van God en ons meesleurt. Want nu, vandaag dus, bidden in de Eucharistie. En ja, de muziek zal zijn verschillende versies van het Onze Vader. Dat is heel mooi om dat mee te beleven. Laten we beginnen met de Latijnse versie die we alle kennen en nog vaak zingen.

mooi gezongen. Als we het met zo'n diepte zouden kunnen bidden, samen bidden, echt vanuit het hart, onze Vader. We richten werkelijk ons hart. En dan komen we gelijk bij een eerste opmerking uit het Alfa-boekje. Er staat: bidden is geen ritueel. Ja, het is wel een ritueel. Maar als het bij een ritueel blijft, blijft het een mechanisme wat geen leven heeft. En dat gebeurt zo makkelijk. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Maar dan, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Oh, als we het zo zouden kunnen bidden. Het is lastig om met een groep zo te bidden, maar vanuit het hart, vanuit de diepte, echt tot een gebed maken. Ik lees een heel leuk, mooi citaat uit het Alfa-boekje. Bidden, waarom en hoe heet het dan officieel? En ik zou zeggen, in de omschrijving, bidden wat, waarom, hoe en wanneer. Nou, Nicky schrijft: onderzoek heeft aangetoond dat driekwart van de sceptische, onkerkelijke bevolking van Engeland toegeeft minstens één keer per week te bidden. Voordat ik echt christen werd, bad ik twee soorten gebeden. In de eerste plaats bad ik een gebed dat mijn oma, die zelf helemaal niet naar de kerk ging, mij als kleinkind had geleerd. Heer, zegen mama en papa en iedereen en maak mij een goede jongen. Amen. Er was niets mis met dat gebed, maar voor mij was het alleen een formule. Ik bad deze woorden iedere avond voordat ik ging slapen, bang voor wat er zou gebeuren als ik dat niet deed. Bidden uit angst dus. In de tweede plaats bad ik op crisismomenten. Om een voorbeeld te noemen, toen ik 17 jaar was, reisde ik in mijn eentje door de Verenigde Staten. De busmaatschappij slaagde erin mijn rugzak te laten verdwijnen, waarin al mijn kleding, mijn geld en mijn adresseboekje zaten. Ik had dus vrijwel niets meer. Ik bracht toen 10 dagen door in een hippiekolonie in Key West, waar ik een tent deelde met een alcoholist. Daarna, met een groeiend gevoel van eenzaamheid en wanhoop, bracht ik de dagen zwervend door in verschillende Amerikaanse steden en de nachten in de bus. Op een dag, terwijl ik op straat liep, riep ik tot God, in wie ik niet geloofde, en ik bad dat ik iemand zou ontmoeten die ik kende. Kort daarna stapte ik om 6 uur, 's morgens, in Phoenix, Arizona, in de bus en ontmoette daar een oude schoolvriend. Hij leende me wat geld en we reisden een paar dagen samen. Dat maakte een geweldig verschil. Maar ik zag het nog niet als een verhoring van mijn gebed, maar gewoon als toeval. Maar sinds ik christen geworden ben, heb ik ontdekt hoeveel toevallige dingen er gebeuren als wij bidden. Nou, dat is een prachtige introductie. Ja, en dat heb je wel, dat mensen zo ineens helemaal in een noodsituatie, dat komt uit de diepste van de ziel, komt het gebed naar boven. Ja, want in de diepste van de ziel, daar zit de Heilige Geest. Die ziet een kans en die komt daar naar buiten. Net zoals de boze geest, als hij maar ergens een gaatje ziet om aan te vallen en ons af te houden van gebed, dan doet hij dat ook. Zo van, nou, het hoeft niet zoveel, je hoeft niet zo vaak, je hoeft niet naar de kerk. Weet je wat, zo van die verleidingen. Maar nee, maar hier springt de geest op en Nicky Kumbel ging bidden en het gebeurde. Nou, dat komt voor. Het zijn wonderlijke, wonderlijke verhalen als ze dat eens bij ons leven zouden nagaan. En ik ben bezig te lezen een boek van een hele fervente jonge moslim uit Iran, die op aanstichten van zijn grootvader wil gaan missioneren, de Koran, Allah en Mohammed gaan verkondigen in Canada of in de westerse landen. En hij moet dan het land uit met allemaal valse papieren. Heel wonderlijk wat er allemaal gebeurt in Kuala Lumpur en in Bengalen. En dan, op wonderlijke wijze, komt hij tot de ontdekking
Want hij komt in nood, hij komt in crisis. God, waar bent hij nou? En ik zie al mijn zonde. God, zal hij vergeven? Ja, het staat er wel, maar ik weet ook dat Allah gaat straffen. En dat dan hij een hand op zijn schouder voelt en een stem hoort. Maar ik vergeef je. Wie bent u? Wie bent u? Ik ben Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Hij krijgt zomaar een verschijning van Jezus zelf. Terwijl hij bad tot Allah. En Jezus verschijnt. En nou, in het verdere verloop van het boek, in alle situaties, hij bidt mij, God help mij. Hoe kom ik uit deze gevangenis? Hoe vind ik de weg? En de wonderlijkste dingen gebeuren. Ja, bidden, er kunnen wonderlijke dingen gebeuren. Wat is bidden dan? Ja, ik heb het al in de inleiding gezegd. Bidden is praten, spreken, contact met God, gemeenschap met God, communio met God, communicatie. En dan gaat het echt, we bidden tot onze Vader. Daarom is dat onze Vader zo belangrijk in de Heilige Mis, dat we weten, onze Vader. En het gaat allereerst om Hem in ons geloof, niet om onszelf. Maar ja, vaak is dat wel de aanleiding. Als we ons slecht voelen, ik voel me niks, ik voel me hopeloos, ellende. God, waar bent u? God, waar bent u? We kennen al die psalmen. Psalm 27 bijvoorbeeld. En nou, noem maar op. God, waar bent u in hemelsnaam? En ineens, ja, als we dan maar de reddingsboei grijpen, dan worden we door God gepakt. En dan komen we in de intimiteit van een vaderrelatie. Van onze Vader in de hemel. De verloren zoon, o Vader, ik ben niet waard uw zoon te heten. Nou, dat is bidden. En de Vader die we overal tegenkomen, die we in de schepping tegenkomen, in de natuur tegenkomen, maar ook in ons leven, in de problemen, maar ook in de prachtige, mooie dingen. Ja, en hoe bidden we tot de Vader? Ja, natuurlijk door de Zoon, door de Zoon. De Zoon heeft ons de toegang tot de Vader gegeven. En dan denken we aan, als we het nu over de Eucharistie hebben, denken we ook aan de doop, de doopwoorden. Als de Vader uit de hemel zegt, dit is mijn geliefde Zoon. En dat zegt hij ook op de berg Tabor. En als Jezus dan op het eind van zijn leven zegt, in uw handen beveel ik mijn geest. En als dat zo uit ons hart komt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, hier op aarde en wanneer u wil, bij u in de hemel. Ja, dan is dat door Jezus. Jezus heeft de deur geopend. En ja, dat is toch, wij bidden rechtstreeks tot de Vader. Maar hier, heel mooi schrijft Nicky Gumbel. De waarde van een cheque, geldcheque, hangt niet alleen af van het bedrag dat is ingevuld. Maar ook de handtekening. Ja, er moet een handtekening onder. Ja, en als ik nou een cheque uitschrijf van 10 miljoen gulden... euro, is de cheque waardeloos. Nicky, wat is dat nou? Maar als de miljardair, een sultan, of de rijkste man van de wereld, een cheque van 10 miljoen uitschrijft, nou, dan is die 10 miljoen waard. Zo, en nou, wij schrijven naar de hemel met de handtekening van Jezus. En dat doen we in de Eucharistie. In de Eucharistie staan wij niet alleen. Want ja, wat zijn wij nou voor bidders? We zijn kleine bidders. En we zeggen ook, Heer, ik ben niet waardig. Heer, ontferm u over mij. Heer, ik ben zondig. Maar als we dan, als het ware, kunnen schuilen achter Jezus. In de Eucharistie gaan wij met Jezus. Wij ontvangen Jezus. En dat is, maar als hij in ons is, dan is dat niet het einde. Dan neemt hij ons mee naar de Vader. Dus het gebed is gemeenschap met God door Jezus de Zoon. En het bijzondere is, als dat gebeurt, dat kan dus door een uiterlijke gebeurtenis, kunnen we helemaal aangezet worden, in beweging gezet worden. Maar dan is het, zo schrijft Paulus in de Bijbel, evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, dat hij namelijk naar de wil van God voor de heiligen pleit.
Nou, dat is wel heel duur gezegd, zeg maar. Maar als wij bidden, is dat de beweging van de geest. We gaan nog spreken over de Heilige Geest. Maar in het bidden, zelfs op de meest onverwachte momenten, dan het komt ineens naar boven. Zelfs al is het een... Ja, kijk maar naar de psalmen. Het zijn niet allemaal en alleen maar lof en prijs en aanbiddingspsalmen. Het is ook noodkreet, hulp en soms met, ja, bijna met vloeken. God, waar blijft u nou? Waar bent u nou? Help mij toch, want u bent de burcht. Ik ben reddeloos. Maar als wij dat bidden, al is het in onze nood, dan is de geest dat, uit de diepste van ons ziel, die bidt. Uit onszelf, ja, wij zijn zintuigelijk, wij zien de wereld. En ja, in de wereld zijn we dan eigenlijk reddeloos verloren. Net als die Nicky daar op reis. Ja, hij heeft niks meer. Totdat hij iemand ontmoet, iemand komt hem redden. En zo ineens komt wel het op uit ons hart. Ik denk wel eens, in noodsituaties, dan komt een eerste gebed naar boven. Ja, ik heb laatst nog van iemand gehoord, nou, die heel intens kan bidden. Die vertelt, ja, als ik bid dan zie ik soms Jezus, soms Maria, de engelen, die zie ik dan, die voel ik. Maar ik zie ze dan ook. Die is zo dicht en zo, ja, dan zo'n geluk. Maar soms is het helemaal weg. Integendeel, soms dan de omstandigheden van het leven waar alles tegen zit. Ineens is er een barst in die hele mooie sfeer van Gods aanwezigheid. Van dat mystieke gebed waar je bijna geen woorden meer gebruikt. Maar je bent bij God, je voelt je bij God. En ik hoop dat het ook in de Eucharistie zo is. Dat de mens, dat jullie, wij bij het bidden en bij de communie. Ja, zo, eigenlijk zo simpel ons kunnen concentreren. God is bij mij, God is bij mij. Ik ben in de handen van God. En dat is heel mooi. Maar ja, soms ontdekken we dat dat niet lukt. En dan worden we afgeleid tijdens de mis, tijdens ons gebed. Ik hoor dat vaak bij de biecht. Ja, ik ben verstrooid. Ja, dat is onze menselijke geest. Dat betekent dus, op dat moment zijn we niet gegrepen. Ja, dat is niet altijd onze schuld. Want God trekt zich soms terug. Maar dan voelen we ons zo. En als we dan ons zwak voelen, dan zit daar een gat, zit daar een spleet waar de vijand indringt. Hij wil ons echt afhouden van God. Dat zijn de bekoringen, de beproevingen van Jezus in de woestijn. Dat doet hij met ons ook. En dan kan het soms zo erg worden. Nou, die persoon die dan enerzijds zo, ja, bijna mystieke gebeden, een gebed en kan bidden. Die heeft ook moeilijke momenten, omstandigheden waar alles tegen zit. En dan is daar een spleet, een opening. En dan komt de vijand, die komt met een duisternis en nog meer. En dan, ja, en wat gebeurt er dan? Ja, net als een atheïst. Die heeft het toevallig een keer van zijn buurman gehoord, denk ik. Een atheïst, die is in zijn tuinhuisje. Is die aan het timmeren voor een klusje in huis. Moet iets repareren. Heeft een hamer in de hand, een spijker. En dan wordt hij even afgeleid en slaat op zijn vinger. En wat is dan de verwachting? Wat denkt u dat het eerste woord is dat uit het diepste ziel van die man komt, die op zijn vinger slaat? Die kan wel, ik noem de naam er even niet, de vloek. Maar het woord God komt erin voor. Moet je naam gaan. Een heide die in nood God uitroept. Ja, dat diep in de ziel. En dat is, maar als het een positief is, dan is dat de geest van God. Laten we nu luisteren naar een prachtig zang. In de orthodoxe traditie echt wat de aanwezigheid van God doet voelen. Laten we dat nu gaan bidden en zingen.

wordt het mooi dan. Onze Vader. Zo. Dan worden we helemaal omgeven, opgenomen. Ja, dat is de wens bij ons bidden. Dat we ons zo voelen. Helemaal in de handen. Ja, handen, wat is handen? Helemaal in de omarming van de Vader. Als de verloren zoon terugkomt, die wordt absoluut zeker omarmd door zijn Vader. En zo mogen wij bidden. De vraag in het hoofdstukje van de Alfa, waarom bidden? Ja, allereerst, de hoofddoelstelling is natuurlijk dat wij groeien in de relatie met de Vader. Dus niet alleen dat we daar een ritueel afwerken, dan met het laatste amen is het amen klaar. Maar dat wij dan werkelijk vervuld van God de wereld ingaan. En daarom is de Eucharistie zo belangrijk als voltooiing van de Alpha-cursus. Dat het praten over bidden, dan zeggen we dus, waarvoor bidden we? Om te groeien in de relatie, in de vriendschap met God onze Vader door Jezus in de Heilige Geest. Nou, een hele goede formule. Maar nou gaat het om de beleving, dat je dat hele hart als het ware door merg en been gaat en dat je het ook gaat doen. Nou, daarvoor deze mooie muziek. Dan beleef je, Vader in de hemel. Verlos ons van het kwade, verlos ons van de boze. En we groeien in die relatie. En we bidden en danken. En dan, als we dat doen, dan komen we ook dichter bij Jezus. Want dat deed Jezus ook. Ja, Jezus hoefde niet te bidden om vergeving van zijn zonde. Maar Jezus bad voortdurend. En dat hebben we vandaag nog in het evangelie gehoord van de dag. Het evangelie waar staat: toen Jezus de synagoge verliet, hij was zoals gebruikelijk gewend om naar de synagoge te gaan op de Sabbat. Dan is op de heilige dag Jezus bij zijn Vader in het kleine huis van zijn Vader en het liefst in de tempel. Wisten jullie niet, zegt hij zelfs tegen Jozef en Maria, dat ik in het huis van mijn Vader moet zijn? Wat is het dan belangrijk voor ons om dit heel meest intens te vieren? Nou, er is geen gebed groter, mooier, dieper, rijker, hoger, breder dan de Eucharistie, waar we werkelijk met Jezus in de kracht van de Heilige Geest naar de Vader gaan, waar dat werkelijk aanwezig is. En dat deed Jezus dus in de synagoge. Maar in het gewone leven, dan zocht hij eenzame plaatsen op. Dus telkens tussendoor bij zijn werken bad hij weer naar God. Nou, wij lopen de kerk niet in en uit. Dat zie je in sommige hele lange liturgieën. Dan zie ik dat bijvoorbeeld bij ons, de Eritrees orthodoxen, om 5 uur achter elkaar in de kerk. Nou, dus die lopen er even uit, komen weer terug. Maar wij dan hebben we, laten we zeggen, een half uur of een 1 uur mis. Gewoon netjes, rustig. Maar dat nemen we mee en dan doen we dat in ons dagelijks leven tussendoor op al die kleine momenten even bidden. Zoals Jezus vrije tijd tussen alle genezingen door en alle toespraken zocht Jezus naar een eenzame plaats. Dan zoeken wij even in ons dagelijks leven naar een moment even stil tot de ogen sluiten of met ons hart naar de Vader, net als in de Eucharistie. Dat is als het ware het grote vliegwiel. En dat grote vliegwiel brengt alle radertjes van de dag in beweging. En wij doen dus wat Jezus gedaan heeft. En Jezus was de allerdiepste wens. Het was het diepste instinct, kun je zeggen, van Jezus. Want in zijn diepe wezen was hij de zoon van God, zoon van de Vader. Hij wilde bij de Vader zijn, hij hoorde bij de Vader. En dan was hij hier uit vrije wil, was hij hier op aarde. En door het lichaam was er toch een zekere afstand gekomen. Maar met zijn hart telkens naar de Vader toe. En het is zo mooi als je bidt, als je in die communio bent met God, staat hier. Nou, dat is toch, waarom bid je? Ja, toch om deze mooie dingen. En in het boekje van de Alfa staat:
De verborgen beloning van gebed, het is te veel om op te noemen. Om met Paulus te spreken, als wij roepen Abba, Vader, is het de Heilige Geest die in ons opwelt. En dan worden wij verzekerd van zijn vaderlijke liefde voor ons. De Vader laat het licht van zijn aangezicht over ons schijnen en geeft ons zijn vrede. Het zijn woorden uit de Eucharistie. Laat uw aanschijn lichten, geef ons uw vrede. De Vader verfrist onze ziel, verzadigt onze honger, lest onze dorst. En we zijn niet langer wezen, verweest, want de Vader heeft ons aangenomen. Hij zegt, door Jezus heen, jij bent mijn geliefde kind. Zoals de Vader dat zei tegen Jezus bij de doop en op de berg Tabor. Maar in de Eucharistie, als wij ons helemaal richten op de Vader, dan weten wij dat de Vader zegt, jij bent mijn kind. En als we ons zo met God verenigen, dan gaat onze hele ziel mee, ons hele leven mee. En dan nemen we ons dagelijks leven mee. En dan gaat ons leven veranderen. Dan gaan we leven in God. En dat is op het einde van de mis, als we dan uitgezonden worden, gaat heen in vrede. Het is niet gaat heen en het is afgelopen. Nee, gaat heen en het gaat beginnen. Nee, in de Vader, in de liefde van Jezus, in de drijfkracht van de Heilige Geest, gaan we de wereld in. Gaan we onze dagelijkse routine in, maar die gaan we dan verlevendigen. En dan, ja, nou laten we eerst weer eens even naar een Onze Vader luisteren. Want dan gaan we door. We merken zelf in ons leven, en ook wel als we in de kerk zitten bij een eucharistieviering, dat er inderdaad er obstakels zijn om dat te bidden. Het klinkt allemaal heel idealistisch en heel mystiek, maar ja, we kennen ook de dagelijkse praktijk. Maar laten we nu bidden en zingen tot Maria. En we doen dat in de oorspronkelijke taal van Jezus. In het Aramees.

Prachtig. Dat brengt in de stemming, in het gevoel, bewustzijn, de ervaring, kan het in ieder geval, van Gods aanwezigheid, van de Vader die ons omarmt. Maar ja, vraag uit de Alpha-cursus, verhoort God het gebed altijd? Nou, onze ervaring is dat het zo in ieder geval niet lijkt dat hij altijd verhoort. Wat staat er dan in de weg? Er zijn obstakels bij het bidden. En ja, de obstakels van het bidden, het eerste obstakel is, wanneer wij eigenlijk in zonde, hoe meer wij in zonde zijn, ja, we kunnen dan uitroepen, maar dan lijkt God veel, veel verder weg. En daarom, dat klassieke gebruik om, wanneer we er echt een, nou in ieder geval, mooi voor de zondag, dat deden wij zo in het klooster. En er zijn ook katholieken die zeggen, nee, ik wil eerst biechten voordat ik de communie ontvang. En zeker voor grote feestdagen, dat we dan biechten, onze zonden neerleggen. Want zonde, zondigheid en het verontrust ons geweten wanneer we niet goed hebben gedaan, gesproken, nagelaten, dan hindert dat. Dan kunnen we, dan moeten we het eerste bidden. Het eerste gebed is dan, Heer, vergeef mij. Maar de zonde staat in de weg. Heer, vergeef mij. Ja, zonde. Of ongehoorzaamheid. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Elke zonde is een ongehoorzaamheid aan de wet van God, aan de wil van God, eigenlijk aan de liefde van God. Maar er is een heel andere hindernis, obstakel. Namelijk, wat is onze motivatie nu eigenlijk? En daar heeft de apostel Jacobus in zijn brief nog wat geschreven. Gij begeert, maar gij hebt het niet. Gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt niets verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt en gij hebt niets, omdat gij niet bidt en niet kunt bidden. Of gij bidt wel, maar ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt. Omdat in uw hartstochten bent u verloren. Jacobus 4. Ja, de motivatie. Wat bidden wij? Waar bidden wij voor? Nou, hier een grappig citaat uit het Alpha-boekje. En we denken dat de lijn van de bidden om vergeving een gouden lijn, misschien een zwarte lijn, maar een gouden lijn is door de hele Eucharistie. We beginnen gelijk, we voelen wanneer we in Gods aanwezigheid komen. Dat is waar de drempel, en mooi in de klassieke Tridentijnse liturgie. We beginnen onderaan het altaar en dan pas gaan we omhoog. En we buigen, confiteor, ik beleid voor God de Almachtige. En dat moet dan, we zouden eigenlijk, ik buig tegenwoordig ik beleid voor de Almachtige God. Ik buig echt, zoals in de klassieke liturgie. Ik buig voor God, ik ben klein, ik ben zondig. En we bidden dus om vergeving. En dat komt heel veel voor, onze onwaardigheid. Dat is een hele belangrijke lijn in de Eucharistie. Maar dan komt de vraag, waar bidden we nu eigenlijk voor? Hier een mooi citaat van zeker John Ward of Hackney uit de 18e eeuw, uit Engeland. O Heer, gij weet dat ik 9 landgoederen heb in Londen en evenzeer dat ik onlangs een nieuw landgoed heb gekocht in het graafschap Essex. Ik smeek u al deze goederen te behoeden voor brand en aardbeving. En ik heb ook nog een bezit in Hertfordshire. Ik smeek u dat u ook daar met ontferming neer mag zien. O Heer, stel de bank in staat rekeningen te betalen. Geef een schip een behouden vaart, want ik heb het schip verzekerd. Behoed mijn vrienden voor verdrinking. Bescherm mij tegen dieven en inbrekers.

dieven en inbrekers. Maak al mijn dienaren eerlijk en trouw, opdat zij alleen mijn belangen zullen behartigen en niet mij zullen oplichten. Nou, puur ego-gebed. Puur ego-gebed. God een verlengstuk maken van eigen, ja, van begeerte naar rijkdom, bezit, welvaart, alle dingen van de aarde. Maar ja, daarvoor zijn wij niet op aarde. We zijn op aarde om God te dienen. Dus waar bidden wij nu om? En ja, we mogen afleiden uit de Bijbel dat God altijd het beste geeft. Ook al is dat anders als wat wij hebben bedacht. Dat vind ik eigenlijk altijd een mooi einde. Heer, we willen bidden voor dit, we willen bidden voor dat, we bidden voor genezing, we bidden voor goede reis, we bidden voor... Maar u wil geschieden. En wanneer de rampen gebeuren, dat het goede eruit wordt getrokken. En dat blijkt ook vaak dat uit vervelende, lastige, negatieve gebeurtenis, dat daar iets wonderlijks uit kan voorkomen. En dat is de Eucharistie, dat is de Heilige Mis. Uit het, ja, het meest erge, het meest kwalijke, het meest verschrikkelijke wat in de kerkgeschiedenis, in de wereldgeschiedenis is gebeurd. De moord op de Zoon van God, Jezus gekruisigd. Het is eigenlijk onvoorstelbaar slecht. Maar daaruit juist is het beste voortgekomen. Dus we zijn in de Heilige Mis als we bidden om Gods genade, om verhoring, zijn we ervan overtuigd. Ja, hij geeft ons het beste. Hij geeft ons het beste wat er is. Nou, daar moeten we op vertrouwen. En als we wat, Heer, u wil geschieden, zoals in het Onze Vader. Nou, dat zeggen wij dus, u wil geschieden. En zo zijn we dus in de Heilige Mis in Eucharistie bezig met gebed. Laten we luisteren weer naar een gebed. Ja, van het Onze Vader die in de hemelen zijt, en hier in een meerstemmige zetting van Rimsky-Korsakov, dat nogal eens een keer in de kerk wordt gezongen, en daar kun je zo mooi intunen, een mooie stem mee zingen. Laten we dat nu doen en opnieuw bidden. U wil geschieden, uw rijk komen.

mooi. Zo heerlijk bidden in overgave. Ik heb hier nog een anekdotische verhaal uit de Alpha-cursus van Nicky Gumbel. Hij spreekt van een beroemde prediker. Ja, dat was echt een man van het evangelie, van de Bijbel, een man van God, een man van Jezus. Dat wilde hij brengen in de wereld. Hij was niet katholiek, maar hij was ongelooflijk een liefhebber van Jezus. En er staat het volgende. Hij was ook getrouwd en hij trok de wereld rond met enorme aantallen mensen die naar hem hebben geluisterd. Dus heel wonderlijk, een evangelist die ook het evangelie verkondigde. Niet voor zichzelf, maar om mensen bij Jezus te brengen. En er staat het volgende van een heel bijzonder gebed. Ruth Graham, dat was de vrouw van Billy Graham. En die zei eens bij een lezing: God heeft mijn gebed niet altijd verhoord. Had hij dat wel

0: gedaan, dan was ik met de verkeerde man getrouwd.
1: Dat is toch mooi?
0: Want ze had eerdere relaties en gebeden, mag ik ermee trouwen, mag het een goed huwelijk worden? En dat werd het niet. Oh God, wat heb je nou gedaan? Waarom is dat nou zo? Waarom? En dan komt ze tegen Billy, trouwt ze met Billy Graham en zegt, ja, hier met hem ben ik gelukkig geweest. Samen met hem hebben wij God willen dienen.
1: Dat is toch mooi?
0: Mijn gebed is niet verhoord, maar ik heb de goede man getrouwd. En ja, laten we dat ook zeggen wanneer ons gebed, onze directe verhoring niet gebeurt. Maar laten we altijd zoeken naar de positieve effecten. Hoe moeten wij bidden? Ja, welke vormen van bidden zijn er, vinden we? Ja, die zijn heel klassiek, die staan hier in de Alfa. Maar er zijn ook vier lijnen in de Eucharistie. De eerste lijn is, als ik u de vraag zou voorleggen, wat is de eerste vorm van gebed? Dat is dus een bepaalde karakteristiek van het bidden. En ik ga het nog even niet noemen. Dan vraag ik u, wat is nou de hoogste vorm van gebed? De hoogste vorm van gebed is wanneer we echt bezig zijn met de Allerhoogste. Hoger kan het niet. Want je kunt in je bidden dus ook met jezelf bezig zijn. Dan ben je met het laagste bezig van deze aarde. Maar nu zijn we bezig met God alleen. En dan, ja, dat is dan de aanbidding. Dan zijn we al eigenlijk in de hemel. Want wat gebeurt er in de hemel? Daar zijn we, zullen wij, en op dit moment de heilige in de hemel opgenomen. Maria, maar ook de engelen, hun beroep is, hun werk is, ja, werk, geen opdracht, maar ze doen niks liever als God aanbidden. Zo groot, zo geweldig. We kunnen ons een beetje voorstellen als we 's avonds naar buiten kijken en we zien een maansverduistering, een zonsverduistering. En dan, God, wat bent u groot. God, wat bent u groot. Ja, dat is aanbidden. En er zijn zulke mooie aanbiddingspsalmen. Maar ook in de Eucharistie, het Gloria. Als je echt neemt, het Gloria, dat is een lofprijzing op God. Eer aan God in de hoge. En dat doen we dus samen met de engelen. En natuurlijk, die grootheid van God die daalt op de aarde als vrede. Maar het is eer aan God, aan de Vader en dan aan de Zoon en de Heilige Geest. En dan, ja, dan komt daar ook, ja, hij is groter dan onze zonden. En ook, ja, de aanbidding, het klinkt ook door in de geloofsbelijdenis. En daar zitten we, Vader, Zoon en Geest staan daar centraal. En dan de hemel. En daar aanbidden wij. Dan komt het weer uit op de hemel. Daarvoor is alles gemaakt. Daarvoor zijn wij, bestaan wij. Daarvoor is Jezus gestorven. En dan in de hemel zullen wij God loven en prijzen. En om wie hij is. Wat hij heeft gedaan. Dus we denken dan helemaal niet aan onszelf. Nou, die houding moet eigenlijk in de mis zijn. Eigenlijk alles van onszelf vergeten en dan God aanbidden. Heel veel kerkelijke gebeden hebben ook deze opbouw. En we hebben drie van die priesterlijke gebeden, maar ook andere gebeden. Dan gaan we eerst God lof prijzen en dan pas gaan we wat vragen. Dus eerst, God die zo groot zijt dat u de heerlijkheid van de wereld hebt geschapen en Jezus uw Zoon hebt gezonden. Dus we zijn dan aan het aanbidden, ja, al om grote dingen. Maar eigenlijk nog mooier, God die zo groot zijt, zo in de heerlijkheid. En dat doen we ook in de privatie. Verheffen wij ons hart tot de Heer, we gaan omhoog. Dat is de aanbidding. Hosanna, Hosanna roepen we uit. Dat is de aanbidding. En dan, ja, wat doen we dan als we dan bij God komen? Dat doen we net als die profeet Jesaja, die uit heeft geroepen, heilig, heilig, heilig. Maar juist in die heiligheid voelt hij zijn onwaardigheid. En hij gaat onmiddellijk bidden van, wie ben ik, wat heb ik allemaal verkeerd gedaan? En dan komt er een engel die met een brandend vuur, die zuivert zijn lippen en hij wordt geheiligd. Nou, dat doen wij dus bij bidden om vergeving in de mis. En telkens komt dat toch nog weer even terug om, hoe dichter we bij God komen, telkens voelen we onze kleinheid en onwaardigheid. En als ze zo dus ja, vergeving hebben gekregen, wat dat wil God als de barmhartige vader, ja, dan gaan we God ook danken. En hoe vaak komt dat niet voor in de mis? Met name ook in de, en dadelijk ook in die andere vorm. Maar al is danken wij God. Eerst wat van hem komt. Het is er al voordat we erom gevraagd hebben. Zoveel. We vergeten bijna wat we allemaal gekregen hebben. We vinden het vanzelfsprekend, maar het is puur genade. Alles wat mooi en goed is, het is genade van God. En dan, ja, dat kennen we natuurlijk ook, de voorbeden. We bidden ook voor onszelf, voor onze vrienden, voor de anderen, voor de wereld, voor, noem maar alle facetten van de samenleving, van het familieleven, van het straatleven. We vragen. En dat doen we dan, ja, juist in de mis, niet alleen. We doen dat samen, dat is belangrijk. Staat hier ook, hoe moet je bidden? Ja, ook samen bidden. Niet alleen, maar ook samen. Nou, dat samen bidden doen we in de Heilige Mis, doen we bij die voorbeden. En op stille momenten kunnen we al onze gebeden bundelen en verbinden we met het offer van Jezus Christus, onze voorspreker. En bovenal natuurlijk, ook al wordt Maria weinig genoemd, dat doen we als katholieken erbij. Ja, want Maria is de eerste die ook vraagt, Jezus, ze hebben geen wijn meer. Jezus, daar ziet u daar die parochie, ziet u daar die gemeenschap rond het altaar? Ach, ze zijn zo zielig. En in Fatima en in Medjugorje en waar dan ook. Heer Jezus, zie daar deze mensen. Ik help bemiddelen en help hen naar u toe. Dus we danken God voor alles en we vragen. Wel nu, na een beschrijving van het Onze Vader. Ja, dat is belangrijk in de Eucharistie, want de hele Eucharistie is met Christus door zijn offer naar de Vader toe. Het wordt hier mooi in het boekje behandeld. En dan, ja, wanneer bidden? Eigenlijk, ja, zoals Paulus verschillende keren zegt, en zoals het Jezus zien doen, bid te allen tijden. Bid te allen tijden. Bid, looft, zingt, bid psalmen, hymnen, dankliederen, lofprijsliederen. En telkens even, Heer, vergeef ons. En dan, ja, De aansporing, bidden, alleen bidden is goed. Dus dat zijn allemaal die kleine momenten van de dag dat we ons gebed van de Eucharistie doorzetten. Dus waar we ook zijn, waar we ook werken, waar we ook op vakantie zijn. Al die kleine momenten bij het stoplicht, dan bidden we, Heer, Heer, wat bent u groot. Heer, we danken u. Heer, red mij. Heer, bewaar mij. Maar belangrijk is samen te bidden. Want dat is het beeld van de hemel. Daar bidden we allemaal samen. Al die engelen en heiligen, Maria, de profeten, de aartsvaders, alle Joodse stammen, alle volkeren, alle die geknield hebben voor Jezus, om vergeving hebben gevraagd en gekregen, die dan in die gemeenschap zijn. Wij bidden tot God. En dat doen we in de Eucharistie bij uitstek. Met de hele kerk, met de levenden, de overledenen, met de profeten, met de grote offeraars van het Oude Testament. We bidden allemaal samen. Laten we nu eindigen met een Onze Vader uit Afrika. Want hij, God is vader van alle mensen, alle rassen, alle talen. Zijn al wel katholiek, niet katholiek, zijn al wel heilig katholiek, of nog net gedoopt of nog niet gedoopt. Allemaal, God is onze vader.
2: Onze Vader

laat dit alles binnen in ons blij. Vir ewig en ewig, amen.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 22e week door het jaar. Luidt de tekst van de Introitus. Zo spreekt de Heer. Ik ben het brood dat leven geeft. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Johannes 6:35. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezaret, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon: vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we gezocht zonder iets te vangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitgooien. Ze deden het en vingen zulke massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. En zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen. Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Open voor een initiatief van Gods wegen, zoals bij de wonderbare visvangst en de roeping. Het gebed is van zijn kant al begonnen, nog voordat ik met bidden begin. Ik voeg me in een gebeuren dat van zijn kant nooit wordt onderbroken. Dan staande, enige passen voor de plaats waar ik ga bidden, de blik omhoog, zien hoe hij me ziet, me klein maken voor hem. Deze gesteltenis laten uitgroeien in een gebaar van aanbidding, zoals Simon Petrus Jezus te voet viel. Het gebed ingaan door de gebedshouding aan te nemen, liggend, zittend of geknield, als ik maar niet beweeg, zodat ik vrij kom voor de innerlijke bewegingen, en doen wat de visser doet, hij verroert zich niet, hij laat de natuur het werk doen, hij zet zich in en geeft zich over. In die houding vraag ik dat als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis heeft drie delen. Het eerste deel, de verkondiging, de woorddienst. En het tweede deel, dat dit woord zich voortzet in de daad, de visvangst. En dan het derde deel, de roeping en de navolging, vereniging of communie. Diezelfde volgorde dus als in de Eucharistie en als in elke gebedsomgang. De plaats. Elk deel heeft zijn eigen plaats. De woorddienst speelt zich af aan de oever van het meer. De wonderbare visvangst in het diepe. En de roeping en de navolging aan land met achterlating van de boten en van alles. Als de bijzondere genade waarnaar ik verlang, vraag ik dan dat ik hem mag kennen met een innerlijke kennis die me brengt tot een dieper engagement om, evenals Simon, Petrus en de anderen,
alles achter te laten en hem te volgen. De overweging. Jezus spreken vanuit de boot, de menigte voor hem langs de oever, luisteren naar hem. Is dat niet een beeld van de kerk? De lerarende kerk en de luisterende kerk? Jezus hoog opgericht vanuit de boot, in een hiërarchische opstelling, en de menigte voor hem. Om deze as is de kerk der eeuwen gebouwd. Wat trekt die mensen zo aan, dat ze zo op hem aandrongen? En wat bewoog ons, toen in de dagen van onze eerste ijver ons hart sneller begon te kloppen als we alleen al aan hem dachten? De aandringende menigte is beeld van een eerste godservaring. Pril, onstuimig, idealistisch, enthousiast, getrokken door zijn woord. Pril, maar ongezuiverd, vermengd met andere motieven. Want waar werd het eerste elan doorgaans doorgevoed? Door de schoonheid van de schepping? Misschien meer dan door de schoonheid van de schepper? Door onze vitaliteit en jeugdige levenskracht? Door het lokken van onvervulde verwachtingen? Het geheime, geheimzinnige van het onbekende? Door het openbloeien van ons leven? Door de achting van de mensen in onze omgeving? Dat is allemaal niet verkeerd. Het is niet verkeerd dat al die dingen in onze geloofsovertuiging een rol zijn gaan spelen. Ook een volksgeloof, waarbij heel het volk door voorbeeld en milieu elke enkeling steunt, kan een echt geloof zijn. Maar in de loop van het leven moeten die onzuivere, of niet helemaal door hem bepaalde motieven, worden uitgezuiverd. Wat het nu eigenlijk is, wat ons beweegt tot navolging. Dat wordt pas duidelijk als er van ons echt daden van geloof worden gevraagd. En dan zal blijken of er in die eerste periode van idealisme iets ingeoefend werd van een echtere, diepere liefde. Dan zal blijken of die spontane betuigingen van vrome aanhankelijkheid, toen het gebed ons niet lang genoeg kon duren, bezield werden door een diepere communicatie, waardoor je nu echt de Heer zocht omwille van hem, en niet alleen maar omwille van de gevoelens van troost en vrede die het je geeft. Na het onstuimige aandringen, het jeugdige idealisme, de vertroostingen van de tijd van onze eerste liefde, vraagt Jezus van ons naar een diepe te varen. Zoals hij zei, toen hij zijn toespraak had beëindigd, zei hij tot Simon, vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst. Eigenlijk was dit maar een vreemd bevel. Vissen doe je bij voorkeur 's nachts, en als je in de nacht geen vis gevangen hebt, wat kun je nog verwachten als het klaarlichte dag is? Een vreemd bevel dus. Maar zo vreemd kan het eraan toegaan in het menselijk leven. Mensen kunnen zich afvragen, wat wil de Heer nog van mij? Wat wil de Heer nog van ons? Wat wil hij nog van ons en van mij verwachten? Misschien moet iemand zeggen, een heel leven heb ik doorgebracht met het sluiten van compromissen. Nog nooit heb ik me echt helemaal gegeven. Nog nooit heb ik mijn vertrouwen op God alleen gesteld. Altijd hield ik nog menselijke zekerheden achter de hand. Hoe zou u nu van mij willen vragen dat ik op gevorderde leeftijd u zou geven wat ik u niet eens gaf toen ik nog jong was? Of wat wilt u van onze gemeenschap? Wij zijn oud, wij zijn moe. Hoe wilt u daar nu nog nieuw leven in blazen? Onze tijd is voorbij. Het is nu de tijd aan een jongere generatie. Slaat u ons maar over met uw vernieuwingspogingen om uw kerk nieuwe vurigheid te geven. Nee, vaar naar het diepe. Doek in altoen. Dat waren de woorden waarmee paus Johannes Paulus II afscheid nam van het jubeljaar 2000 en het nieuwe derde millennium inluidde. Het diepe, waarnaar de paus de christenheid beval te varen,
was de eindeloze ruimte van een nieuwe duizend jaar. Wijd als een oceaan. En daar op de kerk, het scheepje van Petrus, wankelend op het onvaste bestand van het water, met geen andere zekerheid dan het woord van de Petrus van onze dagen, die in Jezus' plaats ons aanmoedigt, doek in altoem, vaar naar het diepe. Wat hij van ons vraagt, dat we onze skepsis, onze twijfel overwinnen. En dat wij met Petrus zeggen, op uw woord, omdat u het vraagt, zal ik de netten uitgooien. Er is niets dat me nog overtuigt. Maar omdat u het zegt, ga ik door. Geef ik niet toe aan gevoelens van malaise, van mismoedigheid, aan slapheid en het welgeloven. Wat hij van ons vraagt is niet een daad van wilskracht, van doorzettingsvermogen, maar van trouw, van overgave, van vertrouwen in zijn verbondenheid met ons, zijn geloof in ons, omdat hij het is. Op uw woord. En wat zal ons dan gegeven worden? Gezondheid? Jeugdige vitaliteit? Troost? Succes? Meer dan dat. Hem te volgen. Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. En kijk nu eens hoeveel en hoe ingrijpende veranderingen hij zomaar in ons teweeg brengt. Een nacht lang vergeefs zwoegen werd een wonderbare visvangst, die de boten vult tot zinkens toe. Een naamsverandering. Simon wordt Simon Petrus. En Jezus zelf verandert in de ogen van de leerlingen van meester en rabbi tot heer. Heer, ga van mij weg. Als Jezus anders wordt, word je zelf ook anders. Petrus krijgt in het licht van zijn Heer een totaal nieuw beeld van zichzelf. Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Maar Jezus sprak toen tot Simon. Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen. Van visvangers worden ze mensenvangers. Hij gaat met je door, maar op een heel andere manier. En zo gaat het als je heil niet zoekt bij de gedachten van de wijzen, waarvan God weet hoe waardeloos ze zijn, maar bij Christus. Gij zijt van Christus, en Christus is van God. 1 Korinthe 3. Aan het eind gesprekjes voeren, met Simon Petrus, met Jezus, eerbiedig als een knecht met zijn Heer. Heer, ga van mij weg. Maar ook vertrouwelijk, wees niet bevreesd, als vrienden onder elkaar. Mij dan door Jezus naar de Vader laten leiden, en bij de Vader mijn hart uitstorten. Hij is het diepe waarin Jezus ons wil binnenleiden en een onze Vader binnen.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Eens.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
0: Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
0: Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
1: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt.
0: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
0: Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
1: Als gij zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
0: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
1: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
0: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
1: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
0: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
1: Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer.
0: Zondigt niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Alleluia.
1: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Wij gaan hier verder met de noveen ter voorbereiding op de Rosary Rally die zaterdag aanstaande gaat plaatsvinden in Amsterdam. We zijn bij dag 7. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde. Tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de dorens van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens, dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam, ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. De heilige maagd Maria sprak tot de kinderen in Fatima. Om hen, de zielen, te redden, wil God de devotie tot mijn onbevlekte hart in de wereld tot stand brengen. De oorlog zal eindigen, maar als ze niet ophouden God te beledigen, zal een andere, nog ergere oorlog beginnen in de regering van paus Pius XI. Wanneer je een nacht door een onbekend licht verlicht ziet worden, weet dan dat dit het grote teken is van de honger en de vervolgingen van de kerk en van de Heilige Vader door middel van oorlog. Om die oorlog te voorkomen, zal ik komen vragen om de toewijding van Rusland aan mijn onbevlekte hart en om de communie tot eerherstel op de eerste zaterdagen. Gesproken op 13 juli 1917 te Fatima. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
3: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet
1: of de Radio Maria app.

0: Maastricht.
1: Vanuit de Radio Maria Studio in Maastricht gaat deken John Doutzenberg ons door het leven in en om de prachtige Servaasbasiliek.
2: De zuiden van het land.
3: Goedemorgen, luisteraars van het programma Servaas aan de Maas bij Radio Maria. Ik begroet u alle heel hartelijk vanuit de basiliek van Sint-Servaas in het hartje van Maastricht. We hebben een korte zomerpauze gehad, noem het maar. En we zijn weer helemaal erbij om u mee te nemen in de gebeurtenissen in en rondom de basiliek van Sint-Servaas in Maastricht. In onze studio zit mevrouw Willemien Schoonbrood, een mevrouw die al jarenlang haar hele leven eigenlijk verbonden is met Sint-Servaas. En ze woont heel interessant op de grens van de Sint-Servaas-parochie met de Lambertus-parochie. En dat zal straks nog wel ter sprake komen. Twee belangrijke bisschoppen in Maastricht, Sint-Servaas en Sint-Lambertus. Allebei heilig verklaard. Maar vandaag gaat het over Sint-Servaas, hier de basiliek, wat daar allemaal gebeurt. Welke mensen er meewerken en wat ons zo allemaal overkomt als we hier op deze eeuwenoude plek van gebed en genade vertoeven. Vorig jaar was een jubileumjaar voor de kerk, voor de katholieke kerk. En mensen reisden maar al te graag af naar Rome om daar de vier grote basilieken te bezoeken. Om ook een aflaat te kunnen krijgen in het heilige jaar. Maar onze bisschop had ook beslist dat niet iedereen naar Rome per se hoeft te gaan, maar ook in eigen land die aflaat zouden kunnen verdienen. En daartoe werden in ieder bisdom jubileumkerken aangewezen. Een van die kerken in ons bisdom in Limburg was de Servaas-basiliek. We hebben toen ook overlegd met de priesters en met andere mensen van wat kunnen wij nou de pelgrims die dus naar onze stad komen aanbieden. En aanvankelijk werd gedacht aan een gezamenlijke mis, dus dat de parochies een ochtendmis zouden aanbieden op bijvoorbeeld om 11:00, dat altijd pelgrims daaraan konden deelnemen. Maar in de praktijk bleek dat toch heel moeilijk te realiseren. En hier in de Servaaskerk hebben we ervoor gekozen om in de avonduren, dus even om 16:30 of om 17:30 in de zomer, samen de vespers te bidden. En toen het jubileumjaar was afgesloten, hebben we gezegd dat houden we eigenlijk erin. In de Servaasbasiliek hebben ze eeuwenlang de vespers gebeden, eigenlijk alle getijden, maar zeker de vespers, het avondgebed. En wij stellen eigenlijk de deur open en de mensen de gelegenheid om met ons mee te bidden. Een van de mensen die altijd, zo goed als altijd bij ons is, is mevrouw Willemien Schoonbrood. En daar wil ik het vanmorgen met haar over hebben, zodat u kunt meevoelen, meebidden wat wij eigenlijk hier 's avonds meemaken in de kapel van onze kerk. Welkom in de studio, mevrouw Willemien Schoonbrood. Misschien wilde ze zichzelf even voorstellen.
4: Ja, ik ben Willemien en ik ben langzamerhand al een heel tijdje gepensioneerd. Ik heb altijd onderwijs gegeven met kinderen, maar ook met kinderen in een latere leeftijd in het voortgezet speciaal onderwijs. Kinderen die problemen hadden en op welke manier dan ook hulp nodig, wat extra hulp nodig hadden. Dat heb ik altijd met enorm veel plezier gedaan en ik blijf eigenlijk nog altijd mensen helpen met het geven van taal. Ik heb voornamelijk Frans en Nederlands gegeven, als ook wel andere vakken, maar dat waren toch wel de vakken die ik erg graag heb gegeven.
3: Hmm. Nou, u was dus niet alleen verbonden aan de school, maar ook zeker nu in de tijd van pensionering verbonden met de mensen in de parochie of anderszins hè, in het diaconale werk. En dat is heel bijzonder hè, dat je ook je diensten kunt aanbieden en met name aan vluchtelingen of mensen die met taalproblemen zitten. En dat is heel fijn dat dat kan, mooi. En waar haalt u de kracht vandaan om dit te doen? Want dat kan ik ook vragen, omdat u regelmatig bij ons bij het gebed aansluit. Het betekent veel voor u, het samen bidden.
4: Ja, absoluut. Als het maar enigszins mogelijk is, probeer ik in de ochtendmis te zijn. En wanneer dit niet mogelijk is, dan ben ik er zeer zeker in de vespers bij het avondgebed. Eigenlijk altijd al als kind met de ouders gebeden, met de ouders naar de kerk gegaan. En dat is mijn hele leven lang is dat van enorme grote waarde gebleven. En dat zal het ook voor de rest van mijn leven zeer zeker blijven.
3: Ja, dat is heel mooi. Ik heb in de loop van mijn priesterjaren in de parochie altijd mensen bezocht en ook contact gehad met mensen. En ik noem die zo stilletjes, zonder dat ook zo te noemen, maar voor mijzelf, het geweten van de parochie. Dus als er iets in de parochie te doen is, of er moest een grote verandering komen, dat je met die mensen eerst overlegt, hè, en zegt van hoe valt dat of hoe is dat. En die weten vaak de geschiedenis en hoe dingen kunnen uitpakken in de parochie. En Willemien is een van die mensen die ik daar met een gerust hart naar kan vragen hoe dingen zouden vallen. Nou, en uit eigen beweging is hij aangesloten bij dat avondgebed. En we zijn ongeveer met een, denk ik, 4-5 personen die met grotere regelmaat komen. We hebben geen lijst om te bidden, maar wie er is, die is er. En die bidt mee en soms ben je dan ook wel eens alleen. Willemien komt heel vaak, hè?
4: Ja,
3: ik denk wel,
4: ik probeer een aantal keren in de week zeer zeker aanwezig te zijn.
3: En kunt u ons uitleggen, hoe gaat dat dan? Dus in de dagkapel, dus als je de grote ingang aan het Keizer Karaplein, die is altijd open. Als je daar naar binnen komt, dan kun je aan de rechterkant, dan kom je in een grote kruisgang. Aan de rechterkant is de ingang naar de kapel. En hoe gaat dat dan? Hoe moeten we ons dat voorstellen, zo'n avondgebed?
4: Nou, over het algemeen is het zo dat mensen geregeld de kapel binnenlopen, dan ook erg onder de indruk zijn van het prachtige retabel wat er hangt. Sommige mensen die blijven iets langer, andere mensen die kijken wat vluchtiger en lopen dan weer uit. Maar wat mij opvalt, de uitnodiging die buiten de kapel hangt om mee te doen aan de vespers, die wordt soms door mensen heel goed begrepen. Zij loggen dan hun telefoon in op de getijdengebed. En als je dan vraagt, heeft u... wilt u meebidden, dan hebben ze daar inderdaad graag antwoord op en zeggen van ja, dat willen wij. Ja.
3: Ze hebben buiten de kapel, misschien is dat goed te weten, een aankondiging, maar er hangen ook twee QR-codes bij. Eén voor het Nederlands getijdengebed en voor het Engels. En het ligt er een beetje aan welke mensen op dat moment aanwezig zijn. En dat we degene die dan voorbidt ook vraagt van ja, Engels of Nederlands, doorgaans is dat Nederlands, vinden de mensen dat ook helemaal niet erg om te luisteren, ook al verstaan ze de taal niet helemaal en sluiten ze zo aan. Maar meeste mensen hebben een mobiel en kunnen dan ook aansluiten.
4: Ja. Heel mooi is, tenminste dat heb ik ervaren, dat het vooral jonge mensen

0: klant na de Vespos een gesprek met hen hebt, dan sta je er eigenlijk van te kijken hoe gemotiveerd die jongeren zijn en hoe duidelijk of zij ook aangeven, ja, wij vonden het geweldig. Wat ik ook heel mooi vind, dat is dat je een Vespos afsluit met een gezang. En als je dat dan doet, dan zijn het vaak ook buitenlanders die heel graag meezingen, het Salve Regina, die wat dat betreft best ook voelen van, hey, hier wordt gebeden, hier sluiten wij bij aan.
1: Ja. Ja, ik vind ook überhaupt dat we dit signaal afgeven, signaal, dat we bidden, dat mensen een kerk bezoeken die ja, geen kerk is waar je kunt rondkijken en weer weg, of misschien je eigen bed, maar waar ook daadwerkelijk gebeden wordt, waar je bij kunt aansluiten of waarbij je gewoon kunt gaan zitten en dat in je opnemen. Dus het feit dat gebeden wordt in onze kerk, in de openbaar, is, vind ik heel fijn. Daar ben ik ook heel dankbaar voor, dat we verschillende mensen hebben op wie we mogen rekenen, omdat ja, haast te garanderen dat er altijd gebed is. Het werkt ook andersom. Soms komt het natuurlijk voor dat er niemand is om te bidden. En dat er dan uitgerekend mensen zijn die zeggen, ja, maar hier staat 5:30 of 6:30 en wij zitten hier nou te wachten en er komt niemand. Hoe zit dat? Dat is een heel pijnlijk eigenlijk, maar van de andere kant ook wel fijn dat mensen ook zelf dan verwachten dat er gebeden wordt. En dat is heel fijn. Wat we voor het gebed doen is eigenlijk gewoon het getijdengebed bidden, hè, zoals het Nederlandse brevier met de voorbeden. En soms dat mensen ook aansluiten, dat we bij de voorbeden bijvoorbeeld uitnodigen dat iemand een eigen voorbeden kan formuleren of de voorbeden zoals ze zijn afgedrukt ook meebidden met ons. Ja, dat wordt dan afgesloten met het zegengebed of daadwerkelijk als er een priester bij is met een zegen en met een hymne dan. Het kan een Maria-lied zijn of een hymne. Maar dan gaat het ook verder. Dat is ook heel interessant eigenlijk. Na dat gebed, dan gebeurt eigenlijk ja, bijna deel 2. Hè? Want dan komt, wat Wilmien net onder woorden brengt, het gesprek met de mensen. Misschien kunt u daar nog wat meer over vertellen.
0: Ja, soms heb je mensen die je bedanken. En dan denk ik, wat bijzonder, wat mooi dat mensen je bedanken voor iets waarvan je zegt, ja, voor mij is dat heel waardevol. Het zijn vooral hier in Maastricht ook heel vaak buitenlandse mensen, mensen die de kerk bezocht hebben en dan daarna in de kapel zijn. Mensen die vaak zitten te luisteren en waarvan je ook wel eens vraagt van, doet u ook maar mee in de voorbeden in uw eigen taal. Mm-hmm. En dat is mooi. En het is ook heel mooi om van de mensen te horen, ja, wat hun beweegt om in de kapel mee te bidden, in de kapel er te zijn. De verhalen te horen van jongeren. Een aantal weken geleden waren er jongeren die waren een roadtrip aan het maken. Ze waren bij de zusters in Sittard en maakten een dag na Aken, een dag na Odilienberg, een dag na Maastricht, naar de Sint-Servaas. En het mooie was dat die jongeren vertelden dat ze ook het volgend jaar van plan waren om naar de Wereldjongerendagen te gaan in Zuid-Korea. En dat ze heel hard aan het sparen waren om deze reis ook te realiseren. En daarom waren ze bijzonder blij om via een eenvoudige manier in hun eigen land toch korte reisjes te maken en daar wel ook eigenlijk heel bevlogen waren om ja, punten, plekken van geloof op te zoeken en dan mee te doen met de mensen die dan op dat ogenblik bidden.
1: Ja. U spreekt vaker over de jonge mensen. Dat ik denk dat we hier in Maastricht in het centrum misschien wel in een bevoorrechte positie zijn, dat er door de universiteit natuurlijk, maar ook door ja, de aantrekkingskracht van de stad zelf, heel wat

0: jonge mensen naar Maastricht komen en daar ook, ook in de kerk komen, zowel voor de liturgie, voor het gebed, als ook handen uit de mouwen om en gewoon in de kerk ook aanwezig zijn. Dat is heel fijn. Als je zo vraagt, bent u positief over de kerk, door de toekomst van de kerk, wat zou je daarvoor antwoord geven?
1: Dan ben ik dat zeer zeker. Ja. Ik begin hoe langer hoe meer te zien. En niet alleen hier in het Maastrichtse, maar ook in een 20-tal kilometers buiten Maastricht, in Luik, waar jongeren zeer zeker ook weer de kerk vinden.
0: Er is echt wel een kentering aan de gang, dat zien wij ook. En het is heel fijn om daar zo mee om te gaan en daar ook in die sfeer te werken. Zoals ook begonnen, vertelde ik eigenlijk dat Willemien op de grens, op de parochiegrens woont. De parochiegrens met Sint-Lambertus. En dat is een hele interessante geschiedenis. En ik zou Willemien heel graag willen uitnodigen voor een volgende aflevering bij Servaas aan de Maas. Om ons ook iets te vertellen over Sint-Lambertus. Zou u dat willen doen?
1: Dat wil ik zeker doen, ja.
0: Dat is een hele mooie belofte. En dan zult u ongetwijfeld haar stem herkennen bij een van de volgende afleveringen van Servaas aan de Maas. We wisselen tegenwoordig het programma met Naar de Bron vanuit Heilo, zodat u verschillende stemmen hoort en ook wat meer kunt beleven, zowel van het zuiden als ook van het westen van het land. Want overal wordt gebeden en overal is er toewijding aan de Heer en ook via Radio Maria ook aan Maria. Heel hartelijk dank Willemien voor het openhartige gesprekje naar aanleiding van ons werk in de parochie. En ook voor u alle een hele fijne, goede dag en graag tot horens.
2: U luisterde naar Servaas aan de Maas met pastoor John Doutzenberg, deken in Maastricht en pastoor van de Sint-Servaas-basiliek.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elk

Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij de allereerste kinderkatechese van het nieuwe seizoen na de zomer. De kinderen die zien er allemaal heel erg uitgerust uit, hebben allemaal flinke kleur op de wangen, dus die hebben lekker in de zon gezeten. En ik ben heel blij dat we weer gaan beginnen. Er is een mooi groepje bij elkaar vandaag en ik ben ook heel blij dat Leila en Nicholas en Maximilian er weer zijn, want die zijn helemaal ver verhuisd naar het verre België. En toch zijn ze gekomen. En ik ben ook heel blij dat Lieve er is, want Lieve gaat binnenkort verhuizen, maar voorlopig doet ze nog wel mee met de kinderkatechese, toch? Ja. Hey jongens, het is lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Het is alweer een paar maanden geleden dat we de laatste uitzending hadden. En bij de laatste uitzending heb ik jullie allemaal een huiswerkopdracht meegegeven. Weten jullie dat nog? Ja? Oké, daar gaan we zo even over praten. We gaan dadelijk even kijken of jullie nog weten wat die huiswerkopdracht was. Maar ik ben eerst even benieuwd om te horen hoe het met jullie is. Hoe is het leven, Lieve?
1: Goed.
0: Lieve, we hadden een uitstapje met de kinderkatechese. Waar zijn we geweest?
1: Bij ons op de boerderij.
0: Ja, vertel eens even, wat hebben we gedaan? We zijn inderdaad bij jullie op de boerderij geweest, in Bladelen. En wat hebben we gedaan? Want zijn we wel een hele middag geweest. Ja, wat was het ook alweer, hè? We hadden eerst, waar zijn we mee begonnen?
1: Op de tractor gereden.
0: Ja, en wie reed de tractor?
1: Eerst papa en dan ik.
0: Ja, eerst papa en jij en jouw broer Gerrit had ook een stukje gereden, dus jullie allemaal zelf. En wij allemaal achterop op de platte kar, hè? Dus we werden allemaal meegenomen. Toen zijn we lekker gaan picknicken in het bos. Leila, jij was er ook bij. Vertel eens even, hoe voor de dag?
2: Ik vond het wel leuk.
0: Ja, we hebben toen ook de koeien gezien natuurlijk, want het is een koeienboerderij, hè? Dan kom je nog wel eens een keer een koe tegen. Was volgens mij ook één koe die was aan het bevallen, klopt dat? Is dat nog goed gegaan, lieve? Want wij moesten toen naar huis, maar de koe die was aan het bevallen. Maar die had niet zo'n haast, hè? Want het was heel heet. Is dat wel goed gekomen? Is er een mooi kalfje geboren?
1: Jazeker.
0: Oké, en krijgen de kalfjes ook een naam dan? Of hebben die alleen maar een nummer? Heet die dan 36 of zo?
1: Nee, ze krijgen een nummer en een naam. Want je hebt Clara, je hebt een Yvonne, heb je ook nog. Ja. En dan zo heten ze, hebben heel veel koeien hebben dezelfde naam, zeg maar.
0: Kun je maar uit een paar namen kiezen dan? Of mag je wel elke naam geven die je wil?
1: Zeg maar, de moeder heeft een naam, dus bijvoorbeeld Dora. En dan heet het kalfje, die heet dan ook Dora. En dan zo verder.
0: Oh, dan blijft die naam zo doorgegeven worden. En hoe heet dit kalfje, het nieuwe kalfje?
1: Dat weet ik niet. Ik denk Gijsje.
0: Gijsje, oké. Ja, dat is ook een bekende naam. Clara is ook een mooie naam, hè? Ik ben de pastoor in de parochie en die heet de Franciscus en Clara parochie. Want Clara is ook een heilige natuurlijk, hè? Die ook wel veel met dieren had. Franciscus had natuurlijk veel met dieren, dat weten we. Maar Clara was een hele goede vriend ook van Franciscus, had dat ook wel. Toen hebben we lekker gepicknickt in het bos. We zijn op de platte kar rondgereden. En uiteindelijk zijn we inderdaad nog in de stal gaan kijken. Nicholas, was jij er ook bij?
3: Ja.
0: Hoe vond je het?
3: Leuk.
0: Wat vond je het leukste van het uitstapje?
3: IJsje.
0: IJsje. Ja, was lekker ijs, hè? Tjonge jongen, was goed ijs, ja. Want er zat een winkeltje naast jullie boerderij. Dat is denk ik van de broer van jouw moeder, lieve, toch? De winkel.
1: De oom van mijn moeder.
0: Oh, de oom van jouw moeder, oké. En die had heel lekker ijs, ja. Dat is echt al een aanrader. Goed jongens, even terug naar de huiswerkopdracht. Wie kan mij vertellen waar we afgelopen jaar voor de zomer mee gestopt zijn, mee geëindigd zijn? Want toen had ik een bijzondere opdracht voor jullie, zodat jullie in de zomer ook wel met het geloof bezig zouden zijn. Leila, vertel eens even.
2: We zouden moesten opzoeken welke heilige, van bijvoorbeeld als we naar Frankrijk gingen, welke heilige er in Frankrijk was en waar wij heen gingen of waar we gingen heen verhuizen of zo. Of gewoon iets, of er een heilige is of zo in de buurt.
0: Nou, jullie zijn naar België verhuisd. Zijn jullie nog op vakantie geweest? Ik denk het niet, hè? Als je zo druk bent met verhuizen, ga je niet ook nog op vakantie. Is het gelukt, de huiswerkopdracht? Heb je een heilige kunnen vinden uit die streek? Vertel eens even. Ja, kom maar even staan. Dat is misschien makkelijker bij de microfoon, ja. Dan hebben we iets beter geluid nog.
2: Wij hadden heilige Dimfna, Sint Dimfna.
0: Heilige Dimfna, ja. Kent iedereen die? Ken je die ook, Maxi?
4: Ja.
0: Heilige Dim. Nou, heb jij er ook ooit van gehoord, Lieve? Lieve kent, kent ze niet.
3: Ik en Maxie zitten daar op school.
0: Jullie school heet Heilige Dimfna. Oké. Maar Lieve heeft er nog nooit van gehoord. Het klinkt als een vrouw. Klopt dat, Lela? Ja. Vertel eens iets over de Heilige Dimfna.
4: Nou, zij was een Zweedse koningin, volgens mij. Of ze was een prinses. En haar vader was niet katholiek, maar haar moeder wel. En haar moeder liet haar stiekem dopen. En toen haar vader... toen haar moeder doodging, toen wou haar vader iemand opnieuw gaan trouwen, maar iemand die net zo knap was als en een beetje leek op de oude vrouw. Maar dus hij had mannen gestuurd en die konden niemand vinden. En toen kwam hij zelf op een idee of zo. Er kwam zeg maar door een beetje zijn hoofd. Hij had zeg maar ziektes in zijn hoofd of zo. Waardoor hij hoorde, dacht van, ja weet je, laat ik mijn dochter trouwen. En toen waren we met zijn dochter trouwen, maar zijn dochter wou dat niet. Toen was ze gevlucht naar Geel. En toen ze uiteindelijk in Geel had ze een ziekenhuis gesticht. En dat soort dingen. En toen was ze ook... Dus daarom is ze nu ook patroonheilige van de mensen met ziektes in hun hoofd. En gezinsverpleging en zo.
0: Oké. En ik geloof dat de devotie tot Heilige Dimfna nog steeds heel belangrijk is bij jullie in de streek. Hè? Dat er zelfs mensen die het moeilijk hebben in huis nemen. Hè?
4: Ja,
0: klopt dat? Vertel eens even.
4: Er zijn heel veel kinderspeelzaals. Maar vooral voor mensen die het moeilijk hebben en niet goed voor hun kinderen konden zorgen en zo. En bijvoorbeeld de mensen waar wij het huis van hebben gekocht, die hadden dat ook. Dus daarom is die tuin zo leuk, want die is speciaal opgericht voor kinderen eigenlijk. En dus dat. En er zijn ook bijvoorbeeld, en het wordt ook heel belangrijk gevierd. Elk jaar in mei is er een Sint-Dimfna-processie. Maar dan is het echt een groot evenement. Dan hebben ze zeg maar een optocht en dan wordt het verhaal zeg maar gespeeld. En dan helemaal uitgebeeld en hoe het is gegaan. En dan, ja, het is trouwens in de zevende eeuw gebeurd.
0: Dat is lang geleden, ja. En het leeft nog steeds dus blijkbaar.
4: Ja, heel erg.
0: Ja. Bijzonder zeg. Nicolas, kom eens even staan bij de microfoon. Want jij bent natuurlijk in hetzelfde dorp gaan wonen als jouw zus.
3: Ik wil daar ook iets over vertellen.
0: Ja, vertel er eens iets over, heel graag.
3: Zij is vijf op de 15e jaar dood gegaan toen zij 15 was.
0: Een heel jong meisje, ze was nog maar 15 jaar oud. Ja.
3: Ja, en haar lichaam was in kleine stukjes overal in Geel verspreid. En
0: waarom was dat dan? Waarom hadden ze het lichaam in kleine stukjes overal verspreid?
3: Weet ik niet.
0: Nou, als relieken misschien. Voor de verering. Of waren het kwade, boze mensen die haar kapot wilden maken? Of weet je niet?
3: Weet
0: je niet, oké. Lieve, vertel jij eens even. Zijn jullie nog ergens geweest? Ja, jullie zijn natuurlijk ook druk met de verhuizing straks. Dus dan zit er niet zoveel vakantie in. En met een boerderij is vakantie sowieso heel lastig. Hè? Want je moet natuurlijk thuis blijven voor de koeien. Maar vertel eens even, wat hebben jullie, waar ben jij geweest? Ben je nog een bijzondere heilige tegengekomen?
1: Ja. Ik weet niet precies hoe die heet. Maar uit
0: Ja, denk maar even rustig na. Ben jullie uit de buurt, uit de omgeving of niet? Of eentje in Frankrijk?
1: In Bourgogne.
0: In de Bourgogne.
1: Dijon.
0: Ja, oh, in Dijon, ja.
1: Met een hostie. En daar had iemand gaatjes in geprikt en toen kwam er bloed uit of zo.
0: Oh, joh. Een eucharistisch wonder eigenlijk. Een wonder met de Heilige Hostie.
1: En in dat bloed kwam Jezus.
0: Oké. En was dat een priester waarschijnlijk die dat had meegemaakt tijdens het vieren van de mis, of niet?
1: Nee, het was een mevrouw. En die had het zo gedaan.
0: Maar die had zelf gaatjes in de hostie geprikt?
1: Ja.
0: Dat is ook al een beetje gek eigenlijk, toch?
1: Ja,
0: waarom had ze dat gedaan, of weet je het niet?
1: Nee, ik weet het. Ik ken het verhaal niet precies.
0: Oké. Okay. Nou, misschien kunnen we dadelijk in de... Als we straks even naar muziek gaan luisteren, kunnen we misschien even opzoeken wie het was. Heb jij enig idee, Lela, welke heilige dat zou kunnen zijn? Ik heb er niet meteen van gehoord. Ik ken wel wonderen die met de heilige hostie zijn gebeurd. Er zijn er natuurlijk heel veel geweest. Maar dit verhaal ken ik niet meteen.
5: Ik denk niet meer per se heilige dat ik weet. Ik wist nog, voordat wij naar Radio Maria kwamen,
4: toen bij u thuis catechese, toen liet hij ook een wonder zien. Maar toen was dat nog niet echt verklaard of dat wel echt een wonder was. Een eucharistisch wonder. Maar dat was in Bokstel volgens mij. Toen liet iemand de communie per ongeluk op de grond vallen. En toen raapte de priester het zeg maar op. En deed het in een bakje met water. Want dat moet toch altijd zo.
0: Ja.
4: En toen kwam er bloed uit helemaal zo.
0: Ja, in Bokstel is ook een wonder gebeurd. Dat is wel erkend trouwens. Ik weet niet zeker of jij het nu over hetzelfde wonder hebt. Want dat was met bloed wat uit de kelk was geknoeid. Ja, dus een paar druppeltjes bloed uit de kelk. Ja, dan denk ik dat je het over een andere foto had. Van iets wat nog niet zo lang geleden was gebeurd dan. Of lang geleden.
5: Nee, wat wel lang geleden.
0: Even bij de microfoon, dat mensen het ook horen.
4: Het was zeg maar net gebeurd toen we nog bij u, toen u die foto liet zien, was het net gebeurd.
0: Toen was het net gebeurd.
4: Ja,
0: ja, op die manier. Dus nog redelijk recent, dus een paar jaar geleden. Ja, daar heb ik daarna niks meer van gehoord. Dus ik weet niet of de kerk daar nog iets over heeft gezegd. Ja, die dingen gebeuren. Jullie kennen allemaal, denk ik wel, de heilige Carlo Acutis. Toch? Hebben we van gehoord, hè? Ja, oh, lieve, die trekt hier een boekje uit de kast en het is meteen raak. Carlo Acutis, daar staat hij. Kennen jullie hem ook, Maxi en Nicolas? Heilige Carlo Acutis. Die is ook jong gestorven. Die is eigenlijk pas heel kort geleden gestorven. Ja, nog niet zo lang geleden. En die was heel jong. En die had zijn eigen website gemaakt. En op die website had hij alle wonderen die er ooit met de Eucharistie, met de Heilige Hostie die zijn gebeurd, of met de kelk. Die had hij allemaal op één website samengevat. Die website bestaat nog steeds, kun je gewoon opzoeken. Het was zelf ook een heilige jongen, dus hij was niet alleen maar heilig omdat hij een website had gemaakt, maar ook omdat hij elke dag naar de mis ging. Weet je wat ook wel heel bijzonder is aan Carlo Acutis? De heilige Carlo Acutis. Die ligt nu op de plaats van zijn favoriete heilige. Ben ik benieuwd of je... Ben ik benieuwd of jullie weten waar dat dan is.
5: Waar ligt het?
0: Ja, dat is de vraag.
5: Ja, maar
0: de heilige Carlo Acutis zijn lichaam is nu opgebaard. We gaan eerst even kijken of jullie de heilige kennen. Wat is een hele populaire heilige bij veel mensen? Welke heilige hoor je heel vaak? Ik ben pastoor van de heilige puntje parochie. Ik heb het net aan het begin van de uitzending gezegd. Ja, en?
5: Franciscus.
0: Juist. Moet wel even in de microfoon praten, anders kunnen de mensen thuis het niet horen.
4: Franciscus.
0: Goed zo, de heilige Franciscus. En wat is de stad van de heilige Franciscus? Ze noemen hem altijd de heilige Franciscus van... ...puntje. Even bij de microfoon.
5: Had ik het goed.
0: Eerst bij de microfoon.
4: Avila.
0: Dat is niet het goede antwoord. Het komt wel aardig in de buurt qua klank. Misschien dat Lieven het weet.
1: Mijn opa en oma gaan dan naar... Zijn er naartoe
0: ja,
1: aan het wandelen?
0: Ja, dat klopt. Ja, opa en oma zijn er naartoe aan het wandelen. Ja, hoe heet het?
1: Assisi.
0: Goed zo. Assisi.
5: Ja,
0: Avila leek er wel een beetje op. Het klinkt een beetje hetzelfde. Avila is in Spanje en Assisi is in Italië. En je hebt wel Teresa van Avila. Ook een hele belangrijke heilige, Teresa van Avila. Maar dit ging om de heilige Franciscus van Assisi. En de heilige Carlo Acutis had een hele bijzondere devotie voor Franciscus van Assisi. En daarom heeft hij aangegeven dat hij graag in de stad van de heilige Franciscus begraven wilde worden. Of ja, niet zozeer begraven, maar opgebaard. Daar is hij nu aanwezig. Weet je wat ook heel mooi is van de heilige Carlo Acutis? Zijn moeder leeft gewoon nog, hè? Want het is allemaal heel kort geleden. Het is niet een heilige uit de 16e eeuw of zo, of uit de 7e eeuw, zoals de heilige Dimfna. Maar gewoon van onze tijd. Hij was jonger dan ik, een stuk jonger. En hij is ook heel jong gestorven. En weet je wat er van de heilige Carlo Acutis bekend is? Want hij heeft zijn moeder uitgebreid verteld. Dat hij elke dag naar Radio Maria luisterde. Echt waar, hij was echt een fan van Radio Maria. Maxi?
3: Wij ook hoor.
0: Goed zo, wij ook hoor. Ja, dat dacht ik, dat hoop ik hè. Ja, we zijn allemaal een beetje fan van Radio Maria. Maar jullie weten, Radio Maria is natuurlijk heel groot wereldwijd hè. En Carlo Acutis, dat was een Italiaanse jongen. En die luisterde natuurlijk naar Radio Maria Italië. De grote Radio Maria Italië, dat is een hele grote radiozender. Maar die heeft dus heel vaak geluisterd ook naar de catechesis op Radio Maria. Samen met zijn moeder zelfs. En uiteindelijk is hij heilig geworden. Dus zo heeft ook, niet naar deze catechese, naar catechese op de Italiaanse radio. Ja, anders zouden we deze catechese moeten gaan vertalen in het Italiaans. Dat is ook wel een leuk klusje. Is iets voor jou, Lela? Om overal met een stemmetje zo in het Italiaans alles wat we ooit hier op de radio hebben gezegd nog een keer opnieuw in te spreken. Italiaanse stem. Matteo kan dat wel, hè? Matteo, die zat vroeger bij onze kinderkatechese. Die zou het kunnen, ja. Ja. Goed, Carlo Acutis, de heilige Carlo Acutis. Jongens, ik heb ook mijn huiswerk gedaan. Ik ben ook ergens geweest. Ja, kom eens even bij de microfoon, lieve. Ik ben 2 weken ook ergens geweest, in een bijzonder land. Kom maar eens even staan als je het weet. Even vinger opsteken. Lela, kom maar bij de microfoon staan.
4: Portugal?
0: Ja, Portugal. En ik ben, in de streek geweest, ook van een hele bijzondere heilige. Ik denk dat jullie het niet gaan raden. Ga het maar eens proberen. Vinger opsteken als je het weet. Nicolas, weet jij het? Kom maar.
6: Nee, ik weet het
0: niet. Nee, kom maar, want ik hoorde al iets gefluisterd. Of nou niet eens zozeer gefluisterd, gewoon geroepen, maar niet bij de microfoon.
3: Fatima.
0: Ja, ik ben inderdaad in Fatima geweest. Nou, dat verhaal kennen de meesten van jullie, hè? Dat is Maria van Fatima. Maar dat is eigenlijk niet wat ik bedoelde. Ik ben namelijk ook in een andere stad geweest. Ik ben ook, hoe heet de hoofdstad van Portugal? Krijgen we even topografie. Mexi, weet jij dat? De hoofdstad van Portugal?
6: Daar hebben wij nog niet
0: eens gelicht. Ik zal zeggen hoe het begint. Lissa.
5: Lissa.
0: Ja, vinger opsteken als je het weet. Lieve, kom maar bij de microfoon.
6: Ik moet nog nadenken. Lissa. Ik heb ook nog een vraag.
3: Lissabon.
0: Goed zo, Lissabon. Lissabon is de hoofdstad van Portugal. En er is iets wat niet zo heel veel mensen weten, maar er komt een hele belangrijke heilige uit Lissabon. Ik denk als ik de naam noem dat jullie hem wel kennen. Maar heel veel mensen denken dat hij ergens anders vandaan komt. Hij heet, het begint met een A. Tot wie bid je als je iets kwijt bent? Lela, kom maar eens bij de microfoon.
5: Yes.
0: Juist. En wat bid je dan als je iets kwijt bent? Ja, even bij de microfoon. Nou, dan vraag ik aan jou. Het begint zo. Heilige Antonius, beste vriend.
4: Vind.
0: Ja, zorg dat ik
4: mijn spullen vind.
0: Precies, zorg dat ik mijn telefoon terugvind. Of mijn wekkerradio terugvind. Of mijn kleerhanger terugvind. Of mijn Pokémonkaart terugvind. Dus heilige Antonius, beste vriend, zorg dat ik mijn sleutels terugvind. Hoe heet Antonius verder? Hij heet Antonius van puntje, puntje, puntje. Ja, van Avila. Ja, probeer het nog maar een keer. Je vult hem gewoon overal in. Hoe heet de heilige Antonius? Van? Van P. Eerste letter, van P.
5: Van Portugal.
0: Nee, niet van Portugal. Wel een goede gok. Nee, ik ga het wel verklappen. Het is de heilige Antonius van Padua. En weet je waarom ik jou zeg dat niet zoveel mensen weten dat hij uit Lissabon komt? Want Padua is in Italië. Dus veel mensen denken, ja, Antonius van Padua zal wel uit Italië komen. Want Padua is in Italië. Maar dat is dus niet zo. Hij is geboren in Lissabon, in Portugal. Het was dus een Portugees. Maar hij was heel erg geraakt door de boodschap van de heilige Franciscus. Want hij leefde namelijk in de tijd van de heilige Franciscus. En hij hoorde dus dat Franciscus overal rondging. Als hele arme broeder, om overal het evangelie te prediken, om overal te bedelen, hè? Om wat te eten te krijgen voor zijn klooster, om de kerk op te bouwen, om het kloostertje op te bouwen rond het stadje Assisi. En Antonius die was zo gegrepen door die levensstijl van Franciscus, dat hij zei, ik wil ook zo worden. Dus hij trad in bij dezelfde broeders als Franciscus. Dus hij werd in feite Franciscaan. Dat heette toen nog geen Franciscaan, dat heette toen Minderbroeder. En Minderbroeder, die naam die hadden ze omdat ze de minste van alle mensen wilden zijn. Ze wilden totaal onbelangrijk zijn. Ze wilden totaal nederig zijn. Ze wilden totaal op de achtergrond staan. En daarom noemen ze zichzelf, tot op de dag van vandaag, noemen ze zichzelf minderbroeders. Dus Antonius van Padua, die werd ook minderbroeder. En Antonius van Padua die trok heel Italië rond om overal te preken. En meestal kreeg hij ja, toch wel heel veel goede reacties. Maar er is ook een moment geweest dat hij op een gegeven moment aan het preken was. En eigenlijk niemand wilde het horen van de mensen. En toen was hij natuurlijk in eerste instantie een beetje teleurgesteld. Maar weet je wat hij toen deed?
6: Nee.
0: Hij ging naar een stadje in Italië aan de kust. Hij ging naar Rimini, dat is een mooi badplaatsje aan de kust in Italië. En hij begon daar te preken. Preken, dus een preek houden. Spreken, hè? Dus een preek tijdens de mis, dat ken je toch? De homilie, zo noemen we het ook wel. Weet je toch wel? Leila die fluistert wanneer Maximilian ligt te slapen. Ligt te slapen tijdens de preek, hè, Maxi? Ja, dat kun je dan moeilijk bevestigen. Maar dus Antonius ging naar de zee en hij begon te preken. En wat gebeurde er? De vissen kwamen uit het water omhoog en kwamen met hun kopjes boven het water en begonnen allemaal te luisteren naar de preek van de heilige Antonius van Padua. Dus hij begon te preken voor de vissen en de vissen wilden wel luisteren en de mensen niet. Dat is ook een bijzonder verhaal, hè? Dat is echt gebeurd.
5: Zijn er nog meer wonderen van?
0: Ja, er zijn nog veel meer wonderen van de heilige Antonius van Padua. Kunnen we nog een andere keer ook wel eens over gaan spreken. Lieve, kom maar even staan, je hebt een vraag.
1: Gerrit was een keer zijn sleutels kwijt of zijn telefoon of zijn iPad. En toen heeft hij overal gezocht, ook op de wc. En toen zei mama, bid tot de heilige Antonius.
0: Ja, klopt. En toen vond hij hem terug?
1: Ja.
0: Echt waar? Zo zeg. Ja, het werkt eigenlijk altijd. Wij zijn in de parochie, dat was eigenlijk wel heel erg. Zijn we ooit de tabernakelsleutel kwijtgeraakt? Dat moet je echt niet hebben natuurlijk. Hè? Want jullie weten, tabernakel is de plek waar je de heilige hosties bewaart. En die heb je elke dag nodig. En de koster die maakte zich heel erg druk. Want die had hem kwijtgeraakt. En die was de hele dag aan het zoeken. Maar de rest wist eigenlijk helemaal niet dat hij hem kwijt was. Dus hij was helemaal in paniek. Want hij was in zijn eentje gaan zoeken. Want hij denkt, als de mensen daar ook weten dat ik hem kwijt ben geraakt. Ja, dan krijg ik flink op mijn kop. Maar een dag later kwamen we hem tegen. En toen zeiden we, heb je eigenlijk al wel gebeden tot heilige Antonius? En het is geen grap, het is echt waar wat ik nu zeg. Hij bad het gebedje tot heilige Antonius. Hij loopt daarna naar een kast toe. En ja hoor, daar lag hij. Precies op dat moment vond hij hem gewoon. Dus dat werkt eigenlijk altijd. Antonius, die helpt ons. Leila?
4: U zei net van dat wonder van dat hij zo... dat de vissen wel naar hem luisteren. Maar waarom is hij eigenlijk dan... patroonheilige van de mensen die voor als je iets kwijt bent.
0: Waarom hij de patroonheilige is geworden daarvoor?
4: Ja, zeg maar.
0: Goeie vraag. Dat weet ik eigenlijk heel eerlijk gezegd niet. Dan gaan we eens even uitzoeken.
5: Als uw huiswerk. Dat geef ik dan.
0: Ik weet het niet. Weet iemand het? Weet Lieve het misschien? Waarom is Antonius de patroon voor verloren voorwerpen? Nou, gaan we opzoeken. Jongens, we gaan eerst even luisteren naar muziek en dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. En terwijl u thuis aan het luisteren was naar een mooi lied, hebben wij even hier druk huiswerk gedaan, want we hebben even op internet opgezocht. Welk wonder Lieve nou precies bedoelde? Lieve had er wel iets over verteld, een gebeurtenis in de Bourgogne in Frankrijk, waar jullie naartoe gaan verhuizen. En Christina die is even druk gaan zoeken. Christina, wat heb je uiteindelijk gevonden?
1: Nou, het is gebeurd in 1430. Een vrouw die kocht een monstrans en ze wist niet dat in de monstrans nog een hostie erin zat. Nou, die was thuis en die probeerde met een mes de monstrans eruit te halen.
0: Ja.
1: En toen ze dat deed, Dan begon bloed te stromen. En toen het bloed opdroogde, dan zag ze een afbeelding van Jezus op de troon met de martelwerktuigen van het kruis. Nou, die is helemaal geschrokken. Die is naar de bisschop gegaan met de hostie. En het is uiteindelijk bij de paus gekomen. De paus heeft het aan de koning van Bourgondië gegeven. En zo is het.
0: Wie was de koning van Bourgondië, Leila?
2: Even kijken.
3: Philips de Goede.
0: Heel goed.
1: Nou ja. En de hostie bestaat niet meer, want ze hebben het tijdens de Franse Revolutie verbrand. Helaas.
0: Een verhaal zeg.
1: Maar ja, als je naar de kathedraal van Dijon gaat, dan is het blijkbaar op een van de glas en rood ramen nog afgebeeld.
0: Oké. Ben jij daar geweest in Dijon, lieve? Of nog niet? Want dan zullen jullie zeker komen binnenkort een keer als je daar gaat wonen.
3: Nee.
0: Nog niet. Dan moet je een keer gaan kijken dan, hè? Want dat was jouw verhaal natuurlijk. Dat is dus een heel mooi glas in lood waarin dit verhaal staat afgebeeld. Ja, even in de microfoon, Nicolas.
3: Papa heeft het ook een keer verteld.
0: Oh, dus je kent het verhaal al wel. Ja. Wel ontzettend bijzonder, ja. Je zult ook maar meemaken dat je een monstrans koopt. Waar was de monstrans gekocht? Of dat stond er niet bij? Misschien op een rommelmarkt, want dat zie je wel.
1: Ja, dat staat er niet bij. Niet
0: dat mensen dan iets verkopen wat eigenlijk heel kostbaar is, maar dat ze helemaal niet in de gaten hebben dat het kostbaar is.
1: Van een handelaar staat er.
0: Van een handelaar, ja. Maar dan met de heilige hostie er nog in, hoe is het mogelijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan zou je ook denken, dan moet je er natuurlijk niet met een mes uit gaan halen. Maar misschien bedoelde die mevrouw het goed dat ze niet door had dat het een heilige hostie is. We weten het niet, hè? Maar wel ontzettend bijzonder verhaal. Ja, dit soort dingen zijn natuurlijk gebeurd, hè? Die zijn gebeurd. Jongens, we zijn net in de kapel begonnen. Dat doen we altijd, hè, met de catechese. Dan gaan we eerst de uitstelling doen van het Allerheiligste Sacrament. En nou was er links van het altaar was er iets bijzonders te zien net in de kapel. Wie is dat opgevallen? Lieve?
3: De twee kinderen van Fatima.
0: Ja, precies. Heb je het ook gezien, Leila? Zeg het even in die microfoon. Kom maar even aan deze kant staan, jongens. Maxi ook, doe mijn koptelefoon
3: maar
0: even af.
3: Het zijn er eigenlijk toch drie.
0: Ja, kom maar even aan deze kant. Gaan we er even over praten. Ja, de kinderen van Fatima, het zijn er eigenlijk drie. Maar op de afbeelding in de kapel zie je er maar twee. Weten jullie wie dat waren?
4: Volgens mij is het Jacinta.
0: Nee, ja, even bij de microfoon, anders kan niemand het horen. Hè?
3: Jacinta en...
0: En het jongetje?
5: Wally.
0: Hoe heette de heilige uit Assisi ook weer?
4: Wat is het eerste naam?
0: Hoe heette de heilige uit Assisi ook alweer?
3: Antonius.
0: Nee, die andere. Die waar Antonius achteraan ging?
3: Franciscus.
0: Juist. Dus in het Portugees?
3: Francesco.
0: Francesco, goed zo. Inderdaad, we hebben hier een hele mooie afbeelding in de kapel staan op dit moment. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want die staat er niet heel lang. En die blijft er ook niet heel lang staan. En dat is een afbeelding, een foto van de heiligen, want die zijn dus ook heilig verklaard. Francesco en Jacinta van Fatima. Dat zijn twee van de drie kinderen die Maria hebben gezien in Fatima. Hoe heet het derde kindje? Leila?
3: Lucia.
0: Lucia. Ja, en weet je waarom Lucia nog niet heilig is verklaard? Lucia is nog niet heilig verklaard. En de reden is omdat Lucia veel ouder is geworden dan de andere twee kinderen. De andere twee kindjes zijn heel jong gestorven. En je moet eerst dood zijn voordat je heilig verklaard wordt natuurlijk. Nee, Lucia is wel overleden, maar nog niet eens zo heel lang geleden. Want Lucia is heel oud geworden, ze was in de 90. Dus die twee kindjes waren al jong gestorven, maar Lucia werd heel oud. En ik denk en ik hoop dat ze ook binnenkort ook wel een keer heilig verklaard wordt. Maar de heilige verklaring van de twee andere kindjes was al eerder. Hè? Dat is een paar jaar geleden gebeurd. Nou is het heel bijzonder, want wij hebben niet alleen een afbeelding in de kapel van Francesco en Jacinta van Fatima. Maar wat heb je erbij gezien, lieve? Je zag iets in die afbeelding zitten.
3: Er stond zo'n ringetje onder.
0: Ja. Ja, een ringetje onder. Leila?
3: En daarin zat een reliek.
0: Ja, precies. Daar zitten twee relieken in. Van de twee heiligen. De Dus er zitten twee relieken in. We hebben wel vaker gesproken over wat relieken zijn. Hè? Weet je dat ook nog, Maxi, wat relieken zijn?
3: Nee.
0: Nee? Nicholas misschien? Nicholas wel, denk ik. Wat is een reliek? Lieve.
3: Doe de brillen.
0: Wat is een reliek? Of een reliquie, zeggen we ook wel eens. Hetzelfde.
3: Voor bijvoorbeeld als je blind bent aan één oog en dan lig je er van een heilige die zo is gestorven. Volgens mij is er een heilige die bij de oogballen eruit van werd gehaald. En dan kun je daar een reliek van krijgen. Precies. Een kledingstuk.
0: Een stukje van de kleding, maar ook soms een stukje van het lichaam zelf. Leila?
2: Heilige Lucia was daar een van de blind.
0: Ja, dat bedoelde jij net, lieve, denk ik. Ja. De heilige Lucia. En dat is inderdaad de patrones tegen, tegen blindheid. Ja, klopt.
2: Ja, maar het hoeft niet per se als je iets mankeert te zijn. Want het kan ook bijvoorbeeld als je gewoon om in de kerk en in het tabernakel. Nee, in de...
0: Nou, dat weet je wel.
2: Ja,
0: Weet het ook alweer? De grote soort van tafel waar de mis aan gevierd wordt.
2: Ik weet
0: dus
2: het
0: geen
2: altijd,
0: tafel.
2: Maar dan net als je... Weet het ook weer.
0: Maximilian?
2: Het altaar.
0: Het altaar, ja. Goed zo.
2: Daar zit ook meestal relieken in.
0: Ja.
2: En ja, dus dan die relieken. Ja, en daar zitten meestal relieken in. En relieken kan je ook gewoon gebruiken voor gewoon om in de kerk te zetten.
0: Ja, die liggen heel vaak in de kerk. Heel vaak liggen ze op het altaar. Of in het altaar, zoals Leila ook al zegt. Hè, dan liggen ze onder de altaarsteen, zijn ze ingemetseld. En dat is om aan te geven dat eigenlijk vanaf het begin van onze kerk, dus al 2000 jaar geleden, werd de mis altijd gevierd op het graf van een heilige. Jullie weten misschien wel, de allergrootste en belangrijkste kerk ter wereld, of een van de allergrootste kerken, is de Sint-Pieter.
3: Sint-Pieter.
0: Ja, en wie ligt daar begraven? Ja, Sint-Pieter natuurlijk, maar wie is Sint-Pieter ook alweer? De heilige?
3: Paulus.
0: Nee, die andere van de twee. Met de sleutels. De heilige Petrus.
3: Simon, toch?
0: Ja, Simon Petrus, ja. Die ligt daar begraven. En daarom is op zijn graf is een kerk gebouwd. En zo is ook op het graf van de heilige Paulus ook een grote kerk gebouwd. Dus op het graf van de heilige wordt de mis altijd gevierd. En die relieken die zijn daar een verwijzing naar. Dus op het moment dat je op het altaar de mis viert waar relieken liggen van heiligen, dan geef je daarmee aan, we zijn verbonden met die heiligen. En die heiligen zijn niet alleen maar figuren van lang geleden, maar die heiligen die zijn nog steeds met ons. En zo'n stukje van het vlees of van een bordje van een heilige herinnert daaraan. Nou hebben wij dus hier in de kapel van Radio Maria op dit moment relieken van de heiligen Francesco en Jacinta van Fatima. En nou is het wel heel mooi dat ik kan zeggen dat aanstaande zaterdag gaan we naar Amsterdam. Dat weten jullie misschien, hè?
3: Amsterdam.
0: En dan gaan die relieken ook mee. We gaan namelijk eerst de mis vieren in Amsterdam in de kerk. En daarna gaan we in processie naar een park toe. En dan worden die relieken ook speciaal meegedragen door iemand. Dat wordt wel heel plechtig natuurlijk. Dus die acolyte die dat gaat doen, die krijgt ook witte handschoentjes aan. Te zorgen dat het netjes gebeurt natuurlijk allemaal. En dan gaan die relieken dus meegedragen worden. En dan daarachteraan komt dan het beeld van Maria van Fatima. Dus het is wel heel mooi. Het is wel heel erg mooi dat uitgerekend de relieken van Francesco en Jacinta, dat die met het beeld van Maria van Fatima meegaan. Want ze zijn ook de heiligen geweest die Maria zelf hebben gezien. En ja, dat verhaal kennen jullie denk ik, hè? Lieve. Het verhaal van Maria van Fatima hebben we al vaker besproken, hè? Weet je er nog iets van?
3: Dat ze moesten graven naar water.
0: Ja, er is inderdaad in Fatima is er ook een bron. Net als in Lourdes is er ook een bron ontsproten. Dat klopt, ontsprongen. Leila?
2: De dansende zon.
0: De dansende zon, ja. Het wonder van de dansende zon. Nou, ik zal het hele verhaal niet nu gaan vertellen, want dat is nog te lang. Hè? Dat hebben we ook al vaker besproken. Maar ik ga toch heel kort iets erover zeggen. Want aanstaande zaterdag, hè, zaterdag 5 september, gaan we doen wat Maria toen in Fatima gevraagd heeft. Wat heeft ze allemaal gevraagd? Ze heeft namelijk gevraagd dat we de eerste zaterdag van de maand iets gaan doen. Nou, zaterdag 5 september, aanstaande zaterdag, is de eerste zaterdag van de maand. En die eerste zaterdag van de maand is een speciale dag van Maria en voor Maria. Een speciale Maria-dag. En dan vraagt ze eigenlijk vier dingen van ons. En die gaan we aanstaande zaterdag ook alle vier doen. Wat vraagt ze van ons? Het is even een herinnering. En het is ook meteen een uitnodiging voor mensen die denken van... Hé, daar wil ik wel bij zijn. Zaterdag aan de Keizersgracht 218 in Amsterdam. Iedereen is uitgenodigd. Om 12:30 'smiddags de Heilige Mis. Maar wat gaan we daar precies doen, lieve? Wat vroeg Maria aan de kinderen? En wat moesten de kinderen weer tegen ons vertellen?
3: Dat iedereen moet bidden.
0: Iedereen moet bidden. En maar zomaar bidden of ook nog een speciaal gebed bidden?
3: De rozenkrans.
0: Ja, precies, de rozenkrans. Maria vraagt heel duidelijk, bid. En zegt ze dan, bid af en toe de rozenkrans?
3: Nee, elke dag.
0: Precies, bid elke dag de rozenkrans. Dus niet af en toe.
4: Nooit. Doet hij dat ook?
0: Maar elke dag, ja, ik bid wel elke dag de rozenkrans, ja. Dus bid elke dag de rozenkrans. Wat vraagt Maria nog meer? Dus we gaan zaterdag de rozenkrans bidden, want dat heeft Maria gevraagd. Wat vraagt ze nog meer? Dat is één. Dat is nummer twee. Ja?
3: Om te biechten.
0: Heel goed. Ga biechten op die eerste zaterdag. Of in de buurt van de eerste zaterdag, maar ook al wat eerder of wat later. Maar inderdaad, ga biechten. Dat is twee. Wat nog meer?
4: Eén.
0: Wat ontvang je tijdens de Heilige Mis?
4: Een hostie.
0: Ja, de Heilige Hostie. En wie is de Heilige Hostie?
4: Jezus.
0: Jezus zelf, inderdaad. Dus, zegt Maria, ontvang de Heilige Hostie. Dat is ook wat ze zegt. Dat is nummer drie. En dan nog één ding, wat ze ook nog zegt, dat gaan we ook doen. Dat is, ga mediteren over de geheimen van de rozenkrans. Ja, wat betekent dat? Dan zegt ze eigenlijk van, nou ja, je gaat nadenken over die geheimen van de rozenkrans. Ja, die kennen jullie allemaal?
4: Nee.
0: Jawel, kennen jullie wel. Als ik ze noem, kennen jullie ze zeker. En dan gaat ze zeggen van, ja, je moet daarover nagaan denken, je moet erover mediteren. Je moet dat als het ware door je heen laten gaan. Dat de engel aan Maria is verschenen. Dat ze zwanger is geworden van de Heilige Geest. Dat Jezus in de tempel aan God wordt opgedragen. Dat Maria tot koningin wordt gekroond. Het zijn allemaal verschillende geheimen. En ze wil dat we op zijn minst een kwartiertje over die geheimen gaan nadenken, gaan mediteren. Nou, als we dat doen, dan hebben we de vier dingen van de eerste zaterdag gedaan. En Maria die doet dan heel bijzondere beloften. Ze zegt, dan komt er vrede in de wereld als je dat doet. Nou, daar hopen we dan op en daar vertrouwen we op. En ze zegt ook, iedereen die dat doet, die dat 5 maanden op rij doet, dus 5 keer zo'n eerste zaterdag, voordat hij sterft, zal ik bij die persoon aanwezig zijn en zal ik zorgen dat hij alle hulp zal krijgen van mij om in genade te sterven.

0: te sterven en uiteindelijk in de hemel te komen op termijn. Dus een wel heel bijzondere belofte. Lille?
1: Even iets heel anders, hè?
0: Iets heel anders. Ja. Even kort, want we moeten weer terug naar de kapel. Het begint al laat te worden.
1: Ja, maar ik heb echt al best wel lange vraag. Nadat Jezus terugging naar de hemel en zo, hè? Waar was Judas gebleven? Want ja, daarna weet ik eigenlijk nooit meer iets over Judas of zo. En wat is er eigenlijk gebeurd met alle andere apostelen? Want die hebben, kijk, bijvoorbeeld Paulus en Petrus, die hadden allemaal een eigen kerk en zo gekregen en zo. En die werden bisschop en paus en zo. Maar van de anderen heb ik eigenlijk niks meer gehoord.
0: Nee, niks meer van vernomen.
1: Nee.
0: Zullen we daar volgende week wat uitgebreider over gaan praten?
1: Ja.
0: Ik zal het nu vast heel kort vertellen. Namelijk, Judas, dat was je eerste vraag, hè? Judas was een van de apostelen. We horen in het evangelie wat er met hem gebeurd is. Hij heeft zichzelf opgehangen. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Dat was heel triest natuurlijk, want hij had Jezus verraden. En daarna had hij eigenlijk geen zin meer in het leven. Toen heeft hij er een eind aan gemaakt. Dus dat was Judas. En de andere apostelen, die zijn allemaal gestorven voor Jezus. Allemaal behalve één. Dus die zijn allemaal als martelaar gestorven. Hè? Jezus is zelf als martelaar gestorven natuurlijk aan het kruis. Petrus is ook gekruisigd. Paulus noemde je net, die is onthoofd. Dus ze zijn allemaal nogal moeilijk aan hun einde gekomen. Maar ze zijn allemaal gestorven voor Jezus Christus. Behalve Johannes. Die heeft natuurlijk ook heel zijn leven voor Jezus geleefd. Maar die is als enige oud geworden. De andere apostelen zijn allemaal vrij jong gestorven. Of in ieder geval vrij snel nadat Jezus terug was gegaan naar de hemel. Sommigen een paar jaar later, sommigen vrij snel daarna. Maar alleen Johannes is ouder geworden. En die heeft uiteindelijk een van de evangelies geschreven. En die is toen gewoon van ouderdom gestorven. Zonder dat hij werd doodgemaakt om het geloof. Maar we zullen volgende week wel eens wat meer over de apostelen gaan spreken. Want dat zijn natuurlijk wel 12 hele belangrijke mannen. Hè? Goed, we gaan nu terug naar de kapel.
1: 11, toch?
0: Nee, er zijn er uiteindelijk 12 gekomen.
1: Oh, ja, ja.
0: Ja. Maar daar gaan we het wel eens over hebben. We gaan nu terug naar de kapel en dan gaan we onze intenties uitspreken.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, we hebben bij deze eerste kinderkategorie van het nieuwe jaar gesproken over de heiligen die in de verschillende streken worden vereerd. De streek waar de kinderen ook wonen of waar ze zijn geweest de afgelopen maanden. We vragen hier dat de devotie tot de heiligen in heel de kerk wereldwijd sterk mag verdiepen. Laat ons bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Ik wil bidden voor alle mensen die in de wagenvuur zitten snel naar de hemel kunnen gaan. En voor alle zieken dat hun snel beter kunnen worden. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, als we aan onze schuld vergeven. En los ons van het kwaad. Doe normaal het wezen goed. Wat ben je voor binnen, Maxi? Lieve,
2: ik wil bidden voordat er meer kinderen naar de kinderkategorie toe komen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jezus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ik wil ook bidden dat er meer kinderen naar de kinderkategorie komen. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Ave Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ik wil bidden voor alle pastoors. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, recte tu.
0: In mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: En het laatste weesgegroet zullen we weer bidden voor de intenties van alle luisteraars die thuis met ons verbonden zijn. Dat ze in een kort moment in stilte nu ook hun intenties hier bij u mogen brengen, Heer.

Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Dan zullen we nu, zoals gebruikelijk, afsluiten met de zegen met het Allerheiligste Sacrament.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. De epiloog. Laat de ontmande niet zeggen: zie, ik ben maar een dorre boom. Jesaja, hoofdstuk 56, vers 3b. Ze hielden de bruiloft in Korinthe. Philippus en zijn dochters vergezelden tante Blandina, zodat ze niet alleen hoefden te reizen. Priscilla en Aquila slaagden erin hun zaak voor korte tijd achter te laten. Ze zeiden dat ze naar uitkeken om een bezoekje te brengen aan oude vrienden van de kerk die ze bij hen thuis hadden ontvangen toen ze 5 jaar eerder in Korinthe hadden gewoond. Vitruvia en Galerius kwamen ook met een karrevracht aan geschenken. Enkele weken voor de bruiloft ging Theo langs bij Carilinus' grootvader in zijn nieuwe boerderij in de buitenwijken van Pompeji. Ik moet hem toestemming vragen om met je te trouwen, legde Theo aan Carilinus uit. Ze verzekerde hem ervan dat hij dat gesprek niet voor de 3e keer hoefde te voeren, maar Theo stond erop. Quintus Blandinus heeft deze beleefdheidsbetuiging niet ontvangen van je ouders toen ze trouwden. Laten we zijn trots niet nog eens breken. En dus ging Theo op weg naar Pompeji en vroeg voor de 3e keer om Carilinus hand. Je wilt me echt graag hebben, plaagde ze. Hij haalde zijn schouders op. Na een koningin met een eigen privé-martelkamer lijkt je grootvader niet erg angstaanjagend. Grootvader gaf natuurlijk toestemming. Wie kon Theo weerstaan? Hij was dan misschien geen Romein van geboorte, maar dat maakte hij goed door een welvarende handelaar en staatsburger te zijn. Bovendien protesteerde hij niet toen grootvader hem een beledigend kleine bruidschat bood. Theo nodigde Quintus Blandinus en zijn vrouw uit voor de bruiloft, maar gaf zo een angstaanjagende beschrijving van de zeereis naar Korinthe dat haar beide grootouders besloten de reis niet te maken. Een opluchting, aangezien niemand de moeite had genomen om Blandinus te vertellen dat Carilinus haar vader had gevonden en dat hij naar Korinthe was verhuisd. Omdat Nathema haars huis kleiner zou worden, besloten ze dat als eerste te bouwen. Hij had een groot deel van zijn leven zuinig geleefd en kon extra arbeiders aannemen, zodat zijn huis ten tijde van de bruiloft in oktober klaar zou zijn. Carilinus had het bouwwerk naar zijn voorkeuren ontworpen met een ommuurde tuin en een luchtig tablinum. Het was haar eerste ontwerp dat gebouwd werd en Carilinus was alle dagen op de bouwlocatie om met haviksogen toezicht te houden op het werk. Een paar uur voor de bruiloft vond Theo Nathema haar en Sophocles die het atrium van het nieuwe huis versierde met de laatste geurende jasmijn en rozen. Nathemahar had de oude zeeman uitgenodigd het zeemansleven vaarwel te zeggen en bij hem te komen wonen als rentmeester. Tot Theo's grote verrassing had Sophocles het aanbod aangenomen. Ik ben te oud voor de zee, had hij tegen Theo gezegd. Ik kan niet overboord blijven vallen. Een lekker bad is geschikter voor mijn gevorderde leeftijd. Theo trof zijn vrijgemaakte slavin Delia bij de twee mannen aan, terwijl ze aanwijzingen gaf bij het versieren. Delia was vroeger kapster geweest voor de rijken en ze had een feilloze smaak en een enigszins ongelukkige woordkeuze. Haar geloof in God had haar tong enigszins getemd, maar als ze opgewonden was, kon ze nog steeds verbazingwekkend kleurrijke taal uitslaan. Nee, je moet die roos daar niet plakken, voeterde ze tegen Sophocles. Zo lijkt hij net een puist op het decolleté van Venus. Sophocles grinnikte. Klinkt goed, toch? Toen hij Theo zag, liet Nathema haar zichtbaar opgelucht zijn jasmijntakjes in de steek om hem met een stevige omarming te begroeten. Sophocles fronste zijn voorhoofd. Wat doe je hier, meester, zo vroeg op je trouwdag? Als je op de loop bent, ben je naar het verkeerde huis gekomen. We bezorgen je vastgebonden en gekneveld bij het altaar als het moet. Ik ben niet op de loop, verzekerde Theo hem. Hij keek Anathema haar aan. Kunnen we even onder vier ogen praten? Natuurlijk, jongen. Ze trokken zich terug in Anathema haars tablinum. De zon scheen door een raam naar binnen en viel op de zwart-witte tegels, waardoor het marmer tot leven kwam. Dit is voor jou, zei Theo. Hij overhandigde Anathema haar het zorgvuldig versierde perkament dat hij in opdracht voor zijn aanstaande schoonvader had laten maken. Anathema haar zette grote ogen op van verbazing. Hij rolde het perkament open en slaakte een kreet van verrukking bij het zien van het ingewikkelde geometrische ontwerp langs de randen. In het midden van de rol stonden enkele verzen uit het boekrol van de profeet Jesaja. En ze klonken als volgt. Laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heer, over de ontmande die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zeven zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. Anathema haars lippen trilden. Je hoort me vandaag niet aan het huilen te maken. Het is mijn dochters trouwdag. Theo klemde een hand om zijn bovenarm. Ik wilde je laten weten hoe dankbaar ik ben. Hoe dankbaar ik ben dat je dochter mijn echtgenote zal worden. En hoe trots ik ben dat ik jou als vader krijg. Ze stonden onder het houten prieel dat nu versierd was met roze en witte bloemen, terwijl Aquila voor hen bad. Priscilla trad op als bruidsmeisje en legde Carilines hand in die van Theo. Overal rook het naar jasmijn en rozen. De lucht was diep blauw geworden en vormde een volmaakte koepel boven hun hoofd toen Carilene de woorden uitsprak die haar bonden aan haar bruidegom. Waar jij gaat, Theodotus, zal ik Carilene gaan. Haar borst zwol tot ze dacht dat hij zou barsten van vreugde. Theo boog zijn hoofd en kuste haar. Zijn lippen waren warm, zijn armen veilig. Carilene voelde haar ziel vergroeien met de zijne, verbonden door banden van liefde en geloof, verbonden door Jezus, machtige genade die hen bij elkaar had gebracht. Ze klemden zich aan elkaar vast, terwijl ze een lange kus uitwisselden en hongerig naar meer vergaten ze iedereen om zich heen. De gasten begonnen allemaal luid te juichen en uiteindelijk maakte Theo zich lachend van haar los. Theo's knappe broer Justus was de eerste die hen feliciteerde. In zijn ogen blonken tranen van vreugde. Oh, ik ben zo blij om je welkom te heten in onze familie, zei hij tegen Carilene. Ariadne trok Carilene in haar armen en kuste haar wangen twee keer. Ik heb altijd een zus willen hebben. Nu heb ik er een. Theo trok Ariadne naast zich en gaf haar ongedwongen een broederlijke knuffel. De liefde die hij eens voor deze vrouw had gekoesterd, was sinds lang ingedampt, getransformeerd tot iets rustigs en kalms. Kleine Theo, een peuter met kuiltjes in zijn wangen en grote bruine ogen, stak zijn handjes omhoog. Ik, eiste hij. En Theo zwaaide hem omhoog in zijn armen, waar hij lekker bleef zitten, om vanaf zijn plekje triomfantelijk op de wereld neer te kijken. Carolinet wist precies hoe hij zich voelde. Ze was deze reis begonnen om haar vader te zoeken. Vele malen had ze geloofd dat haar alleen teleurstelling wachtte. In plaats daarvan had ze zoveel meer gevonden dan de antwoorden op de raadsels van haar leven. Ze had Theo gevonden, een thuis, een familie en nog iets. In de loop van de maanden, terwijl ze geproefd had van Theo's tedere liefde, van Nathemahars eindeloze gelegenheid, had ze eindelijk de les van Theo's engel geleerd. Ze had geleerd in de spiegel te kijken en geen vergissing te zien, maar een juweel van God die door de littekens van haar leven heen naar haar terugkeek. Daarmee beëindigen we het boek Juweel van de Nijl, een roman geschreven door Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Aansporing tot standvastigheid in werk en vervolging. Veel geliefde, wees sterk door de genade van Christus Jezus. De leer die gij in het bijzijn van vele getuigen van mij hebt gehoord, geef die door aan betrouwbare mannen, bekwaam om op hun beurt anderen te onderrichten. Draag uw deel van de last als een goed soldaat van Christus Jezus. Een militair in actieve dienst laat zich niet in met de zaken van het burgerlijk leven, als hij tenminste zijn meerderen tevreden wil stellen. Een atleet zal geen prijs winnen als hij zich niet houdt aan de regels van de wedstrijd. De boer die het zware werk verricht, heeft het eerste recht op de opbrengst van zijn arbeid. Let goed op wat ik zeg. De Heer zal u in alles inzicht geven. Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaad, die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig en waarvoor ik zelfs als een misdadiger gevangenschap heb te lijden. Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en de eeuwige heerlijkheid. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Houd niet op de gelovigen dit alles in herinnering te brengen en bezweer hen bij God woorden twisten te vermijden die nergens toe dienen dan tot het verderf van de hoorders. Doe uw best uzelf deugdelijk te betonen voor God als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Spreek het woord van de waarheid recht uit. Mijd het profaan en hol geredeneer. Zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven en hun leer zal voortwoekeren als een kankergezwel. Tot hen behoren Hymenaeus en Philetus, die van het spoor der waarheid zijn afgeweken met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad. Zo ondermijnen zij het geloof van anderen. Maar de grondsteen door God gelegd ligt vast en hij draagt het opschrift: De Heer kent de zijnen en laat ieder die de naam des Heeren noemt ver blijven van ongerechtigheid. Nu zijn er in een groot huis niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste bestemd voor feestelijk, de andere voor dagelijks gebruik. Wie zich van ongerechtigheid gereinigd heeft, zal dus in het huis van zijn meester zulk een edel gebruiksvoorwerp zijn. Geheiligd, nuttig, voor elk goed doel geschikt. Tweede lezing uit een homilie van heilige paus Gregorius de Grote over het boek Ezechiël. Uit liefde voor Christus spaar ik me niet wanneer ik hem verkondig. Mensenkind, ik stel u aan als wachter voor het volk Israël. Merk op hoe de Heer de mens die hij zendt op te prediken een wachter noemt. Een wachter staat immers altijd op een hoogte om van verre te kunnen zien wat er aankomt. En al wie voor zijn volk tot wachter wordt aangesteld, moet een hoogstaand leven leiden om met vooruitziende blik anderen van dienst te kunnen zijn. Wat zijn deze opmerkingen pijnlijk voor mezelf? Want door zo te spreken tref ik mezelf. Mijn spreken is geen prediking zoals het zou moeten. En ook al mag dit nog prediking worden genoemd, mijn leven is niet in overeenstemming met mijn woorden. Ik ontken mijn schuld niet. Ik ben me bewust van mijn traagheid en nalatigheid. Nu ik mijn fout beken, zal de bemachtige rechter mij misschien vergiffenis schenken. Toen ik nog als monnik in het klooster leefde, was ik in staat mijn tong te beteugelen en mijn geest bijna voortdurend bij het gebed te houden. Maar sinds ik de last van mijn pastorale taak op de schouders heb genomen, kan mijn geest zich niet meer aanhoudend in zichzelf terugtrekken, omdat mijn aandacht verdeeld is vanwege velerlei zaken. Ik ben namelijk verplicht me nu eens bezig te houden met aangelegenheden van kerken, dan weer met die van kloosters. Vaak moet ik oordelen over de handel en wandel van afzonderlijke personen. Ik moet me soms inlaten met burgerlijke kwesties. Soms vervult de dreiging van een inval van barbaren me met zorg en ben ik bang voor de wolven die mijn kudde belagen. Nu eens moet ik maatregelen nemen om ondersteuning te bieden aan hen die hierop krachtens de kloosterregel recht hebben. Dan weer moet ik bepaalde uitbuiters geduldig vertragen of me tegen hen verzetten zonder de naaste liefde tekort te doen. Als de geest verdeeld is en verscheurd door de zorg voor zoveel en zo belangrijke zaken, wanneer kan hij zich dan nog terugtrekken in zichzelf om zich geheel te concentreren op de prediking en niet te verzaken aan de dienst van de verkondiging? Omdat ik vanwege de verplichtingen van mijn ambt vaak met mensen van de wereld in aanraking kom, weet ik soms mijn tong niet te beteugelen. Want als ik blijf volharden in mijn strengheid, weet ik dat de zwangsten onder hen mij zullen ontvluchten en dat ik hen nooit zal brengen tot het beoogde doel. Zo komt het dat ik dikwijls naar hun nutteloos gepraat blijf luisteren. Omdat ik zelf ook zwak ben, laat ik me wel eens verleiden door loze woorden en ga dan graag praten over zaken waarnaar ik aanvankelijk met tegenzin luisterde. En ik, die niet graag wilde vallen, vind er nu genoeg in als een gevallene neer te liggen. Wie ben ik dan eigenlijk? Of wat voor een wachter ben ik, dat ik niet op de berg sta om mijn werk te doen, maar nog altijd neerlig in het dal van de zwakheid? Maar de schepper en verlosser van de mensen is machtig. Ondanks mijn onwaardigheid kan hij me een hoogstaand leven schenken en een werkdadig woord. Uit liefde voor Christus spaar ik me immers niet, als het erom gaat hem te verkondigen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En welkom beste luisteraars bij de Rozenkrans. Vandaag op donderdag overwegen we de geheimen van het licht. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God, de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste geheim van het licht. De doop van Jezus en de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede geheim van het licht. De openbaring van Jezus in Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde geheim van het licht. Jezus preekt de boodschap van bekering. voor het Rijk Gods. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde geheim van het licht. De verheerlijking op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
2: Vader,
1: de Zoon
2: en
1: de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Om donderdag in de 22e week door het jaar. Luidt de tekst van de Introïtus. Zo spreekt de Heer. Ik ben het brood dat leven geeft. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Johannes 6:35. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezaret, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon: Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst. Simon antwoordde: Meester, de hele nacht hebben we gezocht zonder iets te vangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitgooien. Ze deden het en vingen zulke massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan had.

hadden. En zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen. Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Open voor een initiatief van Gods wegen, zoals bij de wonderbare visvangst en de roeping. Het gebed is van zijn kant al begonnen, nog voordat ik met bidden begin. Ik voeg me in een gebeuren dat van zijn kant nooit wordt onderbroken. Dan staande, enige passen voor de plaats waar ik ga bidden, de blik omhoog, zien hoe hij me ziet, me klein maken voor hem. Deze gesteltenis laten uitgroeien in een gebaar van aanbidding, zoals Simon Petrus Jezus te voet viel. Het gebed ingaan door de gebedshouding aan te nemen, liggend, zittend of geknield, als ik maar niet beweeg, zodat ik vrij kom voor de innerlijke bewegingen, en doen wat de visser doet, hij verroert zich niet, hij laat de natuur het werk doen, hij zet zich in en geeft zich over. In die houding vraag ik dat als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis heeft 3 delen. Het eerste deel, de verkondiging, de woorddienst. En het tweede deel, dat dit woord zich voortzet in de daad, de visvangst. En dan het derde deel, de roeping en de navolging, vereniging of communie. Diezelfde volgorde dus als in de Eucharistie en als in elke gebedsomgang. De plaats. Elk deel heeft zijn eigen plaats. De woorddienst speelt zich af aan de oever van het meer. De wonderbare visvangst in het diepe. En de roeping en de navolging aan land met achterlating van de boten en van alles. Als de bijzondere genade waarnaar ik verlang, vraag ik dan dat ik hem mag kennen met een innerlijke kennis die me brengt tot een dieper engagement om, evenals Simon, Petrus en de anderen, alles achter te laten en hem te volgen. De overweging. Jezus spreken vanuit de boot, de menigte voor hem langs de oever, luisterend naar hem. Is dat niet een beeld van de kerk? De lerarende kerk en de luisterende kerk? Jezus hoog opgericht vanuit de boot, in een hiërarchische opstelling en een menigte voor hem. Om deze as is de kerk der eeuwen gebouwd. Wat trekt die mensen zo aan dat ze zo op hem aandrongen? En wat bewoog ons toen in de dagen van onze eerste ijver ons hart sneller begon te kloppen als we alleen al aan hem dachten? De aandringende menigte is beeld van een eerste godservaring. Pril, onstuimig, idealistisch, enthousiast, getrokken door zijn woord. Pril, maar ongezuiverd, vermengd met andere motieven. Want waar werd het eerste elan doorgaans doorgevoed? Door de schoonheid van de schepping? Misschien meer dan door de schoonheid van de schepper? Door onze vitaliteit en jeugdige levenskracht? Door het lokken van onvervulde verwachtingen, het geheime, geheimzinnige van het onbekende, door het openbloeien van ons leven, door de achting van de mensen in onze omgeving. Dat is allemaal niet verkeerd. Het is niet verkeerd dat al die dingen in onze geloofsovertuiging een rol zijn gaan spelen. Ook een volksgeloof, waarbij heel het volk door voorbeeld en milieu elke enkeling steunt, kan een echt geloof zijn. Maar in de loop van het leven,
moeten die onzuivere of niet helemaal door hem bepaalde motieven worden uitgezuiverd. Wat het nu eigenlijk is wat ons beweegt tot navolging, dat wordt pas duidelijk als er van ons echt daden van geloof worden gevraagd. En dan zal blijken of er in die eerste periode van idealisme iets ingeoefend werd van een echtere, diepere liefde. Dan zal blijken of die spontane betuigingen van vrome aanhankelijkheid, toen het gebed ons niet lang genoeg kon duren, bezield werden door een diepere communicatie, waardoor je nu echt de Heer zocht omwille van Hem, en niet alleen maar omwille van de gevoelens van troost en vrede die het je geeft. Na het onstuimige aandringen, het jeugdige idealisme, de vertroostingen van de tijd van onze eerste liefde, vraagt Jezus van ons naar een diepe te varen. Zoals hij zei, toen hij zijn toespraak had beëindigd, zei hij tot Simon: vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst. Eigenlijk was dit maar een vreemd bevel. Vissen doe je bij voorkeur 's nachts, en als je in de nacht geen vis gevangen hebt, wat kun je nog verwachten als het klaarlichte dag is? Een vreemd bevel dus. Maar zo vreemd kan het eraan toegaan in het menselijk leven. Mensen kunnen zich afvragen: wat wil de Heer nog van mij? Wat wil de Heer nog van ons? Wat wil hij nog van ons en van mij verwachten? Misschien moet iemand zeggen: een heel leven heb ik doorgebracht met het sluiten van compromissen. Nog nooit heb ik me echt helemaal gegeven. Nog nooit heb ik mijn vertrouwen op God alleen gesteld. Altijd hield ik nog menselijke zekerheden achter de hand. Hoe zou u nu van mij willen vragen dat ik op gevorderde leeftijd u zou geven wat ik u niet eens gaf toen ik nog jong was? Of wat wilt u van onze gemeenschap? Wij zijn oud, wij zijn moe. Hoe wilt u daar nu nog nieuw leven in blazen? Onze tijd is voorbij. Het is nu de tijd aan een jongere generatie. Slaat u ons maar over met uw vernieuwingspogingen om uw kerk nieuwe vurigheid te geven. Nee, vaar naar het diepe. Doek in altoen. Dat waren de woorden waarmee paus Johannes Paulus II afscheid nam van het jubeljaar 2000 en het nieuwe derde millennium inluidde. Het diepe waarnaar de paus de christenheid beval te varen, was de eindeloze ruimte van een nieuwe duizend jaar, wijd als een oceaan, en daarop de kerk, het scheepje van Petrus, wankelend op het onvaste bestand van het water, met geen andere zekerheid dan het woord van de Petrus van onze dagen, die in Jezus' plaats ons aanmoedigt: doek in altoem, vaar naar het diepe. Wat hij van ons vraagt, dat we onze skepsis, onze twijfel overwinnen, en dat wij met Petrus zeggen: op uw woord, omdat u het vraagt, zal ik de netten uitgooien. Er is niets dat me nog overtuigt, maar omdat u het zegt, ga ik door. Geef ik niet toe aan gevoelens van malaise, van mismoedigheid, aan slapheid en het welgeloven. Wat hij van ons vraagt is niet een daad van wilskracht, van doorzettingsvermogen, maar van trouw, van overgave, van vertrouwen in zijn verbondenheid met ons, zijn geloof in ons, omdat hij het is, op uw woord. En wat zal ons dan gegeven worden? Gezondheid, jeugdige vitaliteit, troost, succes. Meer dan dat, hem te volgen. Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. En kijk nu eens hoeveel en hoe ingrijpende veranderingen hij zomaar in ons teweeg brengt. Een nacht lang vergeefs zwoegen werd een wonderbare visvangst, die de boten vult tot zinkens toe. Een naamsverandering. Simon wordt Simon Petrus. En Jezus zelf verandert in de ogen van de leerlingen
van meester en rabbi tot heer. Heer, ga van mij weg. Als Jezus anders wordt, word je zelf ook anders. Petrus krijgt in het licht van zijn Heer een totaal nieuw beeld van zichzelf. Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens. Maar Jezus sprak toen tot Simon: wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen. Van visvangers worden ze mensenvangers. Hij gaat met je door, maar op een heel andere manier. En zo gaat het als je heil niet zoekt bij de gedachten van de wijzen, waarvan God weet hoe waardeloos ze zijn, maar bij Christus. Gij zijt van Christus en Christus is van God. 1 Korinthe 3. Aan het eind gesprekjes voeren met Simon Petrus, met Jezus, eerbiedig als een knecht met zijn Heer. Heer, ga van mij weg. Maar ook vertrouwelijk, wees niet bevreesd. Als vrienden onder elkaar. Mij dan door Jezus naar de Vader laten leiden. En bij de Vader mijn hart uitstorten. Hij is het diepe waarin Jezus ons wil binnenleiden. En een Onze Vader binnen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
2: En van harte welkom hier bij Aan tafel met. In dit nieuwe seizoen, hè, want het is de eerste uitzending weer van het seizoen 2026-2027, zo heet het dan officieel. Heb ik toch wel bijzondere gasten, u hoort het goed, aan tafel. Want dat bent u als luisteraar. En ik heb het even heel erg breed geïnterpreteerd. Want luisteraars natuurlijk naar Radio Maria Nederland luisteren. Nederlandse luisteraars. Maar Radio Maria, u weet het natuurlijk wel, is internationaal. Komt in meer dan 90 landen bij de mensen thuis in de, ja, ik wil zeggen in de woonkamer, maar misschien is het ook wel de keuken of de slaapkamer of de trailer of de auto of de campingradio of noem maar op. Er zijn natuurlijk zoveel plekken waar mensen gelukkig naar Radio Maria luisteren over de hele wereld. En zonder luisteraars zou er ook gewoon geen Radio Maria bestaan. Het gebed bijvoorbeeld, wat toch wel de belangrijkste pijler is van Radio Maria, wordt gedragen door u als luisteraar. Wij kunnen hier in de studio natuurlijk zitten bidden en dat doen wij ook heel veel. Maar als dat niet met u zou zijn, die dat thuis met ons meedoet, dan zou het toch wel een beetje mager zijn. Maar doordat het door zoveel wordt gedragen, wordt meegebeden, u viert mee met de vieringen op de radio, u luistert, u reageert, u vraagt intenties aan, wat een ontzettend krachtige en belangrijk onderdeel is ook van Radio Maria, ook weer wereldwijd. Ja, daardoor mag, denk ik, Radio Maria ook rekenen op de goedkeuring van ons lieve Heer. Ik hoop het natuurlijk, van ons lieve vrouw, van wie eigenlijk deze radio is. Het is haar project, zoals ook altijd de stichters zeiden. Het is inderdaad het project van Maria, die natuurlijk Christus bij de mensen heeft mogen brengen. En nog steeds mogen wij dan door Maria u de mensen bij Christus brengen. Dat hopen we, dat proberen we. En nogmaals, uw gebed, uw betrokkenheid, uw donatie.